0: Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de Ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

nou dat misschien niet zo'n goed idee? Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: zon.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluorescerende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek.

0: ik Jood nog verboon. Sluit ik Jood nog een verboon.
1: Ken er eens maar twee betenken.
0: Eens maar twee betenken.
1: Mijn herder en mijn wederhoon.
0: En mijn wederhoon.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder hak bescherming vond.
0: Hak bescherming vond.
1: Waar ken ik nou nog vertrouwen?
0: Ken ik nou nog vertrouwen?
1: Mijn herder en mijn wederhoon.
0: Wederhoon.

bij Omroep Friesland Uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplaten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dans en magie. Mijn ontroeren Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Verder. Jong bij Omroep Friesland om 9 uur.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aan komt.
2: Zullen we een hele goede middag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 en 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij een treinongeval gisteravond

0: In het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de Straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland.

vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer.

laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij.

0: nieuwe wieken bij Omroep Friesland.
1: Een wieken lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
1: Van man

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad. Ik kruis soms wel eens wat er.

0: schreef maar wat nu.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

slow.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekket, dan zit je in een onuitputtelijk menschappelijk veld.
1: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele loon hun geen ene moer.
1: Hey Joka, deel 1. Dit weekend in Friesland-Doc.

0: Luister aus.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de

0: grondslag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
2: Intiem geweld. Anna maakte het mooi.
1: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
2: Anna kon ontkomen.
1: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
2: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
0: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.

bij Omroep Friesland Uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplatte in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dans en magie. Met onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Jong bij Omroep Friesland om 9 uur.

Ik ben Hadagrim, zoon van Aegisgar. Doe bist Redbart, zoon van Aardgillis Koning. Doe bist mijn stalker.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee andere mensen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000... Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen

0: de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt vaker de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een squallen en een benopvang in Drenthe, maar op stellensprong naar oorlocaties omdat er skimmel in het gebouw zitten. Verder dadelijk in Noe Friesland het Waarmeon en de eerste muziek is uit van Crowded House.
2: De garage bij jou in de buurt, Heima, service en auto's, is er voor Elsie.
3: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
8: Noe in Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: Crowded House en It's Only Natural.
1: Van 8 tot 9 uur,
2: Noe Friesland.
0: Het is 6 minuten na 8. Goedemorgen en welkom bij Noe Friesland. Het is dus nu een 12 september. Squallen en benopvang in Vrentse mat op stellensprong naar andere locaties omdat er skimmel in het gebouw zit.
3: Het kan wel leiden tot inderdaad irritatie, bijvoorbeeld van luchtwegen, als er te lang in zit.
0: En Njoen speelt het Cambuurtje in NEC een wedstrijd, maar het is ook een wedstrijd tussen twee trainers die hier lang gearwerken. Dick Schreuder van NEC en Cambuurtrainer Johan Plat.
4: Met Dick is dat heel simpel. Die speelt zijn eigen spel, die doet zijn eigen ding. En ik gun ze het allerbeste. En alleen morgen even niet natuurlijk.
0: Maar hoe is het waar? Iet kwad mij Jan Jonkman. Een goeiemorgen.
5: Ja, Jacob, ik een goeie man. Nou, de mist en deze die is nou van het grootste pad al oplost. In het eerste keer nou wat hingen wij bloeien. Maar dan hebben Joet een afwisseling van wolkenvelden, de zenuwtentrouw erbij. Maar de wolkenvelden overheersen Joet alweer. En er zit een matige betekening van de media een krachtige zuidwestenwind. Hebben temperaturen om de 19 tot 20 graden heen. In het westen van media komen ze op een enkele bui. Jong en vannacht overal buien. Dan is het zo'n 14 tot 17 graden. Morgen is het ik nog even een bui. Maar oerdaai werd een afwisseling van wolken. Uten trog een glimp zinnen. En uten trog ik nog even een stouwer. De meeste buien liggen te zuiden van ons langs te loeken. Het is dan zo'n 18 tot 20 graden. In de nacht wordt het weer droog. Het wordt rustig. Kom eens op een mistbank. En dan zo'n 12 tot 13 graden. Maar anders meer hoe het waar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
2: Noe Friesland.
0: Basisschoolen De Kabas in Frenser had nog heel de lijst van skimmelprobleem. De groepen 5 onder mij 8 en de benopvang waren daarom uit het gebouw het tweede huis. In de zomervakantie wie er al skimmel dutsen in een sanitair blok, dat het komend kwalje zo'n tieren wel in gebruik namen worden moest. Na het eerste onderzoek tochten ze dat ze de Bornafoen hier met een aantal maatregels de skimmel bestreden konden. Maar nou, na de eerste vier lesweken, toch blikken dat die maatregels net genoeg binnen. Nevens wethouder René de Vries van de Waardhoeken is er onvullend onderzoek nodig.
3: En dat zal dan de komende periode warm moeten krijgen.
6: Ja, en ontiteit, ja, kunnen er eigenlijk in leerlingen met de plak?
3: Nou, we hebben in goed overleg met de Bisschop Müller Stichting en Stichting Kinderen van Friesland hebben we gezien, wat zijn alternatieven? Het is net zo dat de squallen acuut ontrommen worden moesten of dat er een veiligheidsgevaar is. Om onzekerheid te voorkomen en om toch eventuele zorg die er is. Want ja, laten we eerlijk wezen, er was net in een squallengebouw last van skimmelproblematiek. Dus om die zorg bij te nemen en ja, eigenlijk ook alle rondte te hebben, wat onderzoek, wat plak moet vinden, hebben we mogelijk al besloten om te verhuizen.
6: Hoe kun je dan zo gauw een nieuw plakje vinden voor die 100 bijen?
3: Nou, dat is altijd wel even puzzeling natuurlijk. Maar we hebben in die zin een squallen in een nabijheid van deze locatie. De Tourmaline is dat in Frensje. Die heeft een soort ronde oer. Er zitten minder bijen op squallen dan waar de squallen oorspronkelijk verbouwd is. En de leegstand in die squallen broeken we nou dus om drie klassen van de kabas in op te vangen. En er is één klas van de kabas die naar de hoofdlocatie van de kabas gaat.
6: Dan heet de bennenopvang nog. Ken die ik ergens oorste plak?
3: Ja, de bennenopvang, Stichting Kinderopvang Friesland, heeft een aantal locaties in Frentje. En de ben van de bennenopvang die we verdeeld over de get een groep. Van de bennenopvang zelf, die heeft nou Triviant. Een gebouw in Frentje, het werd onder oren ik basisschoolde de opslag en de Simofes die ik inzet. En de peutergroep en de Boetenskwalse opvang, die geeft het grootste pad naar het gebouw van de Steven in Frentje, het werd ik een lokaal leegstand is.
6: Nou, binnen er een aantal ouderen die nooit skimmel in squallen. Nou, je zou het zelf wel de keer aardig van schrikken. Maar ze zeggen, ja, we hebben wel een aantal Ben Hammer misselijkens of Pinino Hollen. Ja, hoe ging je daar mooi om?
3: Maar in die zin, wij hebben advies gekregen van de GGD. Hè, die vanuit milieugezondheidskundig perspectief daar dan advies op Jan Kim. Dat is wel wat oors, moet ik gelijk bij zeggen, dan wat bijvoorbeeld de arbeidshygiëne ervan vindt. Maar de GGD het is mooi, Jochen, dat de onwezigheid van Schimmel op zich automatisch leidt tot gezondheidsklachten. Maar laten we ik wel wezen, Schimmel in een gebouw, het is net voor niks dat wij dat mooi zo met wollen. Het kan wel leiden tot inderdaad irritatie, bijvoorbeeld van luchtwegen, als er te lang in zit.
6: Het bloed onwis, maar dit kind een heel squal hier nog dwori altijd nodig is? Dat ze er net meer in kunnen?
3: Nou, de vordering is in eerste instantie ontemar de kwietverkoosje. Dus op 1 januari hebben we de vordering zetten. Ik kan die zomaar voorstellen. En ik wou daar niks mooi wissig uit te zeggen. Maar er moet een aantal onderzoek een plak vinden. En daar moet dan publieken wat bouwkundig nog moet gebeuren om eigenlijk de schimmel op te sporen en het probleem op te lossen. Ja, als dat echt in de papieren rint, dan hebben we daar ik weer een overweging om uitje van ja, is dat het wurg? Want we weten natuurlijk ik dat de kabas over een peer hier een nieuwe squallen krijgt. Dus ja, hoe volle moest dan nog investeren willen in een pand wat nog maar een peer hier broek wordt? Dus dat is ook de overweging die we dan uitje met.
0: Nog een soort onwissers dus. Wat wolwis is, is dat er bij een Nijwijk eerst een aantal dagen thuisonderwijs krijgen. Daarna is het daar toch dagen vrij, zodat het materiaal opgebracht wordt naar de oren locaties. Lisette Bruinsma had op het EK Paardenzwem in Turkije zilver gepakt op de 100 meter vrije slag. Het verschil met de nummer 1 weer 81 honderdste. Derde deze week won Bruinsma goud op de 50 en de 200 meter vrij. De zwemster Uut Wommels is blind en zwemt daarom in de categorie S-Olven. Bij de Mali is paardenzwemmer Olivier van der Voor Europees kampioen worden op de 100 meter vrije slag. De Elsloer mist zijn linker onderskonk en zwemt zonder prothese in de Paralympische S10-klasse. Sybrand Buma is bij zijn officiële aanschuiving als burgemeester benoemd naar ereburger van Ljouwert. Buma begon in 2019 als burgemeester en hoorde in juni op om president van de Rijksdag te worden in Den Haag. Bij het aanschuiving spreekt Buma de Ljouwerter staan in de Jacobijnenkerken. Daarna kon iemand als persoonlijke aanschuiving nemen. En daarna werd er nog een receptie voor gasten in het Natuurmuseum Friesland.
7: Wat ik zelf altijd een van de mooie dingen vond, was het koetsjesielen en de Leeuwardendag in Lemmer. Dat geef ik direct toe, vond ik een hoogtepunt. Dus dat ik 1 juli wegging, vond ik wel jammer omdat ik het miste. Dat zijn momenten dat ik inderdaad weer denk, ach, wat was het mooi.
0: Oeger Sietse van Dingen, voetbalkomend hier in Armenië. Hij had een contract voor 1 jaar tekenen bij FC Urartu. Hij werd de eerste Nederlander ooit die het voor die club speelt. De 26-jarige man uit Tisler Heide speelde eerder in Luxemburg en daarna in Thailand. Aasten in Nooi in Friesland, Cambuur, bezieken de miljoen te herstellen van de teleurstelling naar de 2-2 in Telstar verleden weekend. En het jaren van de muziek van Susanne Vreek.

0: uit 1989, License to Kill. Dat zie ik, de titelsong van de James Bond film die erbij is. Uit 1989 dus. James Bond weer toen Timothy Dalton, volgens mij. Trainer Johan Plat is tevreden over de reactie die het Cambuur Shenlet had naar de tabakzetter van het verleden weekend. De Jochen de Leijders, de eerste weest van dit eredivisie seizoen uit Han. In de laatste minuut van de blessuretijd is tegen een 2-1 weest, waar het Sint Telstar een 2-2 liekspul. Cambuur trainer Johan Plat, hoe is de spelers de dij de nij ontrof?
1: Ja, dat was een grote domper voor ons en dat... Dat hebben we maandag meteen geanalyseerd, hebben we over gesproken. We hebben maandagmiddag een andere wedstrijd nog gehad met de jongens die minder gespeeld hebben. En ik moet zeggen, ik heb niks te klagen over de hele trainingsweek. Ik denk dat dit misschien wel de beste trainingsweek tot nu toe is. Dus ik heb heel veel zin in morgen.
2: Waar merk je dat aan?
1: In alles. In hoe ze gas geven, hoe ze... De stabiliteit op het veld. We zijn nu wat langer weer samen, ook met die nieuwe jongens. Dus we moeten zorgen dat we steeds meer stappen maken.
2: Kun je verder wat zeggen over je opstelling?
1: Ik kan daar natuurlijk wel wat over zeggen, maar dat zal ik niet doen. Maar we hebben niet heel veel reden om heel veel te veranderen. We weten nu wat we hebben. We weten wat... de afgelopen weken was het meer steeds afwachten. Wie komt er nog bij, wat niet. Maar nu hebben we iets waar we op door kunnen bouwen.
0: Cambuur in NEC en zeggen met zich tussen twee trainers die jarenlang hier werken. Dick Schreuder is nou trainer van NEC. Johan Plat, de Joodijstige Cambuur-coach. Wie seizoenlang zien assistent. Twaalien is het aan onvaring tussen beiden kamen. Wanneer de keerwerking beëindigen waard. Netjes trainer dat vervelende eind zocht Plat uit. Naar het Westjen met zijn oud-collega.
1: Ik heb hele mooie jaren gehad met Dick. En uiteindelijk is dat op een bepaalde manier geëindigd. Maar ik denk daar met heel veel positiviteit aan terug. En met heel veel trots. En ik ben heel blij dat hij het goed doet. Ik had gehoopt dat ze konden stunten soort van tegen Bodo Glimt. Dat ze nog puntjes in de Champions League konden halen. Maar helaas. Maar ik gun ze het allerbeste. En alleen morgen even niet natuurlijk.
2: Jij weet natuurlijk ook als geen ander hoe Dick Schreuder denkt. Probeer je dan ook in zijn hoofd te kruipen in zo'n week van wat hij dan tegen jullie zou kunnen gaan doen?
1: Nee, met Dick is dat heel simpel. Die speelt zijn eigen spel, die doet zijn eigen ding. En dat is al lastig genoeg.
2: Ja, want in die zin, is hij een innovatieve trainer voor Nederland, voor de Eredivisie?
1: Nou, het is zeker zo dat hij op een unieke manier voetbalt natuurlijk. Met extreem hoge druk, overal man op man. Veel directheid naar voren toe. Ja, dat zie je niet heel vaak terug bij andere teams.
0: De wedstrijd tussen Cambuur en NEC begint juni om Jochen Oeres live te volgen bij Omroep Friesland op de radio en in een extra sportprogramma. En op internet in een live blog. Dadelijk in Omroep Friesland het NOS-nieuws van Jalvin Jochenen. Weer het naar de muziek van Mr. Bacon.

0: Bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van Mandy 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: Baanjoegedug.fm.
12: Half negen, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. En veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. En ook gaat een aantal mensen weer met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht 1 dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden uiteindelijk geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag daardoor urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat nog geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, vanmiddag breekt de zon vaker door en tot in de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij jouw goed.
16: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 24 21 62.
17: S'morgens leid je mijn kuskebiet aan huis.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
18: Noe Friesland.
19: Jacob Stelwagen.

0: Waar we het gaan over Cambuur en onder oren de teleurstelling naar de wedstrijd in Telstar. Moord mij en Seren vinden het beter te dwan. Zin datzelfde Telstar. Nou, wat waar bedoeld? Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Jacob, ik een hele goeie morgen.
0: Ja, een beetje fris en diezig. Wie is van de monk en de zinnen dat wat voor te krijgen?
1: Ja, de zin heeft het al aardig futbaand en er zit al wat wind, dus dat is al hier al een beetje oplost. Vooral hier in het westelijke pad. In het eerstelijke pad hebben we de mist wat chokker, maar daar loopt het nou ook al stadig gewoon op. De zicht, nek al rommer. Ja, het weer vannacht die mist ontstieren, wat het wat opklaren. De temperatuur in de wind zijn 90 tot 10 graden. Ja, en de vochtigheid die weer zijn 93%. Nou ja, dan wil dat wel. We zullen dan nou hier in de temperatuur, nek de minimumtemperatuur, een hekker even bijpakt. Hier in Eegmeriep is een minima van 10 graden. Jesterhoins aan 12 graden. Akkerum x aan 11 graden. Weer droeg de Point x aan 10 graden. Dan wat? Ik 11 graden. De hier van de morgen uit een heel licht buiken. Nog even 12 in de millimeter. Nou, Bakkerveen is x aan 9 graden. Maar Laaksem zit al op 13 graden. Zit minimum 13 graden. En die hier nu al 16 graden op het teller. Ja, die het invloed van het warme islamarwetter. En dat profiteert Vrilan ik voor. Want de Waadzee is ik altijd naar zo'n 15, 16 graden. En dat binnen de temperaturen, der ik. Nou, zoals we zijn al, de mist en is al oplost door de zinnen. Ja, en we hebben nu de zinnen er ik al bij en het bloed dat van morgen droeg. En de droeger wat wolkenvelden droeger oer. Van de middie, van in het westen, naar het westen, dan hebben we wel even komen wat op een stoorke. De bewolking neemt dan ik alles wat meer ta. Maar de temperaturen, die lezen hier, dat ben dan noffelijk. Ja, die ben altijd dan zo'n jongetje tot 20 graden. Van de morgen in de nou, zwak uit het zuiden wij en letter in morgen helpt hij af en toe om gaat hij om naar het zuidwesten toe en dan wordt hij matig en in de middie kan hij zelf wel even wat krachtig worden, vooral in het tweede pad van de middie. En dan op het eind van de middag, dan komt vanuit het noordwesten weer een steuring uit kant op. Nou, dan is het alweer helemaal bewolkt. En dan hebben we in de jong en in de nacht hebben we weer te krijgen maar wat rein en wat buien. En dan stiert er ik met een krachtige zuidwestenwind. Is super wat onleig. Het is, nou ja, en maar koud is het zeker net. Want het is vannacht zo'n 14 tot 16 graden. De hoogste temperaturen in het kust en in het waadgebied. Nou, en die 14 graden, die zullen we wel, stellen, die hebben we in het eerste en het zuideesten van de provincie. Wel neemt de wind in de nacht wat al, dus achter valt dat ik al even wel wat mee. Maar de temperatuur.
0: Maar, door is het toen een steuring. Vinden we er morgen nog wat van?
1: Daar nemen we morgen eerlijk nog wat van. Want dan heb je een maand die altijd nog wat kans op het licht terrein. Maar die steuring die loopt al wel naar het zuiden tafut. Dus ik denk dat het de manier die al gauw in vanuit het noordwesten, waar het maden noordwesten, waar het droogbloed. De meeste ruim verwacht ik dan in de herin van de morgen altijd nog wat in het zuidelijke pad van de provincie. Maar de zwiste buien liggen dan al boven nou het midden van het land. En dan hebben we nou letter in de maand, het is het bewolkt. In de midden hebben we nog een afwisseling van wat wolken en glim. Ja, en dan kan er altijd nog wel een enkele zo'n lekkere natzeestoor in de roer komen. Droeg wagen ons, oude Jan, dat wordt al een hele toer. Dus dit is een matige westenwind en dan hebben we mogelijk temperatuur. Nou, die ben ik normaal voor deze tijd van het dier. En ik dan wel noffelijk zo'n jongetje dan 20 graden. En dan wordt dan wat naar de jong en in de nacht zogen. Ja, dan in de jong en in de nacht dan wordt het kalm en rustig het bloed droeg. Ja, en omdat het dan, ik ben zo wat awkward, naar zo'n 12 tot 13 graden heb ik nog altijd, we komen eens in de nacht op wat mist en wat diesel.
0: Ja, en de dagen daarna, dan hebben we het op begin na een week. Hoe zorg je dit eruit?
1: Nou, ik denk dat men je wel een van de mooiste dagen al haast van een week werken. Want we hebben het invloed van wat hege druk. De wind gaat wat om naar het zuiden, wat zuidwesten. Komt er ook een warme lucht dus kant op. En dan hebben ze een temperatuur, man, die van zijn 21, 22 graden. En misschien ik dan wel eens even een graadje heger op sommige plakken. Het bloed droogt en de zin er ik wel geregeld even bij. Nou, die hege temperaturen, die horen we eerst op 10. Ik altijd nog zijn 21 tot 22. Graden. Maar in de midden komen de buien dus kant over op. En dat zullen we dan wijzen. Heb ik altijd een aantal buien. Een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en mijn matige westenwind is dit zijn 18 graden. En die buien die bloeien dan op tong als ik dan wil komen. Nou ja, sageer versend, de jest leed dus verschillende kanten van de medaille zien.
2: Goeiemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur,
2: nou in Friesland.
3: Omroep Friesland
2: is alles wat er speelt.
3: Het nijs,
2: de sport,
3: het waar,
2: het actuele verkeer.
3: Maar ik de beste muziek uit Friesland.
2: Yes, yeah.
3: 92.2 FM.
4: Je principe een goede morgen stel waren. Ik ren.

0: Noemer maak je verbaan met een joen oer Abel Lentstra in de filmkerk Wolvegeer van Steven de Jong. Wie dat? Johannes riep maar mij Eltsewien. Het is een bekend beeld voor Eltsewien in de omkritten van Beterswijg. De plaats onder het oorjip dat alle jaren een markt de jerrebarden omzweeft. Maar het boerenbedrijf dat er voor zorgen gaat, besteedt het meer. De biologische melkveehouderij van Gultjeertsma is van het maar niet ophouden te besteden. Hij koer de bedrijfsviering net meer omkrijgen. Documentairemaker Bart Kingma volgde de delgang van de Jerrebarden Pleets op een voet. En we zoeken van de street van Tjeersmaan en de eind van zijn bedrijf. En dan maakt hij de treindelige Friesland-dok Hayoka oor. Bart is in de studio. Bart, welkom.
1: Goeiemorgen.
0: Hayoka, ik heb er nog nooit van gehoord. Het zal dadelijk verhaald verneerd worden, maar wat is het?
1: Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Totdat het werd op een kladbriefje in hier in 18 minuten werd geplakt, zie je het. Troch Gjold, die hier dat met zijn briefje om mij kenbaar maken, dat begrip. En toen kwam ik thuis, ik dacht, ik zie kijk even op wat het is. En Hayoka is een sacred clown in de Native American traditie. Dus ik neem maar de oude Indianen stammen in Amerika. Die hingen alle keer elke meeskip hier in Hayoka. En dat wie eigenlijk, nou ja, sacred clown dus. Dit alles krijgt verkeerd die je, verkeerd om die je, of alles in het honderdjoch, in de bultenjoch. Dat is eigenlijk een dwarsbongel in de maatschappij weer. Maar die, dat is hier een functie. Dat hier eigenlijk wat wij vroeger in de mid-eeuwen en ik daarna in de westerse cultuur. De functie om te ontregelen. Eigenlijk om de maatschappij een spiegel van te horen. Om Sjent te letten van ja jongens, je hem kunnen dat je voor zeggen. Maar het klopt eigenlijk niks van wat je hem zelf zegt of dogen. Dat is de Hayoka. En Gjold die kwam zelf maar dat begrip op een gegeven moment op het proppen. Gjold is biologische boer. Git net goed. Of het gear net goed met zijn bedrijf. Intussen, dat zou dus al bezit het bedrijf. Ik net meer. En hij zei op een gegeven moment van ja, maar ik zie mijzelf eigenlijk als een Hayoka. Dus beoordeel mij net op eigenlijk als boer dat ik het fout doe, dat ik het van mijn koor krijg. Maar ik let iets zien. Ik let zien. Als ik het al je verkeerd doe, wat er eigenlijk onder maatschappij net doog. Dat wil eigenlijk zien verhalen. En dat is ergens ik het verhaal van die documentaire worden.
0: Dus eigenlijk hier geldt een soort van missie.
1: Ja, Gjold is dik 20 jaar in omskakelen van gangbaar boer naar biologisch. Dat wie al een missie om maar de natuur mooi te borken. Om dat longskip daar in dat beekdal bij de Oudjip onder Beesterswerg. Dat is echt terug dat 20 jaar een borken van hem op deze manier. Is daar een fantastisch mooi longskip ontstaan. Dat is al een missie natuurlijk. Dat is je missie. Wie is je missie? Op een gegeven moment zegt hij van ik krijg dat als boer net van mijn koor. Ik krijg die bedrijfsvoering net van mijn koor op deze manier. En eigenlijk had hij toen zelf, betocht, dat klinkt. Maar ergens had hij dat begrip Hayoka ook ontdekt. En dacht van ja, maar als ik mezelf die rol van Hayoka omgemeerd, dan ken ik eigenlijk nog steeds een missie haar. En dan let ik, kijk net zien letten hoe dat mat als biologisch bedrijf. Want dat lukt mij net. Maar toch vertelt dat ik iets. En dat is eigenlijk de Hayoka-rol.
0: Ja, maar het is wel een beetje dubbel natuurlijk. De focus op de leefde voor de natuur. Die zorgt er eigenlijk voor. De bedrijf stoet de maat.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat maakt het verhaal zo tweeledig. Door jouw zinstelling zelf, ik voel het direct hoor. Die hele zinstelling zit in dit verhaal. Zit in het levenswerk van Gjold. Zabot mooi die natuur mooi borkje wollen. Zabot die natuur zijn gong in laten wollen. En juist daar terug. Eigenlijk zien alle jaar beperkingen omrennen. Die zit met het economisch systeem van die verregend. En dat net bij mijn koor krijgen kennen. Nou zit het ook in Gjold zelf. Het is net alleen dat het systeem zo oneerlijk is in dit soort mensen. Dat speelt het echt wel een rol. Maar wat ook een rol speelt, is dat Gjold zelf moeite had om zeg maar rechtlijnig functioneren te blijven. En daardoor is hij in de problemen kwam. En dat is heel schrijnend. En dan komt hij in die enorme zinstelling. Dat Sjors dat er een fantastisch mooi longskip ontstaan is. Het is echt prachtig, vooral in de maait. De boeterblom en de lisdodders en die jerrebarden inderdaad. Het zweeft en het flint en het zoomt er al hier om. Het is schitterend. En de Sjors twee mensen geld en zijn partner Leonne wat twee fantastische mensen binnen die daar helemaal in opgingen en eigenlijk haast vanuit hun ziel helemaal daarin libje. En tegelijkertijd, Sjost, de delgong, Sjost, dat ze het net van mekaar krijgen. En Sjost eigenlijk het ongeluk hem afspelen voor die eigen. En dat is wat er daar aan het zwaaien hier gebeurd is. En daar heb ik bij mijn camera, ja.
0: Ja, maar voor die meesten een enorme wrakseling geweest hebben.
1: Ja, ja, ja, dat is een enorme strijd. Dat ja. Is echt, ja, ja. Zij hebben al heel lang lien, meer dan die twee jaar lien, al in de gaten kregen van we krijgen net van mekaar. Om het nog ingewikkelder te maken te zien. Alle longen, wensen op boordje, is pachtgroen. Dus is net van hunzelf. Dan mag je dus pachtgeld betalen. Dat krijgen ze net van mekaar. Want ze kregen net genoeg inkomsten. Dus ze konden het pachtgeld net meer betalen. Dan kom je krijg je schulden bij de verpachter. Op een gegeven moment kun je alles met goed onderhouden. Dan komt er een punt, dan gaat het Safir naar je onder, dan wil de malken niet meer ophalen, want hij kent net de moderne stal en net alle hygiëne. Dus de melkfabriek was je malken niet meer halen. Hij heeft nog minder inkomsten, dan kom je nog verder in de schulden. Dan moet er vee verkocht worden om maar weer wat schulden na te lossen. Maar ja, dan heb je al helemaal niks meer om nog wat mee te verdienen. Ook net als vlees kun je het verkeerpje. Dus ja, het is een negatieve spiraal. En dat is een drama. Dat, ja, je kunt er alle keer woorden van bedenken. Ja. Maar het is een drama. Ja,
0: ja, maar de beste als journalist is natuurlijk objectief. Er was gewoon dat verhaal registreren. Maar wist ik meeske. Hoe is het voor jou om die wrakseling te zien?
1: Ik ben helemaal net objectief.
0: Oh, gelukkig. Nee, nou, hoe is het voor jou om die wrakseling van Jolsa? Ja, was dat erbij te zien?
1: Pijnlijk. Het is echt pijnlijk. In alles was daar Sjost en wat ik daar voer. En ik in alle gesprekken kan heel soort hele mooie gesprekken houden met Jolsa en Leone. Overal zit die instelling in. Van skint me en van verliezers. Van prachtige dingen en van lelijke dingen. En dat rekert je. Dat rekert mijzelf ook als ik daar ben. En dat denk ik, rekert je aas en ik als kijker dat je naar die documentaire zit te zien. Maar uiteindelijk, en dat is ook wat heel wat in die film zit, uiteindelijk wordt toch het zienlitten van deze hele situatie, wil ik met jezelf confronteren. Van ja, maar hoe steen ik er eigenlijk in? Hoe ging ik hiermee om? Hoe oordelend ben ik ten opzichte van een boer die het net van mijn koor krijgt of die oors praat als de meeste mensen doggen. Dus uiteindelijk wil je toch ook iets ik heel erg mooi zelf confronteren. Nou, en dat is precies die spiegel van die Hayoka eigenlijk, die hij us dus vaar gehoord. En om nog even op het objectieve rond te komen, je kent zo'n verhaal, heel journalistiek benadering, zit maar klassiek journalistiek, zitten van nou, er zijn verschillende partijen, die mag ook in het woord letten. Hoe de situatie precies is, daar giert mij net om. Het giert mij erom, eigenlijk om deze mensen zien te letten en hoe deze mensen met hun manier van denken proberen in deze wereld overeind te blijven en hoe moeilijk dat is en hoe een ontzettende strijd dat inderdaad is. Daarom zou ik voor de rest, ik ben helemaal net objectief. Het is een heel persoonlijk verhaal worden.
0: Ja, mooi. Deel 1 van de regen is familie te zien op NPO 2.
1: Ja.
0: Is er nog iets wat de Sjoggers Meija was voordat ze beginnen te zien?
1: Dat klinkt bijna als de boodschap van de dominee. Maar
0: ja, precies.
1: Ja, nee, het verhaal had in die zin net een richting. Het verhaal neemt hij net bij de hoornen side van wil graag dat links of rechts Sjost. Ik wil graag dat mensen hier iepen als joggen en proberen hun hier iepen voor te stellen. Het is namelijk best moeilijk om te zien. Je joggen echt lelijke dingen. En je wil continu eigenlijk ontregelen in die film. Trog die instelling van schoonheid en lelijkheid. En ik hoop altijd u alle keer slaagt om mijn iepenblik naar zijn verhaal te zien en ik naar deze meesken te zien. Dan ben ik heel gelukkig.
0: Oké, okay, nou. Ik hoop dat ze ook gewoon wist. Ik zal het muziekje.
1: Dank je wel.
0: Mijn evenblik naar de Sjem. Vanmiddag is deel 1 van de Friesland Doc Riege. Hij ook uit de Sjem. Om 11:30 op NPO 2 en morgen van 4 uur alle oren bij Omroep Friesland. Bart Kingma, tegen dank.
1: Dank je wel.

0: nieuw is zijn uur van Taylor Swift. SCRV neemt het multimedia-optium Telstar. Dat is de ploeg van voormalig assistent Henk Brugge. Bij RV binnen de Wolf wat problemen en die lezen vooral op het middenveld. Want zowel Marcus Linde als Dirk Proper die binnen wekenlang net inzetbaar. De jongen die op het doorkloppen is, Levi Smans. Na zijn zware kruisbandblessure is hij nou weer fit. Collega Arjen de Boer vroeg hoe het met hem gaat.
1: Ja, goed. Ik voel me goed. Ik voel me fit. Dus ja, gaat goed.
2: Het is lekker om weer gewoon over voetbal te praten. En om te kunnen zeggen van, ik ben fit.
1: Ja, zeker. Ik heb genoeg over blessure gepraat en dat soort dingen. Dus nu weer, dat wil ik achter me laten, weer lekker over voetbal praten.
2: Ben je klaar mee?
1: Ben ik wel klaar mee, ja.
2: Ja, goed zo. Nou, dan gaan we lekker over voetbal praten. Over de wedstrijd van aankomende zondag. Want er zijn heel veel jongens, ja, die zijn er niet bij. Met name op het middenveld. Linde is geblesseerd. Dirk Proper is er niet bij. Ga jij dan automatisch denken van, nou, misschien is er wel een plekje voor mij op het middenveld?
1: Ja, dan ga ik. Ik probeer daar, ongeacht of dat jongens geblesseerd zijn, probeer ik er altijd voor te gaan. En,
2: maar kan dat ook alweer? Is dat alweer verantwoord?
1: Ja, zeker. Ik kan kijken of ik 90 minuten kan spelen. Dat weet ik nog niet of ik dat volgehouden. Maar ik kan starten. En hoe lang ik dat volgehouden als ik start, ja, dat is toch de vraag. Maar het is medisch in ieder geval gewoon verantwoord dat ik eventueel zou kunnen starten. Ja.
2: Zou je het eigenlijk logisch vinden als Robin Veldman straks naar jou toe komt en die zegt, Levi, je begint in de basis?
1: Ja, ik zou het wel logisch vinden. Ik denk dat ik de laatste 3 wedstrijden dat ik ben ingevallen, me goed heb laten zien. De training laat ik me zien. Ja, ik heb het gevoel dat ik ook niet echt, dat je weer in moet komen. Snap je? Dat ik gewoon aanwezig ben en dat ik laat zien dat ik er klaar voor ben.
2: Ja, hoe is de sfeer nu, zeg maar, binnen de ploeg? Is het een beetje zo van dat je hinkt op 2 gedachten van, ja, die hele mooie start is in 1 keer verdwenen als sneeuw voor de zon?
1: Een beetje wel. Kijk, natuurlijk als je zo'n goede start hebt, dan wil je die natuurlijk doortrekken. Helemaal als je eigenlijk tegen ploegen speelt waarvan ik gewoon vind dat je van moet winnen. En ik denk iedereen wel. Dan is het gewoon heel zuur dat je dat niet doortrekt. Dus

0: Die zie ik even om, want Jantine Akkerman is de eerste keer dat zij presenteert.
1: Leuk.
0: Want Joen hebben een grote festival in Lauwerden. Dan lit de harmonie zien wat voor grote gasten ze krijgen. En dat presenteert Ted. Dus die heeft Joet van de morgen even vrij.
1: Ja.
0: Is Joen dat even dan. Dat doet ze ook vanuit de omroep, dus dat is mooi. En wij hebben hele leuke gasten. We hebben onder andere een keusmerk in Opstalon. Het ook wel wat te krijgen met Iepen Monumentendag. Daar praten we verder over. Wat er dan te redden is in Lauwerd. Maar onder andere Gerk Koopmans, die kist nog wel.
1: Ja.
0: Al directeur van het Verzetsmuseum. En die vertelt oer Abe Bollema, want daar is ja, daar gaat het oer. We hebben het Uitfestival, ek in Lauwerd en in Snits en in de Frieske Marden. Dus daar hebben we van alles oer. De Agrarische Dagen brekken los. En we zorgen voor u op de première van de Zonnekoning van Dokkum. Ja, komt voor alles.
1: Nou.
0: Ik heb even verteld iets van 20 mensen in Commodel.
1: Oh, nou.
0: Gezellig, toch? Koffie is kleren.
1: Ik zoek gauw die kant op in. Roelof Lausma weer dat. Dadelijk dus op een uurtje bij Omroep Friesland op de radio. Nou, in Friesland is dus wet tussen de midden. Tussen Tolven en Hoerde Gragel dan. En van nou nog een noffelijke morgen er. Dag.
2: Doe beste weer. En nou...
3: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
2: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
4: Zibbelen waaier een hele goede middag.
5: Goedemiddag.
2: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 uur tot 6.

0: gedoe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennis

0: Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En wij hebben de studio weer groot vol met gasten voor de komende 3 uren op en uit. En ik heb een nieuwe presentator, een jonker meid, Jantine Akkerman. Leuk dat je erbij bent.
2: Ja, super. Ik heb er heel veel zin in.
1: Nou, geweldig. Nou, dat bad ik, want we hebben echt een druk programma, 3 uren lang. Hebben jou die tips voor onder andere de uitfestivals. We hebben Iepen Monumentendag en de Zonnekening van Dokkum die komt delen.
3: Stoffenspektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik veel over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Op en uit.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Op een Uut. Onder mijn tol voor oeren krijg je de leukste Uitgeerstips voor de komende dagen en weekend uit Friesland. Alles is vanzelfs te zien op tv en te jaren op radio. En als je de tv ontdoet, dan zorg je een eigen gezicht hier. Dat is Chantine Akkerman, de eerste keer dat ze presenteert
1: ja,
0: bij Op een Uut.
1: Ja, heel leuk.
0: Is de zin in?
1: Ja, we beginnen er echt een mooi programma voor mooi.
0: Nou, en we hebben hier al die mooie dingen hier als steen, hè? Mooie schilderijen, foto's. Ja. Prachtig. Het wordt heel erg leuk. Want wat doen we al hier?
1: Ja, we hebben Noël wat zien en peteren over het thema van Iepen Monumenten. Daar in Ljouwt, de architect Abe Bonnema wat eren. En Tjentzien is Tietje Huisman ook weer van de partij. Zij bespreekt het Iepen Loftspul in Burgum.
0: Ja, en hij is dus nog om te snuipen naar mooie schilderijen of kunst of ierenwerk, het marketing suit. In Beterswerg is van de morgen een, en de hele dag een speciale kunstmerk.
1: We zetten dadelijk uit aan mooi nice uit de natuur. Natuurfotograaf Niels Oudhuizen uit Haas maakt het zien. Eigen vogelroute.

0: Ja, dat wie The Lazy Song van Bruno Mars.
1: Nou, lazy ben we helemaal net. We gaan lekker los. En we starten altijd een op een uur op, maar dus lekkere muziek. En hij zit er naartoe. En hierin komen echt er naartoe. Kennis naar de studio om Harm Wiersiet mee te delen. En Joet, is dat een nijgezicht, ek. Niels Oudhuizen. Uit Haas, fanatiek fotograaf, wist alles van die vogels daar. En hij heeft een eigen vogelroute ik maken. Die presenteren we Joet. Maar dat komt vaker bij u om te vertellen over die waardvogels. Wat is de passie voor jou van die waardvogels?
2: Ja. Het zijn vogels in de breedte. Dus zeg maar, ik vind elke vogel vind ik eigenlijk wel mooi om er iets van te beschrijven en zo mooi mogelijk vast te leggen. En bij Harlingen in de buurt hebben we natuurlijk een hoop waardvogels. Dus vandaar kwam ook op de naam Warmvogels. Dus,
1: ja, dat is die website, hè? En dan maak ik foto's van.
2: Ja.
1: Hey, en, want er is een mooi verhaal hoe dat ooit begonnen is bij die. En dat heeft maar dit boekje te krijgen. Of boekje? Dit is hem.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Let maar eens mensen wat het
2: nee,
1: is.
2: Nee, de oude vogelkenners die zullen deze wel herkennen. Want het is een boekje dat kreeg ik in mijn jeugd. Ik had een keer een ongelukje op school. Toen kwam ik in het ziekenhuis en toen kreeg ik een klein cadeautje. En dat was dit boekje.
1: Petersens
2: Vogelgids. Ja, en er staan allemaal plaatjes in van vogels, van Europese vogels. En dan ben ik allemaal een beetje uit het hoofd gaan leren op dat moment. En dat is toen een beetje zo gebleven eigenlijk. En als ik dan op vakantie ging of ik deed een rondje, dan zag ik wel dit of ik zag wel dat. Maar verder niet heel veel mee gedaan. En tot een paar jaar geleden, dat ik dacht van ik ga met de camera aan de slag. Nou, en toen kwam het een bij het ander. Hier was het zaadje geplant in ieder geval, bij deze.
1: Want hoeveel vogels zijn jullie?
2: Nou, dat zijn er wel 300-400. Dat zijn alle die in Europa voorkomen. Dus of wintergasten of zomergasten. Of die er altijd aanwezig zijn. Dus die staan hier allemaal in.
1: En ja. Kistozen alle hier nog?
2: Nou, ik ken er heel veel. Ik denk dat ik 90-95% zou ik wel herkennen op een plaatje. Dus als ik met een quiz mee moet doen en ik moet raden wat het is, dan kom ik een heel eind.
1: Dus dat komt omdat het ooit eens een ongeluk gewoon heeft.
2: Ja.
1: Heeft hij zelf verveeld en nou heeft hij dus een vogelkenner maken.
2: Nou, dat is het wat. Ja. Het heeft al die tijd wel ergens voortgekabbeld, maar nooit heel actief ermee bezig geweest. Maar de laatste jaren heel erg actief.
1: Ja, ja. Daar heeft ik een doel in, daarmee. Dat was mensen meenemen, vertellen van het verhaal van het waard. Wat is dat?
2: Ja, nou, ik vind het heel mooi om de vogels zo mooi mogelijk vast te leggen. Maar ik vind het nog leuker om het te delen met mensen. Ja. Want ik hoor heel vaak van. Ja, ik zie wel eens wat wegvliegen, maar ik heb geen idee wat het is. En ik hoor wel eens wat en ik heb geen idee. Maar door het te delen, maak je mensen ook bewust van wat er allemaal in de buurt te zien is.
1: Ja, Marijke, daar bestaan ze nog de beurt op het Uitermoede Keunsmerkje. Maar daar zit die had ik te knikken en te zeggen.
3: Ja, het fotograferen en de vogels en de natuur, het waardgebied, dat is echt wel een connectie.
1: Ja, dat doet de zek.
3: Ja, zeker. Ja.
1: En kist ook een heel soort vogels hè, die ter omstappen?
3: Nou, een heel soort. Ik denk dat het bij mij 20% denk ik. Zoiets, ja.
1: Oh,
3: ja,
1: moest toch even oefenen?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Maar dat maken ze dus echt mooie foto's. Ik wil een beetje van het waard zelf of echt puur alleen op de vogel?
2: Nee, het is wel gericht op de vogels, inderdaad. En in het begin wou ik zoveel mogelijk vastleggen. Hè? Dan wil je alle soorten een keer vastgelegd hebben. Daarna ga je meer inzoomen en dan wil je zo'n perfect mogelijke foto maken. En nu ben je eigenlijk alweer meer aan het uitzoomen. Dat je echt de omgeving met de vogel samen fotografeert. Ja. En dat is, je gaat eigenlijk als fotograaf een bepaalde ontwikkeling door.
1: Dat is echt mooi.
2: Ja. Ja.
1: En ik ken helemaal die Marwest voor een reportage. En dan ziet me in de rijt ergens.
2: Ja.
1: Bij Koelhof.
2: Bij de
1: Westhoek.
2: Ja. Ja.
1: En nou juist al iets.
2: Ja.
1: En dan wist hij, je moet namelijk scherp wijzen.
2: Het mooie is, op een gegeven moment visueel doe je dingen, maar soms zijn ze verstopt. Dus dan moet je ook naar het geluid horen. En na een aantal jaren ga je ook heel veel geluiden herkennen. Dan denk je van, nou, ik hoor dit geluidje, dus dan. Kom nou de blauwborst, hè? Die kwamen we toen tegen. Ik zei, die zit nu in de buurt, dus dan ga je een beetje zoeken en dan zie je hem vanzelf een keer.
1: Dus het is ook de jacht eigenlijk?
2: Zo. Ja, het is, ik noem mij wel eens de biatleet onder de vogelaars, want ik kom een beetje uit de sportwereld en dan ging ik altijd, ik ga altijd fietsen of wandelen, want dan pak je het meest mee. En dan ga je dus soms even op tempo en dan moet je hartslag naar beneden brengen, rusten en om de goede foto, dan heb je de camera in hand en dan moet je rustig zijn.
1: Ja, dan moet je daar en dan moet je krijg je die lui dan maar zo'n pistool.
2: Nou ja, dat is het wat. Dus,
1: wat een mooie vergelijking. Ja. Hey, dan heeft hij even een paar foto's ter inspiratie. Mooie foto's van vogels, maar ik die het nou te zien binnen.
2: Ja, een beetje die nu in de actualiteit zijn, dus die ik nu regelmatig tegenkom. Hè? Want,
1: daar hebben we deze ervoor. Kies hem omscrollen voor de mensen die het alleen nog de radio.
2: Ja, dit is de tapuit. In het Fries is het volgens mij de heidehipper, als ik het even op zoek.
1: Nou, de middenpunt, hè?
2: Ja.
1: Scorespunt.
2: Ja, ja, ja, zeker. En de heidehipper, die naam komt een beetje van... die zit wel op het Drentse Friese Wold. Hè, en daar broeden ze ook nog wel. Maar dit zijn eigenlijk soorten die komen uit het noorden. En die met de vogeltrek komen die nu weer terug. En dit is hij is nu... normaal is hij heel grijs van de achterkant. Maar nu zijn ze heel een beetje beige, bruinig. Zijn ze, omdat dat het najaarskleed is van deze vogels.
1: Dus moeilijk te fotograferen, neem ik wel.
2: Nou, het mooie van deze is... ze gaan vaak op paaltjes zitten. Of ze gaan bovenop stenen zitten. Dus dat is ideaal voor de fotograaf.
1: Ja, want, perfect.
2: Ja.
1: Ja, dat zou zeggen die foto direct uit. Nou, werd hier van een vogel die het ergens op zit. Ik weet net, liep het op een soort van basaltblok of zo?
2: Dit is bij de Westhoek. En daar heb je langs de kant wat basaltblokken heb je daar liggen. En deze zijn meestal in groepen. Of op de akker, of op het wat.
1: En maar is een?
2: Dit is een goudplivier.
1: Goudplivier, maar hij zit er gewoon... Ja, wat is het? Zwart, wiet...
2: Ja,
1: dat rommelige vogel, vind ik het.
2: Ja, nou, dat kan. Maar als het licht er mooi opvalt, dan heeft hij een mooi gouden gloed aan de bovenkant. Maar in het winterkleed is hij weer heel anders, zeg maar. Dan verliest hij al het zwart en dan wordt hij steeds bleker eigenlijk. Dus in de winter zijn de vogels eigenlijk minder mooi, zo moet je het zien.
1: Ja, want die kleuren zet de aantrekkingskracht naar elkaar, toch?
2: Ja, zeker, ja.
1: Dan is het werk dienen.
2: Ja.
1: In principe, ja. Ja. Ja,
2: zo is het wel.
1: Ja. Oké, deze is dus goed te zien. En dan hebben we nog een. En ja, dit is echt een typische, ja, denk ik, die jijt op het water. Want die namen jijt erbij.
2: Dit is de visdief.
1: Ja, precies.
2: Ja. En die komt uit de sternenfamilie. Er zijn heel veel verschillende soorten sternen. Die lijken allemaal een hoop op elkaar. Maar door details kun je ze onderscheiden. En deze kun je onderscheiden door een beetje de rode snavel... met een zwart puntje op de snavel. En want je hebt ook de Noordse sterren. Die lijkt hier heel erg op. Maar die heeft bijvoorbeeld geen zwart puntje aan het eind van de... En die is wat korter op de poten. Dus zo kun je ze weer van elkaar onderscheiden.
1: Maar ben dit die hele agressieve, schreeuwende beesten?
2: Je hoort ze altijd vrij. Ja. En het leuke is wel... ze gaan vaak op die palen zitten. Dus het is ook weer mooi voor de fotograaf. Maar ze hebben dan in de zomer brengen ze hun jongen, brengen ze dan die visjes. En dat komt dan samen op zo'n paal. En dan komt de moeder of de vader, die komt er een visje aanbrengen. En dan zitten ze zo mooi met de snavels naar elkaar toe. En dan krijg je hele mooie beelden. Ja.
1: Prachtig. Ja. Hey, we sluiten allemaal die vogelroute, want mensen die er nou op uit willen, die kennen dit al je zin. Ik zet het plaatsje ervoor. Waar maast heen als het de vogelroute van die in Haasdwan was?
2: Ja, het is in Harlingen. En, je kan eigenlijk beginnen vanaf de camping. De recreatie Zeehoeven. Die heeft het ook mede mogelijk gemaakt. En op de verschillende plekken, dat is bij de Pieren, bij het Harlingenstrand, het Hegeweerste Field, het Kimsere Bos. Dat zijn allemaal paaltjes. En daar hangen van die bordjes.
1: Ja.
2: En,
1: die heeft nog bij. Die. Ja. Dus de kist, de route, helemaal. Hoeveel kilometer is het?
2: Het is ongeveer 13 kilometer. Dus het is mooi op de fiets.
1: Lekker op de fiets?
2: Ja.
1: Fototoestel mooi of gewoon Shen?
2: Gewoon kijken. Kan ook. Er zijn onderweg vogelhut, uitkijkhut. En er staan leuke beschrijvingen bij. En door het jaar heen zijn er gewoon heel veel verschillende soorten te zien.
1: Nou, mooie inspiratie. Niels, tegen dank. Fijn als de wist. Komt veel vaker. Maar leuke tips voor het water.
2: Lijkt me leuk.
1: Dankjewel.
2: Ja.

0: Lovely Day van Bill Withers.
1: De kunstmerk in Opslaan die zet je het weer uit aan. Van Alboer al kunst je het bij zo'n 34 kunstcremendel in Beestersweg en in het Lieklemapark. Het monumentale Lieklemahuis is hier voor een bezichtiging. En ons komt binnen deelnemend kunstner en fotograaf Marijke Talsma. En van de organisatie Martine Mees, welkom.
2: Dankjewel.
1: Martine, eerst even, dat is de oprichter en bestuurslid van Cultbee, Stichting Cultuur Beestersweg. Wat is dat correct van stichting?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is om aandacht voor cultuur te maken in Beestersweg en omgeving. En we zitten hier dus voor de kunstmarkt in het Lieklemapark. Dus buiten, het is een heel mooi park. Dus als je daar bent, dan kom je meteen tot rust in de natuur. En dan heb je de kunstkramen. Alle aandacht voor de kunstenaars. Maar we hebben ook een heel mooie kerk. Een historische kerk met de prachtige akoestiek. En daar organiseren we concerten.
1: Want je vond dat er meer cultuur in Beestersweg wezen moest?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje ontstaan eerder met de stichting. Die wilde wat meer toerisme naar Beestersweg halen. Maar dat ging eigenlijk meer ook over wandelen, natuur en zo. Lekker eten. Maar ook cultuur. En cultuur is altijd een grote aanjager voor dit soort dingen. En het is ook om de mensen gelukkig te maken. En de mensen bij elkaar te brengen. Dus bijvoorbeeld naar de kunstmarkt wordt vandaag heel druk. Want ik ben heel dankbaar, want heel veel kranten hebben een stuk geschreven. En we zitten nu hier bij Omroep Friesland, dus mensen horen dat. En dat is ook heel leuk voor de kunstenaars. Want zoveel mogelijkheden hebben de kunstenaars niet. Dus die kunnen zich helemaal laten zien.
1: Hoe ziet die kunstmerk er dan uit, Joe, tot mensen daar binnen?
2: Dit is wel een heel klein fotootje, maar dit is ons dagprogramma. En we vallen samen vandaag met de Open Monumentendag. En dat is eigenlijk ook wel leuk. Als je dus rondloopt, dan is er gewoon veel te doen. En we hebben net onlangs, dat zie je misschien heel klein hier. Dat zijn 5 nieuwe beelden, tuinbeelden. Die zijn 300 jaar oud, komen van het Fries Museum. Zijn onlangs in mei in Beestersweg teruggekomen, want ze stonden er vroeger ook. Nou, dat is eigenlijk het thema van Open Monumentendag en de Kunstmarkt samen.
1: Want wat ben dat voor beelden? Het liekje wel.
2: Ja, het is zandsteen. Het is zandsteen, maar ze zijn geschilderd omdat ze dan goed blijven, zeg maar.
1: Het is mooi dat je hem plaatsje zal iets horen, want dan kun je meestal nog even denken. Nou, had ik het zo dan mag ik erin.
2: Maar dat wordt uitgedeeld vandaag. Maar ja, goed, kunst is altijd een thema. En je hebt met kunst ook heel veel verschillende soorten. Dus fotografie, wat Marijke doet. Maar er zijn ook best wel toegepaste kunst. Dus bijvoorbeeld siertassen of mooie jasjes die gemaakt worden. Of er zijn mensen met keramiek. En keramiek is ook soms vrije kunst, maar ook soms gebruiksvoorwerpen. Dus mooie vazen, bekertjes. En wat ik zelf heel leuk vind, we hebben ook een 3D-printer. Dat is voor het eerst. En de meeste kunst is plat, hè? Dat is gewoon papier, tweedimensionaal. Maar het aardige is, als je 3D-printer hebt, dan kun je variëren op andere ontwerpen. Of je kunt je eigen ontwerpen maken. En die staat in de kraam. En die staat gewoon de hele dag te draaien. En na een paar uur is er een vaas gekomen en dan weer iets anders.
1: Ja, precies. Dus die 3D-kunst is Dirk echt een shin. Ja. Had je helemaal mooi.
2: Ja, en zij maakt heel mooie aanpassingen. Want je kunt op internet ook heel veel 3D-ontwerpen vinden. Maar zij maakt ook echt haar eigen kunst. En dat is het leuke bij ons, dat de kunstenaars zelf bij de kraam staan. Het is niet een galerie, het is geen museum. De kunstenaars maken zelf hun eigen kunst. En staan ook op de kunstmarkt om erover te vertellen. En het is een markt, dus het wordt verkocht. Dus de eerste keer dat ik het organiseerde was ik dat even vergeten. Maar het begint om 11 uur. Het is van 11 tot 5. Het was om 10:30 was al de eerste ketting verkocht. Dus sieraden zitten er ook bij.
3: Ja, mooi.
2: Dat is echt heel leuk. Ja,
1: ja, hier net krijgt even oer die keus. En we zeggen het Jerik al even wat in de studio. Marijke, je bent fotograaf. Wat voor keus maak je dan, Alex?
4: Nou, het onderwerp is het waad. Dus daar maak ik allerlei verschillende foto's van. Dus van de natuur. Maar ook bepaalde dingen kunstzinnig in beeld brengen. Dus het is net de National Geographic style, zeg maar. Maar het is wat nieuwsgieriger.
1: Ja, want hij is ik wat keust mooi naam. Wat hier staat al over het water. Volgens mij is je waar dat achter ik. Wat is dus wat vertellen over die keust vandaag?
4: Nou, dit is eigenlijk een beetje de stijl hoe is ik fotografeer. Dus het is meer het stilleven, het schilderachtige. De momenten die je sjuggen die graag vasthouden willen. Tenminste, zo werkt het voor mij. En de compilaties, hè, dat is wel echt mijn specialiteit. Hè, wat ik hier op tafel lees en de grutte die hier voor de tafel zit. Daar ga ik een stuk of 8 van maken. Dat is een kunstwerk, werk mij betjutting. De eerde heb ik daarin ombracht omwille van het UNESCO Werelderfgoed. Dus de vorm maakt het de rustrek in met de verbinding en tegelijk de betjutting. Maar mijn eigen maken foto's maak ik dan een soort van surrealistisch beeld van het wat. Dus het wekt een beetje nieuwsgierigheid op van de mensen. Dus het is op een oren manier eigenlijk zien naar hoe het waard voor mij eruit zocht.
1: Ja, en we zien nou die grutte inderdaad, daar van de tafelstin. Haar looit je nog op tafelsoetjes omheen gehouden kunnen. Wat die mensen ik even zien wat dat voor kunstwerk is. Wat brengt dit tij als mens, deze kunst, om dit te maken?
4: Het is sowieso, wanneer ik het maatje, dan verlies ik mezelf er helemaal in. Dus het is meditatief, werkt het voor mij, tijdens het maakproces. En toen ik met deze expositie begon, hij hiet ik Werelds Wat. Toen dacht ik van ja, ik moet wel eigenlijk een soort van boegbeeld erom vastkoppelen. Dat meisje zei van, oh ja, die fotograaf, maar die compilaties, hè, maar het Werelds Wat. En het is ook een herkenbaar beeld. Meestal viert het eigenlijk net zo gauw weer. Zodra ze het zeggen, dan zeggen ze, oh ja, ik had die jaren jongen, toen en toen.
3: Er zit er dan een soort van protest in? Want ik bedoel, dus was ik want dat water zien litten. We weten dat het onder druk zit.
4: Ja, zit totaal.
3: Het is gewoon puur de pracht van het water.
4: Ja, ja, en de fantasie erbij van, hoe moest het wat omschreeuwen? Hè? Nou, dat probeer ik zo uit te beelden. Maar alles wat ik mooi vind, wat je zien komen, wat dagelijks is. En daarmee een surrealistisch beeld te creëren.
1: En hoe kom je dan om zo'n foto? Ga je dan gewoon met de camera naar het water en ik zie gewoon wat erin komt?
4: Ja, zeker. Ja, zo werkt het. Hè? Wat,
3: wat Niels
4: collega eigenlijk zei, van de roer in een camera mee. En soms zit er helemaal niks tussen een serie. En soms ga ik gewoon echt supermooie foto's terwijl denkt van, nou, dit weet je hoe het niks. Dus het is heel onvoorspelbaar.
1: En dus zit ik op die kunstmerk. Ja. Wat is daar dan correct te zien? En wat was daar mooi?
4: Wat het te zien is, dat weet ik nog net. Maar de bril is bij mij in de kraam.
1: Ja.
4: Mijn eigen maken werk vanuit de expositie. Dus ik probeer hem in kraam zo mooi mogelijk interieur te zien. Dat het mooi vult is en dat het overzichtelijk is. Ik had er een paar ezels bij staan. Waar onder andere deze werken ik hoe te zien ben. Daarnaast ga ik nog wat een boek maken van mijn expositie. Dus een soort van rondreis door het trotwaad. En de compilaties, dissen, kaarten. Dus er is van alles te zien.
3: Mooi.
1: Ja. Heel benieuwd. Martine, nog even wat meesten nieuwsgierig binnen naar deze kunstmerk. Waar moet ze dan wijzen?
2: Ja, je kan het beste op de website van Cult B kijken. En dat is van Cultuur Beterswagen, eigenlijk de afkorting. Of op de Open Monumentendag. Want de Open Monumentendag heeft een landelijke website. En die hebben ook een app gemaakt. En daar staat alles in. Dus ook alle activiteiten die eromheen zijn. Maar dat hebben jullie straks nog in de uitzending. Hebben jullie dat. Maar daar staat ook de kunstmarkt in.
1: Hartstikke leuk. Dank u wel dat je hem hier vindt.
2: Ja, graag. Ja, bedankt. Jantien.
3: Ja, ik ga weer in de auto op naar Beterswagen om dat uit te stallen. Want ja, het je van Jelwe over nog het eerste verkocht, hè? Ja, daar wil je nou op zitten. Dat komt wel goed. Ja, en nou de reclame en het nieuws hebben we twee leuke partijen voor Fadi. Want wat is de monumentale Nooitlittenskipwest van architect Abe Bonnema in Ljouwert? We hebben zitten te snuiten met Jantien en ik. En wat heeft die man een soort betocht er in Ljouwert? Heeft hij mooi gecreëerd. Dus daar jaren we alles van. En we jaren ook van Tietje Huisman wat zij vond van het IPLO-spul van Burgum.
5: Nije wieken bij Omroep Friesland.
6: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
7: I love it when a plan comes together.
5: En al die prachtige muziek.
6: De wieken van de jaren 80.
5: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
6: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.
8: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
1: Dan geven we nu het nieuws in Friesland van Jacob Stijlwagen.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Lisette Bruinsma had op het EK paardenzwemmen in Turkije zilver pakt op de 100 meter vrije slag. Het verschil met de nummer 1 wie in 80-honderdste. Jette de Zwicke won Bruinsma goud op de 50 en de 200 meter vrij. De zwemster Ruud Wommels is blind en zwemt erom in de categorie S-Olve. Sybrand Buma is bij zijn officiële aanstelling als burgemeester beneemt de ereburger van Ljouwert. Buma begon in 2009 als burgemeester, houdt in juni op om president van de Riversteer te worden in Den Haag. Bij het aanstelling spruit Buma de Ljouwerter staan in de Jacobijnenkerken. Daarna kon hij wel eens persoonlijk aanstelling nemen. En daarna nog weer een receptie voor gasten in het Natuurmuseum Friesland.
20: Wat ik zelf altijd een van de mooie dingen vond was het koetsje zielen en de Leeuwardendag in Lemmer. Dat geef ik direct toe, vond ik een hoogtepunt. Dus dat ik 1 juli wegging, vond ik wel jammer omdat ik het miste. Dat zijn momenten dat ik inderdaad weer denk, ach, wat was het mooi.
19: Basisscholen De Kabas en de bennenopvang in Frenzer had nog heel dit lijst van skimmelprobleem. De groep 5, onder mij 8 en de bennenopvang moeten daarom uit het gebouw het tweede huis. Na een week krijgt de ben eerst thuisonderwijs. En daarna hebben ze 2 dagen vrij, zodat we verhuizen worden kennen naar andere locaties. In de zomervakantie wie er al skimmel ontdutsen in het sanitair blok, dat het commonscholen hier zo'n 10 weer in gebruik naam worden moest. De waartocht dat ze de bonnen voelen hier. En mijn aantal maatregels de skimmel bestrijden konden. Maar nou, na de eerste vier lesweken, toch blikken dat die maatregels net genoeg binnen. Nevens wethouder René de Vries van Waardhoeken is er onvullend onderzoek voor nodig.
21: Het is net zo dat de squallen acuut ontrommen worden moesten of dat er een veiligheidsgevaar is. Maar om onzekerheid te voorkomen en om toch eventuele zwarg bij te nemen en ja, eigenlijk ook alle rondte te heffen, het onderzoek wat plak moet vinden, hebben we mogelijk al besloten om te verhuizen.
19: Oege Sietse van Lingen voetballert commentaar in Armenië. Hij had een contract voor Ierland getekend bij FC Urartu. Hij wordt de eerste Nederlander ooit die het voor die club speelt. De 26-jarige Tiesler Heijzen spelen jetter in Luxemburg en daarna in Thailand. Jutterij afwisseling van wolken en zinnen. Daarbij bloedt het zal de meeste plakken droog, maar in het westen een lichte bui. Dat zal dan vermiddje wijzen. Het wordt 18 of 19 graden. Morgen begint gries en reinig, maar een beetje zinnen in de middie. En de meest westelijke wind is het zo'n 20 graden. Mandy is de meest mooie en zo goed als droge dij. Tiesdie en waars is het wisselvallig met een paar buien, maar ik betreed een zinnen. Tiesdie is het mild met 20 of 22 graden.
22: Nou, ik hoop dat het in ieder geval nou wat droog bloedt, want we hebben Open Monumentendag. Festivals, er is van alles te rijden in Friesland. Dank u wel, Jacob Oerenoeren, Jere Wiedewer. En als je meer nijs Sienwolle of Jerwolle, dan ken je dat via de Omroep app.
23: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
24: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
25: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
18: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
25: De olifanten van Botswana, NRV.
18: Of luipaarden in Sri Lanka.
25: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Op en uit.
28: Mai Roelof Lausma en Jantine Akkerman.

0: En dat wie Gerbrich van Dekken mooi wen je in een BM.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Ja, we hebben de tafel weer vol met gasten. Al de eerste het twee gasten. Maar het zijn belangrijke mensen. Ze is er vol van. Maar haar grandeur vervult ze de tafel. Tietje Huisman. Zijn wie Jij Juster in Burgum.
4: Ja.
3: Bij het Iepenlospel Ik Wil Libje. Nou, wat voelen ze ervan dat jij er dadelijk? Want we zetten nou uiteindelijk Iepen Monumenten daar in Jouwert.
0: Ja, want als je van bijzondere oude monumenten houdt, dan moet je er dit weekend bij wezen. Want het is weer het tweede weekend van september. En dat betreft de Iepen Monumenten daar, ook in Friesland. En ons kotevaar is Ger Koopmans, werkgroeplid van die Monumenten daar in Jouwert. En je kamer krijgt al mooi een mooi boekje. Er zit op Dan Liever de Lucht In.
5: Ja.
0: Wat houdt dat, Krijgt in?
5: Nou ja, we de Open Monumenten dacht ik, ja, wij kiezen in Leeuwarden altijd zelf een thema. Hè, dat zijn we heel eigenwijs in. Dat doen we al 40, bijna 40 jaar. Volgend jaar is de 40ste editie. En we hebben dit jaar Leeuwarden Zuid genomen rondom het stationsgebied. En dat is een uitbreidingsplan van Romein. Rond 1860 is het station daar geopend. Dat was gewoon weiland. En daar stond midden in het weiland opeens een stationsgebouwtje met slechts één spoorlijntje richting Harlingen.
3: Kist je net vaststellen, toch?
5: Kan je niet meer voorstellen. Dus dat hele gebied dat lag open. Als je nu wilt uitbreiden in dat gebied, dan is daar geen ruimte meer. En dan moet je de lucht in. En dat is wat Abe Bonnema heeft gedaan met die grote Achmea-toren, wat dus echt een landmark van Friesland is geworden. Nog altijd het hoogste gebouw van Noord-Nederland. En het is dit jaar ook 100 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft vorige week standbeeld gekregen, geloof ik, in Stiens. Er is een tentoonstelling in het Fries Museum beneden. Dus we pakken die twee dingen bij elkaar. Het uitbreidingsplan Zuid, het station en alles daaromheen, daartussenin. Dat is wat we dit jaar als thema hebben.
0: Ja, want Abe Bonnema wie dus een belangrijk architect voor dat stationsgebied.
5: Ja, als je daar rondloopt, dan je hebt het gerechtsgebouw. Je hebt de paddenstoel, de oude Giro-gebouw. Met die mooie hand van. Hè, met
0: ja, waar nou die appartementen.
5: Waar nu appartementen. Nou, dan de Achmea-bouw. Ja, hij heeft natuurlijk. En we hebben nog een gebouwtje van hem. Dat is op de hoek van de Westersingel, Westerkade. Bij het Zeiland. Dat is ook een appartementencomplex van hem, wat daar gebouwd is. Ja, en uiteindelijk, het nieuwe Fries Museum is dankzij zijn legaat. Hij heeft het dan wel niet zelf ontworpen, maar is wel dankzij zijn legaat daar terechtgekomen. Dus die man heeft een enorm stempel op dat gebied gezet, trouwens, op de hele stad. Hè? Dat is ongelooflijk wat hij heeft gebouwd. Maar vandaar dus die twee dingen samen. Leeuwarden-Zuid, het stationsgebied, en Liever de Lucht In. En dat is met Abe Bonnema.
0: En op die Iepen Monumenten daar, dan kun je dus een soort routetrolley-out trainen bijvoorbeeld. En dan kun je bij die monumenten zien.
5: Ja, ja, en die route is niet vastgelegd. Je kan gewoon overal instappen. Het is natuurlijk een mooi compact gebied. Je kan het allemaal belopen. En kijk, het leuke is natuurlijk, het mooiste is dat je bij mensen thuis kan. Hè. Dan kan je even gluren bij de buren. Hoe woont dat nou in zo'n huis? Je loopt daar vaak langs en dan weet je niet, nou, wat zou daar dan zitten en hoe wonen die mensen daar? Dus dat is ook in een, we zijn ook inderdaad in een aantal woonhuizen op de Willemskade. Prachtige panden, hè, van die voorname grachtenpanden. Maar je kan ook in de Achmea-toren.
0: Ja, nou, ik begreep dat ze in de Achmea-toren zelfs een soort rooftopbar maatje willen.
5: Ja, die Achmea-toren wordt dus helemaal aangepakt. En je ziet dus hoe snel dingen kunnen veranderen. Het station, dat is dus 160 jaar oud, meer dan anderhalve eeuw. Maar zo'n Achmea-toren, die staat er nog geen 40 jaar. En nu is hij al buiten dienst in voor een groot gedeelte.
3: Ja, AI onderoren, hè?
5: Onder andere, hè? Ja. Het hele grote Egon-gebouw, wat op het oude veemarktterrein staat. Dus je ziet aan de ene kant dat monumenten op de Willemskade bijvoorbeeld, nou ja, een paar honderd jaar er al staan. En aan de andere kant zie je gebouwen die heel snel hun functie verliezen en op een hele andere bestemming moeten krijgen. Wat ik zelf heel leuk vind, dat is dat je ook even bij de Beursbrug in de basculekelder kan. Dat is een uniek stukje ondergrondse techniek. He, bij de Beursbrug, daar, die is nog altijd in bedrijf. En daar zit onder, de brug, dat is maar een dek over het water. Maar het grootste gedeelte van wat die brug is, dat zit onder de grond. En daar kan je dus nu eventjes in. En zie je die hele techniek die daar vanaf 1940, dat is een van de weinige dingen die in de oorlog klaar zijn gekomen, nog afgebouwd, zie je hoe dat daar werkt.
0: En heb je nog meer van die onverwachte plakjes?
5: Nou ja, wat ik zelf ook, daar ga ik ook zeker straks even heen. Dat is de kerk van Christus in de Heiligen der Laatste Dagen. Vlakbij Wouters.
1: Ja.
5: Is een oud bankgebouw.
1: Ja. Ik ren er heel vaak langs.
5: Ja, en er zijn natuurlijk heel weinig mensen die daar geregeld naar binnen komen. Het is natuurlijk een betrekkelijk klein kerkje, een klein genootschapje. En er zit een heel mooi, het was van oorsprong een bankgebouw, zit een heel mooi glasmozaïek van Jensje Popma in. Ja, en dat is
4: ik net.
5: Ja. Ja, dus dat is ook open. Dus daar ga ik direct meteen naartoe. Ik heb nu eerst even een rol bij het station waar ik wat ga vertellen.
0: En ja, want je zei inderdaad het stationsgebied. Dat is een belangrijk onderdeel van deze Ierpenmonumenten. Ja. Jo, ben naast bij het station. Wat zul je daar correct vertellen?
5: Nou, dat het een uniek station is in Nederland. Het enige station met een wat men heet een sikkelspand. Het is ook niet voor niets dat het in 22 voor heel veel geld is gerestaureerd. Want het is het laatste station met die perronoverkappingen waar een als een maansikkel de gietijzeren constructie in is opgenomen. En dat is natuurlijk met heel veel zorg is dat gebeurd. En ProRail is daar verantwoordelijk voor. En die hebben ook, het is natuurlijk veel makkelijker om daar een perspex kapje op te zetten. En dan is dat weer klaar en dan kan het weer mee. Maar ze hebben het echt met heel veel zorg gerestaureerd. En het is de laatste perronoverkapping van deze constructie uit dus 1860. Ongeveer. Ja. Dus, en zo zijn er een paar kunstwerken op het station. Het mooie dag en nacht van Gerard Groenewoud en Tilly Bui. Dat Urban Constellation heet het officieel. Nou, dan hebben we Plensa buiten. En nu dat eb- en vloed kunstwerk wat bij die ingang rechts zit. Dat is gewoon leuk wat dingen over te vertellen. En wat ik zelf heel grappig vind, iedereen denkt dat het station zo gebouwd is. He, die mooie hoge hal waar je hier binnenkomt. Maar die hoogte vroeger, daar zat de woning van de stationschef in. En pas in 1904 is die een beetje monumentaler geworden, dat daar zo'n mooie kap in is gekomen met die constructie en die mooie tableaus, keramiek en tableaus die in alle wanden bedekken.
0: Ja, want je bent natuurlijk best een soort mensen die erin elke dag over het station heen. Maar ik heb het idee dat die net al je weten wat erachter
5: is. Ik kijk vooral op zo'n klein schermpje. Hè? Als ze lopen, ben ik op tijd en hoeveel tijd heb ik nog? Terwijl als je even inderdaad de blik omhoog doet, dan zijn er prachtige dingen te zien.
0: Is dat ik weer zo'n Ierpen Monumenten Day voor is?
5: Zeker. Want wat wij doen met die monumenten die we opstellen, dat is op geen enkele manier op een schermpje weer te geven. Je moet het beleven, je moet daar rondlopen. Je moet kijken, je moet de geur van zo'n huis. Dit is een beleving.
0: Oh. Dank u wel dat Joe er weer en voor elke keer die tussen nieuwsgierig is naar die Ierpen monumenten. Daar is van alles te beleven in heel Friesland.
4: Prachtig boekje.
0: Het is iedereen online te vinden, denk ik, het hele programma.
5: Ja, gratis voor iedereen. Jeetje. En het is echt een bewaarboekje.
1: Ja, dat is mooi, hè?
5: Ja.
4: Dank u wel. Ga ik ook nog
5: graag dienen.

0: Ja, intussen binnen het er al wat meer, maar dit zijn 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn.
1: Wat voemst ervan?
2: Dit is 18 miljoen of zo.
0: Ja.
2: Denk je dat? Ja, heel zorg.
3: Ja, dat heb ik wel zo'n eind achter.
2: Nou, google even. Zoeken we even op. Ja, dat is 2 voor 12 is dit. Dit is Huisman.
3: Ja.
2: Leuk dat is de beste.
3: Dankjewel.
2: Voor de tweede keer. Nou,
3: deze
2: morgen. Want ja, het Iepelost spullenseizoen is nou eindelijk wel een beetje arm, denk ik.
3: Ja, nou ja.
2: Of net, hebben we er nog een keer?
3: Er komt nog wel wat, maar het is... het rent op zijn arm. Ja,
2: en dat viel, ik denk ik, als het op de tribune zit, het wordt wat kouder. Of,
3: ja,
2: of het draait wat vaker.
3: Ja, het draait wat vaker in Jorre, want we zitten weer in een stromende rij. Maar in Burgum, daar wie ik bij de première, zitten we het 3 gewoon. Maar we hadden droeg houden en het weer heel goed te doen. Dus dat weer fijn, want in Burgum konden ze de try-out nevens mij net doen vanwege het waar. Dus het weer echt de eerste keer. En dan, nou, dat is best pittig, kom ik zo nog wel even op. Want dan steen je in één keer... Ik had zelf ook Iepeloft stikken spelen vroeger. Maar dan steen je in één keer van het publiek. Dat is best heftig. Ik wil Libje, zo heet het, stik. En ik zal eerst kwart even iets over het verhaal vertellen. Het speelde hem al in Engeland in de jaren 80. Toen wie Margaret Thatcher, de Iron Lady, wie daar de chef. En het speelt eigenlijk in twee groepen. Aan de ene kant had een groep een gay community, dus gay en lesbian community, die het te krijgen had in hun duistig leven, en dat is Jood nog steeds zo, maar een heel soort mensen die dat net accepteren. Die, nou, er wordt in het stik praten oren, ze tuften meer in de nekken, ze skellen ze uit, nou, heel naar. Het is een vrij uitsprutsend meerskip. Het is net ben geen grieze moezen. Het is heel duidelijk onwezig. En aan de andere kant, de andere groep van het verhaal is de mienwerkers. Ergens in Wales is een dorpje en we hebben in de jaren 80 die mienwerkersstakingen. En dan, dus dat is de een dorpje, een behoudend conservatief dorpje. En daartussenin hebben we Thatcher. In een prachtig mooi blauw pakje, die ter tuskenin. En die wil dat die mienwerkers ophouden met staken. En omdat de bewerkstelligen, worden ze net betellen. En die mensen die staken vanwege de slechte omstandigheden, vanwege hun lage lonen. En, maar het zetje uit, als je staken, dan betellen we helemaal niks.
2: Zo wie keihut, hè?
3: Keihut.
2: Ja.
0: Super actueel, ik dit.
3: Ja, dit is hartstikke actueel. Dus die groep, die gay community, die zei: hé, hey, die mienwerkers, die vjochtje van hun libben, van hun beter libben, eigenlijk doggen wij dat ook. Waarom zouden we ze net steunen? En dan gaan we collecteren in Londen, want die gay community zit in Londen. Dan gaan we collecteren, dan samelen we geld in. En dan is dat voor de mienwerkers. De vraag is: willen die mienwerkers dat geld wel ha? Van die homo's.
2: Ja.
3: Want dat is de clash in het stik. Nou, dat is het verhaal. En hoe dat eindigt, dat maakt je maar jezelf.
2: Dat is nierbaard, hè? Dit is echt gebeurd.
3: Ja,
2: hè?
3: Ja. Ja, ja. In ieder geval, de hoofdlijnen zijn echt gebeurd. Wat het stik had, is... Het is een uitsprutsend stik. Dus de taal is recht voor de bek, zit me sissen. Soms denk je wel, wow... Het is wel heel uitsprutsen. Maar ik vind het echt wel lekker. Want het is echt een heel... Dat wordt er stevig van. Het wordt er een stevig stik van. Ik vind het echt... ik heb hier van tevoren natuurlijk de stik lezen in de Ljouwte kranten. Hoor ik wel Libje. En er binnen een stier in dat stik. Mensen die er net heen willen omdat het weer over homo's gaat. Dat is precies waar het stik ook gaat. Dus ik vind de opstellingen van het bestuur in Burgum, daar maak ik wel oor. Van harde reg maar jeugd, hebben het er maar eens oor, staat letterlijk in dat stik. En dat ik wil Libje, de voorstelling zelfs, daag het ik uit om het roer te houden. Je kunt van verschillende invalshoeken kun je er wat van vinden, maar het conservatieve dorp werd aan één kant, dat is natuurlijk dubbel, zegt ja, dat jeelt Kim wel broeken. Maar wat we dat van die homo's? Want wat er tussenin ook nog speelt, is de opkomst van AIDS. Wat ik in de jaren 80 weer. Dus de homo's waren ook ziek. Ja, toen werd er nog helemaal niks over bekend. Dus toen werd misschien nog wel het idee... dat je in de buurt binnen, zoals het liek is mijn corona... ik weet net dat ik het krijg. Hè? Nou, dat is eigenlijk het verhaal. En Het decor is... eigenlijk speelt het op een heel groot... ja, parkeerterrein of fabrieksterrein waar auto's maken worden. Dus auto's is blik en het zijn gewone auto's. Hè. Net, overigens voor het publiek, let op de nummerplaten van de voorste auto's. Hartstikke leuk vindst. En dat decor, dat daagt het uit. Ze klimmen op de auto's, ze rennen er omheen. Dus dat is best nou, heel uitdagend. Want ik is de technici natuurlijk ook een heel soort maaimaaljacht. Spelen, er wordt spelen in dat decor en er wordt heel erg leuk spelen. Wordt ook heel goed jong trouwens. Ja, dus heel soort bekende nummers van de jaren 80. Maar het wie echt nog wat scruten. Het wie net al die drie. Hè? Sommige spelers die denken, oh, ik ga ervoor en het kan mij uitbommen. Nou, dat is echt mooi. Maar het wie echt nog wat scruten. Dus ik denk dat die voorstelling bij elke keer dat die spelen wordt steviger wordt en meer maar de voeten op de grond komt. En dat is echt mooi.
0: Waar is van al het begin wel direct het verhaal?
3: Ja, dan pakt het vrij. Ja, pakt het heel snel op. Het is heel duidelijk deelzet. Ja, zeker. En langzaam maar zeker komt het echt dichterbij. Hè? Want het stuk heet Ik wil Libje. Ik heb ook daar ook... Ik denk, ja, Ik wil Libje. Die mijnwerkers willen Libje. En dat is juist steeds beter. In het begin is het conservatief. En wat matten we je mij? Maar die kom ik heel tijd eigenlijk meer te vastkien. En de gay community, die wil ik Libje. Die willen net dergien on AIDS. Of die willen...

0: spelen. En daar in Leuven, Malkoor. En ik denk dat zo'n stuk ook heel verbindend werkje kan. Omdat je zegt van dit gaat net alleen maar over dit thema. Dit is een volle grutter thema. En ik wil iedereen uitnodigen om ik wil libje om dat te zien, maar ik om het te vieren.
1: Mooi, dank u wel. Want we zijn nog net klaar.
0: Nee.
1: Want dit is een van de lessen. Zo is het leven, ze hebben ongeveer een minuut. Een soort van resume. Wat heeft al hier Sjoen, al die losspullen. Ik weet net hoe staat er iemand een faust nou, in een oren minuut. Ja. Maar...
0: Het eerste wat ik vind met Epeloft is hoe vallen mensen daarbij belutsen binnen in Friesland. Bij Ik wil libje 140 mensen. Dat is echt een heel soort.
1: Al je vrijwillig, hè?
0: Al je vrijwillig. Dus iedereen, het verbindt geweldig, die Epeloft-traditie. Dat mag ik echt houden. Ik heb drie dingen die zie ik heel snel aanstipje. Het eerste is, waarom ga je naar boeten? Dat is een vraag. Broek je locatie? En sommige Epeloft-stukken doen dat prachtig. En oren, dan denk ik, ah, doe nou, er zit op zo'n mooie plak. Broek het meer. Dat kind, dus daag je mekaar uit. Het tweede is, spelers, ik ben natuurlijk al jaar amateur, of net al jaar, maar de meesten zijn amateurspelers. En die repeteren al die snun en al die jonge boeten door en maakt ze best wel razen. Want anders versteert de regisseur en de assistent het net. En dan krijgen ze de divaditeit, krijgen ze een headset, want het is natuurlijk heel pine. Dus ze hebben net een soort, maar die headset repeteert.
1: Schrikken ze van hun eigen loed.
0: Dus beginnen, en dan bloot dat volume, ja. Oh, het. Maar het hoeft helemaal net, want nou heb je een headset. Hmm. Dus daar zoek ik heel graag soms iets meer aandacht voor hebben. En het laatste ding is, wij willen maar zien al een spektakel zien. Wij willen grut, wij willen meer, wij willen nou indrukwekkende decors. En dat is fantastisch. Maar de balans tussen wat het decor docht, techniek, decor, grut, spektakel, en wat u de amateurspelers onkennen, maar we ook bewaken. Dus het matmaalkoor in balans blijven, dat zoek ik ook heel graag. Nou
1: dit de tips. Dus voor elke die het tak op hier of nou al begint, maar dat hier belos speelt, luister even een tietje. Nee, maar mooi. Want dat krijg je, daar heb ik heel vaak voor om. Ja, gewoon heel gedegen. Juist die recensie, maar leefde voor het vak. En ik ergens even de kritisch had het even net echt werken, dan zou het echt. Dus dank daarvoor. Dat is de hele winter ook weer onder slag, maar in eigen stik. Dus zit het nog voor hoor. Maar dat zit ik nog wel in de oren stikken daar. Fijn is de wiest.
0: Graag die.
1: Wat werd in Gouden Gurben?
0: Ja, dat dacht ik dus net. Want ik vind dat het zo ongelooflijk verschilt in mogelijkheden, ek. Dus dat zie ik het de jury maar lekker uit.
1: Okay, dit is zo, Huisman. Tegendank. Wij gaan naast lekker verder met de uitfestivals. Die binnen in Leeuwen, die binnen in Zuidwest. En we hebben ook nog de agrarische dagen. Die gaan we van start.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief. Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein.

0: De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Op en uit.

0: Omroep Friesland.
1: Hier moet verder met de 12 uren op een uur. En daarin hebben we omtrinken van een stadsfeest en een hele serie festival tips.
2: Je moet helemaal kist in Liaoud en in de zuidwesthoeken van de provincie geniet je van vergezen optredens en activiteiten bij de 12 uurfestivals daar.
1: Ja, en die Frensje vieren ze van waans die alweer feest in de stad. En de trekkers nemen op leuke wijze de stad veroor.
2: Verder komt Klaas met de bloem en planten en heeft wat leuks organiseren en kist nog wel wat reuring broeken. Stuur dan nou die bericht voor net stinnen erhinnen.

0: If you love Shine a Light van Katrina in the Waves.
1: Wat is dit gezellig, hè, Jantine?
0: Ja.
1: Ik vind het wat ik gebeur, maar die man heeft een dikke wil hier, maar ook hoor. Nou, dat is ook mooi. Ja, we zullen het hebben hoe het culturele seizoen dat weer helemaal iep en brekt. Op een uur, die helpt hij alle weken al om die leuke tips. En Juwet kiest die tips ook fine op verskate plakken in Waardhoeken, Ljouwert en Zuidwest. Want daar ben al hier Uit in Huis festivals. Nou, Ljouwert hiet het Uit in Huis. Bij Zuidwest en Frieske Marden hiet het het Uit festival. Jochem Bouwma, die weet meer hoe wat in Ljouwert gebeurt. Serge Holland, die zit hier vanwege de Zuidwesthoeken. Die komt nog wat op. Jochem, ja, in jou het kist op ontdekkingsreis. Wat bedoel je hem daarmee, ontdekkingsreis?
2: Nou, eigenlijk, we hebben een uitfestival hebben we omgetoverd dat je allerlei verschillende plekken in de stad kan ontdekken. Er zijn 30 organisaties. En ze hebben ook nog verschillende type activiteiten. Ze zijn eigenlijk 50 activiteiten, of misschien wel meer. En die kun je gaan ontdekken in de stad. Want er zijn hele mooie plekjes, verborgen plekjes. Er zijn wat grote organisaties, zoals het Fries Museum die meedoet. Maar er zijn ook wat onbekendere organisaties die meedoen. En we willen eigenlijk dat die ook ontdekt worden, als het ware.
1: Ja. Stel je dat ze bij je eigenlijk extra, hè?
3: Zeker, dat is feest in Zuidwest dit
1: feest
3: weekend.
1: In Zuidwest. Maar komt dan echt op plakken West nooit misschien komst dan als
3: cultuur? Zeker. We hebben verschillen van Zuidwest. We bestaan natuurlijk uit heel veel kernen. Hè? Dus we doen nu 8 kernen mee. We zien
1: de
3: dat
1: kern is een?
3: Dat is een stad.
1: Oh, een stad of dorp.
3: Ja, een dorp. Ja. Ja. Dus we zijn net begonnen in Allingewier. We zijn los om 9:30 gestart met Caspar. En we eindigen morgen in Woudzendt. Wat heel leuk is dat verenigingsleven doet mee. Mensen organiseren zelf, instellingen doen mee, Advendo doet mee, Monumentenzorg doet mee. Dus ja, volop verbinding, volop te zien.
1: Ja, en dan als dan het idee is van, nou, ik woel wel eens op een drumband of zo,
3: zeker,
1: dan kun je dat ontdekken.
3: Ja, je kan meedoen, maar je kan ook achteruit hangen en gewoon Mr. en Mrs. Kijken of Pier 21.
1: Want die hebben een try-out?
3: Die doen een preview vandaag in Atrium in Sneek. Dus ja, er is voldoende te beleven.
1: Ja, nou, dat is in Ljouwert denk ik extra, hè, want je hebt flamenco, zeg ik.
2: Ja, klopt. Ja, ja, die zullen door de binnenstad heen dansen. Dus dat is mooi om te zien, zeker.
1: Ja. Hey, ik hier daar een soort van highlights van jezelf ik vregen.
2: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, ja, we kennen net alles van, hè?
3: De
1: plakken, dus pik er even een peer uit.
2: Ja, klopt. Ja, ja, je moet keuzes maken. En nou ja, dat is dus heel moeilijk. Maar ik heb er een paar uitgezocht die ik heel interessant vind. Zo kun je bij Slieke Film, dat is het filmhuis van Friesland, zoals ze zichzelf noemen. Kun je bijvoorbeeld achter de schermen kijken. Dus normaal zit je voor het doek te kijken. En zij hebben daar rondleidingen, speedtours, zoals ze dat noemen. En dan kun je eigenlijk in een kwartiertje, 20 minuutjes, krijg je een rondleiding daar door Slieker. En als afsluiting kun je daar ook nog een korte film bekijken.
1: Dat is mooi. En dat is in het Fries Museum, hè? Voor de duidelijkheid. Mensen vragen van zo, waar zit dat? Maar dat zit
2: klopt,
1: in het Fries Museum.
2: Ja, in hetzelfde gebouw inderdaad. Ja. Ja.
1: Oké, denk eens in. Maar ik weet dat ik in Blokje Sparta, daar is ook een heel soort reden. Als cultuur, broersplak.
2: Ja, het mooie vind ik altijd met zo'n dag is dat ook partijen met elkaar gaan samenwerken. En die zoeken elkaar dus op. Bijvoorbeeld in de Blokhuispoort. Daar zit de Biep. Die hebben een mooi programma. En ze noemen het Stap uit je creatieve bubbel. En alles staat daar bijvoorbeeld in het thema van bubbels. Bellenblazen en zeepsop. En dat soort activiteiten.
1: Ja. En is dat dan alleen voor Bijen? Of is dat voor ouder en ik wel leuk?
2: Nou, het is sowieso de hele dag is voor jong en oud. Het verschilt een beetje per activiteit, zeg maar. Ja.
1: Ja. Stuur eens ook iets over de noordelijke filmmakers.
2: Daar
1: komt ook steeds meer aandacht voor, hè, voor de film in het noorden. Wat is daar te beleven? Ja, de Zuiderskrek al even slieken, maar zit daar nog...
2: Nee, zij zitten bijvoorbeeld ook in de Blokhuispoort.
1: Ja. Daar komt ook steeds meer aandacht voor, hè, voor de film in het noorden. Wat is daar te beleven? Ja, de Zuiderskrek al even slieken, maar zit daar nog...
2: Nee, zij zitten bijvoorbeeld ook in de Blokhuispoort. En zij laten eigenlijk zien dat er filmmakers hier uit de buurt... dat die ook heel veel talent hebben en die laten graag zien op zo'n dag wat ze kunnen, waar ze naartoe willen groeien en wat er het komende jaar te doen is.
1: Ja. Ja. Hey, Serge, je doet het al best wel lang, hè? Je met trouwens Joen nog een heel groot is er nog een heel mooi concert.
2: Ja.
1: Wil even wat zeggen, want je eigen Ted die presenteert dat, daarom is Jantine hier nou die zit nou in de make-up en is helemaal onvoorbereid met grote jurken om daar op dat podium te zitten. Dat is in Ekkenhulle Blokhuispoort, hè?
2: Klopt, ja. zeker.
1: Dus nog even steeds, hoe laat is dat? Of wist je dat?
2: Als het goed is, begint het om 8:00.
1: Ja, volgens mij. Ja. Het is echt op de televisiebus bij Omroep Friesland Live te zien.
2: Ja.
1: Okay. Heb ik dat in ieder geval goed in. Ja. Ik is Ted en Teunje in Tuinplantingen die dat presenteren. Jim hebben dat natuurlijk ook al, Dorgum dat ik al heel erg lang.
3: Zeker.
1: Wat is er voor die, zei ze, met de chemie tussen, van nou, zei ze, een jong jonkje of famke dat er eens een keer dat atrium binnenrint en... Ja, die shut wat, viool of piano, weet ik veel wat.
3: Nou ja,
1: wat gebeurt er dan?
3: Nou, dat is precies wat het is. Hè. Wat je eigenlijk wil doen is bij zo'n uitfestival gewoon de eerste kennismaking faciliteren. Maar ook voor de mensen die al wat meer met cultuur bezig zijn, ook gewoon iets leuks brengen. Dus wat is er nou leuker als je nog niet zoveel van cultuur gezien hebt, dat je ergens binnenkomt en je denkt, maar dat is te gek. Oh, daar krijg ik kippenvel van. Dat kan ik ook. Of dat wil ik misschien.

0: Nou, ik wil op les. Ja, en dat is wat we eigenlijk altijd wel proberen te maken. Dus wat eigenlijk wel heel leuk is, is dat nu Wiebe Kaspar met een jonge violist, Taco, samenspeelt. En dus wat hij eigenlijk probeert te doen is, die gaat rondreizen. Dus die speelt samen met koren, samen met Advendo, maar ook met de jonge violist. Om juist even te laten zien van, hey, professional en jong talent is heel leuk.
1: Ja. Ja. En je hebt ook die lied, want Alain Jouwier, dat is natuurlijk dat museumdwarp, toch?
0: Zeker.
1: En dat is nog wel helemaal in de oude glorie.
0: Ja, en die doen nu voor het eerst mee. Dus dat is, hoe leuk is dat? Hè? Want ja, verenigingsleven en vrijwilligers, het is best lastig om dingen gewoon echt van de grond te trekken. Maar het zou superleuk is dat de kernen dit ook gewoon zelf organiseren en belangrijk vinden weer.
1: Ja, en Open Monumenten, daar speelt het ook een rol. Want ik zeg dat in Rotterdam, door ze dat, combineren ze dat.
0: Zeker.
1: Of is dat oeralsa?
0: Ja, nee, we combineren het overal. En dat betekent dat we bijvoorbeeld in Sneek gaat onze musicalopleiding gaat optreden in het Scheepvaartmuseum, maar ook in de kerk. Om juist eigenlijk ook die combinatie er te maken.
1: Okay. Hey, bij Jim is het een heel groot gebied.
0: Ja.
1: Hoe doe je hem dat qua vervier? Dat
0: moet iedereen zelf een beetje regelen, ja, helaas.
1: Ja, ja, dat is ook logisch. Het is net door al weer trainer
0: die het hebben. En ook heel eerlijk, hè, sommige mensen gaan ook niet helemaal dat ritje maken. Dus het is ook voor het dorp soms zelf of voor de stad zelf. Maar als je wil, nou, valt er voldoende te zien.
1: Okay, ja, het weer een mooi bretje even naar daar, joh. Ja, want Jim hebben wat leuks geregeld. Ja, dan viel ze nog omkomen, hè?
2: Ja, ik vond het mooi, ja. Ja, de meeste deelnemers die zitten rond de binnenstad. En er zijn ook een aantal die daarnet buiten zitten. Maar de binnenstad is natuurlijk te lopen. Maar je hebt er ook prachtige grachten liggen. Dus wij bieden ook vervoer aan op de pramen. En waar je dan niet op de pramen kan komen, hebben we ook nog een aantal opstappunten om met een Amerikaanse schoolbus vervoerd te worden.
0: Super,
1: heerlijk. Ja. Kun je lekker trotsen, de stad cruisen of in prem. Nou, wat is dien tip? Best zelf even een gist.
0: Goeie. Ja, man. In Sneek, ik ben ook directeur van Poort. Dus ga het atrium bezoeken, want we doen heel veel. Maar ook al onze andere partners. En ja, ga gewoon ontdekken. Dat is het beste wat ik
1: kan. Jochem, de Vilsum Longkom.
2: Ja, dien zeker. Tip. Ja, ik zou ook zeggen van, ga naar de website. Scroll door alle programma-items heen. Zoek iets uit wat je totaal niet kent. En ga daar gewoon eens heen. Want dat is echt ontdekken, vind ik.
1: Ontdekken. Ja. Ontdekken. En waar wit komt er een workshop achter? Waar komt er een nieuwe hobby achter? Waar stierst in één keer? Of tak om hier in Ierpelof speel.
0: Ja, zeker.
1: Zo zou ik kennen. Of een keer viool spelen.
0: Ja.
1: Ja. Of drummen.
0: Ik zie je graag.
1: Ja. Ik zit nooit aan te denken. Wat vind ik leuk. Hey, bedankt. Het uitfestival. Zorg even op de websites dus van Layout en van Zuidwest. En Waardhoeken het ook een uitfestival. Een orenwieken het Jerre Veenwer. Een uitfestival. Dus er is te kust en te kust.

0: Sea of Cortez, it's a good life.
1: Het is de tijd dat al het eten van het loon is en dat de boeren tijd hebben om te feesten. En ze binnen de agrarische dagen eer begon en ze geeft de organisatie Jutedai ik waarom naar de oorsprong. Meer boeren en meer agrarisch. En waar is de opening van de agrarische dagen in Frentscher? En vastzitter Jeroen de Boer en Hielke Sinema van de Trekkertocht, die weten meer van dit programma. Jeroen, eerst even je wollen weer waarom naar die agrarische wattels. Waarom wil je hem dat?
2: Ja, dat willen we natuurlijk zelf. Hè? Want ja, we hieten de agrarische dagen. En ja, dan heb je altijd wel een uitdaging om dat agrarische ik te laten in het programma. Maar de afgelopen jaren heeft het toch ook wel wat focus line op muziek. En op heel veel andere dingen. En één keer, of eigenlijk na het evenement, ja, wij altijd een evaluatie onder onze sponsoren, onder onze vrijwilligers. En ik onder de bezoekers die het best binnen op de AD. En daar kwam de Arun een keer uit dat ze toch wel graag wilden dat er een heel iets beetje meer agrarisch tintje omkwam. Ja, dan luisteren we daar dan natuurlijk nooit, dus dan geven we dat wel.
1: En hoe geef je hem dat dan, ja, het agrarische tintje?
2: Nou, daar hebben we toen wel even goed aan uitgedacht van ja, hoe gaan we dat inderdaad organiseren? Nou, trekkers, maar dat liet ik dadelijk even een heel koor, want die kan dat heel mooi vertellen. Maar een van de dingen die we nou bijvoorbeeld omkleuren is uw symposium, wat we normaal gesproken wensen om dat op tongsdie te organiseren. Om dat eigenlijk wat een oren vorm te gaan. En daar gaan we nou eigenlijk aan de aftrap van een nieuwe buurtmarkt dwan. Een agrarische buurtmarkt van Frentscher.
1: En wat is zo'n buurtmarkt? Waar mag ik dan om denken?
2: Ja, buurtmarkt, daar mag je om denken. In mijn naam is die al een paar jaar actief. Een stukjes 4 jaar. En daar binnen dus mensen die in mijn naam Winnie en ik ter Boeten. Die binnen lid bij zo'n buurtmarkt. En die keep je daar via een website. Keep je ze, kan ze van tevoren gringen te bestellen. Zuivel, vlees, van alles en al wat. En dat hel je ze dan op sneutemorgen bij die buurtmarkt op. Nou, dat is echt een troslaand succes. En die coöperatie die zit helemaal vol. En daar ben ik wel wat vriendjes. Dus die iedere sneutemorgen in de auto stappen om naar mijn naam te rijden. Om daar hun spul op te hellen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, we hebben eigenlijk samen nog een oorwerk, werk ik verwerk je, maar daar ging ik dan verder net op in. Hebben we zorgen dat die Frentscher dus eigenlijk een nieuwe kopgroep vormen voor een nieuwe buurtmarkt die Frentscher. Zodat er in mijn naam weer meer plak komt, dat daar weer nieuwe mensen contact komen kennen. En dan gaan we zo vol mogelijk mensen in Frentscher bereid vinden om daar ik lid van te worden.
1: En dan hoe je dus op sneurmoorn hebt meer naar de supermarkt, maar dan hel je het echt bij de boer zelf.
2: Ja, is het. Ja, en dan hoe ze dus net naar de boer. Want toevallig dat ik deze week een boodschappenlistje voor een kok moest afvinken. Wat we daar bij dat symposium ik dwang in. En dan komt erachter dat er van het ene mast naar die boer en van het andere mast naar die boer. En dat is eigenlijk dus best wel lastig. En zo'n buurtmarkt is eigenlijk in een plak. Weet je gewoon alles, alles is een onbegrip, maar weet je een heel soort in één keer ophelen kennen. En dat maakt het voor consumenten natuurlijk een stuk makkelijker om toch van boeren lokaal eten te krijgen. En ik goed voor de boeren.
1: Ja.
2: Want die bepalen hun eigen prijzen in dat buurtmarktconcept.
1: En dat is dus één van die agrarische elementen. Ja. Wat doe je hem nog meer?
2: Er zit in dat symposium nog meer agrarisch. Want er binnen ik een aantal leveranciers van die buurtmarkt die vertellen hoe zij dat doggen. We hebben boer Ayoub. Dat is een Marokkaanse afkomst Amsterdammer. Ja, die heeft als droom om boer te worden. Dat is hem gelukt. En die gaat daar mooi hoe vertellen in dat symposium. Dus dat zit echt wel het nou echt een 100% agrarisch tintje kregen. Ja, en natuurlijk de nieuwe oppepper voor de trekkertoertocht.
1: Ja, en die trekkertoertocht, hè, kan Hielke Sinema alles over vertellen. Want wat is het plan krijgt achter die trekkertoertocht?
3: Ja, vroeger wie de Frentscher, de hele vastritten, dat wie trekkerbehendigheid. Dat is trojeerd in dat al wat futgong. In 2000 zomer hebben ze dat weer op naai oppakt. Toen is het een toertocht worden. Dat rint hartstikke leuk. En nu ben wij met draaien naar je persoonsjes instapt. En nu proberen we daar een grotere slinger rond te gaan. Mooi naar je spultjes, behendig iets. Op een naaie locatie, mooi een tent, een agrarische schouw. En we hebben een grappige opening. En aan het eind van de middag, dan hebben we de prijsuitreiking. Plus, we krijgen daar ook nog een stukje muziek bij.
1: En die trekkerbehendigheid, waar moet ik dan aan denken? Wat doe je dan als een trekker?
3: Dan moet ik het alles verklappen, maar het gaat eigenlijk een beetje om. Hoe handig ben je? En hoe snel kun je? En dat is een oorsje dat ik, dus dat wordt best wel een beetje strijd noemen we hoor.
4: Maar kist dat ik? Kist dus echt op een vierkante centimeter die trekker?
3: Wij hebben er oefeningjes bij, ja, dan komt er wel een beetje handigheid.
4: Want dat vond ik vroeger altijd mooi. Dan op de vastritten, dan racen ze echt maar die dingen om daar zo'n vakje te komen, om iets op te pikken.
3: Dit is een behendigheid, en dat wie een wedstrijd.
4: Oh, oké. Okay.
3: Maar onze focus ligt op een periode dat we van gaan krijgen op het parkeerplak, dat er het meeste simmelkoor echt strijden, draven, gek doen. Ja. Want we doen het nou nog echt als toertocht. Onze oudste deelnemer hebben van een week op, jong. Die is 90 hier.
4: Zo.
3: En die wil alleen nog weten, moet hem heel snel uit de trekker of in de trekker. Ken die man gerust, maar hij start al.
1: Ja, want trekkers zijn net heel behendig hoe het algemeen. Dus dan...
3: Ja, het werk wordt steeds groter, maar de lieten zijn toch het makkelijkste. Ja,
4: maar kun je die dingen net automatisch inparkeren al? Zijn ze gewoon auto's?
3: Is dat dan het, maar het is net oefening.
4: Dat moet je wel even checken dan. Hè?
3: Ja, maar dat is ik mooi.
4: Ja, ik kom er dus achter dat ik dus een trekkerriebewies heb. Ja, doe net, Jantine.
1: Dan ben je net te jong voor. Ja, zit die net meer op mijn riebewies.
3: Nee, oké, dus ik word een aptrekker.
4: Ja, is dat het?
3: Ja, dat is mooi.
4: Maar nu kun je toch net zo meteen op zijn trekker zetten daar?
3: Nee, je moet gewoon riebewies hebben. Je doet eigenlijk een vrijwilligheid nou, en eigen veiligheid die het voorop.
4: Ja.
1: Dus dat zijn vooral boeren die dan meidogen?
3: Ja, ik hoop dat ze
1: zo komen. Die soort trekker rijden,
3: ja, het oosten is ik aan het rokken ondergang. Dus ja, ze kunnen op één plak daar gelijk wezen. Dus ik hoop wel dat ze een friend zien komen.
1: En wat kennen de meesten daarvan Shen? Dus wat kennen wij ook bijna?
3: Wij hebben bij de Albert Heijn de basis. Daar starten we. Daar komen we tussen midden weer mijn opdrachtjes te doen. En daar finish ik. En dan heb ik dan per opdrachtjes.
4: Maar je begint nog maar een toertocht.
3: Ja, we beginnen ongeveer een liefst 60 kilometer door de Waardhoeken. En ja, het kanaal, dat splits Frenzy. Dus dan we moeten het twee keer door hem brengen. Dan weet iedereen al dat het een achtje wordt. Want anders kost het net wie Frenzy te erom.
4: Dus maar dat is echt puur om even een chantelet te
3: van
4: binnen.
3: Ja, en dan ik een oefening. Er zijn peren oefeningen op locatie. En de meeste proberen wij even geen door de vastrit. Over de vastrit te komen. Ja,
4: die blokkeren geen dingen. He?
3: Het is geen protest, maar een rere zou ook mooi. Maar... ja, we gaan het net blokkeren. Nee. Meisje die je reden hoe net het ding dat ze in de file komt.
4: Nee, oké, dat is mooi.
1: Nou, ik wil het idee dat ik bijvoorbeeld die oldtimer dagen heel iets populairder word. Dus jullie nou bij hem dan ik vooral oude trekkers of binnen het een heel soort naaien?
3: Iedereen keert zich op, Jan. Dus het is heel vrij en blij.
1: Dus de behendigheid, die mat je vooral mooi de naaien trekkers misschien niet vieren.
3: Die man van Jotter hier, die is nog nooit lijst geweest. Dus op zich...
4: ik ben heel benieuwd.
1: Jeroen, nog even voor het grote feest van de agrarische dagen. Wat we dus orde week in Frenzy reizen. Ik is de squad vertellen hoe het programma er verder uitziet.
2: Ja, we hebben eigenlijk dus weer 4 dagen. We hebben de opening dit hier in de Koornbeurs. Daar kreeg ik hoe het symposium hoe vertellen. Ja, dat hebben we even die in. Omdat het symposium, of sorry, de Koornbeurs de Arunen. Nou, twee jaar ik wel wat uitdagingen gewoon het om de boel boven water te houden. Nou, dat is wonderwel goed slagen. En om dat even mooi te onderstrepen en ik u ze steun via de agrarische dagen u te spreiden voor de Koornbeurs, hebben wij meer dat weer de opening der ik wou maken. Dus dat wordt een hele mooie happening.
1: Ja.
2: Daarnaast hebben wij onze actie weer mooie vlag mee met de AD. We willen graag dat de hele binnenstad en ik wil de Wienwiking een heel soort vlaggen te zien krijgen. Die keer ik even mooi om. Mensen kunnen via de website een vlag bestellen en die kunnen zich ophellen bij een winkel zien, Frenzy. En daarmee steun je ik de organisatie van uw stadsfeest. Dus.
1: En werd helemaal waarom door die agrarische wattels dus aan zijn bij de agrarische dagen in Frenzy. Dank u wel.
2: Ja, dank.
5: His fate is fate. Well, that's nothing but a bunch of junk. It's bicycles, bicycles. Old bicycles, broken down bicycles in the racetrack of your mind. You're late, you're late. Oh, you're nothing but a bunch of dreams. No bicycles, bicycles, old bicycles, broken down bicycles in the racetrack of your mind.

0: late. Oh, and nothing but a bunch of dreams. Good thing, bicycles, old bicycles, broken down bicycles in the racetrack of your mind. Broken down bicycles in the racetrack of your mind.
1: Broken down bicycles van Chip Taylor. Ja, we hebben dadelijk Klaas, die komt met de blommende kist. Ik nog even tip, trof sturen voor net. Zit in de Rennenbroek dan even die omroep-app. Zet die namen, noemen en activiteiten bij. En waar weer bellen we er dan op? Tjen Alvenhinnen. En dadelijk zijn we het nijs van Jacob Stelwagen.
2: Nije wieken bij Omroep Friesland.
3: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren. En Hilbert van der Duin.
2: En al die prachtige muziek.
3: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
3: Van man die 14 september al bij Omroep Friesland.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Dan geven we nu het nieuws van Friesland van Jacob Stijlwagen. Goedemorgen.
11: Een goeiemorgen. Een auto is in stuurm bij wie en wat van de dikrekker. Op de Challing Harkenswij botste de auto tussen een BM en sloeg oer de kop. De bestuurder is net ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf moest de auto voortslepen. De politie docht nog onderzoek naar hoe het ongeluk kreeg barrekoer. Levi Smans hoopt het morgen op een basisplaatsje in Telstar. En sinds zware kruisbandblessure is hij nou weer fit om te starten. Bopperdot had ze bij RFN wel wat problemen op het middenveld. Zowel Marcus Linde en Robin Proper binnen beide wekenlang net inzetbaar. Smans is er net wist van dat hij 90 minuten spelen kan, maar zou het wel logisch vinden als trainer Robin Veldman een volgende dadelijk onwist voor in de basis.
12: Ik denk dat ik de laatste 3 wedstrijden ook ben ingevallen, goed ben ingevallen, me goed heb laten zien. De training laat ik me zien. Ik heb het gevoel dat ik ook niet echt dat je weer in moet komen. Snap je? Dat ik gewoon aanwezig ben en dat ik laat zien dat ik er klaar voor ben.
11: Sebram Buma is bij zijn officiële aanschiers burgemeester beneemd de eerder burger van Leeuwarden. Buma begon in 2009 als burgemeester en houdt in juni op om president van de Riversteer te worden in Den Haag. Bij het aanschiers put Buma de Leeuwarden staan in de Jacobijnenkerk. Daarna kon Iwenders persoonlijk aanschier nemen en daarna nog weer er een receptie voor gasten in het Natuurmuseum Friesland.
13: Wat ik zelf altijd een van de mooie dingen vond, was het koetsjesielen en de Leeuwardendag in Lemmer. Dat geef ik direct toe, vond ik een hoogtepunt. Dus dat ik 1 juli wegging, vond ik wel jammer omdat ik het miste. Dat zijn momenten dat ik inderdaad weer denk, ach, wat was het mooi.
11: Het Keertjesmuseum in Frenzer is verhuurd al een hele week vergeest toegankelijk. Het is stak een week op de kop uit Sienierlien dat het museum verhuurt het oude gebouw van de Frieslandbank naar de nieuwe locatie onder voorstelling in Frenzer. Op dit stuit is de Njonking de Venstercollectie ook een tijdelijke expositie over 100 jaar Franiskeertsen. Dus we wolken en zinnen. Daarbij bloedt het op de meeste plakken droog. Maar in het westen ligt de bui in de midden. Tot 18 of 19 graden. Morgen begint grijs en reinig bij een beetje zinnen in de midden. En de meest westelijke wind is het zo'n 20 graden. Maandag is de meest mooie en zo goed als droge dij. Tijdens de wazie is het wekselvallig bij een paar buien. Maar dat betekent zinnen. Tijdens is het mild bij 21 of 22 graden.
10: Dank u wel, Jacob. En meer nieuwsvies natuurlijk via omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
14: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
5: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
5: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Op en Uit. Mai Roelof Lausma en Jantine Akkerman.

0: Ja, je zou een Friesket twarres mooi de juiste snaar.
1: De tuintips van Klaas.
2: En we krijgen een lekker bakje koffie van Lydia. Heerlijk, die stroffel. Haast krijg hoe alles wat er achter Klaas zit. Ben we net verzekerd, ben we net verzekerd voor, hè? Hij had zo omdonderd.
3: Zet zelf, net. Zet zelf de lijn, gelukkig.
2: Ja. En Klaas, leuk dus de best. En dit, ja, de hier is de vliegende week iets aan van de gear voor de winterkleuren. Maar dat is even verloren.
3: Ja, er is net zo volle wat kleur het. Maar ik heb wel een paar dingetjes meenomen. Dus,
2: ja, want ik vind dit aardig kleurig nog.
3: De roze. Ja, dit is najaarsbloeiers. Eigenlijk alles wat nou leuk is, heb ik bij mij genomen. En ja, dan krijg je de standaard Skimmia krijgt.
2: Oké, okay, want even voor die, hè. Jantien is nou voor het eerst hier. Ja. Die heeft wel een tuin. Ik heb een soort van Maoïstisch plein.
3: Ja, Jantien.
2: Met niks gebeurd.
0: Ja, maar wat er krijgt in je tuin staat, ik heb geen idee.
3: Nee? Bijna een jungle heb ik het.
2: Oh, haar is een jungle. Ja, nou, dus
0: mijn man had het heel goed bij, hè.
2: Neem eens maar in wat er eigenlijk steekt.
3: Nou,
2: had,
3: dat is als het een leuke blompad meidje was, daar heb ik het eigenlijk van mij nam mede. En dat komt van alles in. Bolgrisant, die glazen al mij. Kwaliteitsverschillen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Voor degene die een bolgrisant net leuk vinden, maar wel wat leuks bij de vader zetten willen, heb ik een hebe mij nam.
2: Een hebe?
3: Hebe Veronica Oides. Dus dat is een. Omdat er blomkes het die op Veronica liekje. Die heeft van die lange plomkes het die. Nemen ze hem winter in een plant, redelijk winterhut. Veronica is een plant, een verste plant.
2: Okay.
3: Ereprijs, hier in het Hollands. En dit is winter in een plant. Die broeken ze wel voor in plak van een bolgrisant. Van degene die de bolgrisant net mooi vindt, dat wat te jesterig of überhaupt net van grisanten had. Kist zij iets del zetten bij de door. Lekker makkelijk gewoon in een blompadje en zet maar del. Men kan ek, heel leuk, het liek het wel een lietsbietje op de grisant, maar een jestaster del zetten. Kist hem letterlijk nog leuk in de tuin zetten. Dus kist hem eerst mooi in een blompad zetten. Het een beetje een chicere uitstraling als de bolgrisant, vind ik zelf.
2: Ik vind hem een beetje ouderwets, deze.
3: Ja, ben ze.
2: Maar dit maar is het eerste, maar zo'n
0: blauw. Wat op van die magrietjes.
3: Ja, liek het een beetje magrietachtig. He, maar het is, ja, eigenlijk is elke blom bijna ouderwets. Want het is blom bin nou eenmaal. Net elke week komt er een naaien uit.
2: Nee, bin dit dan retro? Dus, vind je jongen
3: nou, soms komt het, ja, dat komt wel soms wel weer om. Just op stuit ik dat de meeste jonge meisjes kunnen rennen mij Tunkaan. De Afrikaanse tagetes. Dus daar rennen de jongsten bij mij eigenlijk. Dus dat is echt een hele verschilsje. En dus ik had net meer over. Ja, en die kleur, ik bedoel. Vroeger wie alles blauw en wit en roze. Met name roze was het verkochtest. En op het stuitjes dat oranje en geel en reerdig oranje reert. Dat die kleuren komen ook helemaal in. Ik weet net of Jantina dat extra shirt. Maar ja, wat is die favoriete kleur?
0: Nou, ik vind dit peers wel heel mooi, maar ik eerlijk zijn. Ja,
3: ja, kijk, het is eigenlijk weer een beetje een ouderwetse kleur dus. Maar wat wij vroeger ouderwets vonden, dat is altijd wel mooi. Als de hemelsleutel, als de sedum, vond ik vroeger een verschrikkelijke plant. En op stuit, als er een grotere groep van Delsest midden in de verste plantenbouwder, hij bloeit als een van de laatste planten, komt grootvol met bijen. Ja, dan krijg je er sympathie voor als dat zo lang bloeiend is. Dus dat veroor het echt een heel eind. En Elsen hier met zelf Delsetten, wat er zelf mooi vindt. Eigenlijk extra met heide. Alleen ik vind heide eigenlijk, en met name de winterheide, dit is de simmerheide. Maar de winterheide is eigenlijk met Elsen hier die in de tuin zetten. En als het nog mooi vindt of net. Even mij wat zoere groen, wat tuinturf of padgroen. Dit is een hele betierde, eigenlijk een hele lette bloeier. Hij komt nou in knop en hij begint van het winter bloeien. En hij is heel goed voor de eerste hommeltjes die er binnen. Dus het is eigenlijk een hele wichtige plant voor de eerste hommeltjes die uit het nest komen. En het nest in lippen houden.
0: Ja, dus dit is misschien net de eerste rietje uitziekje wat je bij een bloemenwinkel
3: nee, vindt. Nou ja, dat,
2: want hoe ziet het eruit, omskroomd?
3: Nou, het is heide, zoals men heide kent. Liet ze fine nutteltjes onder en boppen zitten vol met knopjes. De simmerheide is eigenlijk hetzelfde. Alleen die is nou al kleurtonend. Dat is gewoon hetzelfde plantje haast. Alleen hij bloeit wat jadder. Neide bloei, meestal bij weer omknippen. Als een paaltje haast in de tuin, zet een vuist eromheen en knip hem aan. Dus knip hem mooi, fatsoeneren mooi, dan bloeit er compact. En als kinder heel lang, heel heeg worden en dan vallen ze uit. Want er liek als dat op de heidevelden just. Daarom vond ik de heide nooit mooi eigenlijk, want ja, dat is al je van het roege spul. En wij ben woon dat het in de kwekerijwereld met dat netjes strak wijzen. Nou, dat is ik een smaak, maar ik leren. Of leren, dat verhoor ik.
2: Dit is een ukulukus, wat is dat?
3: Ja, ik heb een heel mooi Gas, mijn naam.
2: Ja, des hoeft het natuurlijk. Gas. Dat is toch vliegende wieken zijn.
3: Nou, ik
2: wist het zelf niet meer, maar ik
3: weet
2: het
3: mijn naam.
2: Wat is dit voor ding?
3: Dit is de Panicum Virgatum Nordwind. En dit is een ja, alle gessen bloeien op het stuit. Of een heel soort gessen bloeien op het stuit. Maar ik zei, ze is echt een naaiersplant. Dus je hebt eigenlijk gewoon tussen in de gestborder, zei ze maar, de nazomer. Wat zei ze ook alweer altijd? Een Indian Summer. Hè? Hij past heel mooi bij de vloksen. Ja, ik even een flax mijn naam. Ik hoop je dat ik die in beeld krijg erbij. Ja.
2: Ja.
3: Voor degene die de televisie aan haakt, is het heel mooi Shenno. He, dat vlambloem, hele mooie blomkes het.
2: Wat voor kleur?
3: Dit is een roze, binnen erin purper, binnen in het roze, binnen erin wit, binnen erin nou ja, tal van tinten daartussenin. Een groot nadeel aan een vlamblom is dat er vrij snel meeldauw krijgt. En dat heest helemaal als het een wat droegere tuin heest. Dus de onderste bladen zijn bijna nooit mooi. Zet hem dus altijd
0: in. Al wat bruine vlekjes op en gele bladeren.
3: Zet hem dus altijd midden in een borderdel, dat er een orenplant voor zit, of een gas. Dan schust hem hele mooie boppenkant, want die is eigenlijk altijd wel mooi. Dus in tot wat treden is wel mooi. In een treden eronderin is wat minder mooi. Daar moet gewoon een plantje voor staan.
0: Dus combineren met deze enorme.
3: Dus het is heel mooi te komen. En Echinacea erbij en al die soorten planten. Ken heel mooi mijn siergas, de kattenkroet, de peta. Lavendel past er heel mooi bij. En deze krijg ik nog een beetje gekleurde aren, dat er wat verder de simmer in gaat. Maar heb ik tal van orenpanicumsoorten die echt reerde aren erin krijgen. Deze die zit vrij jocht op. Dus hij een heel soort mensen hebben een hekel omdat het de hele tuin in beslag neemt.
0: Hoe groot kan die worden? Is dit gewoon de orelmeter?
3: Ja, een roem orelmeter kan er wel worden. Ja.
2: En wat heeft hij verplant? Die vind ik leuk.
3: Die zou ik zo inpakken. Want ik pak deze ook nog eventjes, want we hadden hoe de gessen. Tjoh, we hebben het meest bekende jeske, dat is de lampenpoetsersgras.
2: Wow.
3: En die ben er in Lietz en in Grut, maar er ben ik orenpennycetumsoorten. En dat is de Black Beauty of de Redhead. En dat ben soorten, wat nijere soorten. En die ben een gewone lampenpoetser met een meterke heeg ongeveer, een goeien. En deze die worden wel haast orelmeter, maar enorm grutte, dikke, reerde ploem.
0: Ja, als het op televisie mooi is, dan schust die ploem net hier. Dan schust langs alleen maar grien.
2: Wat een joekjes. Je kist die wel in verstoppen, Klaas.
3: Ja,
2: dat
3: is de Pennycetum Redhead. Ja, nou zien we niks meer. Hè? Oh, wat jammer, er is nog een camera.
2: Oké, hey, maar dit is even, want dan wil ik even nog wat vragen daar. Want ik kom eigenlijk altijd vragen binnen. En dat is wat sneu om die mensen te stellen. Er is iemand die wil weten hoe die een oleander snoeien mat. En wanneer?
3: Een oleander die bloeit nou. Als het goed is, of krijgt uitbloeit, zoest hem fatsoeneren meien. Maar hij krijgt knopjes als er weer op naar uitrint. Dus door meestem in de maaitiet, meestem snoeien.
2: Oké, okay,
3: dus winter of maaitiet. Hing het vanaf als het een boeten list of net? Gewoon meestem lid een boeten. Als het net een te strenge winter is, kind dat. Ze kim in 4 hafza, maar dan is het binnenhelje. Maar snoeien mooi als er weer naar boeten tageert. En daarin de naai uitrinders krijg je de knopjes en die begin met te bloeien.
2: Okay,
3: dat is
2: er
3: net uit de keel van onder.
2: Want de hoeve is ook nog belangrijk. Hoe doe je dat?
3: We gaan meestal wel een treden weer omknippen.
2: Okay.
3: Als we eens een keel van onderen.
2: Mooi. Dan hebben we nog een vraag hoe die hibiscus. Is altijd zuterig. Haast geen blad. Blad is wat gielig. Elke keer is het zo. Wat mag je doen om dat te verbeteren?
3: Nou, ik denk dat dat een kwestie is van een standplak. Het kan wijzen dat er wat te wierd zit. Of te droeg, of te donker, of te noem maar wat. Dus daar ga ik geen zicht op. En ik weet ook net hoe de groen is. Dus zoest eventueel, als het wat vochtig is, hè, met de groenboren, pigatten ernaast boren kunnen. Is het te droeg, wat meestal bij een hibiscus net het geval is, dan kist hem in een simmer een beetje wetter aan. Worst hem, verbeter je, snoei hem een keer en jou. Van mij tijd, of eigenlijk nou al jouw voeding. Mijn voeding had een plant net goed vol, begin mij mest. Het liefst verrijkte organische meststof.
0: Ja, ik denk dat dat een antwoord is op een heel soort vragen die we hier misschien wel binnenkrijgen.
3: Dat is gewoon een standaardregel. En lukt dat net, je dan verder ziet je. En je vat even dat we net de wiet stienen, te droeg. Alles wat een plant ook in zit. Maar wat altijd werkt, is bemesten.
0: Nou komt er nog een vraag binnen hoe de frambozen, ken ik die al verplantje, wordt er vregen?
3: Nou, alles zit eigenlijk nog in de groei. Dus het is nu nog een hele mooie tijd om te bemesten. En lekker even het spul trot groeien te laten. Slaan ze dat mooi op in hun hoes. En dan krijgen ze takkenmaaitijd. Dan rint het alje weer volle mooie uit. Maar het groeit nou nog. Dus zolang de sapstroom aan de gang is, maar is het nog net verplantje.
4: Okay.
3: Dus wacht je tot de sapstroom stilstiet. En dat is als de bladen van de BM beginnen. En dan is het ook weer verplant tijd.
4: Dus dan moest nog even die mooie shinlitten.
3: Ja, dat is.
4: Sluit we daar mooi mee af?
3: Eigenlijk typisch wel een mannenplant eigenlijk.
4: Oeh, mannenplant?
3: Nou ja.
4: Is het daarom dat ik mijn eigen op?
3: Ik denk het. Het is,
4: wat is het, een penisplant?
3: Het is iets.
4: Ja, die is. Oh nee, hoe heet die alweer? Wat is die alweer voor? Nou, let op maar.
3: Ja. Het is een iets minder winterhuddenplant. Er is maar wordt heel weinig kweekt. Hij is net heel winterhut. Hij past eigenlijk tussen in een beetje een schaduwrijke jungle tuin, vind ik zelf. Mooi met varens en orenplanten in het een beetje donkerig. Het is een heel glanzend blad. Het had wel iets wat van de heugra of het tafelbladplantje.
0: Het lijkt me ook wel een plant van mensen die net zulke groene vingers hebben. Is dat zo?
3: Ja, nee, dit is wel een liefhebbersplant.
4: Maar zit hij nou in de tuin of in een
3: ledepot? En als wist wat er kost het, dan moest ik echt een liefhebber wezen. En hij hiet de luipaardplant. En waar dat wij komt, weet ik net.
4: Ik dacht een trompetachtig ding.
3: De Latijnse naam is Farfugium. En dat is hoe wij hem dus eigenlijk het meeste kennen. Ik weet net dat er mooi in beeld is.
4: Ja, een beeld. Ja. Maar was die blijdenis om skrul? Want ik dacht dat het een soort van... Ja, daar is toch wel meer van die dingen? Die het erop liek je?
3: Ja, de tafelbladplant liek het erop. Radgersia is ook een hele mooie bladplant. Die alleen nog, dat liek het wat meer op een kastanje. Als die plant een mooi bijn, want er zest in een beetje een jungle-achtige omjouwing. Dan komt het qua bladstructuur een heel mooi oranje mijn man.
4: Mooi.
3: Maar hij is vrij onbekend.
4: En duur dus. Wat kost ze?
3: Dit kost €24.
4: En wat zit hij dan in huis of boeten?
3: Dit is ik in boeten.
4: Dit is ik in boeten.
3: Mooi boeten doordel zetten. En hebben een strenge winter, dek hem taal of helium binnen. Dus kist hem ook eventueel in het blompad zetten. Maar we hebben al een periode steen en we hien hem op. Maar dan krijg je gewoon vraag. Dus er zijn echt meesten die erna op ziek binnen.
4: Luipaard.
3: Ja.
4: Nou, dat zult er dus maar te krijgen. Dat het misschien voor een man interessant is. Ik weet het, dat zou je.
3: Geen idee. Het blijft, hè. Ik vind het wel een beetje een stoere plant.
4: Oké.
0: Okay. Ja, vrouwelijk ken ik heel stoer.
4: Ja, daarom. Heeft nog wat inspiratie voor die tuin kregen?
0: Ja, zeker. Ja, ik ken je wel wat mooi. Nou ja, ik zit vooral even onder mand, Roy, want die regelt de tuin.
4: Oké. Nou ja, we zullen zien.
3: Hey, dat is juist maar weer, Roelof. De man die doet de tuin. Nee, maar dat is een heel soort dochter te gerren. Ik het zes zeggen. Maar het maakt het niks uit of man of vrouw bent. Een hele goede bloemissen ben soms ik man.
4: Tuurlijk. Ja. Hey, dank je wel.
3: Berend Kratje, die van alle bloembindshows, hè?
4: Nou ja, dat zoek ik in.
3: Ja.
4: Dank je wel, Oren Wieke Bustewer. Dan geven we wat meer naar de wintertijd. Want de woeste winterkleuren zijn litten. Ja, de Indian
3: maar
4: Summer.
3: Het is wat, maar we dat wel een beetje haat. Het is nog wat te zacht steeds. Nou, als je wel wat naar je wieke hoort.
4: Oké, goed weekend, Bas. Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: douwen we op bij Op en Uit, my Fanny.
1: Op en Uit.
2: Erop Uit.
3: Ja, we zijn ook aan bij een vast item van Op en Uit. Net stinnen, erhinnen, waarbij de leukste uitkeerstips in Friesland in rap tempo voorbij komen. En we gaan een aantal mensen aan de telefoon. Goeiemorgen. Tetti Sikkema, hoi.
4: Ja, goedemorgen. Het is even met Tetti Sikkema van Alexander Cultureel.
3: Ja, wat heb je hem op de planning?
4: Nou, we hadden van de jongen op de planning een concert van Canzona en Matthijs de Vreugd. Canzona, dat is een vocaal ensemble. Het bestaat uit 12 mannen en 3 vrouwen. En die maken hele mooie, mooie, meerstemmige muziek. Echt, echt loopsuber en het klinkt echt heel mooi. Het genre, dit is van wat licht klassiek tot verrassende variaties op begintunes van bekende Engelse tv-series. En ja, het concert is te jaren met Matthijs de Vreugd. Matthijs de Vreugd is onder de kenners een heel verneemde organist. Hij had ik in Engeland in de Gruste kathedraal spelen. Dat klinkt echt fantastisch. En nou ja, het is in de nieuwe gerestaureerde Alexanderkerk hier in Rinsemegeers.
3: Nou, dat klinkt hartstikke mooi. In ja, Rinsemegeers dus, als ze daarheen willen.
4: Ja, het is in Rinsemegeers en het begint om 8:00. De tagon is vrij, er is wel een collecte. En iedereen is van harte welkom.
3: Hartstikke leuk, dank u wel.
0: Mooi, ja, Tetti. Geef nou naar Erik. Ja, sorry Tetti, er zijn nog wat meer mensen in de belly. Droege ham, want daar is ook een leuke activiteit. Of net, Erik?
5: Zeker.
0: Vertel.
5: Ja, wij hebben in Droge Ham hebben wij het eerste Boer Food Festival. Want wij als Hoeve Hoogland blijven bestaan 10 jaar. En we hebben hier een superleuke streekmarkt met allemaal onbewerkte en lokale producten. En verder is nog een paar prachtige workshops zoals koken uit het voedselbos of zeep maken van onze geitenmelk. Dus het loopt ook al aardig vol, moet ik zeggen.
0: Ja, dat loopt wel. Dat is heel populair. Ja. De kisten dus van alles capie. Hoe laat begint het? Of het is al begonnen, maar tot hoe laat is het?
5: Ja, we zijn om 10:00 begonnen en we gaan door tot 4:00.
0: Oké, geweldig. Erik, tien dank. Leuk dat je even een berichtje stuurt voor het net stinnen erin.
3: Ja, voor de natuur, maar Stien Oranje Waardwezen. Trientje van der Wal, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
3: Wat heb je hem al eerder te beleven daar?
6: Wij hebben vanmorgen op het programma staan een grote natuurfeest voor ouders, ben en pakers en petters. Alleen het feest halen we er al, want morgen wordt er nogal wat rein verspeld en dan weten we dat er net zo volle mensen kunnen komen. Dus we hebben nou verhoren dat er morgen een lietse natuuractiviteit is in de natuurschuur in de Overtuin in Oranjewoud. Tussen 11:00

0: Nou, ik heb wel wat menskenbroeken. Dan kun je ook naar omroepfriesland.nl /agenda. Dan kun je een formulier invullen en een persbericht bijzetten en foto's en telefoonnummers. Of de stuurs gewoon even een appje via de omroep-app. En dan komt ook buus in uw sturing. En dat hebben we orenmensen ook doen, want we hebben nog een mooi oeren te gaan. En daarin zeggen we onder oren fruit op de zonnekoning van Dokkum.
1: Joen bij Omroep Friesland uit de harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesporten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Mijn broeren Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Joen bij Omroep Friesland om 9 uur.
2: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasyZit.nl, dan zit hij al goed. Stoffenspektakel, de grootste oerdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl. Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
4: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
9: In deze laatste uren op en uit gaan we inspiratie van traaie uitgeenstips. We zoeken van uit op het stik De Zonnekoning van Dokkum. Belsum drumt de stien uit de stritten en wat bad er in de slangenkuil.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
4: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er van.

0: L Sunnier.
1: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 21 62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En leuk dat is toch Sjost en Harkes naar open uit. We hebben nog een heel mooi en nijskerig oeren voor die kleersteen. Zo komen na Jelve Tolven de twee haatrolspielers van de Zonnekoning van Dokkum hier op bezite.
2: Ja, en we sjoggen vooruit op de tap toe in Belsum van Orenwieke. Het belooft een grut spektakel te worden.
1: Ja, en hoe leer je nou bern en misschien ook wel ouders om te gaan met agressie en helpverleners? Wil jij dat dadelijk van de spielers? Ze zitten hier rond tafel van de Slangenkuil.

0: Lisa, Listen to Me, Blood, Sweat and Tears.
1: En topbands en showkorpsen uit heel Nederland komen orenwieken sneun uit Beltsum taf waar de grutte tap toe. De korpsen doen een rondte troch het dwarp en jongens litten ze haar grutte show zien op de sportvelden. Organisatie is in hand van muziekvereniging Opmaat uit Beltsum. En Sjoukje Venema van Opmaat die is hier onscoot in de organisatie van de tap toe. En Tineke Ringsik van de drumband van Opmaat. Leuk dat je hem er binnen. Sjoukje, laten we eerst even beginnen, want die tap toe in Beltsum die heeft wel wat betjutting. Ik van de muziekvereniging. Hoe zit dat correct?
2: Nou, het is wat heel in het verleden had het ook al geweest natuurlijk, maar de laatste paar keer weer dan 2000 zontje. Dat weer naar aanleiding van een brand van ons gebouw, werd alles toen uitbrand is. We hebben een benefiet tap toe houden. En eigenlijk wie dat een hele feest daaide, wie volle meer omheen en nog. Daar werd op een gegeven moment toch wel wat vragen naar van, nou, kunnen we dat net weg eens gaan in Beltsum, want dat werd toch wel heel erg leuk. Daar hebben we twee hebben dus weer een tap toe op poorten zet. En nou, dat werd ik wel weer heel succesvol. En daar werd ik vragen naar verschillende korpsen. Van die mij wil wegkomen, wat we nog wel eens zien. Gewoon zit mist heen, van Jet heen, of wat is geweldig. Oh ja, maar wij hebben het west. Nou, dus ik zeg, we dat gewoon nog een keer. En nou is het eigenlijk 2 jaar 4, dus het is wel heel kwart op elkaar. Maar dat hikte mij iets in mij, het wereldmuziek en koers in Kerkrade. Dus dan heeft het echt wel aandacht in de media. Dus dan kunnen we dat echt een beetje wat met elkaar metsen.
1: Ja, want dat wie Arune Simmer binnen ja. Dan korpsen van het die op het WMC spelen.
2: Ja, zeker. Onder andere vlak bij Hoest het Pasveerkorps uit Loud. Urk het er West, Irene Ede. Nou, die zie ik best hoog in de scores. We hebben een hele mooie show. Ik ga de cel West, ik ga de tune. Dus ik weet wat ze de del zetten aankomende sneuwen. En de Euroband uit Rotterdam is echt een vername band. Die het heel goed speelt.
0: Je komen alle hier bij hem?
2: Komen alle hier bij ja.
0: Wat met een leven wezen ze daar.
3: Zeker, ja.
2: Dus, nou, en ze beginnen dan hoe daar mij een street breed. Dus dan geeft een rondje door het dorp. Nou, zo'n rondje duurt ongeveer een dikke jaloeren. Dus dat is best nog wel een skoft. Daarna hebben ze een repeteren ze de finale uiteindelijk zelf, mijn snel op het veld. Aansluitend is dan op het Voetsplein een snackwaren en nou, een poffertjeskraam van de Lietse Bear natuurlijk. Hebben dan de feintjes daar te spelen. Dus dat is echt altijd welkom, leuke evenement. En nou ja, dan om jou wachten staat dan de tap toe zelf.
1: Het spektakelstik, zeg maar, de tap toe zelf. Ja, dus zoals krijgt alleen maar die street parade. Die gaat eerst even een rondje terug het dwarf binnen. We hebben even een fragmentje klaar van hoe het twee jaar lien klonk. Liet we daar even nog
2: heel leuk.

0: Ja, je wordt er toch heel blij van. Ik ben heel blij van. Ja, ja, ja, ja. Ik kan me niet voorstellen dat je er een heel soort zin om krijgt.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Tine keek even. Ja, want Jos speelt bij de drumband van Op Maat. Ja. Jim stond er zelf, Sneunjoen, ik op het viool.
2: Sneunjoen zelf, ja, we beginnen.
0: Ja.
2: Dat ik door de jippening nou. En ja, dat is wel heel, heel bijzonder, heel zenuwachtig. En ja, je
3: ziet
2: al. Ja, nou al.
3: Ja?
2: Ja.
3: Waar zit het dan? Ja. In de buurt of zo?
2: Ja, zit het dan? Van de 100 tot de 20.
3: Maar ik heb je net jij eens een keer geweest?
2: Ja.
3: Te drum?
2: Nee, nee. Drum.
3: Maar je kon dat toch heel rap achter elkaar?
2: Nou, we dat wel, maar het is wel zenuwachtig gedoe. Jij ja. Staat er wel mijn korpsen, hè? Nou, dan zijn wij maar in de top 15 en wat hebben we? Dan worden wij wel. Ja. Maar
0: daar beginnen wij nou. Erbij.
2: Dus,
0: Ja, want verleden keer win je hem inderdaad onder
2: ooit.
0: Je beginnen nou.
2: Wij beginnen nou. Dat is een beetje beter voor alles.
0: Dan is de spanning een beetje anders.
2: Juist, ja.
0: Nou, door hem zelf als drummet en de hele muziekvereniging, dat ik de hele organisatie. Dus je bent eigenlijk de hele dag al in het spier van die tap toe.
2: Ja.
0: Is dat dan, komt er dan net extra druk bij?
2: Nou, ik heb wel wat voorbereiding nodig. Dus ik moet zo'n horen, moet ik niks meer doen.
3: Wat?
2: Nee, jongens. Zullen we met jou laten los? Ja. En dan wordt het te
3: maal. Hoe ziet het er dan uit? Dan gewoon zo'n horen en dan
2: zit
3: je
2: in het pakje. Dan moet ik even lezen.
3: Oh, even lezen?
2: Nee, maar dan spul je het natuurlijk echt al. Dan moet de hollen.
3: Maar dat is apart, want dit is iets wat je door van je wil.
2: Ja, ik doe het al heel lang.
3: En dan toch die spanning.
2: Ja. Dat wordt steeds minder, denk ik.
3: Ja, hè?
2: Ja.
3: Het wordt steeds slimmer, de spanning. Ja. Hoe kan dat?
2: Weet ik net.
3: Want had je nou een foutje, Martje? Je had elke keer dat dan?
2: Nou, mijn baas wel. Die de voorste had, die had dat wel.
1: Je had alles.
2: Ja, maar ik doe het zacht.
3: Ja, maar ik kan me zo goed vaststellen. Want zie je hem toch iets mooi... De master erin zitten. Maar eigenlijk, ik kan geen instrumenten gelijk. Spelen, maar het maakt helemaal erin.
2: Het maakt gelijk. Ja. Want die ging aan de slager achterom, die jest.
3: Ja.
2: Nou, dan ga je even solo.
3: Zag je dat zien?
2: Ja, dat ga je.
0: En ik die topbands die motie wilde zijn flauw.
2: Ja, dat vind ik ook wel. Dat hij al je wel eens even.
0: Publiek zal het vast
2: net. Nee, het publiek je hebt het net. Die hebt het net. Maar
3: dit neem je nou omdenken. Hè, dit. Dan ga je even een solo.
2: Even letten. Hé, ik ben de rek.
0: En we hier net de Krektelor, die organisatie, die komt. Ik voor een grutpaard bij de muziekvereniging te lezen. We hebben hele draaiboek. Binnen van maken. Hoe zit dat eruit? Want het is een enorm project.
1: Zo. Is zeker, ja. Er zijn uiteindelijk binnen 2 draaiboeken. Hè, want er is sowieso een apart draaiboek voor alle korpsen die komen. Hè, en dat is echt op de minuut heel strak wat dat plant. En dat ben ik meestal extra wend. In een WhatsApp dus gebeurt dat eigenlijk extra.
0: En dus het komt ook nogal correct van die band.
1: Ja, ja, en we hebben eigenlijk de expertise van Oren in dit landelijk taptoes organiseert. En daar ben we heel blij mee natuurlijk. Want dan is het wel een heel ding om het zelf als leek te doen. Wat betreft de Oedai draaiboek. Hè, dat draaien we dus zelf in mijn koor. En de maar vrijwilligers van haar. Hè, alle kruisingen en theesplitsingen op het dik met meesken steen. Ja. De met koffie-thee skanken worden. Dan nemen we op. Het is echt een heel soort. Ja. Het voordeel is dat we 2 lienen dienen gaan. Dus toen moesten we het eigenlijk nog wat uitvinden. En dit keer gaat het al een stuk makkelijker. Dus, maar ik ben heel blij met alle vrijwilligers. Ja. Ja.
0: En je zou ik al even de alle korpsen toch een mooi mekoor. Ik een soort finale stik. Ja,
1: ja.
0: Die korpsen die spelen normaal natuurlijk net mooi mekoor. Maar die moet dat dus van tevoren nog even instuderen.
1: Ja. Wij hebben dus de nummer in de finale, Highland Cathedral. Dat is gewoon een afsluiting. En dat we dan spelen door de korpsen bij elkaar. En op een enkele uitzondering naar die dat net spelen. Maar die steen er aan je wel. En dat is eigenlijk het einde van de hele tattoo. En dat is altijd wel heel indrukwekkend, vind ik zelf.
0: Voor Tine Kerk, denk ik, dat je dat tussen staat.
2: Ja, dat is wel heel bijzonder.
1: Ja.
3: En dan kun je het lekker loslitten. En dan een windje ernaar en dan even lekker ontspannen.
2: Even een windje en dan geven we de wedstrijd nog. Ja, dan maar weer verder op rond.
0: Ja, mooi. No? Super, dank voor dat jullie winnen. Ja, en dat mensen dus enthousiast worden binnen. Dan orenwieken sneun, de hele dag in Belsum van alles te beleven. Roen, die hele street parade en de tap toe.
1: En ze kunnen nog kaartjes bestellen via de website van Muziekvereniging Op Maat. A6 euro, dan is het vanaf de tribune mooi bezien.
0: En voor de rest is het gewoon vergeest te zien. Dus elke keer die kinderen naar binnen
1: mee komen. Ja.
0: Hartstikke leuk.
3: Leuk, ja, we praten dadelijk verder over de theatervoorstelling. Maar verneem je dat ik, als je hoe langer je acteerde, dat je toch wat nerveus binnen?
4: Ja,
3: Broe,
4: ja.
3: Wordt het slimmer?
4: Hier had ik. Van, ja. Hoe ouder je werd, hoe onzekerder je werd.
2: Ja.
4: Dat snap ik wel een beetje, ja.
5: Dat heb ik wel heel dol net.
3: Eerst even naar Gabriela Tilmy, My Sweet About Me.

0: Dan zullen we het nog hebben over slangen. Ik weet dat het zit in de top 3 van de grootste angsten van mensen. Oeh, weet je dat wel?
1: Ja,
0: Toske, dat is dit ook heeg.
1: Ja, maar
0: op televisie iets vertellen is dit ook heel heeg trouwens.
2: Ja.
0: We zullen het hebben over de slangenkuil. Dat is een spulshow-eftige theatervoorstelling van Magma Theater.
1: Ja.
0: Het is voor het publiek van 12 uur. Nou, ze zitten er al helemaal mooi in stijl bij. Want ze jouwen een soort van sneak preview. Je het al bij het Uitfestival in Leeuwarden.
1: Ja.
0: Het gaat over de juduistige uitdagings voor hulpverleners in de Mierskip. En op 18 september is de première op een geheime locatie.
1: Ja,
0: spannend.
1: Ja.
0: We zullen het roer hebben met Gea Struiksma. Daar is een pruk op, hè?
1: Ik
0: wou het eigenlijk net te zeggen, maar het is heel bijzonder.
1: Wel te, hè?
0: Het is wel iets te.
1: Iets te, ja.
0: En Guido de Roos, daar was hij net een pruk op.
2: Goeie.
0: Nee? Je bent partners, niet echt, maar ik dus als acteurs.
2: Ja. Klopt.
0: Hey, wat heb je in betocht? Want slangenkuil...
1: Ja, we hadden toch, wat je dan leest in de kranten over hulpverleners, dat die belaagd worden. Vooral bij Oud en Nieuw natuurlijk, hè, dan met vuurwerk belaagd. En wij snappen dat niet. Waarom doen mensen dat? Dus wij vinden dat belachelijk en iedereen vindt dat belachelijk.
0: Ja, maar dat snappen we hier al eerder, denk ik.
1: Ja, wie je daar ook over hoort, iedereen vindt dat belachelijk en absurd. En toen dachten wij van, nou, dan maken we daar een absurde voorstelling van. We laten dus zien hoe gek het eigenlijk is dat je zoiets doet. En sommige mensen lijkt het wel of het buiten de realiteit is. Hè? Alsof mensen daar een beetje een spelletje van maken.
3: Ja, maar dat vinden ze leuk. Hè?
1: Ja,
3: een beetje het idee van de railschoppers van... die kunnen we even mooi afzeiken, die kunnen we mooi pesten. Ze kunnen nou toch niks terug doen. Dus eigenlijk is het ook een beetje laf. Hè? Van, klootzak, even aan de kant, weet je, dat en dat. Maar er zitten wel mensen, hè? Dat zijn mensen waar je tegen hebt... die andere mensen willen helpen. En het Fries heeft daar een heel mooie uitdrukking voor, hè?
0: Nou?
3: Doge jo wal.
0: Ja,
3: doge jo wal. Vind ik zo mooi, dan. Dat lid Chen, dat er echt mensen binnen die goede bedoelingen hebben... en die je willen helpen, hè?
0: Dus... Maar een matte moment was het, hè, dat Jim toch... als je twaalf misschien op de bank... van, ja, dit slaat nergens op. Wie er een filmpje, wie er een heemstel
1: dat
0: maar
1: nou, bij Oud en Nieuw wie het gewoon. Dus elke keer weer, hè, keer weer die discussie. En dat is net van Ian op Doren, daar verzin je dat. Maar dat is een proces. Dan wie het weer Oud en Nieuw en dan stien ze weer. Zien ze weer met mijn vuurwerk te gooien. En
0: dat is de bron van Jim, als creatievelingen om te denken, hier maken we wat.
1: Je maakt maar, ja.
0: Okay, dat
1: maar
0: is dus
1: het is wel een heel sfeer onderwerp.
0: Zeker.
1: Dus wij dachten, we moeten daar wat lucht in gooien. Dus daarom hebben we zo'n bizarre spelshow. Ja, ik ga mijn pruk nou op. Maar het is...
0: Oh.
1: Ja, ik viel mij een beetje ongemakkelijk.
0: Waar bist u? Want er bist volgens mij...
1: Ja, ik ben een showhost.
0: Showhost?
1: Ik host de show, dus ik zeg spelletjes. Ik ben dol op spelletjes, zeg ik. En dan starten we een soort spelshow... waarin de hulpverleners eigenlijk toekijken wat we aan het doen zijn. En ze zijn onbereikbaar voor ons... omdat er een slangenkuil tussen zit. Dat is een beetje het spel. En de slangenkuil zijn eigenlijk alle problemen... waar hulpverleners mee te maken hebben. Dus dat zijn de eigen problemen, zoals protocollen en nachtdiensten. En dat soort dingen.
3: En agressie.
1: En de andere kant is dus de agressie van omstanders. En dat zijn ook slangen.
0: Ja, want neem eens even mij naar de kaartjekepie. Wat zorg ik, Guido? Waar kom ik te lonen? Is het wat voor locatie? Ja, de locatie.
3: Nee, je bent welkom. Je komt op de camping. Leuk, gezellig. Fijn dat je erbij bent. Krantje erbij. En wat lees je daar? Dat is toch ook niet fraai, wat je nou opeens ziet... wat er gebeurt met hulpverleners. En zo word je als publiek getrokken in de voorstelling... maak je kennis met de hulpverleners. Maar je gaat ook deelnemen eraan. Je gaat meemaken wat het proces is dat je zelf ook boe gaat roepen... of mensen gaat aanmoedigen. Dus jij hebt eigenlijk een actief deel. Je bent een actieve kijker, zo moet je het zien.
0: Ja,
3: je gaat wat meemaken.
0: Een spelshow, dat is iets... Ja. Dus dat lokt ze dus uit als showhost... om
1: bijvoorbeeld,
0: publiek wat te brengen.
1: Ja, we hebben ook een echte aanjager erbij. Hè, dat zie je dan op televisie
0: ook
1: wel.
0: Ja,
1: die klappen en boe roepen.
0: Ja.
1: En die hebben wij er ook bij. En dus we beziek je mensen kan ik echt te laten ervaren... wat het is om in zo'n groep te zitten en mee te gaan... in het proces.
0: Ja, dat is het misschien ook wel. Ja. Want hij hem daar onderzoek naar die... hem mensen ondervragen die bijvoorbeeld...
3: Zeker.
0: Hij heeft wel een ondervragen die hulpverlener binnen.
3: Ja.
0: Maar ik die te doggen. Weet je met waarom ze doggen?
3: Ja, we zijn met verschillende hulpverleners aan tafel gaan zitten. En we hebben ze geïnterviewd van wat zijn jullie problemen. En dat zijn er nogal wat. Net wat jij zei, de werkdruk... Mm-hmm. Maar ook het, maar, en het ergste natuurlijk de agressie.
0: Maar ik bedoel, de mensen die het doggen. Weet je, Mac, waarom die mensen het doggen?
1: Ja, daar hebben we een documentaire wel eens jongen. En daar ben ik wel onderzoek naar die. Waarom mensen het doggen? En dat is een soort psychologisch proces.
3: Ja.
1: Wij kennen dat alle jaar dwaan. Als je zo aan de kant... Ja, doe ik. Roel af.
0: Ja, nee.
1: Als je niet is, dan zei van... Nou, dat doe ik net, Maar dat als je in een groep zit, dan gierst al daar in mij.
3: Dat zijn die slangen, hè, die je in je hebt.
0: Oh, ja. Dat ben de slangen.
3: Maar ken je dat op school zie je dat soort processen ook. En dat is toch heel onschuldig. Maar iemand is dan het lulletje van de klas. En de ene die pest hem even, de andere vindt dat ook grappig. Want dan heb je effect van... Suffert, en die ander die geeft een duwtje zo in op schouder en de ander. En die is dan het bokje. En had ik dat op school ook. En niet dat ik het lulletje was of dat ik aandruk, maar ik dacht van, daar kom ik tegen in verzet. Dus ik, hé jongens, hou eens even op, man. Stel eens even voor dat jij dat zelf was. En het zit ook een beetje in je of niet, dat je even meedoet in het groepsproces. He? Die dynamiek. Maar er is altijd ook wel iemand die staat er tegenop. Die zegt van, ja, maar dan gaan we wat doen. En dat doen wij nu.
0: Ja, dat is mooi. Ja, ik herinner toevallig bij Dit Was Het Nieuws tussen weekend dat Nederlanders dat gong geweld op die voetbalfilm.
1: Ja.
0: Dat mensen eigenlijk helemaal net meer incasseren kennen. En dat ze daarom zo agressief binnen. Dus dat een politieagent zou ga je zeggen, wil je aan de kant gaan? Nou, wij kennen het zijn autoriteit.
1: Nee. En dat komt ik een beetje door de coronatijd hakkeerd. Ja, hak lezen.
3: Ja.
1: Dat mensen zinnen, sinds de coronatijd, dat ze een beetje aversie had in hulpverleners en zijn autoriteit inderdaad. Hè?
0: Ja. Eerst klappen voor ze.
1: Ja, eerst klappen voor ze. En dan lul en klootzak.
0: Oké, nou dit is duidelijk. Je drijfveren binnen helder. En nou, kunnen mensen naar de taart? Nou ja, het is dus op een geheim plak. Ja. Maar hoe kom je om kaartjes en hoe lang draait het ervoor wijzen?
1: De kist op Magma Theater kist kaartjes krijgen. En dit is een productie van Magma Theater. Het draait van Sontje on Son 20 september in Ljouwert is het. Dus de geheime locatie is in Ljouwert. Het is mijn auto goed bereikbaar. En dus de hoest net op een fiets, maar dat is wel aan te bevelen natuurlijk.
0: En hoeveel man kinderen tegelijk bij je naar binnen?
1: 150.
0: 150?
1: Ja.
0: Dus dan was flink onder bak als
1: zeker.
0: Spelmeester.
1: En dat is hoe meer hoe beter natuurlijk. Ja. Hè? Show must go on.
0: Nou, die kaartjes vinden ze wel.
1: Ja.
0: Het is dus voor ouders, het is voor Ben, het is eigenlijk voor elke nien.
1: Voor elke nien, boppen de tol weer, ja.
0: Maar ik dacht, nou, dit doen ze misschien wel vanuit de namen van de Kielstra of Zijtse ambulancezorg. Maar dit is alle je puur voor hemzelf.
1: Ja.
0: Er zit geen maatschappelijke organisatie bij die.
3: Nee.
0: Maar gaat het dan ook verder? Wil je dat ik op squallen woon of op oren?
1: Nee, in principe net. Het project is een afgerond project tussen 17 en 27 september. En dan zeggen we wel wat verder. Als wij denken van nou, dit is eigenlijk te mooi om niks mee te doen verder. Ja. Dan zou dat natuurlijk nog kunnen dat we dat op scholen gaan doen.
0: En wat is de grote prijs dat we winnen? Want het is een spelshow.
1: Ja, dat is een geheim, hè? Dat is geheim.
0: In de slangenkuil of eruit.
1: Ja.
3: Komen.
0: Ja, hartstikke leuk. Fijn dat je hem er win. En Jim, kun je nou zelf weer die kant op? Want waar ben je nou aan de gang?
1: We zijn nu in het blokje sporten. Dan zullen wij om 12 uur en om 1 uur spelen we nog een preview.
0: Oké, G.S. Struksma en Guido de Roos. Fijn dat je hem er weer in.
1: Graag.
0: En wij gaan verder met horen uit de mond. In Dokkum pakken ze de komende dagen weer grut uit met een theatraal spektakelstik. Het heet De Zonnekoning van Dokkum. En het is in de Bonifatiuskapel. En het draait om een verneemd man uit de skeertens van de vestingstijd. Nou, Toons die gaat het stik in première. En we hebben de twee hatrolspelers en de regisseur hier dadelijk ontmoet. Tafel.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Maar denk je dan soms,
7: van zelfdoding.
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Dan geven we nu het Frieske Nijs van Jacob Stelwagen.
5: Toch een steuring in de kustwacht van de Mollen geen radiosysteem broeken. Dertig kunnen helpt sinds net verbinden met Marifoon-kanaal en geen netbericht ontvangen of versturen met de Marifoon. De kustwacht had een verkeerscentrales verregen om het netkanaal uit te harken. Ex-kippen van de kustwacht op het wetter en vrijwilligers van de KNRM onder wal doggen dat nou. Bij een netmelding wordt dan de helpdienst alarmeerd. Basisscholen De Kabas en de benopvang in Frenscher had nog heel het les van skimmelprobleem. Groep 5, onder mij 8 en de benopvang, want het derde uit het gebouw het tweede huis. Na een week krijgen bij een eerst thuisonderwijs. De Nijb is het wel dagen vrij, zodat er verhuizen worden kan naar andere locaties. In de simmervakantie wie er al skimmel ontdutsen in het sanitair blok, dat het commonskwal hier zo'n tien werd ingebroeknamen worden moest. De waartocht dat de bewoner voen weer en mijn aantal maatregels de skimmel bestrijden weer. Maar nou, na de eerste verre lesweek toch blikken dat die maatregels net genoeg binnen. Nevens wethouder René de Vries van de gemeente Waardhoeken is er onvullend onderzoek van nodig.
6: Het is net zo dat de squallen acuut ontrommen worden moest of dat er een veiligheidsgevaar is. Maar om onzekerheid te voorkomen en om toch eventuele zorg bij te nemen en ja, eigenlijk ik alle rondte te hebben, wat onderzoek wat plak moet vinden, hebben we mogelijk al besloten om te verhuizen.
5: Levi Smans hopend morgen op een basisplaatsje in Telstar. Nijs zien Sire Kroeseboom blessure is en nou weer fit op de starten. Boppelot hebben ze bij RFN wel wat problemen op het middenveld. Zowel Marcus Linde als Proper, die binnen Dirk Proper, binnen beide weken lang net inzetbaar. Smans is er net wist van dat hij 90 minuten spelen kan, maar zou het wel logisch vinden als trainer Robin Veldman hem voor dadelijk onderwijst voor in de basis.
7: Ik denk dat ik de laatste 3 wedstrijden dat ik ben ingevallen, me goed heb laten zien. De training laat ik me zien. Ik heb het gevoel dat ik ook niet echt dat je weer in moet komen. Snap je? Dat ik gewoon aanwezig ben en dat ik laat zien dat ik er klaar voor ben.
5: Het Keersmuseum in Frenscher is van jou al een hele week vergeest toegankelijk. Het is stak om week op de kop uit zien in Liem dat het museum verhuizen uit het oude gebouw van de Frieslandbank naar de nieuwe locatie onder vastzitting in Frenscher. Op dit stuit is de Njonken de Venstercollectie echt een tijdelijke expositie over 100 jaar vrouwenskeers. Het bloed op de meeste plakken droeg, maar in het westen een lichte bui. Het wordt zo'n 18 of 19 graden. Morgen begint grijs en reinig, met een beetje zinnen in de midden. En de meest westelijke wind is het dan zo'n 20 graden. Mandy is de meest mooie en zo goed als droeg het ei. Tiesdag en waars is het wisselvallig, met een paar buien, maar ik bedien het zinnen. En tiesdag is het dan wel mild, met 21 of 22 graden.
8: Tiege dank, Jacob. En wij hebben dadelijk in Dokkum een grote Iepelost spul. Ik hoop dat het daar een beetje droeg bloedt.
5: Ik hoop het, hè?
8: Ja. Nou ja, goed, ze zitten ik voor de helft nog in de Bonifatiuskapel, dus dat scheelt.
5: Nou, dan rijden ze op zien meest
8: voor de helden. Voor de helden viert. Ja, wij hebben dadelijk Oeren Jelle Oeren Meernijs bij in No in Friesland. En wij hebben dus dadelijk de Zonnekoning van Dokkum hier nog.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Hey Raymond! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Op en uit.
17: Met Roelof Lausma en Jantine Akkerman.

0: Onwennig van Briekebeck.
1: De première.
2: In Dokkum pakken ze de komende dagen weer grut uit met een theatraal spektakelstuk. Het is de Zonnekoning van Dokkum, zo heet het. Het is in de Bonifatiuskapel, een prachtig plak. En het draait om een verneemd man, een man van kwieze kwoontjes, zouden we dat in het Fries zeggen. Mm-hmm. Uit de skeertnis van de vestingstijd. En hij is eigenlijk wel een beetje lastig. Hij had net helemaal in de gaten dat, nou, dat hij misschien wel net zo leuk is dat hij zelf denkt dat hij is. Maar dat zullen we dadelijk.
3: Het is de eerste keer dat ik het hoor. Maar goed, dat heeft dus twee haken. Maar,
2: dat zullen we dus nog aardig wel even. Hè? Het gaat, toen is hij in première. En de regisseur Brun Kuijt is hier. Welkom. Komt wel vaker. Mooi leuke stik in Friesland. En de boeten natuurlijk. Ja, wil jij hem al eventjes? Michael de Roos.
3: Hi.
2: Officieel uit Friesland, hè?
3: Ja, Sneek. Ik woon nu ook in Sneek.
2: Wat leuk.
3: Dus ik ben weer terug. Jee.
2: En hoe is het met die Friesk?
3: Nou, het is hartstikke goed. Je.
2: Ja, ik had hartstikke goed.
3: Ik kan het wel, ik kan het wel een beetje spreken, maar niet helemaal vloeiend.
2: Hey, maar voor de mensen die de radio alleen nog aan hebben, dus zit hier al eigenlijk een soort van in die rol, hè?
3: Ja. Ik ben helemaal uitgedost in mijn mooie kostuum. Ik heb een jas aan met rode, wat is het, pailletten erop.
2: En een hoed op.
3: En een befje. En een hele mooie. Dit is mijn echte haar trouwens.
2: Maar wat is dit voor eeuw? De section Sandje eeuw? Wat, ik heb een beetje.
4: Oh, 17e eeuw.
2: Ik heb een beetje de drie musketeers-achtige gevoel bij.
3: Ja. Ik heb geen degen, maar anders dan zou ik dat nu even zo doen.
2: Pirates of the Caribbean. Ja, nou, zo zit het er ongeveer uit. Ja. En Alexandra Alfenaar is je rek.
0: Ja.
2: Hoe is het met je? Want versteert dan uw Frieskwol?
0: Een klein beetje. Ik versta het redelijk. Terugpraten, dat is lastig. Maar inmiddels ben ik wel een beetje ingeburgerd.
2: Ja,
0: maar
2: doe. En dan doe ik het gewoon in het Fries, dan was het maar even scherp. Praas Dokkumers.
0: Dat klopt.
2: Jeetje.
0: Ja. Ja, dat was nogal een taak.
2: Zeg eens even wat je. Hey.
0: Wat eerder medaai.
2: Ja.
0: Nou,
2: daar komt aanstaan een mooie introductie van de haatrolspielers. Teun Plantinga is ook een van de haatrolspielers, maar die had even krek even wat oren dingen te dwanen. Jongen, maar je zijn eigen tijd. Brun, eerst even naar het verhaal. Want het is natuurlijk een geweldige locatie. Het is in Dokkum. En het is wel zo'n spektakelstuk. Nou, het zaffelste volgens mij al. Ja. Wat is dit voor verhaal?
4: In het stadhuis van Dokkum hangt een heel groot schilderij. En daar staat op een diner met Julius van Aitsma. Die bij de diner de tsaar heeft uitgenodigd. Dus je ziet ook de tsaar zitten met zijn vrouw en allemaal mensen eromheen. Maar het blijkt helemaal niet de tsaar te zijn. Maar hij dacht van wel. En daar is eigenlijk het stuk op gebaseerd.
3: Ja, daar bouwt het eigenlijk naartoe, naar dat moment.
2: Ja, dat moment. Het werd een beetje voor de gek houden dus.
4: Ja. Nou, ja,
2: want ik begon daar maar, de Julius hier aan tafel, niks van wit, hè? Maar...
3: Nee, ik heb mijn oren dicht.
4: Ja. Er wordt hem een lesje geleerd, want hij is nogal een narcist, mag ik het zo zeggen, Michael?
3: Ik vind narcissen mooie bloemen, maar verder heb ik niks met die term.
4: Hij blaast nogal hoog van de toren en vindt zichzelf heel wat. En hij is burgemeester van de stad geweest, dat is ook echt zo. Zegt geschiedenis. En deze man die heeft wat parallellen met tegenwoordige machthebbers in de wereld.
2: Ja, want hij heet Julius Schelto van Aitsema. Julius, ik denk dan voornamelijk, Julius Caesar, ex-van heerser.
3: Precies.
2: Is het heen daar wat oefen?
4: Ja, dat zijn ouders hem ook zo hebben genoemd. Zoals Julius Caesar. Dus ze hadden al een soort toekomstbeeld voor zich toen de jongen eruit kwam.
2: Ongelooflijk. Dus het is helemaal geen wonder dat hij een beetje wat heeg van de toer blaast.
4: Nee.
3: Ja, maar zijn opa is ook al burgemeester geweest in Dokkum.
4: Ja.
3: En dus het was eigenlijk. Hij had grote schoenen om in te treden. En dat doet hij ook.
4: Hij heeft ze iets groter gemaakt.
2: Ja, hij heeft wel een leuke rol. Je hebt in de rol. Dit is wordt een leuk stuk, hè?
0: Hij zit direct al in zijn rol.
2: Ja, hij zit helemaal in zijn rol, Michael.
3: En, je moet het maar eens aantrekken, dan kun je niet anders.
2: Maar want dat is het stuk, hè? We hoeven het net helemaal in detail te vertellen, maar om in de sfeer te komen, want een kind of wat meisje naar Dokkum. Wat krijgen we daar op die.
4: Een komedie.
2: Okay.
4: Daar komt het wel heel erg op neer. Want we hadden vorige keer Titus over Titus Brandsma. En daarna de Furie van Dokkum. Nou, dat waren toch wel eigenlijk vrij. Stukken met dramatische inslag. En dit is veel meer komedie, dus het is veel meer om te lachen. En eigenlijk met de boodschap van, laten we onszelf vooral niet te serieus nemen. Mm. En dat is eigenlijk.
3: Het verhaal leent zich er ook wel echt voor komedie. Want hij wordt natuurlijk in het ootje genomen, maar hij wil heel graag tegenover de mensen heel erg doen alsof hij natuurlijk heel goed is. En dat allemaal goed voor elkaar heeft. Ook tegenover zijn ouders, tegenover de dienstmeid, tegenover eigenlijk iedereen.
5: Ja, want wie is Julius? Even voor de historische duiding. Hij had er volgens mij op verschillende momenten in Dokkum had hij de baas was, toch?
3: Hij was al best wel een hoog iemand op het stadhuis. Voordat hij burgemeester werd. Omdat de oude burgemeester die kon het niet aan. Dus toen heeft hij het natuurlijk overgenomen. Want ja, hij is geroepen naar die taak. En toen heeft hij langzaam steeds meer panden verorberd in Dokkum. En werd zijn invloed natuurlijk steeds groter. En werd hij ook steeds rijker. En toen werd hij echt een... Ja.
5: En dat weten we al hier zeker.
4: Het was ook zo in die tijd dat je je functie kon kopen.
3: Ja.
4: En dus dat heeft hij ook gedaan. Hij had waarschijnlijk een erfenis, wordt er gezegd in het stuk. Omdat zijn vorige vrouw was overleden.
3: En die was behoorlijk.
4: En die erfenis was behoorlijk.
0: Die vrouw.
4: Die erfenis.
0: Ja. Kan allebei.
3: Dat weet je niet. Dat is misschien niet zo historisch accuraat.
4: Maar goed, was wel een erfenis voorradig. En alleen er was wat gedoe met de familie. Die eigenlijk jou het niet gunde om die erfenis te krijgen, volgens mij.
5: Okay. Nou ja, dus. Dat is een karakter dus. Daar komen we aan nog wel wat meer toe. Ik wil ook wel wat weten van Antje.
4: Ja.
5: Want die spelen stel Alexandra.
0: Dat klopt.
5: Wie is Antje?
0: Antje, die is de dienstmeid van Julius. En zij is heel arm. En ze heeft geen geld. Ze woont in een schimmelige kelder. Ze heeft honger. Ze heeft geen man. Dus ze denkt, ik moet het even regelen voor mezelf. Antje is niet de schoonste. Dus ze heeft zwarte tanden en een vies kleed aan. Dus niemand wil haar aannemen, maar ze gaat het wel voor zichzelf regelen. Dus zij brengt turf bij hem en denkt, neem mij aan.
6: Want ja, maar dan stond je net in vol ornaat.
0: Nee, dat is jou. Ja, ik heb een hele transformatie ga ik onder.
5: Hoe lang zit je in de smink?
0: 2 uur bijna? Nee, helemaal niet.
4: Dat is wat het duurt eventjes voordat het eraf is.
0: Voordat het eraf is. Ja, ik moet goed boenen. Ja.
5: Okay. Maar dat is just, maar wel een soort van self-made woman dus. Die daar
0: die regelt het wel voor zichzelf.
5: Is dit historisch oké? Of het Bauke Oldenhoff dit?
4: Ja. Bauke heeft het wel iets overdreven. Maar Antje Piepers heeft echt bestaan.
0: Staat ook op het schilderij.
4: Precies. Ja.
0: Oké. Klopt.
5: Dus dat is tussen je. En je hebt een scène die we even vangen.
4: Ja, we kunnen wel.
5: Dat is natuurlijk wel leuk. Dan zegt de Chinese cameraman van nou, even opletten. Want even opletten. Doet zijn best. We dachten maar een peermeesje. Nee, dat is dat je altijd 30 man achter de scherm zit. Er binnen maar 2. Maar vertel, pak het op bij welke scène?
0: Ja, dit is eigenlijk de eerste scène tussen Antje en Julius. Antje heeft turf gebracht voor het huis van Julius. En zij denkt, ik ga mijn best doen om dienstmeid te worden bij hem. Yes? Oké. Okay. Ja. Dan woont hij al hier nog, of niet?
3: Dat is privé.
0: Maar daarom is het nog wel ze. Ik zie het wel. Meneer heeft een dienstmeid voor in de huishouding nodig. Nou ben ik toevallig vrij en niet om genegen, om het zo maar te zeggen, om een dienst aan te nemen. Ad meneer, mij duidelijk maken kin, waarom als thou zo bijzonder bist dat ik bij daar in dienst komen ze?
3: Ik heb geen dienstmeid nodig.
0: Ha. Ja, mensen als die denken dat, tuurlijk.
3: Heb ik dan een dienstmeid nodig?
0: Een man die zelf de was doet op een bleek? Een man in sukke kleren die op het stadhuis zit de sok stoppen? Vindt al dat een mooi gezicht?
3: Ik trek mij van niets en niemand wat aan, hoor.
0: Ja, ja. Mensen die niks voorstellen, die hoeven ook niks te lieken. Douw werkt ze hard, of niet dan?
3: Een mens moet niet hard werken. Een mens moet slim werken.
0: Mag ik een brutale vraag stellen? Een goeie vraag, zeg maar. Kinder wel edelge och geboren meneer de hoge heer eigenlijk wel een dienstmeid betalen?
3: Nou zeg, wat denk jij wel niet?
0: Dat de meeste mensen hun beter voordoen als dat ze binnen.
3: Ik heb een behoorlijke erfenis gekregen, waarschijnlijk. Ik schep er niet graag over op, maar die was behoorlijk. Ik kan er mijn functie gemakkelijk mee financieren. En die investering betaalt zich elke dag... elke week terug in alle diensten die ik stadswegen verleen.
0: Ha, nou is geluk. Ik kom bij daar in dienst. Kost een inwoning 3 schellingen per week. Hey, ik mas daar alweer.
3: We kunnen het wel proberen.
4: Ja.
6: Ik zit er helemaal in.
4: Ja. Ja.
5: Ja? En ik ben een echte Franeker, dus een beetje Stadsfries praten. Dit klinkt hartstikke goed.
0: Hij
5: is heel goed aan, Alexander.
0: Ja,
5: hey, wij gaan even naar je. Eerst even naar muziek. Kun je mij even bijkomen? Want alles draait de politie om de koning, de zonnekoning. Dus Queen, Brun.
4: Queen.
5: Werm Queen.
4: Ja. Bouke Oldhoff, de schrijver, heeft dus gezegd... laten we Queen nemen voor deze man. Want Queen, dat is het pompeuze van de Queen-muziek... dat is eigenlijk op zijn lijf geschreven. Dus hij zei, alle liedjes die Michael zingt... Lekker, ho!
3: Ja, het is een mooi repertoire.
4: Ja, het is
5: zeker helemaal. En als dat helikist is, Freddie Mercury. Super, maar we luisteren even naar...
4: Het is een stukje repetitie.
5: Ik dacht. Oh ja, we kunnen eerst dat. Nee, maar dan slaan we die hoeren. Dan geven we naar de repetitie. Ja, stik van nu vanuit.
3: Dank u wel. Ja, doe.

0: Nee,
1: ja, dit is hem. Ja, ja Michael, dit ben jij of niet? Ja. Of is dit Teun?
2: Nee, ja, dat was Teun.
1: Oh, dat was Teun.
2: Nee, dat was ik. Dat was
3: maar één flinke uithalen al.
2: Ja, zeker. Ja, er wordt wel wat vocaals van je gevraagd. Dus, ja. Maar dat is ook heel leuk, weet je wel. Want dan kun je echt even uitpakken. We hebben een band en een grote lichtspectakel. Dus dan word je ook wel echt gesteund in dat repertoire. Ja. Want dat heb je ook wel nodig.
1: Nou,
2: want
1: dat is
2: niet zomaar iets.
1: Dat ben een flinke squam om te filmen.
2: Ja, toch?
1: Ja, dat is dus de haatrol.
2: Ja.
1: Hoe groot is zo'n rol voor jou nou als acteur? Hè? Ik bedoel, de spelers in GTS-T, heeft die filmspeler Spider-Man. Vond ik heel grappig. Ik denk, wat? Spider-Man?
0: Ja. Toch even je hoed afzetten.
1: Ja, misschien herkennen ze hem nou even. Ja. Dus hij doet nou de hoed hoor. Maar hoe is dit voor jou?
3: Ja,
1: dat
3: is het net zo met de
0: oh, daar heb je hem.
1: Ja, dat is hij.
3: Ja, is hij.
1: Michael zit er al uit als Michael.
2: Ja.
1: Maar hoe herkennen mensen die misschien van al die rol in Nederland? Want hoe is dat om dan in zo'n project maar te draaien?
2: Nou ja, ik vind het natuurlijk super vet. Ik heb al wat theaterprojecten met Bruun gedaan. Kruimeltje, Pietje Bel, musicals. En nou, dat was natuurlijk al heel tof. Maar ik vind het heel fijn, zeker nu ik weer terug woon in Sneek, om ook te werken in Friesland. Ik vind de Friese taal supermooi. En ja, om dan in dit project, in deze omgeving, dat te doen. Met allemaal Friese mensen. Ja, ik vind het heel tof. En deze hoofdrol is ook heel gaaf. Want ik heb 7 solo's of zo. En ik zit nou in 15 van de 18 scènes. Dus ja, je bent de hele tijd op het podium. Dan gebeurt dit weer. Allemaal karakters die mij iets komen brengen. Ja, dat is heel gaaf om allemaal mee te maken.
1: Want welke kwaliteit komt dan, de grootste kwaliteit die het heeft, welke komt dan boven?
2: Je bedoelt in mijn acteurschap?
1: Ja, wat is nou wat ontdekt? Ja, dit is waar ik goed in ben en dit komt in dit soort producten.
2: Nou, ik denk wel dat ik wel oké ben in, bijvoorbeeld als Bruun heldere kaders schept, om daar binnen dan allemaal dingen uit te vinden. En daar heeft deze rol wel echt heel veel ruimte voor. Want hij is natuurlijk heel flamboyant en soms een beetje grappig, maar ook heel bozig. En dus je kan alle kanten ontdekken van je eigen persoonlijkheid.
1: Ja, dat is wel leuk. Je kiest alle kanten op. Is hij in het echt gewoon rustig? Rustig? No. Of is hij...
2: Ja, dat is soms wel zwaar. Maar ja, hij weet wie die cast.
0: Oh. Ja, ik weet wie die cast.
3: Zijn dus energie is echt bizar. Dan hebben we gewoon even scène gerepeteerd en dan even overlegd dingen. Dan is hij weer met die andere dingen bezig. Mensen
4: is dat ongeveer hoe in je binnenkamer of dan nog kids in je, zeg maar?
3: Nou, nog keer 20. Nee, het was gemeen. Maar het is wel echt mega gezellig.
2: Ja, toch.
3: Maar nee, Michael is gewoon...
0: Nou, je moet af en toe even tegen hem zeggen, focus! Ja. Michael, ja. Focus! Ja. En dan komt het weer goed.
2: Nou, maar een klein voorbeeldje. Bijvoorbeeld, we hadden een scène al helemaal gerepeteerd en zo, bla bla bla. En gisteren waren we aan het doen in de doorloop. En toen dacht ik ineens, oh ja, wat als ik hier ga liggen? En nou, hij stimuleert dat dan ook heel erg. Van, oh, ga doen. En Alex, die speelt er helemaal op in. Die gaat dan bovenop me zitten. En dan vinden we een hele nieuwe vorm van zo'n scène. Wat natuurlijk gewoon heel vet is. Ja. Wat je op de pagina misschien niet meteen ziet.
1: Want dat is voor jou natuurlijk extra, Alexandra. Daar zit ik in horen producties, musicals... En ja. Als tisseren.
3: Ja, dit is wel
1: net even als anders. Echte Fries, hè? Want het is van Boetmoor. Wat viel stoer erbij dat het überhaupt kin ek in Dokkum? Hè? Want
3: ja, ik vind het zo bijzonder dat er zeker in Dokkum, maar überhaupt in de regio zoveel verschillende voorstellingen zijn buiten. In Noord-Holland, waar ik woon, daar is dat eigenlijk bijna niet. Dus dat is wel echt heel bijzonder. En het mooie van deze voorstelling vind ik, we zijn, weet ik veel, met 40 man cast. Er zijn 4 professionals en de rest, koor, amateurs. En dat komt allemaal bij elkaar. Zo'n grote groep. En dat is wel echt mega bijzonder.
0: Met een live band.
3: Met een live band, ja.
0: Dat is ook wel te gek.
2: Ja, ja en het is echt vet, want al die Ipe Loft spullen, maar ook deze voorstelling, zijn allemaal grote voorstellingen, weet je wel. In de open lucht, met alles erop en eraan. Ja, dat heb je inderdaad niet veel meer.
1: Nou ja, en al die vrijwilligers, want dat zorgen wij hier natuurlijk elke sneur. Niks kind zonder vrijwilligers.
3: Nee, absoluut.
1: De kaartjes ben ik nog wel redelijk onder prijs. Dus dat werd ik nog wel je financieel, maar ik nog wel wat gebeuren. Maar hoe grut is die rol dan?
2: Ik heb gekregen.
1: De rol van die vrijwilligers en de ondernemers, want ik geloof dat er een hele club achter zit.
3: Ja.
0: Ja, die is enorm groot. En, maar goed.
2: Dat ja, het bestuur van de stichting ook top. Ja. En die zitten allemaal weer diep in het ondernemerschap van Dokkum. En het is ja. Heel, ja, heel fijn.
0: Zonder die mensen kan is er niet. Überhaupt geen voorstelling.
1: Nee. Nee, wat ik vroeger deed, is de techpartie in de stad. Ik wou ook een Frencher of Bolzat. Nou, Bolzat heeft zichzelf wel eens wat dien. Maar hoe, qua productie, is het zo mogelijk om steeds gruts ergens oorstel te zetten?
0: Nou, het vraagt heel veel voorbereidingstijd. Je bent meestal al toch wel 2 jaar bezig om zo'n ding in elkaar te zetten. En op te zetten en subsidie aan te vragen. En als je geen subsidie hebt, dan moet je het allemaal van de kaartverkoop hebben. Dus soms is daardoor de prijs ook wat hoger dan je zou willen. Ja, je krijgt het wel voor elkaar, maar het kost gewoon heel veel tijd. En heel veel liefde voor het vak. Want dat is wel echt een voorwaarde. Je moet er wel met z'n allen voor gaan. Okay. Het is geen cao-tijdgebonden
1: arbeid. En Alexandra, ik ken Teun dan, hè? Teun Planting, ja. En dan hij.
3: Ja.
1: Michael erbij.
3: Ja.
1: Hoe was dat vol?
3: Ik heb het zwaar. Ja, Teun is ook, ken Teun echt al heel lang. Maar Teun is ook zo, die maakt dan. Die zit er helemaal in. Ja,
1: hij speelt een Russische kok,
3: hij
1: toch?
3: Speelt een Russische kok.
1: Nou, ik zit nou wel gebeuren.
3: Ja, met een pruikje en ook van die vieze tanden. Wij zijn een soort duo. En ja, dat is wel echt één groot feest. Maar Teun die heeft dan, maakt scènelijstjes en dan zit hij dat vast te plakken. En dan wordt hij helemaal blij. En dan is hij ook in de voorbereiding zo goed. Maar ja, het is
0: ook een grap, want Teun zei, moet je scheepskok spelen? Maar moet dat dan? Ik zei, ja, dat kan je. Ja. En dus hij zit echt heel erg in deze. Het is echt heel grappig. Teun zie je over het algemeen niet zo op die laagte te spelen. Dus,
1: maar het wordt in ieder geval een hele leuke, echt een leuke vaststelling. Ik met humor en willen en net als zwitten van de wereld der even niet Dokkum. Ja. Geweldige joen.
0: Ja.
1: De binnenkaart.
0: De binnenkaarten.
1: We moesten hinnen om dat te vinden.
0: NOFproducties.nl.
1: Ja. NOFproducties.
2: En de eerste week is volgens mij al best wel uitverkocht. Maar de tweede week er zijn er nu net nog een nieuwe voorstelling erbij, volgens mij. Dus,
1: de Zonnekoning.
3: Kom maar kijken.
0: De Zonnekoning van Dokkum in de Bonifatiuskapel. Wat een prachtige plek is.
1: Met Michael, Alexandra en Brunkuit als regisseur. En nog een hele mooie cast en al die mensen eromheen. Succes.
3: Dankjewel.
1: Succes. En lekker nog even de try-out of de trorin in van Joet. En dan de try-outs en dan genieten.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel. Fijn dat je hem er weer in. Ja. Hey Antina, dit weer de eerste keer dat jullie live op radio en tv presenteren.
3: Wat goed. Ja. Ik zat jullie vanmorgen al een beetje te kijken. Dat is hartstikke goed.
1: Dit, nou, dankjewel. Dat keer vaker, hè?
3: Ja, zeker.
1: Bedankt.
3: Leuk bedankt. Te weer.

0: Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Spektakel. De grootste onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hoort en morgen is het Open Monumentendag. We zullen in het Doktershoes en het Notarishoes in Stiens. Vindt het waar, Marjan? En de eerste muziek is haast van Hootie en de Blowfish.
6: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
12: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Noe in Friesland.
15: Jacob Stelwagen.

0: Bij u, Jestert Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jestert het droegbeeld.
2: Of dat het draait.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Over Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Jest.
1: Alles wat er speelt.

0: Hootie en The Blowfish en Only Wanna Be With You.
1: Van Tol woont in een oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag en welkom bij Noe Friesland met de tweede editie van Sneun 12 september. Jutemorgen is het Open Monumentendag en wij zullen in het doktershoes en het notarishoes in Stiens. En SCRV speelt op morgen in Telstar. Trainer Veldman had zijn plan geleerd, benam om de sitkanten van het veld.
3: Overlappen en underlappen van hun backs, hè, want ze staan met 5. Dus we zullen daar een extra mannetje moeten brengen om ze uit te spelen. Ik denk dat daar een hele belangrijke kans voor ons ligt om het verschil te gaan maken.
0: Het Waarbedocht van Kwartenwist, Jan Jonkman, een goeie middje.
4: Ja, Jacob, ik een hele goeie middje. We gingen vanmorgen horen afwisseling van wolken en zinnen. Maar jelwoi de morgen kwam de bewolking ik al drin. En die hebben nog steeds uit en troon nog even een glimpje zinnen. En vanmiddag maar een matige tot krachtige zuidwestenwind liggen de temperaturen nog om de 9 tot 20 graden heen. Later in de midden van in het westen alles komen eens op een bui. Jong en vannacht is het overal even wat buiig. En dan hebben we van warmtefront en dan hebben we het minimum temperaturen van zo'n 14 tot 16 graden. Momwana hebben we eerst nog kans op een enkele stouwer. En maar hoe daar een afwisseling van wolken uit een troon glimpsinnen en uit een troon nog een stouwer. De buien willen nooit zuiden te futlutsen. Het is dan zo'n 18 tot 20 graden. In de nacht is het rijstig droog, kans op een mistbank. En het is zo'n 12 tot 13 graden. En de wind ziet het zuidoosten alles even op. Aanstend meer hoe dat waar.
1: Ons inhoren.
2: Noe Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Voor de 40ste keer nog een groot aantal monumenten dit weekend. De Dwarniepen voor het publiek. Meer dan 6000 monumenten nog dit mei onder Open Monumentendag. Met een groot aantal in Friesland. Zo is de vernemde Achmea Tour van binnen bezien. Of kerst mij een gids naar de Duitse bunker in het Noorderleeg. Verslagjouwer Johanna Brinkman ging naar Stiens en zeg in de oude dokterswenning.
6: Nou, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
6: Dit is het doktershoes.
7: Kom hier. Ja.
6: En jou bent Trudy.
7: Ik ben Trudy en je bent door de patiënteningang binnengekomen.
6: Oh, kijk.
7: Dan gingen de mensen eerst naar de wachtkamer.
6: En die wachtkamer is hier gelijk aan de linkerkant. Ik zit even om me heen te zien, Trudy. Want wat een mooie kleuren hier. Een soort van green op de morgen. Wie dit altijd al wat zou, of hij hem dit zelfs op deze wijze schilderen?
7: Dit is allemaal gerestaureerd. De kleuren zijn onderzocht. En hier in deze gang waar je binnenkomt, is het gereconstrueerd. En daar is het gerestaureerd. Dus daar in de andere gang, de hoofdgang bij de voordeur, daar zie je nog de oorspronkelijke. Zoals het was.
6: Oh, wat prachtig. En dit is dus de wachtkamer.
7: Zeker.
6: Nou, het is best wel een aardige rondte. Je had er nou een bureau inzetten en schilderijen, zeg ik.
7: Ja, toen wij kwamen was dat niet zo, hoor. Heel ongezellig. En er stonden natuurlijk stoelen en behang wat een beetje afgescheurd was. En het plafond wat je niet zag en wat je nu wel ziet. En ja, dit is dus imitatie eiken en dat is nog het originele. Dus al het zachtbord hebben we eraf gehaald. En toen kwam dit tevoorschijn en dat was nog heel gaaf. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ze hebben er iets bij moeten werken. Maar dit is dus origineel.
6: En daar had dan Jettiets eerst een oorhoestien en dat is verbouwd naar deze dokterswedding?
7: Ja, toen kwam dokter East en die vond het kennelijk een mooie plek. Met zijn vrouw Jacques Jeen Stakema uit Ureterp. Rijke boerenkinderen. En hij heeft dit huis gebouwd in 1838. Dus eigenlijk nog net voor het midden 19e eeuw.
6: En uiteindelijk had je dan altijd een dokter inzitten. Dat je erin kwam?
7: Daarna hebben dus 5 generaties artsen gewoond. Dus tot 2012. Dokter Bosma was eigenlijk al iets eerder opgehouden. Maar wij kwamen in 2012. Ja, toen was er geen doktershoes meer.
6: Jim, wie een geliek vereerlen, verliefd op dit hoes?
7: Jazeker. Nou, vooral moet je het zo in de gang kijken. Ja. Wat daar tevoorschijn kwam.
6: Ik ben heel benieuwd.
7: Kijk, dit was de. Hier zat een dubbele deur.
6: Prachtig mooie tegels op de vlier.
7: Ja. En het gekke is, ik ben altijd een beetje stil dan. Want als mensen zijn dan onder de indruk. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Ja, vroeger kwam je als bezoeker door de voordeur. En dan moest dat imponeren. Maar toen wij kwamen, die vloer konden we zien. Maar dit konden we allemaal niet zien. Alles, dit was van die jaren 70 schrootjes. afgetimmerd, gestukt. Nou, toen ontdekten we, toen die houten latten eraf waren, ergens een randje stuk was eraf. En toen zei ik, er zit een randje kleur. En dus er zit nog meer. Nou, toen heeft de aannemer, die nam iets scherps, begon een beetje te krassen. Hij zei, ik stop meteen, want er zit veel meer. Nou, dat veel meer was dit dus.
6: Ja, binnen dus een soort van planten en bladeren die ik dan surgeer op de zijkant schilderen.
7: Dat klopt, ja. Wij denken dat het een soort gestileerde druivenrank is. Een beetje abstract. Ja, die deur houden we eigenlijk altijd dicht, omdat we dit willen beschermen.
6: Snap ik.
7: Ja, wat is mensen die met rugzak komen en dan, ja, dus dat doen we voorzichtig. Dat is eigenlijk dan voor ons de hoofdingang.
6: Ja. En je ben je er nog heel dit mooi een heel soort willen. En ik, je hebt een monumentendij, dus je stelt het echt beschikbaar. Je hebt dat meisje het schenken. Ja. Waarom vind je hem dat zo wicht dat het ek oren meisje dat één keer in het iedereen beschenken?
7: Nou, kijk, het belangrijkste is natuurlijk genieten. Hè? Niemand weet meer wat een werk het was, een gedoe. Daar heb je het ook niet over. Maar ja, ook respect. En mensen weten vaak niet, net als wij dat niet wisten, dat er zulke mooie dingen dan tevoorschijn komen. En dan kun je dat laten zien. En het vertelt iets uit een andere tijd. En het vertelt ook weer iets over jezelf. Hoe je nu in leven staat. En hoe je nu je huis inricht en keuzes maakt. Dus ja, dat is ons plezier ook om het te delen met anderen. Ja.
0: Terug een steuring in de kustwacht geen radiosysteem broeken. Dat terug kunnen helpen sinds net verbinden met Marifoon-kanaal, maar ik geen nederberichten ontvangen of versturen met de Marifoon. De kustwacht had een verkeerscentrale verlegen op het Neetkanaal Oudhaartje. Ex-skippen van de kustwacht op het wetter en vrijwilligers van de KNRM onwaldogen dat nou. Bij een neetmelding wordt dan de helpdienst alarmeerd. Een auto is juist jong bij wie je woord van de diekrekker. Op de Challeng Harkenswijk botste de auto in een BM en sloeg oer de kop. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf moest de auto voortslepen. De politie docht nog onderzoek naar hoe het ongeluk gebeurde kon. En een auto is op de A32 bij Pieperkeertje in de vangrail botst. De auto en de vangrail rekken concierge. Hoe dat barrekoe is nog net duidelijk. De inzitters konden zelfs uit de auto komen. Neffens een fotograaf op het plak van het ongeluk moest één persoon naar het ziekenhuis. Dadelijk in Noord-Friesland. Cambuurkamer verleden week mijn teleurstelling bij Telstar. Wij Jereveen met mooi in eigen stadion de zieke beter te doen.

0: Eric Clapton, mijn muziek uit 1980. Wonderful Tonight. Het is nu 18 minuten uit 12. SC Heerenveen neemt het motormeisje op in Telstar. Dat is de ploeg van de Heerenveen-assistent Henk Brugge. De Jordijnse trainer Robin Veldman had wel voor deze wedstrijd een puzzel op te lossen. Want er binnen wordt probleem. En die lezen vooral op het middenveld. Want zowel Marcus Linde als Dirk Proper binnen blesseert. Dit is die trainer, Robin Veldman.
1: Wij hopen dat ze zo snel mogelijk in de groep kunnen trainen. Voor Marcus komt dat wat dichterbij. Omdat hij alweer buiten op het veld bezig is met de fysio's. En toch wel een positieve reactie geeft op trainen en belasting. Dus vraagteken wanneer het precies is om in de groep te zijn. Maar dat ziet er positiever uit dan Dirk. Dirk is echt nog wel even van de voeten af. In de zin van niet belastbaar, onder medisch toezicht. En ja, nog moeilijk te zeggen of dat weken of wat voor periode daar aan hangt.
2: Oké, nou goed. Ze zijn dus wel een langere periode nog net inzetbaar. Van komende snijn shot het middenveld er net heel oors uit. Jean Telstar. Wist er eigenlijk al oer uit hoe ze dat oplossen is? Want ja, er heeft behoorlijk wat mogelijkheden.
1: Ja, we hebben denk ik een aantal middenvelders die op meerdere posities kunnen spelen. Dus in dit geval met Nolan, Levy, Jacob Trenskov. Je zou met Dylan naar 10 kunnen. Je hebt Luca Ooyen die op 10 kan spelen. Mis ik nog iemand? Oliver Brouwde, sorry, die kan ook nog schuin naar binnen. Dan is wel eerlijk gezegd de positie van de rechtsback die je moet oplossen. Hè? Nou, dat zou je kunnen doen met Sam Kersten. En dan maak je een opbouw van 3 en dan gaat Zagaritis omhoog. Dus er zijn gewoon heel veel opties die we de revue laten passeren in ons trainingskantoor. En gelukkig hoeven we dat vandaag nog niet te beslissen.
2: Nee, en er was natuurlijk Henk Brugge, die een voormalig collega. Ik net wie zijn maatje had hij al is.
1: Nee, ik denk wel dat hij heel veel weet binnen onze selectie. Hè, van hoe we denken en hoe we de dingen zouden oplossen vorig jaar. Ja, daar willen we ook wel een beetje voor waken, ja.
2: Jim Verleeren, ouder de Wiecoin, mijn trijtwa van AZ. Wie het wel een leuke weekend die je mag te dreigen hebben?
1: Nou, kijk, leuk is het nooit als je na een verloren week zit. Maar ik vind ook niet dat we moeten doen dat we nu in een hele slechte reeks zitten waarin we onderaan de competitie bungelen. En we zijn net begonnen aan het seizoen. We zijn net begonnen aan de competitie. We hebben denk ik een goede start gehad met Ajax en Twente. Ons verlies zit voor mij tegen Zwolle en Willem II. Daar zitten voor mij de pijnpunten. En de harde les van AZ die nemen we mee. En daar zijn we al mee druk gaande richting het volgende wedstrijdplan.
2: Ja, harde les. Hier is het klinkt naar Audi van de wedstrijd. Hier is de roer van het moet alleen wat mannelijker worden. Is het eigenlijk hoe hoor de oude dagen?
1: Ja, zeker. We hebben afgelopen woensdag nog een lange nabespreking gehad over een aantal fases in de wedstrijd. Daarin is ook gewoon man en paard benoemd. Op verantwoordelijkheden gewezen. Niet zozeer van nou, ik vind dat we dat als team, maar gewoon jij moet dit doen, jij moet dat doen. Dit is wat we van je verwachten. En dat is wel even heel duidelijk. En zonder schreeuwen of schelden, maar wel eisend geweest.
2: Wat verwies nou eigenlijk van Telstar?
1: Nou, ik ben woensdag in Enschede geweest. De wedstrijd daar gekeken. Ook eerdere wedstrijden al gezien. Ik denk dat het een stug ploeg is als ze in een laag blok staan. Dus met 5 verdedigers, 4 middenvelders ervoor. Weten ze toch wel de lijntjes goed te sluiten. En de rangen te sluiten om door te kunnen breken. En juist in de omschakelmomenten heel gevaarlijk te worden. Maar aan de bal laten ze voor mij ook hele interessante dingen zien. Met Koeman die in de opbouw natuurlijk een extra veldspeler kan worden. Een dynamiek in een middenveld waardoor ze door de as kunnen spelen, maar eventueel ook nog lang kunnen spelen en lopende mensen met 2 hoge middenvelders. Dus ze hebben wel wat mogelijkheden ook in balbezit. En ja, dat hebben ze ook tegen Twente. We hebben ze daar echt wel weer een aantal mogelijkheden uit gehad.
2: En waar ken Jim ze dan vooral heel zeer van?
1: Nou, wij moeten heel goed aan de bal zijn als zij in een laag blok zitten. Hè. Dus de details van de aanname, de richting van de aanname, het spelen richting de goal. Heel belangrijk. Ik denk ook aan de zijkanten met het overlappen en underlappen van hun backs. Hè, want ze staan met 5, dus we zullen daar een extra mannetje moeten brengen om ze uit te spelen. Ik denk dat daar een hele belangrijke kans voor ons ligt om het verschil te gaan maken.
0: Trainer Robbie Veldman, nu dat van Sportclub Heerenveen. De wedstrijd tussen Heerenveen en Telstar begint morgen om 11:30.

0: van het album A Day at Oasis. Zutentjes zijn ze zondag Queen en Somebody to Love. Femicide, nevens de lijst of is binnen in ons land. 1200.000 mensen die in een relatie mee intiem geweld zitten. Die mishandelen worden toch de partner, fysiek en emotioneel. Morgen in het rijdenprogramma Bureau de Vries der meer oor. En met Geertje de Vries zoeken we vooruit naar het NOS Journaal van Jalvien.
1: Nije wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
3: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
2: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Dus jij wil naar Egypte?
6: Ja, met NRV.
5: En waarom NRV?
6: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
5: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
6: Tuurlijk.
5: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
6: Jazeker.
5: Cairo en de piramide?
6: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
5: Top, ik ga mee.
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: spektakel. De grootste onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
14: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker houdt.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toet in toekomst keer.
17: Waar kan ik veel werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
9: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
20: Noe in Friesloon.
21: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: SC Cambuur speelt jong de thuiswedstrijd in NEC uit Nijmegen. De Leeuwarders gaan op zoek naar de eerste overwinning van dit eredivisie-seizoen. Het waren nou Jan Jonkman, een goeie meetje.
2: Ja, ik heb ook een goeie meetje.
1: Ja, zat ik het eens kort te kennen, is het wel misdroeg, maar nou, toch een beetje fris, of net?
2: Nou, ik denk dat het frisse giet, dat luidt hem dan, denk ik, wat aan die. Maar ik vind dat de temperatuur die binnen vanmorgen wel even wat oprong. Ja, die weer vanmorgen wel wat mist, maar dat vanmorgen de zinnen er ook al eens even bij. Letter wat meer bevolking. We zorgen dat de temperatuur nou hier rondom in de provincie, of in Eekmariep is het jongetje graden, de Pan jongetje graden, Bakkeveen jongetje en heel laag, zo mixen achtje en heel. Nou, dat is de trend, ik ongeveer in Damwaard en Kwijm. Ik kreeg nog even een foto binnen van een waarnemer uit Jesterijn, die heet familie in Kenia, nou, daar ruimt het sabot, al je foto's erbij, strutblank, modderstroming, nou, dat virus je gelukkig dan net. Maar we hebben van Medibol dat we wat meer bewolking krijgen vanuit het noordwesten wij. En dan kan er in het westelijke kustgebied en het waterland in de rin van de middels even een spotje ruim vallen. Kort is zeker net, want de temperatuur die ligt om de 18 graden en er zit een matige zuidwestenwind die wordt eigenlijk even krachtig. En die komt dan van de midden komt er vanuit het noordwesten, waar komt de warmtefront, een steuring die komt dichterbij. En die jouwt is jong en vannacht wat lichter rein en stoorrein. En dat geeft jong en vannacht gestaag terug. En dat die loopt dan van noordwest naar zuid eerst over de provincie heen. En ja, koud is vannacht ik net, want we zitten nog steeds dan in de warme lucht, maar zo'n 16 tot 18 graden. De heetste temperatuur in het kust en in het waadgebied, ja, het zeewetter is ik altijd nog warm.
1: Ja, buien dus. Zetten die mond terug of is dat dan op?
2: Nou, ze binnen er nooit op, want ze gaan altijd een trog. Maar we hebben morgen, door het al even wat rechts te groeien, in de maand nog een enkele bui. Maar we hebben zo gewoon dat de buien giet van die steuring, die is al naar het zuiden, daar futlutsen. Dan horen we daar wel een soort bewolking. Uitentrollen was even een glimp zinnen. Maar ja, achter die steuring kan altijd nog eens even een enkele stoor voorkomen. Het zal net een soort voorstellen. En met een matige westenwind, ach, keert er mogelijk wel weer op terug. Is het zo'n jongetje dat 20 graden. In de nacht is het droog, kalm en rustig. Kans op mist en deze, het is zo'n 12 tot 13 graden. Wonderskierig is dat we al zorgen dat de wind van noordwesten naar het eerst naar het zuid eerst een dag geeft. En dat belooft al heel wat voor de mensje.
1: Ja, want wat belooft het dan voor de dagen daarna?
2: Nou, we zorgen dat we mengen dat we wat invloed krijgen van hege druk. De wind die zak al zei, die gaat om naar het zuiden, zuidoosten. Daar komt warmer lucht die kant op. Dan hebben we temperaturen die liggen zo om de 21 tot 23 graden. Het bloed wordt daar droog. De bewolking het wel de oorhaan uit en toch een glimp zinnen. Maar ja, met temperaturen van de 23 graden is er geen klein succes. In de jong kinderen worden ze even een enkele bui vallen. Dat zullen we dan tegen. Je zit ook nog wat in voor het gerustste pad van de dag nog in de warmer lucht. Dus ik nog zo'n 21 tot 22 graden. Een afwisseling van wolken en zinnen. Maar in de midden komen de buien al uw kant over op. En dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. En wens je, ja, dan is het een afwisseling van wolken en zinnen. En dan heb ik temperaturen. Ja, die omdat de wind wat omgegooid is naar het noordwesten toe, hebben ze zo'n 18 graden. En er is uit en terug, ja, een afwisseling van wolken en zinnen. Nou ja, sageer vetchend, er is geen dag gelijk. Maar ja, je kunt op les geen appels en paren vergelijken.
0: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Oant 1 uur.
3: No in Friesland.
4: Radio.
0: In uw eigen taal.
5: Dit is hartstikke uniek.
4: En dat voldoet best, toch?
6: Ben je net ontevreden? Nee, zeker niet.

0: Muziek van Griets en Griezen, zij agen. Het is nu 20 minuten voor hier. We binnen nog hier in orde, mij no in Friesland. Femicide, nevens de laatste cijfers binnen in ons land. 200.000 mensen die in een relatie met intiem geweld zitten. Die mishandelen worden door hun partner, fysiek en emotioneel. Morgen in ons radioprogramma Bureau de Vries een audiodocumentaire over femicide en intiem terreur. Geertje de Vries had die documentaire maken. Geertje, een goeie met je.
1: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Ja, waarom moest je een documentaire om, meidje?
1: Nou, eens wat ik erop wees, trog uw collega Auke Seldenrust, die docht vaak verslag van rechtbankzittingen. En die hier ze zei er een zitting bij wennen met een tegenongriepende slachtofferverklaring. En hij vroeg mij dat ik dit slachtoffer, een vrouw, net eens benadruk hoor, want misschien woorden ze haar verhaal wel dwan. En dan is Bureau de Vries zelfs het plak bij ons om dat te dwan. Dus ik heb die vrouw benaderen en ja, zij wou haar verhaal wel dwan, want ze zei ze, als ik mij mijn verhaal maar in je vrouw oor de drompel helpen Kim, om uit de relatie te stappen, dan is het het al wurg. Dus ik heb haar verhaal optekenen.
0: Ja, want deze vrouw wie de slachtoffer van intiem geweld.
1: Ja, ze had 18 jaar lang in een toxische relatie zitten, zo zei ze zelfs. Ze die doe op die zitting haar verhaal en ik haar band, twee jonkjes, die liet een slachtofferverklaring voor. En dat weer heel indrukwekkend. De rechter had doe de ex-partner van deze vrouw ook veroordeeld. Maar hij is in hege beroep gegaan. Hij rent dus nog vrij om. En dat is ook de reden dat wij de namen van de vrouw net nemen. Omdat ze nog altijd wel bang is voor hem. Ik heb haar interviewd, ze had een heel soort verteld. Onder oren ook hoe dat er dan uitzicht, die intieme terreur.
2: Maar er was altijd geweld. Je moest altijd op je tenen lopen. Altijd achterom kijken. En het was inderdaad slaan. Het was schoppen. Het was, als hij heel boos was, dat hij me in de douche gooide. Met een natte handdoek over mijn hoofd. En dan water erop, zodat je geen lucht meer kreeg. Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
1: Ja, zij had er dus gelukkig op tijd uitstapt. Maar als ze dat net dien hier, nou ja, ik door wil te zeggen dat ze dan vermoorden werden zo. En dan haast het dus over femicide.
0: Ja, en wat is femicide dan, Craig?
1: Nou ja, de officiële definitie is moord op een vrouw of een famke omdat ze een vrouw is. Nou, ik heb dan praten met twee vrouwen die dat mooi maken in een relatie. Dat komt heel vaak voor. Maar het kan begliks ik eer wraak wezen of een verkrachting die het eindigt met moord. En het komt dus in Nederland een heel soort voor. Dat jeerde ik van Lena Olivier. Zij is de voorzitter van de Federatie van Nijbesteden van Geweldslachtoffers en de zus van Miranda Olivier, en die is stolle van heer Jelien vermoorde trog haar partner. Ze vertelde dat er alle acht dagen, dus mag je voorstellen, Jacob, haast alle weken een vrouw vermoorde wordt omdat ze een vrouw is.
3: En dat is natuurlijk een belachelijk aantal. Daarnaast, waar we nu heel erg campagne voor aan het voeren zijn, is dat we... Uit onderzoek blijkt dat er 200.000 mensen in Nederland in een toxische relatie zitten. 1,5 miljoen mensen denken iemand te kennen die in zo'n relatie zit. Nou, dan denk ik, dan hebben we dus ook 1,5 miljoen keer de kans om elkaar te helpen. En om mensen te waarschuwen. Daarmee zeg ik niet, wil ik niet de verantwoordelijkheid van instanties bij de omstanders neerleggen. Helemaal niet, want we zijn allemaal geen hulpverleners. Maar we kunnen met elkaar wel wat beter opletten. Dus hoe gaat het met die buurvrouw? Hoe gaat het met die collega? Is het eigenlijk wel waar wat mijn zus vertelt? Wat mijn zus vertelde op een gegeven moment helemaal niet meer alles aan mij, omdat ze zich schamen. Mm-hmm. Let gewoon op elkaar. Hè? De omgeving van de mens is de medemens.
1: Ja, dat is dus Lena Olivier. De zus van Miranda Olivier. Die het tolle van heel Jelien vermoorde waard trog haar partner.
0: Ja, en morgen in Bureau de Vries dus meer.
1: Ja, tussen alle en tolle woorden is de radiodocumentaire te jaren. Ik heb het ik als podcast publiceren. Die komt morgen ik online. Even zie ik je op Bureau de Vries en dan vind je hem wel.
0: Oké, ik ben heel benieuwd. Geertje de Vries, dank u wel.

0: Phil Collins en Look Through My Eyes. SC Cambuur speelt John de Tuzwestic in NEC uit Nijmegen. De Luiters gaan op zoek naar de eerste overwinning van dit eredivisie-seizoen. Dat is op een ei een basisplak voor Morgan Costarelli. Hij kwam ordens in het oor van het Franse Lille. En had hem eens voor dadelijk in de basis spelen van Cambuur-trainer Johan Plat. Een bijdrage van Andor Faber.
1: Van de vier wedstrijden die Cambuur dit eredivisie-seizoen spelen, kwam Morgan Costarelli alle vier binnen de lijn. Drie keer stond hij in de basis, twee keer voller in. Hij is dan ook goed te spreken over zijn eerste man in Leeuwarden.
2: I have a really good welcome by the club and by my teammate. So I'm very happy to be here and to work with this club. It's a really pretty city, a small city, but all people here are chill and enjoy to be in this city.
1: Ik ben goed welkom hier door de club en mijn teamgenoten. Dus ik ben blij hier te wezen, zei Costarelli. Oeljouw, het is erg positief. Het is een hele mooie en lietse stad met chille meesken, zo neemt er het. Het is de eerste keer dat de 20-jarige Franskman in het buitenland wennet. Gelukkig voor hem is er net al innig.
2: I have a luck because my girlfriend come with me. So I'm not alone in the city. So yeah. It's good.
1: Mijn vriendin is gelukkig met mijn meikam. Dus ik ben net alleenig en dat is noffelijk, zei Costarelli. De linkerverdediger speelde je vaak bij het tweede team van Lille. Je zoenen zeggen dat het een grote stap is naar de eredivisie. Maar dus had Costarelli hem fleuron past. Zijn ondervinding in Lille had hij bij geholpen.
2: Ja, yeah, it's a big step, but in Lille I train with the first team. So I have the level.
3: So you trained with, for example, Osam Sarawi?
2: Yeah, of course. It's a good guy.
1: Het is een grote stap, maar in Lille trainde ik mij het eerste elftal. Dus ik had geen litten dat ik het niveau had, ze zei Costarelli. Die bij Lille dus ik trainde mij Osam Sarawi, die jaren geleden nog bij sportclub Jereveen speelde. Maar Costarelli als individu gaat het dus goed. Als collectief wil het mijn Cambuur nog net zo. De Leeuwarden staan als laatste en helm nog maar één punt in dit eredivisie seizoen. Dus had Costarelli hoop op betere tijden, zei hij. Nevens hem had de Leeuwarden nog wat meer tijd nodig om te verbeteren. Maar hij had vertrouwen in zijn team en als ze gewoon voetballen, komen de resultaten in zijn optiek vanzelfs.
2: I think we can improve, but we need time. We trust the club and the team. We know what we have to do, so play and that's it.
0: Zegt Morgan Costarelli. Hij speelt John dus bij Cambuur, de wedstrijd in NEC. En die is van kwartier van Jochen al live te volgen bij Omroep Friesland op de radio.

0: I'm coming out to that van Diana Ross.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Sneun in Friesland. Nee, Harm Wijster. Harm, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jacob.
0: Wat is het teamprogramma?
3: Nou, sport. Helke Broersma is op een fiets naar Harkema. Ik had zien, hij is get voortgang.
0: Oké.
3: Okay. Dus een dikke oren fietsen.
0: Ja, die heeft nog wel even trapje dan.
3: Hij moet er jou wat rijden wezen, want Harkema zijn boys een staphorst is dan. En Harkema zijn boys is de competitie goed begang. Dus dat hebben we. En we hadden nostalgische muziek, vooral uit de jaren 60 en 70, ga ik maar betocht. Geert dat dan ook 80 erbij, maar ja, nee, wie gaan we schaffen 80?
0: Ja, nee, wie is de week van de jaren 80?
3: Om nog jaren 50 muziek erbij te skerken, dat doen we dan ook maar net. Nee, nostalgische muziek, leuke verhalen. En dan wordt het vanzelf zijn worden.
0: Nou, hartstikke mooi. Zo te willen.
3: Dankjewel.
0: Harm Wijster, wie dat? Dit is hier de 12e sneurseditie van Nou in Friesland. Dit is sneun 12 september. Graag ontnodig keer en van nou nog een noffelijke midden verder. Dag.
1: Nije wieken bij Omroep Friesland.
4: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
1: En al die prachtige muziek.
4: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
4: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Hey, oké. Okay.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Ruitschade?

0: dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dan geven wij sneun in Friesland van 12 september 2026. Die verziekjes binnen welkom. 0620-4-9-9-9-9 of de Omroep app even broeken. Nostalgische muziek, daar zitten we op te wachten. Kom maar terug.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Sneun in Friesland.
12: Harm Wijstra.

0: Zo'n minuten doen met hem en Gloria.
1: Nostalgie, mooie verhalen en actuele sport.
2: Omroep Friesland.
1: Sneun in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Sneun in Friesland van 12 september 2026. We binden weer 4 woorden lang bij nostalgische, sfeervolle muziek uit hier in 66. En ik zei net wel bij Jacob, we doen hier in 80, maar dat doen we wel, want dan komen we een beetje in het sfeerke van de weken die het voor u staat, de weken van de jaren 80. En omdat Geert en Jansje nog heel dit op vakantie binnen door, trekken we hier in de ontig bij. Dus Annanienke en ik, die meisje zit weer een mooie midi van. Annanienke dus. Even van de mensen die tussen mij schroeven. Vorige week wie ze er net, de week ervoor op, maar toen hebben we echt alle namen voorbij komen zien die net klapje. Dus weg hier door om net de verkeerde namen te sturen. Waardoor we hier nog meer, een jonker die nostalgische muziek. Ik zei het al, we doen er ook voetbal bij. Harkemasse Boys die speelt tussentje in Staphorst. Dat is om jou vertrein en dus verslagjouwer Helke Broersma. Ik lieg er net om, is op een fiets naar Harkema. Dus we had nogal die plaat omvreken, trog Ian, trog Fokje. Die zei toen begon toe op een fiets naar Harkema. Dan zoest dat vest, ik wil even draaien, kind van Bram. Nou, dat zou ik kennen, maar dat zou ik net kennen. We maken even zien wat we doen. We doen haast net de plaat uit de jukebox van Fokke en Rijn van Zels. We gaan nog een pronkje en we gaan omtinken voor de draverij op Wolvengeer. Mijn handzinnige, dat is pas in het lijst horen van Sneur in Friesland. En het weekendwapenjocht van Jan Jonkman, dus het wordt een drokke middje. Die fysiekjes binnen welkom in de app van Omroep Friesland of op 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Jappie stuurt een berichtje. Een goede middag daar bij Omroep Friesland. Op zo'n 20 oktober dan komt het naar Grains en daar ben ik vanzelfs bij. En zo is iets van deze topartiest draaien willen. De keuze mij zelf bepalen deze keer. De groeters komen van Jappie en een offelijke uitsturing wensken. Hoe wat voor artiest had er het? Nou, hoe Jetro Tull. En die hier, wat hits. Dit is denk ik zijn grootste. Dus die pak ik er even bij, Jappie. Boeré.

0: Chris Ria en Josephine. Het is 16 minuten noeien. Dat Kimmerien ding betjutte.
1: De jukebox van Fokker.
0: Dat we contact zie ik je met Fokker Veenstra van Frenscher. Fokker is de net in de Frenscher. Fokker had wel een hele mooie jukebox. Het is dit dus, want Fokker die is op de eiland, op Skielge. Fokker, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Want het is de feest op Skielge, toch?
2: Ja, ik ga de jukebox 7 uur uit voor het echte werk, hè. De live Rock'n'Roll Street in Witsands te Stelling op de 12e week van september.
0: Ja, wat is dat voor festivaltje?
2: Nou, het is een festival mooie twee podiums. En binnen verschillende rock'n'roll groepen en dansscholen die combineren dan hun muziek en hun kunsten vertonen. Met de smidjes op zitten. En jongens is het nog een keer in de cafés en in de restaurants op het eiland.
0: Ja, dat is dagen lang. Dat is waar het wel drie dagen van gezelligheid, hè?
2: Ja, zeker, ja. Hartstikke en gezellig, inderdaad.
0: En waar is het meest naar uit?
2: Familie en even de optredens in Midsand, in de Oosterburen. Hè, dat is dan de Rock'n'Roll Street. Is dat, en dan ja, die live optredens en al die mensen die er zitten te zien en te doen. Ja, dat is gewoon echt heel gezellig.
0: Ja, dan kist
2: heel leuk sfeer.
0: Dan kist eigenlijk net stilte in bloe, hè?
2: Nee, zeker net. Nee, hoor. Voetjes van de vroeger.
0: Ja, hey, nee, die keuze, dat is een hartje, hè?
2: Ja, een van de eerste jubel singles die ik ooit kocht heb. En het is Danny en het Junior at the Hop. Ik noot je zo'n 50.
0: Ja, wat haast met die plaat?
2: Nou, ja, dat die vroeger weer dat de Hop, hè, dat die langs een beetje de ommerking voor de jeugd om te gaan dansen in een zaaltje of in een gelegenheid. De tieners en dan moesten ze al zitten op sokken. En dan moesten ze dus gewoon uit.
0: Ja, sokkenbal, hè?
2: Ik ben al die tieners, ik ben wat ouder. Die zien dansen nog, maar dat is gewoon noemen in de kroeg en op zitten. Dus ja, dat is een van de eerste plaatjes voor in de jukebox.
0: Even weer om naar de tier van het sokkenbal dus.
2: Ja.
0: We komen in de sfeer van het mooie festival daar. Ik smiet hem erin, Fokker.
2: Ja, mooi in. Jazeker. Gaan we even lekker swingen.
0: En geniet je, hè?
2: Ja, dat gaat helemaal goed, Fokker.
1: De jukebox van Fokker.

0: Lekkere meisjongen op de sneurde midden van de Gypsy Kings en Volare.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het saaie oeren.
2: Sneur in Friesland.
0: Peter Rekker die vreeg om dat noemer van de Gypsy Kings. Dit is ons saaie oeren sneur in Friesland. Nou, ik had me voor gewoon Bram mij op een fiets naar Harkema. Die zit echt scherp. Ja, het wordt nog wel even, want we bij Harkema binnen. Jouw vertrein we er al trappen en uw verslag jouw Helke Broesma. Op een fiets dus, die dochter verslag van Mickey. We doen ook andere zaken. Een heel soort fysiekjes komen er al binnen. Met hier en daar een verhaaltje erbij. Dat vinden we mooi. Paken zien klok. Griet Wiersma wil het zeer straatsma uit dan woord jaren. Want er zit wel een verhaal bij. In 2024 hebben wij ons heid een mem te hoofd gebracht. Bij het opromming van haar huis vinden wij een briefje in de oude klok. Die lang op een pleats hingen had in Wetsens. Die klok die moest naar Canada. Waar hij zijn pakenzister met dezelfde namen wennet. En Joert is het Friesendij daar op de pleats en ik ben ook uitnodigd, maar dan wil de klok mij nemen. Nou, die hingen op een mooi plakje in de Nije Stal, met uitzicht op het vee vanzelfs. Missie Slagen. Nou, wat een prachtig verhaal van het zeer duurt dan wordt. En ik heb maar één bij, dat is deze van Griet Wiersma, Pakers zien klok.
3: Pakers zien klok.

Ja, Fokker die zit al op Skielge, maar deze die draait weg voor Frans. Want die zit ook op Skielge. Frans Hek die stuurt een briochje. Die zet ik haar juist de kaarten krijgen. Juist de morgen bemachtigen voor de Simple Minds. Op 30 april, dan stier ze in de Ziggo Dome. Kerst om in de sfeer te komen even Someone Somewhere in Summertime draaien. Nou, dat gaan we dienen. Harm, ja, ik net zelf. Harm Meijer, die vreeg het om de Marbles. En Only One Woman.

0: Mooie van The Marbles en Only One Woman. Ja, ik zit er zin, maar ik had de verkeerde versie, hè?
1: Ja, dat is de verkeerde.
0: Annelienke, ik had de Banks of the Ohio pakt.
1: Ja, maar dat is toen net.
0: Nee.
1: Nee, van Olivia Newton-John.
0: Ja, maar Griet Wiersma had hem dus blijkbaar ook zo'n.
1: Ja.
0: Dat wist ik net. Sure, dat is deze. Maar ja, haar Griet krijgt home. Ja. Pak, zie klok.
1: Oh, wow. To take a
0: walk. To take a walk. Ja, is echt leuk.
1: Dat is echt leuk.
0: Maar Dirk Ibma die vreegt om Olivia Newton-John en die klinkt zo.

0: even op een eigeniertje van een band die het orde weekend in Amsterdam optreden had. De Waterboys, die in de AFAS en Gerben Stelling werden. Die zei dat we een spetterie in de show hadden. Daarom wil ik de Waterboys er weer hebben met de Fisherman's Blues. Nou, die draaien we. Ja, ik zit even met het fysiekje van Fokje. Van uw verslagjouwer Halko. Gewoon Bram en op een fiets naar Harkema. Ik daar is wat mij onderhand, want we hier Kert Griet Wiersma met die plaat van Olivia Newton-John. Maar deze op een fiets naar Harkema, die had goed naar Let's Twist Again, Harke. Ja, maar. Dit is het begin van Let's Twist Again. Hier komt Doren. Hier komt Bram. Bram maar even bijpakken. Het is hetzelfde deuntje. Dus ik weet net dat Bram contact gewoon had met Let's Twist Again, Kroes. Maar welke zijn we nou aan? Aan een inke. Welke doen we nou?
1: Ik vind eigenlijk wel gewoon Bram, ja.
0: Zo, als ze beide instaan, sta ik dan.
2: Come on, everybody!

0: Arkema.
1: Sneutemiddie neemt
2: Harm Wijstra
1: die mij op een muzikale reis.
3: Waarom in de tijd?
1: Sneur in Friesland.
3: We draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreet je maar hoor, bij de app van Omroep Friesland.
3: Stuur die bericht op omroepfriesland.nl
1: of app 0620 499.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.

Dit is weer van Jan. Jan zit op de Willem Loreesloer. Jan Timmerman. Die zei: de Walkers zoek graag wel even die erpel. Maar there is no more corn on the Brazos. Die draaien we. En ik wist dat Jaap en Mac leuk voelen. En Charlie die doet een Tomcom hege ek van Jaap. De Walkers jerst. Ja, het is alweer haast 2 uur. Sneuning Friesland, we binden rond 6. We kinderen nog hier in het aan. En die is van Jelle van Drachten Compagnie. Even daar nijtens van zijn broer. Die is op deze dij verstoren. Troch die vreselijke ziekte kanker. En hij zei: hij is vierste betiert gang, maar ik wil even forever young jaren. Nou, hier is Elfenveel. Ontwaan.

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekt, dan zit je in een onuitputtelijk menskelijk veld.
1: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele loon hun geen ene moer.
1: Hey Joka, deel Ian. Dit weekend in Friesland ook.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: 2 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen.

0: Vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Media in het land leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. Ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij een graad of 22. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, we gaan verder met sneeuw in Friesland. We zijn er ont 6 uur. Daar kennen we wat fysiekjes bij. Hè? Dat kan via de app 0620 4 1 Jochen Jochen of de Omroep app. Stuur in plaat uit Eeren 60, 80 of 90 in. En dan kan ik hem draaien vanmiddag in dit programma. Nou, er zijn nou mooie fysiekjes. Ik wil even, zag ik. Ik zag dat er vregen wordt om een plaat uit Jochen 66. Johan uit de 10e, die zei dat. Die wil de Rose of Cimarron van Poco jaren. Komt er aan.
2: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Spektakel. De grootste oerdekte stoffenmerk van Nederland.
12: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
13: Sneur in Friesland.
14: Harm Wijstra.

0: The Rose of Cimarron, het jongetje en Sizersand van Poco.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneur in Friesland.
0: Johan, nu de tiener die vregen deze van Poco. Leuk om die ekkers even te draaien van deze band. Het is 8:08. Dan geven we mij deel 12 van Sneun in Friesland. We zijn er om 6:00 op radio en televisie. We, Harm en Annenienke, want wij zijn nog heel het verkoosje team. Geert en Jaantje en Eivieke bij Soen en Wolwezen. Daarom je van Sneun in Friesland. En wij mij de honneurs even weer nemen. En dat doen we mij alle nog dan willen. Er staan een soort fysiekjes al hier. Maar ik roep het maar, er kennen we wel meer bij. Dus stuur een appje naar 0620 wordt Jochen. Doch er even een verhaaltje bij en een leuke plaat uit hier. 86 of liet ze knippen naar die hier. 90 mei ek. Stuur het maar in via de app van Omroep Friesland. Kist het ek bij u krijgen. Aansen om Jelve Treijen. Dan scoren we direct actuele sport bij voetbal. We binnen bij Harkemasse Boys. Die binnen goed uiteenzetten de competitie. Helge Broersma is intussen op het sportpark De Bosk. Aansen, die hebben we van hem. Wat voor wedstrijd hij krijgt familie op het programma stiert. We pakken eerst even de fysiekjes erbij. Aansen, de jukebox van Rijn. Die had ik wel een leuke jukeboxplaat klaarzetten. Maar eerst een fysiekje van Gary. Gary die zei het midje, Harm en Annenienke, denk ik. Wat is het nog, hè? Shut ze dat dan, hè?
3: Ze shut mij net. Ik steek wat verstopt. Of ja, ik nou zo?
0: Het is echt wel zo. De mensen die naast de presentator zitten, ben eigenlijk het minst in beeld.
3: Ja, maar wij jij ik net in beeld, Harm.
0: Mijn familie wel oorsom, ja.
3: Nou, voor mij net.
0: Maar het is in die Annenienke familie die hier gezellig bij me zit. Let's Dance was een jaren van Chris Montes. Nou, dan maak maar even een dongetje, denk ik, hè?

on het levenslok. Din levenslok. Ik wil je net waai. Ik ga mijn klok wel ik zet. Op naar de toekomst. En naar je vrouw. Ik gaf die van goed. In mijn hart te sletten.

0: Ines Timmer. En het paard, het origineel was van Herbert Greunemeyer en Deer Weg. Dat noemen we dat als kreunen oorleding van Deer van zijn vrouw. En als dat optreden Jost Dertere dat noemer van het eerst uitviert, dan houdt er het net droeg. En ik ook net, zei Jan Jaap. Maar ik wil graag de versie van Ines Timmer hebben, want die had hem dus in het Fries dienen. Dit wie het paard van Jan Jaap. Is het hier om even contact te zieken met muzikant en oldtimer leefhaver Rijn Vallinga. Rijn, goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, je bent op baat, hè? Bist onderwijs.
1: Ja, ik kies me al jaren.
0: Ja, daar stuurs me kret van de uitsturing ingang, stuurs me een prachtig filmpje van, ja, wat is een hele kolonne, lijkt het wel, hè?
1: Wij zijn met de NSSC, Northside Custom Club, waar wij dit weekend hebben wij een meeting in Uffelte en we hebben de rondrit en die loopt net even een kwartiertje uit. Dus ja, ik zit nog achter het stuur.
0: Ja,
1: dus net... ze mag hem hier officieel nu bekeuren.
0: Ik zou het zeggen, ze zit net een handsfree in dit model, denk ik, hè?
1: Zit er zeker in, hoor. Ik heb een retro radio waarin een handsfree kan bellen, maar dat hebben ze een keer eerder geprobeerd met de uitzending.
0: Ja.
1: Maar dat werd hem niet.
0: Nee, nou...
1: ik riep nog midden in het bos, dus...
0: ja, we hadden er gewoon het oor heen, hè?
1: Nee, we hadden het niet over.
0: Het oor. Wat riet er al hier om dan bij die in de buurt? Want dat riet ik wat voor die, dat ziet er mooi uit.
1: Dat is een Mustang uit 1967. Dat is mijn favoriete Mustang. Ik riet zelf in mijn Mustang, die is van 1972.
0: Ja.
1: Maar er riet van alles in Bukes, Oldmobiles, Chevrolets. Ja, alleen maar V8 motoren, zeg maar.
0: Dat is een club met mensen die dezelfde hobby hebben. Hoe is dat dan zo'n weekend?
1: Nou ja, het is wat. Het is bier drinken eigenlijk. Maar we zetten onze tenten op. Ik heb mijn camper heb ik ook met, want Willem, mijn maat, is altijd bij me.
0: Ja.
1: En die riet dan in mijn camper. Dat is een Chevrolet uit 1979. En dan gaan we gezellig bij me zitten. Hebben we wat live muziek. Gisteren hadden we Anne de Jong, hartstikke gezellig. De jongen doet dat fantastisch. Hebben hand. En vanavond hebben we een DJ. En dan gaan we gewoon gezellig bij elkaar zitten. En een kantine hierop, we blijven even bij de auto zitten. Of bij de caravan of bij de camper.
0: Ja. Nou, dat klinkt dus een geweldig weekend, Rijn.
1: Ja, hartstikke leuk. Hebben we 3 keer per jaar hebben we dit. En ze komen overal uit. Het heet Northside Custom Club, maar we hebben de Rotterdammers hebben er ook bij.
0: Ze komen ook van de Southside.
1: Ja, van de Southside.
0: Ja. Nou had je een noemer deze week aanvragen. Je zei dat ik in 83 eigenlijk net voor u te komen.
1: Ja, klopt. Ja, toen wij die leeftijd hadden, maar in de jaren 16.
0: Ja.
1: Dan moet je natuurlijk niet met aankomen dat jou zeggen dat jouw Dolly Parton, dat je dat leuk vindt.
0: Ja, want go to Dolly Parton and you are.
1: Ja, you are.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het nummer is eerder uitgebracht, maar in 83 is het op mij uitgebracht. En ik vond dat zo verschrikkelijk mooi.
0: Ja, want dat zit dit in het zijt, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Want ik weet nog precies waar ik was en in wat voor periode ik zat. Dat herinner ik mij nog heel goed, ja.
0: En wat was dat voor periode dan?
1: Ik hou het heel kort.
0: Ja?
1: Mijn moeder was doodziek en die ging sterven.
0: Ja. Dus dat rekert hij echt tot on alles?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het gaat over de liefde, hè. Dat is de onvoorwaardelijke liefde. En daar gaat het nummer over. En
0: ja.
1: Dat is heel belangrijk volgens mij in een mensenleven. Dat heeft iedereen nodig.
0: Zo is het. Dus ik
1: anders dan komt niet goed.
0: Ik zet hem van de op, Rijn.
1: Ja, best nog.
0: Komt-ie.
1: Ja, dank je.
0: En een goed weekend, hè.
1: Hetzelfde.

0: Dolly Parton en You Are. Ik ver de mem in Nighteens, de mem van Rijn. Mooi noemer.
1: Goeiemiddag.
2: Van Ian Lotseizen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneun in Friesland.
0: Ja, we rennen alweer richting Jalve Trein. Dat betje dat raas na trappen we het op de bos. Tussen Harkemasse Boys en Staphorst. Dus verslagjouwer is daar Helco Broersma. Helco, goeiemiddag.
3: Goedemiddag, Harm. Ja, in die zijn Staphorst en ik stapte de bestuurskamer in en zei, oh god, dan hebben we voor jou wel zien wonen. Ik weet niet dat het vanmiddag wel goed komt. Nou, ik zei, jongens, je pakt gewoon de vijfde overwinning en dan heb je 15 punten in 2 wedstrijden. Dat zou toch een mooie start zijn. Staphorst het is een competitie in 2 leekspelen en 2 verlen. En Harkema dacht het goed, alleen spijtig genoeg dat ze in die beker uitschakelen binnen en dus net die grote bekerronde hebben ze een mogelijke mooie beginstanders te betellen voetbal. Maar de start moet er ook wezen. Harkema zijn boys wat 80 hier besteed. En van de wedstrijd wordt aanstek nog weer een speler huldigen. Juraj Margarita. Hij speelde vorige week zijn 150ste wedstrijd. Hij staat nu trouwens wissel. En dan krijgen ze traditioneel een fles Berenburg. Ik hoop voor hem dat hij dadelijk in de dugout dat die flessen net hier maken. En zijn mooie spelers die in die dugout zitten. Ik trakteer dat zal trainer Marcel Post of assistent trainer Jan Haan of Schengen. Maar hij staat er nog net bij. Maar een goede start in die van Harkemasse Boys gewonnen van Hollandia. Maar 2-1 DVS 33 0-1. Spectaculaire wedstrijd in Hercules. Daar hopen we vanmiddag maar op. 5 treien en vorige week bij Eemdijk met 1-2. Daar gingen ze voor de 6e keer nog geen spelen. 3 keer gelijk en 2 keer verlengd. Maar nou de winst. Dat jouw verloren dat het seizoen goed verrint. Ja, 80 hier Harkemasse Boys. Echt een prachtige seizoen. Dit zit jongen een soort verhalen. Ik hoor die 80 hier. En voorzitter op heden is Sippe Heringa, maar een befaamd voorzitter wie Pieter Spinder. Hij dwarde eigenlijk Harkema net uit. Hij moest Harkema het boordje lezen. Maar het wie ik een voorzitter, ja, hij zei van het is je neer saai debat altijd wel wat. Als een Harkiet het net bevalt, dan smiet er het uit. En dat Hollanders erbij helst, dan is dat de eerste van de club. Maar het wie ik een voorzitter die het ziet zien hier dat hij voorzitter weer van 2013 tot aan 2023. Dan wie hij de man die 2003 tot aan 2013, wie ik hij de man die niet zingen hier 12 trainers versleten het. Hij wilde gauw kleren, maar soms een van die man weer, nou, dat kent hem ook wel, Frits Karbach. Hij mocht graag een slokje, maar hij heet Sait Spinder. Mooi, ik weet het net. Hij heeft hier geen drip hoor, zei hij. Frits is weer een prachtkerel en ik heb hem ook wel eens interviewd. En dan weer de wedstrijd al rond en rond. Maar die, ja, maar die hele mooie score, maar die punt kwam en dat zijn richting de Kluibox. En zijn rinden waar je interviewen kon en bats, daar luidde het weer wat een glad field. Maar hij zei er net alles waarom. En hij weer wel akkoord dat hij steeds maar aan het eind van de competitie ontslaan was. Want hij degradeerde wel maar Harkemasse Boys. Hij week een man die zei van ja, hier een goede professionele aanpak. En de spelers die pikten dat altijd net. Zo moesten de spelers op wedstrijd dive zich vroeg melden voor een wandeling. Maar ja, die niet in kwam. De jongens die hier zijn spinder hier gewoon sneuten man eerst een buinputje en dan medisch voetballen. Dus ja, dat bats op lijst. En dat doet het einde Frits Karbach. Spinder, hij wie een voornaam voorzitter. Nu is het Sippe Heringa en die is ik blij dat Harkemasse Boys nu 4 wedstrijden 12 punten net. En ik hoop maar nu 4 wedstrijden 15 punten. Dat zullen mij net lezen, maar de spelers met het lang.
0: Nou, dat zoek ik het zeggen. Hoe is net de voetbal in Helco? Wie hebben er aanzien meer van de Bosch? Zorg even naar de platen die te binnenkomen, want er komen heel soort fysiekjes binnen. Nou zei die en die zei het goeie met je Johans in huis.
4: Die is een duiter petit.
0: Die had de bril net op, want het is een Johan Terfstra aan het Hink en Harm binnen. Er komen al je briochjes binnen, we zullen ze draas nemen bijpakken. Mooie platen die in kleer, zoals die het Ada haversiekje. Ada die me durft van gelieken met Mark Noffer.
4: Oh ja!
0: Ik ben voor nadelijk in de kapper gekomen. Maar er ben toch een soort mensen die me op ons putsen had.
4: Ja?
0: Die zeggen van, ja, daar hast er wel wat van.
4: Nee, toch is echt goed gitaarspelen.
0: Ja, dat net, nee. Nou komt hier echt nog iets van A. Bergsma. Die zegt, hey Harm, oh, de eterpiraat.
4: Oh.
0: Ik denk dat we er even een piratentune even onderin. Dragon Slayer. Goeie met je dit is zomer op Friesland. De stuurder eerst hem. 10 kilowatt op de klok, stereo en RDS. Of even een oude knijter van de Paladijns doen kennen. Nou, dat kind.

0: Nina die vlegde dit aan. Ik van Mark. Van haar vakantieadres in Gelderland. Een nummer van Level 42. De jaren stuurt Jontje 84. Hardwater. Ja, Jontje 84. Nee, Wieke had wel in de jaren 80 muziek hier bij Omroep Friesland. Van de Wieke van de jaren 80. Dus even alvast in de sfeer komen. Ze zijn los bij Harkema'se Boys. De boys die door gejoerd zijn Staphorst. Hoe in de beginfase daar, Heiko?
1: Nou, we zijn 12 minuten met aanzetten, want ja, de pupil van de week die skeert eerst nog eens, maar de keeper van Staphorst was sportief in de persoon van Stan Meekhoff om hard de bal even te gaan en record schoppen. Ja, toen zei men op de tribune, ik al hoop net dat het een voorteken is. Nou, daar horen we nog op, want Harkema'se Boys gaat gewoon aanvallend op naar die 15 punten, naar 4 overwinningen. Dus ja, dat ben wel wat blessuren. Julian Vos, Maro de Boer, Gerald Posma, Jalt Posma en ja, Matthias van Keulen die het vrij kreeg. Dan moet je even wat leger spelen in de wissels. Dus dit de onderaan die Juraj Margarita Hetzinflaas. Berenburg Riegen. Het trouwens dit seizoen 2 keer scoort. En dat het onvierde Joris Adams. Ik dien voor de rest Arjen Meesken die een doelpunt maken. Het. Ja, voor de competitie verleer Harkema'se Boys de hele verdediging die gang voort. Maar ze zijn aardig ontwinkelen geweest bij ONS en bij ACV. Dus ze hebben wel een team dat blikt uit die start vanzelf. Wat mooi komen kennen in deze tweede divisie. En ze wil eigenlijk nou ja, na deze goede start zo heel mogelijk eindigen. Spietig van het bekeravontuur dat ze dus verleren. Maar 0-1 in de slotfase in Excelsior 31. Maar ja, dat is in hoe die 4 overwinningen. Maar dan maar beter smaitje. We zitten vanzelfs in de beginfase. Skierstrachter is Sam Dreugen. Het een aantal jaren in de eerste divisie fluitend. Maar is net Rob Rutsen in de eerste divisie. En dan maak je weer waarom. Maar hij is nog leefhebber genoeg om in de tweede divisie en tweede divisie te fluiten. Hij is de man die alles in de goede handen houdt. Had. En zal zien dat het een slag had. We binnen nu een minuutje of 4 onderwijs. Eigenlijk is er nog niet het pad.

misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien, als het echt moet, wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens.

En wie voor de mensen in Wolvegeer, want er is op dit stuit een grote bende in het verkeer zetten, Anneke, in Wolvegeer. Eén diek die leidt eruit, en met al, of één diek werd al het verkeer delmat, omdat alle oren dieken eruit lezen, eer een mensen niet erbij. Daarom woe ze deze jaren van Herman van Veen en opzij, opzij, opzij. German Visser, die vreegt om dissen van de Cats, Rock and Roll.

0: 13 minuten vertraaien bij de Cats en Rock'n'Roll.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Sneun in Friesland is er nog. Want zij zoeren deze Sneun 12 september 2026. We binnen onder andere bij het voetballium van media bij Harken Massa Boys. Tjen de meesting van Staphorst. En er is al scoort, Heiliko, hè?
3: Ja, ik zou de bad niks. En ik kreeg Oejon en ja, mijn schootjes. Hij let een schreeuw Scott op een goal. En misschien staan Meek, hoop die tank houdt. Dus aan Scott, wat hij bijvoorbeeld van de week al even heeft, dat Gert Jonker. Maar het sloopt langs de peel. Ja, ik, in de goede kant van de Harkemaanse boys. Die staat dus nog maar 1-0 voor. Ja, die keeper steekt een beetje op verkeerde voet. Maar hij reageert ook helemaal net. Ja, Jan Oostrap, ja, dat neem je wat mazzeldoppen. Zit die keeper hier net in de gaten eigenlijk wat te barren?
4: Nee, je steekt een beetje paf. Ik wist naar welke kant dat eruit moest, volgens mij.
3: Maar voor je weer de mooie start.
4: Ja, zeker. We hebben net naar Hutskort net en ja, hij paste precies in het hoekje daar. Ja.
3: Je bent eigenlijk super verwillig, maar per oorman, je meerde tot de mop. Wat is de mop?
4: Ja, de mop, ja, de benaming van maandag ochtendploeg is dat begon. Maar ja, er zijn meer ochtenden in de week. Dat is wel uitgebreid, wat dat betreft.
3: Ja, je bent heel vaak te vinden.
4: Ja, nou ja, meestal alle dagen, ja. Altijd wel even. Nou, het moet meer waar zijn, dan kom ik er net te volgen. Maar...
3: Nee, een bakje en een soort werk, denk ik.
4: Een bakje, ja, meestal werk, ja. Een bakje ja, erbij gezegd, maar meestal is ja, een werk wat er gebeuren moet. En je moet wel een heel prode gebeuren. Ja, dat gewoon zo. Ja, mooi complex, maar had ik prode onderhoud nodig.
3: Ja. Ja. Ik zeg in het jubileumboekje, ben je ook de koker van de vereniging?
4: Dat ik nog. Doe ik al 10 en 12 hier, ja.
3: De streek altijd aardig rug?
4: Ik ga geen commentaar nog.
3: Dan is het best rjocht, ja. Nou even voor de kluiboxen. De ene keer is een band, de andere keer een mensje. De kluiboxen bij het opruimen met die man is.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja, daar zet wel verschil in. Hoe er bij leidt. Ja, sommige ploegen ben heel correct en die roemen ja, hun eigen wel wat op. Maar ja, dat ben ik gewoon. Ja, dan steeds wel. Als je thuis ik zou ben, dan komt het net goed look.
3: En de thuisclub, als ze verlenen, laat de boxer dan de goers heen als dat ze won hebben?
4: Dat valt wat mij, ja. Bij zijn eigen wel. En dat komt altijd wel goed. Dus, dat wordt wel regelen. Er zit wel één achter die dat ik kan regelen. Ja.
3: Jo, zei ze, er binnen stenen nog ton op het veld prullenbakken, maar ja, er loopt toch een heleboel jonken, hè?
4: Ja, dat is heel typisch, hè. Een hele container, zeg maar, en zet een deksel op, zeg ik dan, maar ze zetten de bier erop en ze gooien er niks meer in.
3: Dat is het probleem.
4: Nou, ik zei deksel maar diep.
3: Nog even voetbal zelf. Jo, missen eigenlijk de echte harakieten wat in het eerste team, hè?
4: Ja, ik ben er al zo lang mee op de hoogte, dus dat mis je eigenlijk net zo boord mee. Hè? Ik zit al dik 20 jaar op dit niveau, dus ja, mis het door net. En ik zei, als je je voetballen haakt, dan ben ik al een beetje harkieten, vind ik.
3: Ja, maar soms dat, ja, de knieft tussen de torsken en de mouwen omheen stropen, ja, die velheid, daar zit er te min in soms.
4: Ja, dat mag je op selecteren, denk ik dan. Dat is de TC die dat maar doen, maar die moet... Je moet wel krijgen. Maar
3: je viel hier altijd thuis?
4: Ik ben altijd thuis. Ik ben, ja, een mooi plekje. Mooi
3: plekje. Ja. En Jerik op de tribune. En ze staan weer voor. Ja. Ze winnen liedje wel op wij naar de vijfde overwinning. Alleen dat ging het hardst mis direct naar de 1-0. En ze is ik een communicatiestoornis in de achterhoede. Nou moet ik een stap hard van corner nemen. Let hij niet mooi pakken. Hij werd nog een traject voor die Dijkstra. Friske namen. Hij kopt goed weer. Waarom? Hey, dat hier eigenlijk ging niet aanwezig. Milan de Koe, niet onbekend hier. Die kopt hem over. We krijgen een nieuwe corner. Harkemaanse boys staat bij 1-0 voor.
0: We pakken de briochies er weer bij. Die binnenkomen op 0620. Fjouwer, Jochen. En via de Omroep-app. Daar wordt twee keer vregen om een plaat van Neil Diamond. Nou, dat doet Kretser Geert. Dan combineren we dat. Dan draaien we één van die twee platen. Neil Diamond wordt onvregen terug Roelie en Tseer. Die zei ze een goeie midje. We vregen wat oors. We vregen wat om, want er komt een woord bij. Ja, ik ken geen woord bij, hè. Maar Neil Diamond, mijn Sweet Caroline. Van Matje Grafthorst en Tine Dijkstra uit Volsgeren. Want ze herinneren me aan te geren mij. Weet ik hoeveel deelnummers. Ja, dat heel soort mij om de marathon van Snits. 21 kilometer. En we wensen je als een prote succes. En droeg water. Ja, dat is echt wel lekker. De groetens komen uit Volsgeren van Roelie en Tseert. En dan vreegt Ada, die vreegt om Neil Diamond. En dan I Am, I Said. Zoals dat familie en mijn dochter draaien willen. Doe draaien ze mooie muziek, familie. En we vinden het Friese mooi. Nou, dit is Ada die mij vergelijken met Mark Noffler. Een prettige dag verder, is die erbij. Nou... Het wordt deze. I Am, I Said van Neil Diamond.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Nije wieken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt. 99 cent.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargelis leidtje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
13: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed. Stoffenspektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland. Snijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagong is vergees. Zocht voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
17: Waar kan ik veel werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
1: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen.

0: Service en auto's is de Far Else.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Sneur in Friesland.
11: Harm Wijstra.

0: Tante Midi neemt
1: Harm Wijstra
0: mij op een muzikale reis.
2: Waarom in de tijd?
0: Sneur in Friesland.
2: We draaien die muziek in de jaren 60, 70 en 80.
0: Vreet je maar om naar de app van Omroep Friesland.
2: Stuur die bericht op omroepfriesland.nl
0: of app 0620 4999.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: Op alles wat er spelen.
3: Oh ja, dit is al je naar je wedstrijd.
0: Mijn Harm Wijstra.
3: Ook eerlijk ben het hier mij net.

0: Silver Pozzoli uit Italië en Around My Dream.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sneur in Friesland.
0: Daar geven we mij alweer de tredde oeren van Sneur in Friesland. 8 minuten oer treien onder Wilens. We binden nog rond 6 uur op radio en televisie. Gerrie Jansje nog fijn op vakantie. Maar nee, wieken dan wist er bij zo'n en wolwijzen mee. Hè, dan. Doggen zij het programma, hè? Maar wij doggen het vanwege. En dat doet ik Helco Broersma, want die is bij het voetballen bij Harkamse Boys, Tjen Staphorst. Ja, goed begin daar, maar kies dat trots zetten.
3: Nou, als hij hier eigenlijk wel een omaatje maakt, dat weer Ruben Kiers uit een corner die de bal heel rekken. Hij hem gewoon inkoppen, maar ja, hij scoorde de holle de neuven zelf, omdat hij miskopte. In feite wie dat het wel 0 was. De man trouwens een staphorstkant die dicht bij de 1-1 weer. Milan de Koe hier daarvoor een ja, wat ongelukkig duel. Had het nog wel één bezocht, maar is toch een blessure uitvallen. En vervangen terug Kjeld Engbers, terug Richard Karrenbelt, de trainer van Staphorst. Die tegen de periër van ONS Snitsen de trainer west is. Ja, gewoon Harkemaasse Boy is het boppel is in de partij. En eigenlijk succes is dus wat scoort, maar eigenlijk nog wel even in. 1-0 is wat meer. En ze beziek je denk ik wel. Nou, misschien naast maar wat mazzel dat het slag had. Maar voorlopig hebben ze dus die voorsprong van 1-0 nog wel.
0: Ja, zo dan zie je een mooi pronkje op. Een plaat die is net zo gauw meer op de radio. Juist, dat Ekking dit oren. En nou even het bericht van Willem Breusma erbij pakken. Die zet Harm in redactie. Joert 12 september. Er is braderie op een skroon, zien jullie oud. Er binnen ik weer een aantal jitjes vanzelfs. Colin Jong, dat is de jonger van de Foundations. Die wordt 82 hier. Sean Bonaventure van Kaoma. Van Lambada, die wordt zonder hier. Gary Beckley, die is pianist en jonger en mij op de ochtend van Amerika. Is fjouwerzonder hier. Prachtige band, had mooie muziek maken. Misschien nog daaraan, ik nog wel wat van pakken kennen. Barry Andrews, die zit in de band Ecstasy. Die is zonder hier, Joerts. En jonger is september, 42 hier. Tim Knol, zonder hier. Nou, die 12 september, dat is een goede dag, wat de muzikanten nog belangrijk. Nou, ja, together, The Walkers. En ik dacht aan de Walker Brothers met No Regrets. Dat festje stier in 1966, nog een week in de top 40 en kwam op nummer zo'n. Bloot een evergreen en kist die nog eens 7 jaar litten. 40 beginnen nou de competitiewedstrijd van de amateurvoetbal. Van zelfs ook echt los, Skroet Willem. Zit een hele mooie wedstrijd bij. De derby LVV Friesland tegen Leeuwarden. En ja, dat is even wennen zetten erbij, want die spelen normaal op Snijmen, maar dan nu op Sneun dus. Die wedstrijd is om 12 uur begonnen. En Friesland is hier daar al met 1-0 voor, terug een doelpunt van Floris Boonstra. Oh, het spelen dan even van Blauw-Wiet. Orenwedstrijd nog. De Zweltjes tegen Riep Tjerk. Blauw-Wiet, via een trittertje in PKC. En Broekste Boys tegen Jereveense Boys. Die gang net terug. Jereveense Boys die mij neidereerde kaart van vorige week, 12 weken vanzelfs net voetbal. Goed weekend. En van de jongen, dochter direct nog een tipje bij Willem, is Hans Klok in Ljout. En dat is geen illusie.

0: Dance the Night Away van de Mavericks. Die wie van Pauline Meinsma, die zit hoi Harm en collega's. Ik ben bij de nieuwe badkamer ontskeer, meidje. En daar woe ik wel, je moet voor het eerst ik douchen kennen. Dus ik ga wat nieuwe energie nodig. Wolfde Mavericks even draaien. Dan gaat de radio extra hard on en krijg ik weer energie. Nou, dat is lachen, want ze stuurt er nieuwe briochje van dank. Dus ik denk dat ze goed douchen kennen. Hoe energie sprutsen, daar gaan we het aansnek even hoor. Energie drankjes.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Maar er komt een briochje van Jinko binnen, maar dan pakken we er aansnek bij. Want we willen eerst even naar de Harkema. Drint er richting het Skof, denk ik, Heilko, hè?
3: Ja, we zitten in blessuretijd en er komt nog een corner voor Harkemase Boys. Trouwens, hoe douchen sprutsen, dat waren vroeger net, want Harkemase Boys besteedde hier 80 hier. En toen werd het nog een echt dorpsclub, nou is een topclub. En in de begin speelden ze ook wel eens in Droge Ham, de buurclubje waar. En de spits van Droge Ham maakte in de wedstrijd van Harkemase Boys het doelpunt. En de koorde een van Harkemase Boys samen meenemen. Hij schoopt die spits onder de kont. Dat was een enorme vechtpartij. En de kloibox, dat weer in de hinderhakken van Boer Hotse Hiemstra. Dus daar kwamen ze nooit te lanen en had de 2-0 op het scorebord, maar goed, het slagen dus net. Die keeper heeft nou wel een goede redding, dan komt die 2-0 net op het scorebord. Maar ja, de vechtende spelers van Droge Ham en Harkemase Boys kwamen bijna in het hinderhok te lanen. Maar dan stond ik je heervarken in skep en greep en dergelijke. Dus dan na een gang de vechtpartij echt mooi wapens in door elkaar. Uiteindelijk de vrede wol er beslist. En de boel is zust, maar dat die even echt... Nou ja, van het bovenste plankje om te zeggen van erop op los slaan. Nou, gelukkig bad het in deze wedstrijd net. We hebben geen gele kaart, Johan. En ik denk dat Scheer zoals de droge dadelijk in de 47e minuut wel afluitje zal. En dan gaan de Harkieten nou, met een 1-0 voorsprong naar de Theta. En nou heel dal vanzelf, want er werd vlaggenverboden speel. Dat werd oornom. Harkemase Boys, Stappers, winnen maar vanuit bij rest 1-0.
0: 22 minuten hoe het rijden. Harm en de bijzitster.
4: Ja, ik een mooie.
0: het is wel mooi, alle namen die zo krijgt aan een ding.
4: Ja.
0: Gert het wel goed. Ik ben al vanmiddag van Peke Johan naam.
4: Ja, dat is het meeske net. Het is Harm.
0: Het is ook wel verwarmd alweer. Maar Harm en bijzitster. Heel wel verskoelen achter alle apparatuur.
4: Ja, dat is wel weer vanzelf. Maar ja.
0: Je mij wil even een plaatje draaien van Willem Breusma, want die zie ik het alle weken San een soort leuke dingen van je muur. Ja, dat doet Willem heel keurig.
4: Ja, dat dus, is echt heel leuk.
0: dat scheelt u ze het uitzieken. Ja. Dat vindt hij leuk, dus dat is mooi. Doe maar een noemerke van BZN, zei die Inke. En ik snap net, Dosto, dat blikje energiedrank nog net leeg gast. of is het een litersblik? Ja, voor de mensen die de televisie erbij om had. Oh, we hebben koffie, maar Kie hoort even zin om zo'n blikje. Wat het zwierde spul. Nou, het is net een litersblik, maar ik doe hele liter slokjes.

0: Girls Talk, dat wie een noemer van Dave Edmunds en John, die vregen dat om.
1: Het pronkje.
0: Hij heeft het hier om het pronkje er even bij te pakken. Dat is een plaat die is net zo gauw meer juist op de radio. Maar daarvoor is dit plak. Dan denk je van, hé, die plaat direct nog. Komen we uit bij een noemer van Baccara. Die kist vanzelf van Yes Sir, I Can Boogie. Maar ze hier echt een orenhit. Die is die op haar debuutalbum in Jontje Zon 20. Noemer is keurig Ralf Soja en Frank Dostal. En ja, het is een plaat die is eigenlijk nooit meer juist, omdat het altijd in die oren juist. Dat is Yes Sir, I Can Boogie. Maar deze is eigenlijk echt wel leuk. Gucci Coo. Is hem nog?

met Coochie Koe. Zie je op internet maar eens uit wat een Coochie Koe is. Hey? I want to play with you. 4 minuten nu, Jalve Fjouweren. Dit is Sneun in Friesland. Jan Leunenburg, die stuurt mijn berichtje. Ik wil wel even een groepmeisje van een knipeetje naar de heren. Jontig, dat kind deze week nog. Ja, nee, week kind net meer. Graag het nummer Tom Petty. My Learning to Fly van Tom Petty en de Heartbreakers. Komt u in Jontig? Ja, wist. Komt u in Jontig, dus kind. Jan Verrij, Tom Petty, Learning.

Er komen heel veel meer instrumenten bij in dit nummer. Het begint heel iets en het eindigt za in Dulci Jubileo van Mike Oldfield. Charlie die vregen, die zei, kan mijn huiskof niet yet, maar het is een heel mooi nummer. Vers wel leuk om weer eens te jaren. Ja, zeker. Die hartstikke leuk. Het is 90 minuten voor Fjouweren Skoft bij Harkemasse Boys. Dus we zitten daar even onder thee. En dan meldt Helco hem weer. En René die stuurt me een briochtje. Harm, draai maar even een klapper van de Wico's. Voor Elsen hier niet Harkens. Nou, dat zult een heel soort wijzen. Hier is het Once Your Tour. Once Your Tour.

0: René, de Wico's en het One Shop Tour.
1: Goedemiddag.
2: Van Ian Notsijzen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneun in Friesland. Sneun in Friesland.
0: Nog ontzijs, hoe is dit Sneun in Friesland? Bloze sturende verziekjes bij muziekudieren 60, 70, 80 en een liedje knipeeg naar hier een jongen tochter kind via de app van Omroep Friesland. Maar kan ik via uw mobiele noemen. 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Ja, zo ben ik al bij Losje bij Harkemasse Boistje in Staphorst. Het twarre bedrode her. Elke broersma.
3: Ja, klopt. De Rijnkoek en de koffie zitten er al weer in. In de vierde minuut 1-0 van mij. Schootjes is een heel tijd 1-0 die op het scorebord steekt. Ja, dat bleef dat wankel vanzelf. Je weet het maar nooit. Vorige week bij Frisia. Hele wedstrijd beter, maar 4 minuten voor 10-0 in al meer. Dus ik heb beter maar dingen werkmaatje terug die score te verdubbelen. Ja, de jongen mij zit Aukje. Die ben het nooit in droge hand, maar ze is supporter van Harkemasse Boys. Maar ja, je bent eigenlijk ontvoerd van je naar Harkema. Hoe zit dat?
4: Ik kreeg verkeering en toen ben ik ontvoerd. En daar kook ik niks van aan.
3: Je moest maar naar Harkema.
4: Ik moest maar naar Harkema. Ja, want je kent de man wel uit Harkema, helje. Maar de Harkema net niet de man.
3: Nee, want daar kom je oorspronkelijk bij.
4: Kalm.
3: Kalm. Ja. Weet ik wen, Jere?
4: In het begin wel heel goed, maar je maakt je er wel tussen aan. En als je er een keer tussen bent, is het clear.
3: Ja. En jouw liedje met een vrouw die direct is, die zegt wat er presteert.
4: Ja, dat had ik hier wel geleerd. Dat had ik geleerd in Harkema.
3: Hoe kom je dan met voetbal in omraken?
4: Mijn man had vroeger altijd voetballen. Nou, toen hij erop hield, toen ben we eigenlijk bij de Harkemasse Boys kwam. Ik ben eigenlijk, mijn oorgang, zeg maar. Je besmet met Harkemasse Boys virus.
3: En je bent elke thuiswedstrijd onwezig?
4: Ja, ze vallen me ook op werkje, maar dan hoop ik dat ik meteen ga. Dan kan je de tweede helft nog zien.
3: En je had er ook wel eens een onjakere oren snelheid om nog bij een wedstrijd te komen?
4: Ja, als ik kwam er op Friesland ervoor hier in de auto. Dan moest ik soms heel hard rijden, want dan werd het spannend. En dan moet je wel wijzen voordat het... doelpunten voelen, zeg maar.
3: Wat vind je van de sfeer bij Harkema altijd?
4: Harkema's boys, het is altijd feest. Het is altijd feest.
3: En je bent altijd nog actief in de kantine?
4: Nee, verder trainen helden ben we thuis.
3: Okay. Dus dat hij al leert of wie dat vroeger was?
4: Vroeger weer dat wel samen, maar nee, ik ben net verder trainen held.
3: 1-0 voor, of jou een keer woon, en je bent een beetje verwend dit seizoen.
4: Ja, maar er kunnen wel meer bij. Maar eigenlijk ik meer bij. Nou, weer wat adem.
3: Ja, ben ik bij die bekerwedstrijd West dan?
4: Ja, daar ben ik bij West.
3: Dat is een beetje een drama, hè? Want je moet nog eens keer verder.
4: Ja, eigenlijk hier de boys het wel verzien om te winnen. Maar ja, het zit er net in.
3: Het zit er net in, want hoe verleren ze maar 0-1 van Excelsior en Trieste. Die zit dus in de tweede ronde. Maar ja, voorlopig is Harkemasse Boys nog ongeslagen voor jou gewonnen. En liet je misschien op wij naar de vijfde overwinning. We zullen zien als ze die nog vast houden. Lever, de huid bouwen. Voorlopig tussengestaan. Nou, op het scorebord zien we 51 minuten spelen.
0: Vanuit Jereveen komt er een briochtje van Teeske Winja. Ja, dat mag ik even ontcifferen, dat briochtje. Meestal die typen soms som tieren aan een ingen. Dan mag het echt even ontcifferen, hè?
5: Ja.
0: Gewoon ben echt een puzzel. De binnenmeesten die appen naar elk woord mijn punt.
5: Ja, dat is knap.
0: Dat is denk ik dan in de spatie steken, denk
5: ja,
0: ik.
5: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar dit is een verhaal dat gaat over een neefje van Hevesjen. Van Teetske dan, denk ik. Dat is Pieter Winja van Roden. Die is kleinlid van de familie Jelle Winja en Atsje Jansen. Zo staat het er. Die docht mij onder de Special Olympics 2026. Dat is in Malta. Mij zien zwemploeg uit Roden. Dat is de zwemploeg Flotar. En haar joert had ze de zilveren Olympische medaille moeten. Nou, tje. Dat is mooi.
5: Nou, dat is mooi.
0: Ja.
5: Lokweeske.
0: En dan zet ze erbij. Ik ben heel grutsch op mijn neef. Ik neem hem vaak Piotr. Kun je hem een noemer draaien van Temptation? Dat is zijn favoriete band. Ja, Temptation. Maar dan had dus de Temptations. Dat is wel een oudere band. Ik denk dat het een jonge vijand is nog.
5: Ja.
0: Pieter. Dus ik denk dat het Wind in Temptation is. Mijn Ice Queen. Hoop ik.
5: Wel, dat hoort dan wetten.
0: En hoort dan met Teetske maar even weer appen. Dan draaien we de Temptations aan. Dat zou dan ook wel weer kennen. Dit is Sneur in Friesland, 12 minuten voor jou. Mooi dat je erbij bent bij Omroep Friesland. Hormoon, want zij zijn in elk geval van nostalgische muziek. En dit is er dus, Within Temptation, voor de man met de zilveren Olympische medaille. Pieter Winja uit de Roden.

0: And you rode to ride at the rock on the line. It's a mighty good road if you won't. Everybody got the ride like you're trying to get your ticket at the station on the rock on the line.
1: Lonnie Donegan en Rock Island Line. Ja, wie zet een beetje mijn fysiek in de maren met deze? Want Albert vregert hem aan en die wil dan de versie van een album van uit 78, Pudding on a Style. Die is met Rory Gallagher. Nou, we gaan alles hier over de kop hoorn, maar hij is net te vinden. Dus we hadden deze versie maar even draaien. Albert, hoop je dat hij toch een beetje in de smaak voelt. Lies, die zei ze binnen bij uw popcore, Samar, uw Broekste Woord, ontoefenen met een nummer van Justin Haywood, Forever Autumn. Leuk. Even meisje, jongen.

0: Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oerdinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september aan bij Omroep Friesland.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse

0: De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredevold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, 3 minuten over 4. Dan geven we weer mij sneun in Friesland. Er is hier nog een mooie list met muziek kleer. Maar misschien kan die fysiekje daar ook nog wel even tussen. Nog een gooi. 0620, 4, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de omroep app even broeken. Misschien juist die nostalgische plaat die hier in 60 of 80 wil voorbij komen. Maar ze in sneun in Friesland. Aasen, dan trap je wel mijn nummer uit Njotje in 64 van Sir Tom Jones. What's New Pussycat komt er aan.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Sneeuw in Friesland.
10: Harm Wijstraat.

0: lips.
1: Wah, wah.
0: You and your pussycat eyes.
1: Wah, wah.
0: You and your pussycat. No.
2: What's new, pussycat? Tom Jones, het jongetje 64.
3: Sneunie Friesland.
4: Mijn Harm Wijstra.
2: 8 minuten over jou en dan geven we weer een uur. Sneun in Friesland. We volgen vanmiddag de wedstrijd in het amateurvoetbal tussen Harkemasse Boys en Staphorst. Op voorhand zijn ze daar een beetje te gek bij. We zijn heel goed begonnen, maar nu best je Heilko. Nou, ik denk dat het al goed komt, of nee?
5: Nee, het komt net goed, denk ik. Want het is ondertussen in één worden. Ja, dat heeft dat juist in betaalde voetbal ik vaak wel in die beelden. Dan moet je van achteren niet opbouwen, maar dat misleren verslaan. Ja, en dat weer een koud kunstje van Sam Crowther. Die had al vier maken van Staphorst. Nou zijn vijfde. Hij skeert hem achteren, de keeper van Mark Huizinga. Ja, nog een keer van het zien keer gaat het goed, die opbouw. Maar nou verslaan misleren. Dat is dus de 1-1. En Staphorst, figuurlijk spritsen, roept bloed. Die wil meer. Die wil de eerste overwinning van het seizoen pakken. Want zij twee keer gelijk spelen en twee keer verlengd. En zo voor haar mooi wezen om de kopper in de rit alle vier woon het te verslaan. Ja, Harkema Roen, ik hield hem meer achteruit. Het voetbal weer er wat uit. Daar ben ik al traaien naar spelers inbracht. Emiel de Vries, Monier, Lolofs en hij, Juraj Margarita, die het van de wedstrijd de Berenburg kreeg. Hij is begonnen als je 151 wedstrijd. Nou, misschien dat het lachtpuntje nog, dat ze alsnog oren gaan naar de overwinning. Maar voorlopig is het beste spel van Staphorst. 1-1.
2: Ze moeten nog even een look at there, dus hebben we wel in de gaten. Nog minuten, hoe vier en pakken de list met de fysiekjes erbij. We binden er even terug in de West en we halen ze redelijk om een. Er zijn heel soort mensen die het om een instrumentaal plaatje vregen. Dus dat moeten we maar een beetje verdelen aan een inke. Want om nou een jaloere instrumentale muziek te draaien.
6: Dat is ik wel wat.
2: Het zou wel leuk zijn. Nee, doen we niet. Maar we pakken eraan snel even in een bier.
6: De wieken van de instrumentaaltjes.
2: Hé, hey, dat is. Dat is echt wel een leuk idee. De wieken van de instrumentale muziek. Nee, nee, nee wieken, dan hebben we de wieken van de jaren 80. Je hing jouw kleren in de gong, hè, zei
6: ja.
2: Ik.
6: Heen
2: je wat klein. Oeh, mij dan net een volle sissen, want aan hak een projectleader op een nek. Dus ik zei niks, maar hou de radio om, want het wordt hartstikke leuk. Die wieken van de jaren 80. Eerst muziek van Deep Purple. Willem vreeg daarom. When a Blind Man Cries.

verhaal dat Prins, die stuurde een briochie, die zei, ja, dat op een beetje nood droeg is, dan ben ik nog even in de tuin. Ik wil graag niet naar Hagen, Jerren, met Wen ich eine Junge war.

0: Wenn ich ein Junge wär, of weer bij de jongste Nina Hagen, bij de Nina Hagen Band. Het is kwartier oer fjouren. We beginnen de slotfase van Harkemasse Boys. Ja, kun je de doelwinning nog binnenslepen?
1: Nee, ik heb mijn twijfels. Het is nog 10 minuten trouwens, want we zijn wat letter uit aanzetten in die tweede helft. Want ik vind Staphorst wat feller. Ja, die vinden me gewoon in dit stadion. Ik wat makkelijker nog eens krijgen en dat ze nog de bal verspillen. Maar ja, dan weet Harkemasse Boys wel op te bouwen. Maar ja, tot onder de middenlijn. En dan begint het probleem. Maar wat dan? Eerst wat hen wet ik in de breedte. Ja, dan kom je net dichter bij de goal van de tegenstander. Nee, de schoen weer er wat uit in die tweede helft. En Liekmaker is ik meer als verzinnen. Maar ik zei de voor wie namelijk Jeffrey Dijkstra. Die het al dingen in een maatje kende hier. Dat gewoon nog krijgen goed van Harkemasse Boys. Maar dan is Crowder, zijn vijfde doelpunt voor Staphorst van dit seizoen. Die in ieder die iets later aardig afstrafte. En ze willen meer Staphorst. Aan de andere kant bezig het Harkemasse Boys zelf ik dan wel verloren voor de winst in. Maar de creatieve oplossingen, die weet men eigenlijk net. Nou, misschien dat er nog eens een keer een goede onvaller komt. Maar ja, dan is juist ik weer. Die bal die werd keihard inpaast er op de linkerkant. En zit die bal onder de voet van Luca Broers terug. En dan is het gewoon heel simpel een ingooi van Staphorst. De ploeg die het eigenlijk misschien nog wel gaan wil voor de treipunten.
0: Henke stuurt een berichtje. Jut is het 4-1 dat uw broer heel verstoren is. Graag het nummer El Condor Pasa van Los Incas. In uw jeugd wie dit een van zijn favorieten bij de hutsilderij in Langwaren. Mooie midje te wensken. De groetjes komen van zus en Henny.

0: Op sneuntemiddie neemt
1: Harm Wijstra
0: die mij op een muzikale reis.
2: Waarom in de tijd?
0: Sneun in Friesland.
2: Die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Dat is pure nostalgie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er spielt.

0: Heerlijk geniertje in deze van Fleetwood Mac met Peter Green. The Man of the World. Om zomerminuten van Jelve Vieven. Waarom naar de Bosk? Nee, Harkemasse Boys. Elke Broersma.
1: Nog 2,5 minuut plus wat blessuretijd, want beide ploegen hebben ik maar raar omraak wisselen. Nou, bij Staphorst komen de laatste 2 mensen erin die er nog in maaien. Ja, is het nou om een puntje te horen of nog die 3 punten te forceren? Samen maar uit te drukken. Harkemasse Boys weer niet tegenbij bij een corner. Die bal die skeert krijg over Masselsie voor Staphorst. Maar nog een lange haal van de onvierder Dirk Muis. Die heeft een goede trap, laatste man. En die heeft de behoorlijk aardig onder controle, mag ik zeggen, in de tweede helft. Of eigenlijk hebben we nog 1-0 die keeper toe. Ja, net zeer. In elk geval Staphorst is nog weer in aanval. Komt, nee, die bal is te lang. Die komt net goed aan. De nummer 18 krijgt erin gebracht. Stijn de Haan. Die kan dat net brinnen. Dus dan moet je het Harkemasse Boys nog uitrapen. Dat is nog wel beter dan. Want ze niet ontstier dus die 1-1 eruit. De vingers gaan al omheen. De scheidsrechter. Want er is wel tijd bij vanzelf dat je dat een bepaalde tijd wel maakt. Dus Mark Huizinga, de keeper, toch maar een lange trap naar voren. Ja, dan krijg je die dan te lang komt. Nou, op de golf van hier van Staphorst. Dus dat is ik alweer balverlies aan de kant van Harkemasse Boys. Nou, dat hebben we nog op het scorebord. Nog een minuutje plus de extra tijd. Ja, komt er nog een draaipunter of bloot het een in?
0: We moeten dat afwachten. Ik zie even de ziekje naar een nummer van James Last. Dat waard toch Ida omvregen. Die zit met je arm en oren. Manje is mijn heid. Dat is Willem. Die wordt 86 en hij draaide jet hier een heel soort James Last. Nou, dan draaien we die even voor Willem. 86, Manje. Lokwijnske.

James Last en de Orange Blossom Special om 3 minuten voor Jalve Vieven in Sneun in Friesland. Hoi Harm, wie gaat morgen op vakantie naar Madeira, zoals van u ze noemen van Helen Draaiwolle. De groetjes komen van Rina en Anne uit Sint-Anne. Of ergens een noffelijke vakantie, Rina. Deze moest het worden, Running with the Devil.

0: Van Helen om exact jouw vieren je bij Omroep Friesland.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Ons saai horen.
2: Steun in Friesland.
0: Harkema zijn boys, dat vlot het net zo bord, de tweede held. En ik denk dat het nou gebeurd is daar op de Bosk, tegen Staphorst. Elko?
3: Ja, klopt. Het viel me een tijd, het blessure tijd, maar het Sam Dreugen bijlaat zijn gele kaarten hoeft hij net uit te zien boezen bij de helling. En hij mocht twee keer naar het midden wezen, één keer in de vierde minuut al, met schootjes die je nul. En de meer als het zien, de liekmaker van Sam Krauter die je niet in de beschut. Dus na vier oerwinningen, dat Harkema zijn boys nou het eerste verlies oprint net in nederlaag. Maar Sjoen was punten steeds maar. Ze komen nog op tretje uit vijf. Ze bleven mooi bob indraaien. Het was gewoon een mindere wedstrijd. En ik moet zeggen, de mensen uit Staphorst die gingen tevreden van het veld al. Hier misschien zelfs nog een beetje meer in zitten. Maar in de bus stappen ze maar één punt. En op de Bos bleef Jerik één punt voor Harkema zijn boys lezen. 1-1 is de eindstand Jerien Harkema.
0: Dankjewel Helco. Maar mooi op het fietskaarsen. Waarom daar uit Harkema? Het is tijd om even wat fysiekjes erbij te pakken. Ik ken trouwens ook nog wat fysiekjes bij, sjog ik. Dus als je denkt van, nou, dit is mijn kansharm, stuur een briochtje via de Omroep-app of doe dat op uw mobiele nummer 0620-4-9-9-1-9-9. Zit ik nou wat instrumentale muziek kleer en ik zorg ook dat verse oesters onvreeg is. Gerard Cox is dat. Ja. Hebben we nog verse oesters hier aan het dienken?
4: Ik ga hem voelen.
0: Ja, ben ze nog vars?
4: Ze winnen toch.
0: Het is ook mooi, Jacob Scheffer stuurt dat. Die stuurt Geert Wijstra of Harm van Thun.
4: Ja, dat ben ik dan. Ja. Jaantje Terpstra. Of,
0: ja, Jaantje Terpstra.
4: Nanink van Thun.
0: Nee, wie is gewoon verkeerd in Jaantje, meisken. Booker T en de MG's. Matchy ten Boom, die wil die jongen vregen. Time is tight. Voor elk die het mij zit, had ik hier nog best een mooi weekend. Nou, die pakken we eraan ook even bij. Maar we pakken eerst het fysiekje van Willem Medemblik. Die zegt, goeiemiddag Harm, ik ben groot fan van Boston. En volgens mij is dat wel een van de beste stemmen uit de rockmuziek. Brad Dell is dat. Een van de beste drummers is Johnny Sip Hazian. Die is verstoren. Sontje in augustus. Nee, Sontje in augustus, hoe hij zei ze zondag hier worden wezen, maar hij is eerder verstoord. Zastje het er. Ja, ik zei het al. Soms hier binnen wat litse puzzeltjes die briochten. In 2000 Sontje in de drummer van Boston verstoord. Dan kunnen we More Than a Feeling draaien. Nee, dat doen we net. Want het fysiekje van Willem is dat wij A Man I Never Be draaien willen. Nou, we moesten even een fysiekje, maar we hebben Boston vonden.

0: op sneuntemiddie van Ian Monsijzen.
1: Waarom in de tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneun in Friesland.
1: Mij Harm Wijstra.
2: Omroep Friesland.
3: Gérant, 4 dozijn oesters. Kapelmeester, 4 tellen vooraf. Ik ben niet gek. Ik ben niet dronken. Ik ben geen op.

0: gebruikt haar en zij.
1: Op Sneunte Midi neemt
2: Harm Wijstra
1: die mij op een muzikale reis.
3: Waarom in de tijd?
1: Sneunie Friesland.
3: We draaien die muziek, die jaren 60, 70 en 80.
1: Vreeg je maar aan bij de app van Omroep Friesland.
3: Stuur die bericht op omroepfriesland.nl
1: of app 0620 499.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: Alles wat er spelen.
5: Ja, vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet ze ervan. Ik geniet ze er gewoon voor de volle 100% van.

Ja, we draaien hem heel mooi, hè? Ik leer er instrumentaal, ik denk... Let hem on het gotje daar draaien. Booker T en de MG's van Matchit en Boom. Time is tijd. Voor elke keer die zit de harde een mooi weekend. Vrouw, die stuurt een bedoeltje. Doe best, dat is fijn, Harm. Een fysiekje van China Crisis. Wishful thinking. Ja, dat kan. Want het is hier een 80. Zo'n nieuw weekend kennen, maar we draaien nu al. We beginnen waarom dan jongetje in 84.

0: kwam het Njontje Yin Njontig. Ja, dat wil die knipeeg in Jeren Njontig even. Van Marillion, Cover My Eyes. Die waart onverregen toch de meesten die druk de maanden binnen mij. Tari in op morgen. De portefeuilles klaarlissen van de marathon van Snits. Stuart Jan. Kist Cover My Eyes van Marillion draaien. Nou, dat gaan we dienen. En hij bedankt er voor. Klasse, haar een prachtig tegentank. Ja, daarmee komt dit oren van Sneur in Friesland ook alweer aan de eind. Na 4 wedstrijden hebben we dat in de tweede divisie Harkemasse Boys net meer de perfecte score had. Want de ploeg kwam Joert net verder als een 1-1 Tjen Staphorst. Helco Broersma die er verslag van.
1: Nije wieken bij Omroep Friesland.
2: Een wieken lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
1: Al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
2: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
3: Stoffenspektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland.
4: Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
3: De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Hier minuut of 5. Dan geven we met de eerste woorden van Sneun in Friesland. Het weekend waarbericht van Jan Jonkman en een plaat van Jan Stinkleer. En we hebben contact met Hans Zinnige. Die zit net als mij helemaal in Berlijn. Maar hij had de telefoon bij hem, want hij praat dus bij over de koersen op Wolvergeer. En hij had ook een bijzonder noemer deze week uitzocht. Eerst aan zijn ik meer hoor. En we trapen jou mij een fysiekje van Freek. Die zei het even een mooi plaatje van The Sweet Fox on the Run. Graag van mijn zus Sietske de Hoop. Komt er hoor.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt...

0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: Sneeuw in Friesland.
3: Harm Wijstra.

0: muziekje van Freek Disse, Sweet the Sweet en The Fox on the Run.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Zomerminuten nu 5, dit is de laatste woorden van Sneun in Friesland. Er staan nog wat versiekjes hier, daar maar we hut naar op ziek. Want soms hier dan willen platen omvregen, die maar schier bijkomen. Maar dat geldt ook weer voor de volgende plaat van Gene Pitney. We gaan zocht en we gaan voen en we kunnen hem draaien. Want Klaas, die vregen hem morgen. Die zei het, goeiemiddag Harmen aan en Inke, graag Gene Pitney, mij I never get to love you. Ja, dat is hem. Ik zou zeggen dat het verkeerd scheuren, maar het is goed scheuren. Nou, als toch ik nog een fysiekje haast, dan meest u altijd een briochje sturen. Dat kan via de omroep app of 0620 4 in Jochen. Is dit ook nog een fysiekje van gratis? Die zei, ja, du hast eerder vanmiddag al op een fiets naar Harkema draait. Dat is toch wel cult. Dat is cult-hit nummer 1. Daar zou dan wel een cult-hit nummer 2 bij kennen. Iets van Romy de Liep. Maar de Liep is al lang uit het loon gratis. Dus misschien hebben we nog wat oors van Romy draaien. Maar Steven, een suggestie trooi aan welke plaat het dan wijzen kan. En Ingrid stuurt een berichtje. Hoi Harm en Omroeper,

Hier ging ik even van wat oors. Arjen had van mij uitzocht, doet ik 16 waard. Ja, dat is dat rubriekje in die in de noot ervoor. Dat Kamal met de Elephant Song een grote hit bier. Mijn zuster wie een ranger, dus dat is ik wel te postelijk. Dus ik wil Kamal jaren met de Elephant Song. Nou, die zie ik je weg op. Maar eerst gaan we dus naar dat liedje van Gene Pitney. Een hele oude nier, maar wel een mooie nier. I never get to go on with you.

0: Ingrid dot en Tomcom Heeg, dankt voor deze plaat. Kamal, ja, wat hier ik een mooie stem, een legendarische typerende stem. Kamal en The Elephant Song.
1: Tot 350 meter vergaan de paarden zijn halverwege de laatste bocht. En het is Eden's Boy die aan de leiding staat.
0: Het is kwartier of vier van Heeks het hier om eens even te bellen in mij. Hans Zinnige. Hans, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Harm.
0: Ja, we hadden met die altijd even hoe de draverijen op overkeer, maar je bent zelf internationaal op dit stuit, hè?
2: Ik sta op dit moment in Berlijn. Daar is Driedersgang weekend. Zaterdag en zondag. Veel Nederlanders aan de start. En we hebben nog geen Nederlandse winnaar, maar dat gaat echt wel komen straks. Dus mooi uitje.
0: Van de week ging je een lunchmeeting, want Wolvergeer zit een beetje in de lunchmeetings op dit moment.
2: Nou, gelukkig niet meer, want dit is de voorlaatste lunchmeeting. Ik heb de wekker heb ik gezet op 5:30 en ik moet er om 8:30 zijn. Ja, het is verschrikkelijk. En er zijn ook bezoekers, dat ook nog wel weer, maar het is de voorlaatste donderdag geweest gelukkig. We hebben nou aanstaande donderdag nog een meeting en daarna gaan we naar de vrijdagavond. Dus ja, dat is wel heel fijn.
0: Ja, dan is het wel lekker, jongens, dan is het echt volle drokker bij de baan, hè?
2: Ja, dan loopt er weer een beetje in. Kijk, mensen moeten of werken, of als de mensen die er wel zijn, die hebben of geen werk meer, of die hebben een dag vrijgenomen. En die laatste categorie heb je haast niet meer. Dus nee, we moeten echt weer naar een avondmeeting toe.
0: Ja, waarom is het eigenlijk dat die lunchmeeting, hoe kan het dat die dan zou gepland worden? Wat zit er voor reden achter?
2: Nou, dat zijn de Fransen. Die hebben zelf natuurlijk overdag in hun eigen aanbod heel veel meetings. Ze hebben heel veel banen. En die beginnen allemaal rond 1:00 en die gaan tot 6:00 door. Dat is de primetime. Maar daarvoor en daarna, dan mogen de buitenlandse banen aan de bak. En wij hebben op dit moment vooral de meetings ervoor. En dan begin je om 10:30 tot ongeveer 1:00. En dan nemen de Fransen het over en dan komen de top omzetten.
0: Ja. Ja,
2: ze denken goed aan zichzelf.
0: Ja, maar even, ja. We rondblikken op Aron en Wieken. Hoe wie dat?
2: Dat was mooi, want we hebben de halve finale van de vierjarige derby gehad. Daar liep echt een heel groot veld, goed veld. De derbywinnaar bij de driejarige die won die koers ook. En de finale hebben we over 2 weken en dat is gelukkig weer een avondmeeting. Dus dat is iets om naar uit te kijken. En de rest, het waren leuke koersen, maar ja, het is een donderdagochtend. Je mag er niet te veel van verwachten qua publiek, maar nee. Qua sport was het goed.
0: Ja, maar dus juist al bij Ruud naar die jongensmeeting, dat heb ik wel in de gaten.
2: Ja, die winter is veel leuker. En dat is ook altijd de sterkste periode van Wolfga. Dan wordt het geld verdiend. En dan bouw je een buffer op en dan ga je die zomermeetings een beetje interen op de buffer. En als het goed is, kom je precies op 0 uit. Dat zou het mooiste zijn.
0: Ja, ja. En is dan ik echt volle bak voor de nieren? Wat verwacht is ervan?
2: Wanneer bedoel je?
0: Nou, die jongensmeeting die er nou aankomt.
2: Ja, nee, dat komt, dat loopt wel. Daar komen ook allemaal grote koersen. We hebben heel veel grote koersen. Die hebben speciaal doorgeschoven naar de avondmeetings. Want je wil toch, als je een derby verrijdt, wil je toch publiek hebben. Dus ja, dat doe je op een avond.
0: Ja, dus Utsjen daarna. Nou even Utsjen naar de muziek, want toen had een opname stuurt. Ik vind het fantastisch. Ik ben wel een radiofreak vanzelfs. Dit is een radio-uitsturing van Howard Stern.
2: Ja, klopt. Howard Stern is een beetje een excentrieke radiomaker uit Amerika. Maar die krijgt wel iedere keer grote artiesten in zijn studio. En dan zet hij er een microfoon neer en dan laat hij ze gewoon live even hun laatste liedje zingen. En op dit moment, het fragment wat we hebben, was net Coolio zijn song uit, Gangster's Paradise. En hij zegt, we hebben toevallig de band klaarstaan. Dat was niet geheel toevallig. Dus Coolio kreeg een microfoon en zijn maat kreeg een microfoon. Dat is een nogal breed geschouderde vriend van hem. En die moet af en toe dat refreintje zingen. Het is prachtig. En op het laatst gaat Howard Stern zelf het refrein zingen, want dan zegt Coolio tegen hem, en nou jij Howard.
0: Ja,
2: ik dacht eigenlijk, en nou jij Harm, dacht ik eigenlijk.
0: Ja, ik zeg misschien even, ik start hem hier, misschien doe ik een stukje mee.
3: Is dat klaar vanaf?
2: Het zou heel mooi zijn.
0: Dankjewel Hans.
2: Graag gedaan, en online weekend.
0: Online weekend.
2: Bye bye.

0: Dus verder kom ik net met jongen, hè?
1: Sing it, Howard.
0: Sing it, Howard.
2: Been living most our lives living in a gangster's paradise.
0: Al Jerk, deze Howard Sterns, jongen, dat niveau ken ik. Ga ik ook nog wel trouwens aan een Nienke, hè?
3: Ja, denk ik
0: wel. Dit denk ik wel, maar... Dit wordt de harkers dingen doen. Hans Zinnige die zorgt hem uit voor de mensen die het radio horen door. Dit is een live opname van Coolio en zijn Gangsters Paradise bij de Amerikaanse DJ Howard Stern. Goed, wij pakken er oren muziek bij, want Linda die stuurt een briochtje. Hoi aan Nienke en Harm, wat is het weer een mooie muzikale medium met een verskaat om muziek. Voor Els die het van de dwarsfeesten tussenkam is en nog een beetje nijdoorst had. I'll Never Drink Again van Alexander Curly graag.

0: Omroep Friesland.
1: Is alles wat er speelt.
0: Het nijs.
1: De sport. Het actuele verkeer.
0: Maar ik de beste muziek uit Friesland. Twaanjongeren.12
2: Ik loop hier door de stad, Trefil loopt met pad. Ik denk aan wat gaat komen, geluk dat wordt gedeeld. Op weg naar ons clubje dat weer speelt. Ook al is het donker, toch loop ik naar het licht. Ik kom zoveel tegen, herkennen van gezicht. Ik ben hier niet mezelf meer, maar voel mij één met hen. Het is gedeelde passie, ik weet wat ik herken. Het stadion dat nadert, ik ruik de geur van worst. Ik haal nog snel een biertje, bij voetbal hoort ook dorst. Mijn oren wordt nu groter, er is spanning in mijn maag. Men vraagt me naar een uitslag, mijn bloeddruk stijgt gestaag. Ik denk vast aan de wedstrijd, hij is van groot belang.

0: Ja, weer de stem van de woorden ik nog. Rommy en waar ik voor ga. Een Cambuurliedje. Want jongen dan mij Cambuur weer een poging doen om 3 punten te halen. Om Jochen Hoeren. Dan speel je in het eigen stadion zijn NEC NEC. En die wedstrijd die kist ik Jerry hier bij u op de radio het live. Verslag van Jochen Hoeren is dat Joen dus. Nou, eerst maar eens even in het waasje. Jan Jonkman, goeie met je.
1: Ja, Harm, ik goeie met je.
0: Ja, wat voor dag hier eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat de dag op zich er nog wel op trok. Hoe zouden we dat op zijn mooie Fries dan altijd in zeggen? Dus dat voelt best mij. De hele dag bleef het wat droog. Er was wat meer bewolking. Wat Sintje weer erbij. Ja, en toen had Sintje de familie wat extra bij. Wie warmt ik dan lekker op? Want Roenoman in de provincie hingen we temperatuur. Nou, we hadden nog in Eekmarie, Bakkeveen, dan Wout, Laaksem of in de Pijnwien. We zitten nu rond zijn 21 graden vanmiddag maximaal. Nou, dat weer wel even lekker. Dus toch wel een matige betekent een krachtige zuidwestenwind. Maar dat komt om die westenwind, die zuidwestenwind, die helle hoorn, omdat er nou een steuring dus kant op komt vanuit het maatwestenwaai. Nou, daar hebben we jongen en vannacht even maar te krijgen. En dan hebben we jongen en vannacht uit en trof wat lichte ruim, wat stoorruim is een enkele bui. Nou, en dan kent u trof wat even wat trommiserie. En omdat het zo warm wordt is vanmiddag, zo er misschien wordt in de lucht wel wat onstabieler worden. Een klap katonger is net helemaal uitsletten. Ik verwacht ze er net een soort van, maar het kan altijd nog. Nou, en dan hebben we manier eerst ook nog een komen op een enkele bui. En morgen dan hoe die, dan is het ik nou een afwisseling van wolken en zinnen. En uit en terug nou een stoor van een Noordzee, want de wind gaat wat naar het noordwesten toe. Maar de temperaturen zijn altijd naar prima 18, 19 graden. In de nacht naar maandag hebben we kongens op mist. Valt de wind voor een heel groot pad voort. Gaat de wind om naar het zuiden, het zuidwesten toe. En er komt echt warmer lucht dus kant op. We hebben men die mooie droge dui te pakken. Het is rechtig en temperaturen die lezen, ja, om de 20, 21 graden heen. En Tiesje komt er nog zo'n dag achteraan. Hoe dag nog meer droog. De wind had het wel weer om. Maar ik ben zo'n 22, misschien wel 23 graden. Ja, en dan in de jong en in de nacht. Na midden, jong en nacht. Dan komen de eerste buien dus kant weer op. Nou, en die buien giet die hard wijnje, tongetje. En zet het nou leek het vreet. Ik gewoon aan. Maar dat maakt een normale temperatuur voor de tijd van hier.
0: Ja, want ja, we gingen weer richting de eerste, hè?
1: Nou, we zijn al hard in de eerste. Ja. Dus dan geef er wat voorproef. Ik heb er maar even naar wennen.
0: Ja, toch? Ja.
2: Dit is het waar.
3: En nou de plaat van Jan Jonkman.
0: Nou, du hast een lekker stevige plaatje uitzocht, hè?
1: Ja, ik denk het weer wat een hudde woei. Ik denk van het weer wat een stevige wien. Ik denk, ah, daar heb ik wel wat een stevige muziek bij. Gitaarmuziek is er nou. Dan ik wil eens even weer mooi daar even een mooie stevige gitaarmuziek. Jaren. Ik ben uitkwam bij Deep Purple, hè? Van Ritchie Blackmore. Nou, en wat heb ik uitzocht? Ik heb net Smoke on the Water of Child in Time. Maar ik heb uitgekozen deze keer Highway Star.
2: De plaat van Jan.

Twee keer die purple is een beetje in sneur in Friesland. Ja, ik kon net weten vanzelf dat dit voorbij kan. Want Jan die vreeg hem aan en ja, Jan zijn keuze is het verst. Highway Star, Deep Purple, Louise het. Prachtig, top Jan. Fijn dat die even uitzocht had. Nou, ik denk, had geen straf hier, voor Elsen hier net. Simon die stuurt een briochtje. Die zegt, hoi Harm, nou is het wel wat. Ik ging together met mijn vriendin in oktober naar het concert van Celine Dion in Parijs. Als ik een noemer om alvast even in de sfeer te komen. En ik denk gewoon, it's all coming back to me now. Ja, nou, zo'n spultje is het haast wel, hè. Dat de optredens er weer binnen van Celine Dion. Alvast een soort willen, Simon, together met de vriendinnen. En hier is Celine Dion.

0: Wouter Jongstra, die vreeg hem om. Deze van Albert Hammond, The Free Electric Band. En de voorjaar is het ook fysiek van Simon, Celine Dion. En It's All Coming Back To Me Now. En dan komt er een briochtje van Jaap, die wil Telly Savalas zeggen. My Some Broken Hearts Never Met. Waarom ben jongetje in 80?
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

ending. En Eileen Caswell, die ik mij. Anna en Rina, die vlegen er nog. Oh, nou ja, die kennen we nog uit mijn tjenstier. Ja, we zijn er haast. Het is haast de eind van deze sneur in Friesland. Heel soort mensen bedank je voor de mooie muziekmedia. Dat vinden we mooi. Ingrid Bijgeliks, Simon en Dirk, die zeiden wat een mooie muziek van media. Oh ja, wat een binnenkommers. Nou, we kennen er nog twaalf waar ik net te lang praat. Is er die, Indrek nog. Njotje en Zoon 60. The Young Rascals en Groovin'.

Grooving van de Young Rascals. Wie de ene laatste van deze sneun in Friesland. We kennen er nog één dwan en dan hebben ze al hier hoorn op één ei. Maar goed, die kennen dan eiwieken. We vregen weer een begeert niet aan. Die ben er nou weer van sneun in Friesland. Nou, aanzien hier op de radio, de Joen van Friesland. En ik ga het al eerder zijn, Joen ek vanzelfs extra sport vanwege die wedstrijd van Cambuurtje en NEC. Dat begint om Jochen Oeren, die wedstrijd. De laatste is van Frans. Frans Bakje. Ja, ik weet niet of dat zijn achternaam is, maar Frans die had eerder deze media al om Cayuta vregen. Cayuta Hill van Partner. Draaien we nou een noffelijke Joen.

0: We gaan al hier even een jaarlijk optaf van gehaktbaltje en drankje. Geweldig.
1: Na je wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in snits.
3: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
2: Van maandag 4 september aan bij Omroep Friesland.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Hey Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
1: Appetito.
15: Eens even kijken. Pakketje halen.

0: en Apple Pay.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
5: De Jong van Friesland.
6: Non-stop muziek.

bij Omroep Friesland Uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplaten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dans en magie. Met onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Jong bij Omroep Friesland om 9 uur.

0: Martijn in Bureau de Vries.
1: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
2: Intiem geweld. Anna maakte het mooi.
1: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
2: Anna kon ontkomen.
1: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
2: Een heel soort orenfralinet. Femicide.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Great. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: De Jong van Friesland.
10: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig.

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekt, dan zit je in een onuitputtelijk menskepelijk veld.
1: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele land hun geen ene moer.
1: Hey Joka, deel 1. Dit weekend in Friesland-Doc.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
4: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: zon.
1: Een wiekenlang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de Buttons, de Homecomputer en de A-Team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland.

Goeien en welkom bij het extra sportprogramma van Omroep Friesland op sneeuw 12 september live vanuit het Kooistadion in Ljouwert. Dit om 9 uur Cambuur en NEC Oortraapje voor wedstrijd 6 in de Eredivisie. We sjoggen dat Cambuur op dit stuit de nummer 1 en laatst is. Dat had mij het simpele feit te krijgen dat ADO Den Haag al spelen had, een wedstrijd meer spelen had dus, en liekevolle punten als Cambuur had. Zij steen dus in plak onder Cambuur. Betjut dat Cambuur nou hier naar laatste is. En dat Cambuur het opnemen zult zien. De noemen Jochen NEC. Voor NEC, ja, maar je deze wedstrijd misschien wel een beetje een hinderlijke onderbreking nemen. Want onkomende toertje speelt de club uit Nijmegen in de Europa League. Zien het grutte Juventus in Turijn. En dat is vanzelfs de wedstrijd. Dat in Nijmegen en omkrieten al lang naar Utsjoen wordt. Als soorte lotting, hij zo zoet bekend is dat zij die eerste wedstrijd spelen zullen. Zien Juventus. We zeggen bij de laatste wedstrijd die het NEC spelen. Orne Tiertje in Excelsior. Dat trainer Dick Schreuder een heel soort wikselingen tapaste. Nou, dat had hij Juwet in die zin ik bedien. Dat Juwet ietsje meer de verste spelers spelen. En vanzelf zorgen we aan zijn de opstelling. Wat ik bij Cambuur valt om wat te sissen. Ian Grutte verrassing in de basisopstelling van trainer Johan Plat. Die erwaast ik nog even. We zorgen dus naar de opstellings. En vanavond Jochen Hoeren het live verslag van die wedstrijd tussen Cambuur en NEC. In dit extra sportprogramma. Waarin vanzelfs ook rondte is voor de muziek. Zoals Save Tonight van Eagle Eye Cherry.

0: Eagle Eye Cherry, my save tonight. We zorgen dat de spelers van Cambuur en NEC naar binnen klaaien. Haren nog even om. En we zorgen ondertussen connect dat de Rijn mijn bakken nu te hemel komt. Hier in Ljouwert. Dus dat er net sproeit hoeft te worden. Want dat we het vanzelfs wel oplost terug de natuur. Het shirt dat wij nog even de tijd hebben. Nood die spelers nog net op het veld staan om vooruit te zien op die wedstrijd. Die het om Jorgen Oren dus uiteindzet. Het is wedstrijd nummer 6. En Cambuur hoopt het Joen dan lang omlet die eerste overwinning van het nije eredivisie seizoen te helgen. We weten vanzelfs dat het onnota nog net heel goed wol met de ploeg van trainer Johan Plat. Cambuur is nog ziekende. Een heel soort wikseling en ik in de opstelling van de Volendamse trainer van Cambuur. Hij had het eye van Columbus nog net heel wat voen. En dat is toch wel nedig in de Eredivisie. Je zorgt dat het alweer een niveautje heger is. En dan helpt het ik net mij dat Cambuur zelfs ek stekjes vallen lid. Zoals Verline Wieke in de wedstrijd Tjent Telstar. Doe kam de Leautus Tjent Siemontes. En omdat Nuk Vitorisson de rode kaart kreeg, Cambuur kwam 2-0 voor in die 12 helden. Dan Soenie Sisse, er is niet onhoorn. Uitvoetbal je, treien punten mij in de bus. En je kinderen mij je fleur en vaasje weer rond naar Friesland. Alleen joeg Cambuur die 2-0 voorsprong nog uit handen. Mij toch een strafskop in de allerlaatste minuut van de blessuretijd. Daar trocht die Cambuur toch weer zonder overwinning. Wel één puntje. Maar ja, had je het grootste pad van het wedstrijd sinds je man spelen, is één punt van zelfs te min. Je kon zien onder spelers dat het zijn sporen naliet. De frustratie, de lulkens, de emotie naar in wie grut. En dus vroeg ik trainer Johan Plat, juist bij de voorbeschouwing, wat hij ontrof toen hij manjes zijn spelersgroep weer welkom je te in het Kooistadion.
1: Ja, dat was een grote domper voor ons. En dat hebben we maandag meteen geanalyseerd. Hebben we over gesproken. We hebben maandagmiddag een andere wedstrijd nog gehad met de jongens die minder gespeeld hebben. En ik moet zeggen, ik heb niks te klagen over de hele trainingsweek. Ik denk dat dit misschien wel de beste trainingsweek tot nu toe is. Dus ik heb heel veel zin in morgen.
0: Waar merk je dat aan?
1: In alles. In hoe ze gas geven, hoe ze de stabiliteit op het veld. We zijn nu wat langer weer samen, ook met die nieuwe jongens. Dus we moeten zorgen dat we steeds meer stappen maken.
0: Kun je verder wat zeggen over je opstelling?
1: Ik kan daar natuurlijk wel wat over zeggen, maar dat zal ik niet doen. Maar we hebben niet heel veel reden om heel veel te veranderen. We weten nu wat we hebben. We weten wat. De afgelopen weken was het meer steeds afwachten. Wie komt er nog bij, wat niet. Maar nu hebben we iets waar we op door kunnen bouwen.
0: Zij Cambuur-trainer Johan Plat. Ja, geen reden om al te volle te wisselen. Wol wisselt hij zijn ploeg op één plak. En dat is wel een opvallende wijziging. Want je onvierde passeren, het is net iets wat trainers een hoop doggen. Maar Plat docht het wol het budget dat Jamal Amova-Joen op de bank zit. En dat hij dus voor even in ieder geval zijn onvierdesbaan aansteer mat. Zijn vervanger is Mathieu Maartens. De Belg maakt het zijn basisdebuut. Verline Wieken mocht hij al even zien. Hij wie de jingen die slemielige hensbal maken. Werd terug Telstar in de slotminuut een strafskop kriegen. No meider het vanaf de beginsje aan litten. En zo die zei je platjuster wil een helte spielje kennen. Maartens dus in de basis van Amova. Die hoort het zien namen binnen dezelfde. Betjut dat Jansen de keeper is. Efterin Boua Bouf. Hij is juniorvierder. Billy van Del en Morgan Costarelli op het minveld. Nicky Soeren, Mathieu Maartens dus. En Rafik El Argoui. En in onval Fabian van Nicolas Binder en Ilias Hamash. Dan Jorgen de Olven van NEC. Wedtrainer Dick Schreuder dus puzzelend met het eeg op die wedstrijd van Tongersdier in de Europa League tegen Juventus. We zorgen dat onder oren stierspieler Dusan Tadic op de bank zit. We zorgen dat Brian Linsen, routinier, ek op de bank zit. En hetzelfde kibbes is er van de Turkse vleugelflitser Emre Mor. Ek hij wordt boeten de basis overhouden. Vanzelfs mij tegen op die wedstrijd van Tongersdier. Maar ja, goed, het Jitte Junom, waar spiel je de vol? Nou, Gonzalo Cretas, de Spanjaard, is gewoon de keeper. Dan traaien centrumverdedigers Tobias Storm, Philip Sendler en Almuguera Kabar. Dan op het middenveld van rechts naar links Adam Tahoui, Darko Nejasmic en Dennis Geiger binnen de controleurs. En aan de linkerkant Clement Bischoff. Dan bent Charon Sherry, hij is de onvierder. En Noé Lebreton, de onvallende middenvelders. En Kai Sierhuis, hij is de spits van NEC. Het lucht verdimd in het koorstadion. We zoeken naar een filmpje met mooie beelden, met oude beelden, met nieuwe beelden. Compilatie, het mij duidelijk is. De spanning rint op. We beginnen wijn en Jochen Hoeren. Naar die aardraaf van de wedstrijd tussen Cambuur en NEC. We binnen razend vanzelfs bij. Vanaf de aardraaf van een minuut in. En dat betekent dat we nu eerst naar het Nijstag in van Jochen Hoeren.
2: Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de Klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
3: Omroep Friesland Sport.
4: Andor Faber.

Volkom rond vanuit het Kooistadion. We wijten dus clear voor de Ortra van Cambuurtje en NEC. En het is een wedstrijd waar gelukkig ook weer uitsupporters bij waar ze kennen. Dat wie vanzelfs in de allerhonderd thuiswedstrijdje in FC Twente net het geval terug wat er die wedstrijd ervoor baddert in Feyenoord. Daarvoor binnen ondertussen zo'n 40 meesken opspoort. Die hebben een stadionverbod gekregen van die Feyenoord-fans. Dus die het vuurwerk het veld opskerten en eigenlijk de eerste tribune van Cambuur op. Nou ja, gevolg ervan wie je dat de wedstrijd in FC Twente zonder uitsupporters spelen weer mast. Omdat de veiligens van de oren-supporters net garanderen weer koerden. Wie nog wat meer tiert neder voor de evaluatie van ja, wat er al hier plakvoen in de wedstrijd in Feyenoord. Die evaluatie had plakvoen. Er is onder de oren uitkwam dat het net wat over de zijkant van het uitvak hong nog heel veel trog lutsen is. En ik voor het uitvak hing het. Er binnen nog een aantal meer ding uitkwam. Dit we net weten. In ieder geval ja, wel, wat we wel weten, dat er strenger fouilleerd weer soer. Maar op basis daarvan had de lokale Trijenhoek onder leiding van Bargemaster van Oosten besloten dat de fans van NEC Joert weer komen maaien. En dat betekent dat we ja, weer een ouderwetse voetbalsweek hebben in het Kooistadion. Dat de skiertjerechter Ingmar Oostrom is. En dat hij nul voor de eerste keer fluitte dat we los binnen. En dat NEC oortrapen had. Maar een paas waarom naar de keeper Gonzalo Cretas. Die zit hem voort en dadelijks naar voren. Wordt voortkop terug Nicky Soeren. Dan pikt der NEC weer op. Wordt hij echt voor de dadelijks inleveren? Kan Cambuur misschien counteren? Nou nee, want El Agui zijn controle is net goed genoeg. NEC neemt door en had de bal op de eigen helft met Philip Sandler. Sandler naar Geiger, die verliest de bal dan ook. Maar Cambuur verliest hem ook. Dus dan gaan we wat een hotse knotse begin. Is dit een uitreding van El Agui? Ja, dat is het. Nou, dan kunnen we nou even ziek hellen. En dan kan NEC de vrije trap nemen op een meter als 20 voor de middenlijn. Dan is Maarten Stoek. Pakt hij even de bal, zodat NEC net voort en dadelijks die spulhervatting nemen kan. Die wordt nou volnaam door Sendler. Crosspaas naar de linkerkant. Bischoff houdt hem binnen, maar houdt hem net in de ploeg. Boua neemt oer, zit de bol als een soort van vuurpiel de loft in. Komt hij bij Kwam? Nee, kijk net, omdat Kabar daartussen zit. Die bleut in balbezit, rint hem dan verst. Levert hem in bij Binder en dan maakt het Kabar de oertreding. Is het nou Cambuur dat de vrije trap nemen zil? En doet dat een meter als 4 oer de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld, Soeren, speelt het hem voorom naar Bouf. Hij dus Joen de onvierder, omdat Amova op de bank zit. Bouf naar Van Duyl, Van Duyl naar Jansen. Heeg druk van zelfs van NEC. Dat hier ik wil verwachten, maar Dick Schreuder als coach. Lange bal van Jansen komt net bij Binder. Komt ook net bij Kwam en dan neemt NEC verroer. Alleen is Liberaton hem ook vlug weer kwijt. En dan is het Van Duyl die het voortwerkt. De bal door de sidelinie zit. En dat aan de linkerkant nou die ingooi is van NEC. Ja, ja, ik zit het in een heeg tempo op een Del hinnen en weer. En dat is ook wel een beetje wat je verwacht je koerden. Bij een wedstrijd tussen twee trainers die het stenen van onvallend voetbal. Dick Schreuder is in die zin ook wel innovatief voor Nederland. Met zijn speelstijl, met heeg druk over het hele veld. Met wingbacks en met een soort van traaien 4-2 systeem. Een van die wingbacks aan de linkerkant is Clement Bischoff. Die wil Boua daar voorbij. Nou, dat slag het hem net. En dan zit Boua er tussen. Die heeft de bal uiteindelijk via Bischoff voor de sidelinie. En met Cambuur smitten. Gourdien dus door de Italiaanse rugsback. Schreuder die dus onvallend voetbal vast heeft. Datzelfde kimmer van Johan Plats is. Het is dan ook net gek dat die beide malje meer als fjouw een heel seizoen geerwerken hebben. Want het in Castellon Stikkenroen. Daar kreeg Dick Schreuder dien. Toen had Johan Plat het oornaam. En ja, daar is nevens Plat een onvaring west in Spanje. Het wilde nou druk zetten door Cambuur. Dat smiet haast een koos op. Dat baat u dadelijk kijk net. Maar hij had een onvaring, een incident plakvoen tussen die beide malen. Vanuit broeieren binnen. En uiteindelijk zeggen we niet. Kijkt bij ESPN op de beelden een ongemakkelijke handsquotje tussen die beide malen. Waarbij het ook al haast net onzeggen. Natuurlijk werden ze dat die verhoudings nog altijd net top binnen. De doeltrap van NEC. Nou, dat je het mis. Want Geiger, die wil de bal weer omspelen op Sandler. Wordt onder druk zet terug Kwam. En dan is die paas van Geiger. Strijm in. Speelt het hier moeder eigen Efteline. En dan zorgen we dat Cambuur de eerste hoekschop van de wedstrijd neemt met mij. En dat al na je goed 3 minuten. Van de rechterkant zorgen we 12 handen de loftien bij El Agui, de nimmer. Nou, dan weten de oren Cambuur spelers werd El Agui de bal del is een sil. Althans, dat Mike hoop je dat er het wit. Dat de rest het wit. El Agui die nog eens die handen de loftien doet bij zijn oren. Die oren die komt dan.
En dan slingert hij de bal voor. Komt hij bij de eerste peel, wordt voortwerken. Komt hij voorom bij El Agui. Kan hij hem nog eens vaart brengen. Dat docht hij nou heeg bij de tweede peel. Bouwhoef, die keert erin. Bal wordt voortkap. Bleut erin. Is dit een strafskop? Wordt wol omroppen. Voor een oortreding op Matens. De skiertje de Oostrom. Die reageert er net voort en dadelijks op. Sterker nog, die reageert er hierondan net op. Misschien dat de videoskiertje er nog heel vlug even naar Chessel. Maar ik had net het idee dat er een hoop badde. Ek omdat Matens... Ja, net een heel soort misburg maken. Nou, we het wel even zijn terug Oostrom. Om het adres van Tobias Storm. Wacht je even mij die ingooi. Nou, dat door net zo lang. Het is checked. Er is neer ton Hoorn en we voetbal je weer. Nou, net zo lang. Want er leidt weer een speler nou, van NEC op de groen. Maar een holle blessure. Dat is nevens mij Adam Tahoui. In dat duel aan de zijkant. Een jermtakken in het gezicht kriegen. Of holletje in holle liek het Oostrom uit te bieltje. Nou, betjut dat het spul dus even stilheid. En dat we even ziekheli kennen. Dat is eigenlijk voor het eerst. In de eerste vier een hele minuut. Want het tempo leidt heeg. Er gebeurt een hoop. Alleen nog net voor de beide goals. De tussenstorm in het koorstadion dus nog 0-0.

Invisible Touch, Genesis, maar vanzelfs Farman, Phil Collins. Cambuur komt eruit, Cambuur komt aan. Collins is het Kwaam, maar het is Scott. Nee, de redding van Kretas. Die bal die uiteindelijk net via Kwaam kwam. Maar net volgens mij Storm rekken hij hem als laatste. Daarvoor al een mogelijk nog kansrijke situatie. Want Hamas spelen Simon uit. En ja, NEC speelt vanzelfs heel onvallend. Maar dat betekent ook dat er een heel soort rondte leidt. Nou, Hamas hier een heel soort rondte. Alleen nog wie zien paas op, volgens mij Binder net al te goed. Nou, uiteindelijk kwam het dus nog wel die kans van Kwaam uit. Maar de overwerking stiet net heel op scherp bij de Noor. Ze hebben wel Sjoen dat Cambuur hem serieus in ieder geval voor de goal van Kretas melden had. Diezelfde Kretas die nou de lange bal houdt. Op Tahoui, daar zit Van Duyl tussen, boogje toe de sidline. Om de rechterkant de ingooi dus van NEC. Nog een minuut na we spelen. 0-0, de ingooi naar Sierhuis. Die draait Iepen, maar die wie vergeten dat El Agui achter hem stier. Dus die rekken de bal kwijt. En El Agui bloedt dan cool, net zoals in de druk van NEC. Die speelt hem naar boven naar Jansen. En Jansen dan met de paas naar de linkerkant, naar Hamas, die kinderen net bij Storm zitten tussen. Oh, van de bal komt bij Van Duyl. En die houdt hem op Martens. Martens naar Kwaam. Ook een goede bal. Kwaam met Chinua Kabar. Kwaam geeft Boetenom. Die is hem nou voorbij. Fabian Kwaam uit Utrecht. Had hem net heel nog goed. Je houdt hem voor. En dan wilt u uiteindelijk voortwerken. Misschien hier de Nooien wel een beetje zelfzuchtiger werden, Matten. Dat is net het geval. Nou, de counter van NEC. Die hebt de paas op Sierhuis. Wordt onderskept terug Bouf. En ze had Cambuur de bal waarom. En is het goed oplost terug de Marokkaanse Jeugd International, die Jerevi als Sierhuis. En die de bal veromspielen koe op Jansen. Maar oh, Fabian Kwaam. Wat als die een beetje meer het egoïsme van de spitshoorn hier is. En je gewoon het goal onder vuurnaam hier is van Kretas. Die Stefan de Paas op Siede. Ja, wat als. We hadden er alweer net zo volle hoorn. Het zit nog gewoon 0-0. En we zorgen dat er een diepe bal komt op Sherry. Maar Jansen komt uit zijn goal. Werkt hem naar voren naar Binder. Binder neemt hem aan. Wil dan hier op hem draaien. Is er een overtreding, maakt het Philip Sendler. En dus de vrije trap voor Cambuur. Ja, daar zit voor nauwelijks Matens die het hut rint. En dan die balvlucht.

Nimmer vol. Je schurkt gewoon alles dat dit een routinier is. En dat dit echt de jinge is die het Cambuur van de routine verschocht. Die de ploeg zo neder gaat. De Osa Jonge ploeg. Maar je bal bezit nou voor Kwaam. Ja, weg voorbij. Jong Kabar. Die had het regelnota. Kwaam snijdt naar binnen. Kwaam met de voorzet. Komt hij bij Binder. Nou, jonge Binder. Binder. Dit hier in Wezenmaten. Alle tiert. Maar hij zit fjesten te gehaast. Maar is die linker. Rekket hem dan wat heel. En dan komt die ijs net hier staan. Goed Scott. Maar oh, dit hier de 1-0 voor Cambuur Wezenmaten. Ja. Een echte killer. Een echte goalgetter. Hier deze bal drie sketten. En hier Cambuur op een 1-0 voorsprong zetten. Maar ja, Nicolas Binder. Hij zit in dat goeie hier wat hij hier nou in de Ljouwert onder contract zit. Toch net echt bekend als een goalgetter. Marco Vlienen, wie kan pas in eerste goal. Vlienen hier in de KKD. Kamer is net om te pas. Ja, je snapt het nou. Bij dit seconde is ijs weer om. Want zijn bal mat gewoon hing je. En kan hier gewoon op een 1-0 voorsprong steermatten. Maar ja, dan kom je weer in het wat-as scenario. Daar doen we net, daar kennen we net zo volgens mij. Dus gaan we gewoon verder. En dat doen we maar een lange bal van Kretas. Wordt opvangt terug Bouf. Die krijgt hem bij El Agui. El Agui neemt dan risico. Rekken de bal kwijt door Sierhuis. Dus is het NEC maar de oername nou. Bal naar de linkerkant. Naar Kabar. Centrum verdiegen. Speelt hem naar links naar Bischoff. Bischoff is de wingback onder de linkerkant. Die kent dan Nobua op ziekje. Komt hij de buurt van het strafschopgebied. Vindt Sherry op de ronde van het strafschopgebied. Combinatie met Sierhuis. Nou, uiteindelijk het voortwerkje van Boua. De eigen Efteline. Hier wil wat meer Tiethoorn, die Italiaan onder de rechterkant. Maar neemt het wissen van het omwissen. En ja, dat snap ik wel. Want had NEC dan even een versnelling bij Skerkelet. Dan giet het in ieder hut. En dan... Dit het misschien wel even heel hut zelfs van Cambuur. Dus denk Boua, ik zit hem gewoon over de Efteline. Dan is dit de situatie hoor. En dan zullen we wel hoe we het redden met die hoekschop. Nou, die hoekschop die zal nou komen vanuit de linkerkant. En Charon Sherry is vanzelfs de man die de standaard situaties van zien rekken neemt. De man die het een verliezen had bij Cambuur. In een seizoen speelde hij in Leeuwen. Charon Sherry komt mij de bal heeg Efteline bij de 12e pils. Sendelen krijgt hij voor de voort. Nee, het voortwerkje van Maartens. Bleurt NEC Wol in balbezit. Komt de bal op een nij bij Sherry. 2008, 2000 Jochens die hij onder contract in Ljouwert. Doe nog in het oude stadion. De bal komt voor bij de 12e peel. Bal wordt waarom bracht. Drie door Storm. Maar die rekent hem net goed. Giet over de Efteline. En dus is het een doeltrap van Thijs Jansen. En is het rest. In die zin rest net als in Skoft. Maar rest dat Thijs Jansen even pakken kin. En even Schenkin. Wat hij mij die doeltrap dwan zil. Net al te volle tier pakken vanzelfs. Want ja, we hebben maar die nieuwe spulregels te krijgen. Dat je net al te lang mee wacht je maaien. 8 seconden om krek te wijzen. Nou, dan komt die lange bol op Binder. Verliest het duel alleen nog van Sendler. En dan kan NEC er weer uitkomen onder de linkerkant. Maar je Bischoff. Bischoff voorbij om Boua. Ja, uitreding. Vrije trap dus voor NEC. Per meter over de middenlijn onder de linkerkant. Kabar neemt hem kwad daar op Tahoui. Tahoui naar Le Breton. Le Breton naar Bischoff. Bischoff weg voorbij om Boua op de identieke manier. Alleen dan treuzelt er een beetje. Bleut hij toch in balbezit. Krijgt hij bij Tahoui. Nou, die bleut ik in balbezit. Is het NEC in de buurt van de Zegtjen. Tinkerum Cambuur. Tinkerum Cambuur. Bal komt voor bij de 12e peel. Voortkomen van Costarelli. En het voortwerkje van El Agui. Nou, dan is liket het grootste gevaar voort. Is dit een uitreding van El Agui? Nee, Zuid-Oostrom. En dan kan Cambuur misschien counteren. Maartens die kwam de Jiptin Stuart. Maar die paas is de hut. En dan kan de rugsboeten van Cambuur net zo volle mij. Dus komt hij bij Kretas. En dat is de keeper van NEC. Die mij trouwens Thomas die net keepertje Juventus. Want hij kreeg in de laatste Europese wedstrijd van NEC. Dat wie in de voorronde, de laatste voorronde van de Champions League. Zijn beude glimt. Kreeg Kretas de rode kaart. Hij is dus scorst. En dus is de 12e keeper Nicolas Polster. Die Thomas die bij NEC op een goalsteen zil. Hij mocht daarom Arne Tiens die het in Excelsior keeper, die Polster. Maar hij liet dat net daar omdat Dick Schreuder liet dat net daar omdat ik in de wedstrijd zijn Cambuur te doen. Dus vandaar gewoon de Spanjaard op een goal. Aan de linkerkant is het een ingooi van NEC. Kabar. Die bemoeit hem met die ingooi. Die docht dat dip op Sierhuis. Maar er zit Soeren tussen. Soeren kopt hem naar voren. Binder wint het duel dan Efterin van Nejasmis.
En dus had Cambuur de bal voorom. Is het Van Dijl met de paas op Hamas. Goeie paas. Ja, goeie paas. Want Hamas houdt hem binnen. Dat moest ik even al wachten. Naar Hamas naar binnen. Hamas ziet het rond voor het schot. Hier op de Vieter. Maar jocht op Kreta zo. Nou, dan gaat het wel makkelijk hoe Hamas daar naar binnen snijdt. Voorbij gaat een storm. En daar zitten komt. Op hemzelf zoen je sissen. Je weet dat Hamas rugs is. Van de linkerkant naar binnen komt. Maar dan toch gaat het redelijk eenvoudig voorbij een storm. Die daar geen antwoord op had. En het schot van de Fransman dus. Al in de gespieter genoeg gerucht op Kretazor. En dus is het de Spanjaard die de bal nou had. Hij had hem met Marine Hand maar rond de voet. Jouw te lange bal in de richting van Sierhuis. Ek Bischoff is er in de buurt. Uiteindelijk Kim Boa koppen. Die de bal over de sideline. Maar NEC dus insmieten. Bischoff docht het aan de linkerkant. Hebben we het hier van Salzburg. Die Bischoff, Clement Bischoff. Die de ingooi nou neemt naar Sherry. Die kaatst. Waarom op Bischoff? Bischoff naar Kabar. Ek een hierling van Dortmund. Uiteindelijk wordt Sherry vrij spelen. Aan de linkerkant. Voorzet bij de eerste peel. Maar Jansen die de redding brengen kan. Voordat Lebreton. Maar het Ingeliertje misschien te aan kans komen kan. Jansen met de vlugge uittrap. Alleen nog die berikt Hamas daarnet. Ze winnen de bal weer kwiet. Het is een ingooi van NEC. Jip 4 op de eigen helte. En zoals Jurgen van Eijen 16 een hele minuut. Dat het grootste gevaar op nota van Cambuur komt. Maar een hele goede kans voor Nicolas Binder. En een shit kans ook voor Ilias Hamas. Maar die beide mooie die wisten het net nog net te vinden. En dus is het nog 0-0. En is er muziek van Stella Lefty Boston. Ah.

Een hit uit de top 40 van Stella Lefty, Boston. Njochertje en een hele minuut spelen bij Cambuur NEC. De tussenstand is nog 0-0. Dat hier hoort wij zijn kind, dat hier hoort misschien wel wij zijn matten als Nicolas Binder de layouters op voorsprong zetten. Maar de eerste Rieker liet dat nij. Misschien dat NEC je gevaarlijk weer kent. Indraaiende voorzet van Sierhuis wordt net berikt. Berikt net Adam Tahoui, zo moet ik het zeggen. En dus is het Jansen die het pakken kent. Van Duyl krijgt een mij, levert de bal in. Dan binnen een hoop NEC-spelers op de helft van Cambuur. Is het Geiger, je houdt hem op Rjochs. Naar Tahi. Oh, Paas is te kwad. Dan kan de counter. Had zijn vlucht binnen is het traaitje in twaar. El Argui met Rutte Possen. Komt nu de helft van NEC. Op de linkerkant had ik Kwaam bij hem. Aan de orenkant is Binder. Kwaam op wij. Kwaam op wij. Nee, nee, nee. De goal van Rafik El Argui. Van zelfs. Nee, Hamas is het. Het is Hamas. Ilias Hamas. Ja, die hier rekkel hier maken dit seizoen. Dit is nummer 2. Ik zou zeggen van zelfs El Argui. Maar het is Ilias Hamas. Dit vrij. Hij zit bij de tweede peel. Wat een goede voorzet is van Fabian Kwam. Die door de linkerkant een soort van chip voorzet jouwt bij de tweede peel. En daar zit Ilias Hamas om die bal van het lege goal in te tikken. De Fransman zet Cambuur op een 1-0 voorsprong. En ja, de credits naar Fabian Kwam. Ja, want wat een voorzet. Ik zoel we sissen. Jonkje wees nog wat egoïstischer. En ranselt die bal zelfs op de goal. Maar dit hier die heel goed besjoen. Heel kritisch. Is die en terug de Noorse boetenspeler. En Ilias Hamas, hij zet Cambuur dus op een verrassende 1-0 voorsprong. Of nou ja, verrassend. Ja, op basis van de kansenverhouding dus net. Maar wel op basis van het feit dat Cambuur op dit zuid de nummer 1 al eerste is van de Eredivisie. En dat NEC, daar komt Thomas die het in Juventus speelt in de Europa League. Ja, op basis daarvan mag je dit wel een verrassende tussenstand nemen. Ilias Hamas, wij zien het tweede doelpunt dus van Cambuur dit seizoen. Nou, mooie opstekker. En voor het eerst dit seizoen de voorsprong in het Kooistadion. In dit Eredivisie seizoen dus. En hoe lang Cambuur at Cambuur. En hoe lang Cambuur dat beter kan. Want daar komt NEC al over de rechterkant. Voorzet wordt voortkap door Van Duyl. Komt bij Binder. Binder kan je het duel winnen van Sandler. Nee, dat slag het net. Sandler die je onderskept op de helte van Cambuur. Diezelfde Sandler krijgt hem nou weer inspelen. Maar wacht het te lang. Komt hij bij Sherry. Sherry rint hem vast. Is het El Argui die doorneemt? Is het Ian Cambuur speler die door de skonk gaat? En is het de vrije traap van Cambuur, omdat Maartens daar gewillig hoe de skonk van een NEC-speler doekt. Nou ja, ik, dit is weer een stukje routine. Er gebeurde net zo volle, maar dan doek je daar hoe hinnen. Dan ga je lissen en dan krijg je de vrije traapmaai van skierzuchter Oostrom. En dan is het uiteindelijk dus nou, de vrije traap van Cambuur en de blitzkip in het Kooistadion. Bij nou, de doeltraap van Jansen. Nee, de vrije traap van zelfs in de richting van Binder. Die verliest op een eigen duel van Sandler. Dat is trouwens ook geen schande, hè? Want die Sandler is gewoon een goede verdierener. Alleen nog een heel soort plegen terug blessures in zijn carrière. Dus vandaar dat het ja, net echt van de groenkamer is. Oetreding nou op een eigen op Maartens van Libreton. En dus is het de vrije traap weer van Cambuur. Nou een heel stuk verder. Namelijk een meter als 15 over de middenlijn. Die vrije traap stil na weer terug Nicky Soeren. Soeren, nee, toch Van Duyl. Hij liet het oor van Van Duyl. En dan is het Van Duyl mij de voorzet naar de rechterkant. Ik moet sissen dat ik Michels corrigeren moet. Want ja, ik had de beelden even rondschoen. Het wie net Fabian Kwam die mooie assist joeg. Die gevoelige assist joeg. Red wie nota bene centrumverdierende Billy Van Duyl. Die hielmdol dat viel toestuts. En Maisin Linker dus de bal bij de tweede peel naar Hamas chipte. De assist dus van de Volendamse centrumverdierende. En die credits die je kon farm joeg. Die jou ook bij deze terug aan Billy Van Duyl. Die mag nou misschien ook weer in actie komen. Want NEC stekt het hele field door in de persoon van Sandler. Je hebt de paas naar de linkerkant. Naar Bischoff. Bischoff had Boat zien horen. Jou te mij aan Libreton. Libreton, waarom naar Bischoff? Bischoff, Kim Boua weer op, zie je. Die twee, die vjocht, die hield die duels uit. Bischoff komt er, kijk, wat vaker als winnaar uit. Nou, steeds nog altijd zijn record in een soort van judo-houding te wachten. Komt de voorzet van Bischoff bij de tweede peel. Dan zegt Adam Tahoui, ik wil Beethoven toch Costarelli. Maar Oostrom en de assistentskietzuchter wollen daar neer van witte. Dus kan de bal gewoon hoe de Efteling in. En kan Cambuur nou de doeltrap nemen in de persoon van Thijs Jansen.
kan hem op side spelen. Nee, misschien Bouwhoef, nee, misschien Billy van Dijl. Maar ik denk dat hij toch de lange bol ziekjes wil in de richting van Binder. Dat is in die wat een obat. Want Binder werd duel ongeveer met center. Nee, hij gaat er ook in. Hè. Komt bij Kwam. Kwam bij Kabar. Nou, Kwam is de Duitse Ronota wel aardig de baas. De man die hier doet van Borussia Dortmund. Die Kabar. Boua, die het dan de kuier. Die bleut in balbezit. Oetreding dan van Sherry. En dan krijgt Cambuur de vrije trap. Ja, Boua, die kreeg de bal aan de rechterkant. Die gaat dan hier een keer aan de kuier. En op de as van het veld wordt hij dat inhouden door Sherry. Die krijgt daarvoor een oetreding en een fluitsignaal. En Sherry die zit nou kleren om Boua een handje te jan, denk ik. En Cambuur de vrije trap op een meter als 34 van de goal. Ik zou zeggen dat het een beetje te vier is om de bal in één keer op een goal te zitten. Maar we weten vanzelfs net wat Rafik El Arghoui van doel is. Dat Ek Costarelli, daar nog een liedje efter stiet. En dat vierde alles in elke keer van Cambuur voor de bal stiet. Het is nog wat meer zelfs als 34 meter. Ik denk zelfs een meter als zo'n 30, 38. Dus Arguisi zult die bal griff net in Ike Spielje. Nee, je houdt hem voor. Bij de tweede peel is het uiteindelijk de vangbal van Kretas. Die de minuut de loft plukken kin. Voordat Boua der koppen kin. Kretas die smiet de bal uit naar de linkerkant. Naar Bischoff. Bischoff die het Boua nog net zien komt. Maarten zit er eerst nog even, omdat Boua op het paard waarom wie. Uiteindelijk gaat de bal naar de as. Naar Geiger. Geiger speelt hem naar Sandler. En dan krijgt Sandler een druk van Binder. Tot de as vindt hij toch Sherry. Sherry naar Geiger. Geiger naar Sierhuis. Marjan on Sherry. Sherry naar Bischoff. Dit ziet er aardig uit van de Nijmeegse kant. Voorzet van Bischoff. Voor het werkje van Bouwhoef. En dan is het uiteindelijk de trail om het adres van Maartens. Ja, die leidt een hoop op de groen. Dochter goed. Lange bal wordt alleen nog door Cambuur heel vlug weg verspielen. Want die wordt lang joen op Binder. Die kan er net bij. En dus had NEC de bal nog weer voorom. Maar Kretas naar Storm. Storm naar Sandler. En Sandler naar de linkerkant naar Bischoff. Nou, Bischoff en Boua. Daar komen ze wel zien horen koor. Nou, dit is een oetreding. Dit is een gele kaart, denk ik, van Boua. Want die is te letten op Bischoff. Dat is ik wat de Duitser duidelijk bezieken te wijzen aan het adres van Oostrom. Nou, als die Boua hier geen gele kaart houdt, dan spart hij hem echt. En dat is wat hij doet. Nou, dan mijn Boua net klaaien hier. Want die wie echt te let. En die is al een paar keer in duelkamer met Bischoff. Nou, ik de vierde official die het even wat uitlees jou toen Dick Schreuder. Begreep de onvrede bij NEC wel dat Boua hier geen gele kaart krijgt. Maar Oostrom die houdt de kaart nog nota in de boezem. Jout Wolf was zelfs die vrije trap. Die het nog hoer bleef op een meter als 20 van de Efteling. Aan de linkerkant van het veld. En die bal zal haast een indraai worden door Charon Sherry. Bal komt voor bij de tweede peel. Wordt voetkap door Bouwhoef. Al van de bal komt bij Storm. Storm jout hem aan Tahoui. Of Le Breton is dat. Le Breton maar de voorzet bij de tweede peel. Die is te hut, te heeg. Wordt wel oppikt door Sherry. Die daar nog stier vanwege die vrije trap. Sherry, nee. Bischoff is het uiteindelijk Geiger. Geiger naar Sierhuis. Leidt hem del voor Sherry. Sherry maait Scott. Ja, maar net zo hut. Want een heel soort romte wieden net. En dan is het de vlugge hervatting weer van Jansen. Het had duidelijke instructies West. Oh, en daar zit de keeper heel nog mis. Nou, Maartens, toch het voor het lege goal. Maartens, nee. Kretas herstelt. Oh. Dit wie sensaties is. Je verneemt gewoon alles dat de instructies die Thijs Jansen kregen had. Is om de bal heel vlug uit te nemen. Had hij de bal had. Want er leidt een heel soort rondte. En had Kretas die keeper dan een mis zit. Zoals no. Ja, dan liek het dat Maartens op wijken naar de goal. Alleen nog Kretas die gitter heeft te roon. Die is vlugger. En die kin op het moment dat Maartens van al die rechterkant. Een beetje op een meter als 20 van de goal. Dan Schittewol voor het lege goal. Kan Kretas mijn sliding nog voorkomen dat die bal erin gaat. Maar dit wil weer een mogelijkheid van Cambuur. Een treono van Soeren. Een beetje opzichtig rond het adres van Sierhuis. Dus is de ingooi die er uiteindelijk kwam uit die situatie. Maar Kretas niet kijkt. Nou, voor Sjoen. En is het balbezit weer voor NEC. Maar ja, dit ben wel Konskes. Die als Cambuur zijnde wil armeidje maten zien een ploeg als NEC. Die ploeg die het nou de bal weer had. Nou, die ben ik vlug gekwiet. Want Bischoff berikt Le Breton net.
En ze helpt het NEC. Ik beslis nog net het niveau dat ze helpt kennen. Maar goed, ja, we moeten constateren dat de toppers als Emre Mor, Dusan Tadic en toch ook eredivisieroutinier Brian Lundsen, die zit alleen nog op de bank. Die kunnen nog inkomen voor zelfs in die tweede helft. En dus ja, moeten we nog even afwachten. En moet het Cambuur hem zelfs wel een beetje verwieten dat die grote kansen die het krijgt, zoals krijgt via Maartens en ik via Nicolas Binder, dat het die nog net opmaken had. Diezelfde Binder had een tik op een holle kregen. En dus had Cambuur een vrije trap. Die Maartens nou voor omspelen had op Bahouf. Die stiert op de eigen helte. Die had hem op Siede en hij heeft Van Del. De man van die mooie assist op Hamash. Die twee spelen kon nou ook weer in. Alleen nou een heel stuk verder van de goal van NEC. Hamash moet even waarom. Die uit hem op Soeren. Soeren naar Jansen. En Jansen dan met de lange bal naar Hamash. Die te diep in roen is. Wordt om het shirtje lutsen door storm. En is uiteindelijk een beetje te let. Dan is het Boppedat het op de hakkenrin van Storm, maar dat doet er al in het daar. Omdat de keeper uit zijn goal kan wie Kertas. En uiteindelijk die bal pak ik in. Storm paast hem dan naar Libreton. Helewijs de eigen held. Libreton naar Kapar. Kapar waarom? Ja, hij krijgt wel druk van Kwaam. Dus maar waarom op de keeper? Op Kertas denk je het Nicolas Binder dan nog in. Een lange bal naar Libreton. Daar zit Van Duyl tussen. Koeien onderschepping. Brikt El Agui. Kijk net. Die is wat te let. Maakt het Boppedat de uitreding. Maar het is voordeel. Omdat NEC een balbezit beurt. Via Nejasmic. Nejasmic naar de linkerkant. Naar Bischoff. Nou, Boua geen uitreding. Maar hij heeft wat dan krijgt voor geheel. Dat is wel duidelijk. De bal gaat naar Geiger op Siede. Geiger naar Storm. En Storm onder de rechterkant naar Tahoui. Ja, NEC hoort dan mij Sendler. Maar iemand je efter. En dus leidt er weer een heel soort rondte. Mocht Cambuur de bal onderscheppen. En mocht Thijs Jansen die bal misschien wel weer krijgen. Vlugge Utraap. De bal is onnota nog in het bezit van NEC. Maar Bischoff. Bischoff on de linkerkant. Voorbij Mboua. Sliding van Mboua. Net op de bal. En toch Maaier terug in. Dan werd het duel. Nou, dan zal hij nou de gele kaart wil krijgen. Bischoff die dat duidelijk maakt. En Oostrom die dat doorneemt. Ja, ja, je kent er een hoop van sissen. Plat is het eigenlijk net. Maar hier komt een heel stik uit zijn coachingvak. Maar Nisket is David Mboua al waskorgen. En dus is het logisch dat hij nou weer een uitreding maakt. Dat hij de gele kaart krijgt. En keerde er net zijn volle van Fiene als Cambuur trainer. Als Cambuur speler. En is het gewoon dom van Boua. Die het een heel soort moeite had. Maar die claimend Bischoff. De vrije trap dus voor NEC. Op eenzelfde plak als werd die kreklijn. Dus is het weer Sherry die hem voorjouwt. Bij de tweede peel. Kopbal van El Agui. Kopt hem voort. Al van de bal komt bij Storm. Die kan hem dan weer iets slingeren. Nee, speelt het hem even op Siede naar Geiger. Geiger dan bij de voorzet. Ja, is het het voortwerkje van Van Duyl. Beetje heel, maar Maartens doet dat beter. En dan neemt Maartens voortendalig die laatste linie heel dan mij. Dat wat al van der Steijn het probleem wie. Ja, het is echt heel duidelijk dat Mathieu Maartens heel wichtig is voor dit Cambuur. Drok coachend. En die man die krijgt onvierdersbal aan mijn peerwieking. Dat kind haast net oors. Als NEC onder de rechterkant de bal had. Bij Tahoui. Tahoui tikt hem even waarom. Op Geiger. Geiger die kan wat meters pakken op de as. In de as. Je houdt hem nou op Sideon Kabar. Kabar naar Bischoff. Nou, die is Silboa weer op ziekje. Dan hoor je je het een beetje beet. Want Boa had het heel dreig. Uiteindelijk gaat de bal weer om naar Kabar. Kabar weer naar Bischoff. Zal de voorzet komen. In die bij de eerste peel. Voortwerken van El Agui in twee instanties. En die Jens die bal dan heel loer de sideline. Voor de dugout van Cambuur. Nou, dan kunnen de Leouters weer naar voren stappen. Kunnen de Leouters weer positie kiezen. Als Bischoff de bal weer omsmiet naar Sendler. We hebben 33 minuten spelen. En Cambuur had het in deze fase even een beetje dregen. Want NEC had meer balbezit. En is op ziek op jacht naar die leakmakker. Maar wij constateren dat de Nijmegenaren nog net heel dicht in de buurt west hadden. We hebben dus 33 minuten spelen. En Cambuur op voorsprong. Toch dat doelpunt van Ilyes Hamash.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

0: Nou, dan kerst hij er een stoor. Maar dan kerst hij mij wel horen dat ik hier geboren ben.
1: De Leeuwarden Tango, we doen ons je opzien. Leeuwarden is mij Pieter Wilkes en Finn Touch. Zo'n 30 minuten spelen en een gele kaart onder het adres van Philip Sandler. Die te fiesten te letten is bij Ilias Hamasje. En hem daarna heel lult makkert Tjenoer zien ploeggenoten. En dat snap ik wel, want er wordt een paasjoen door Billy van Duyl in de Djipte op Hamasje. Ja, daar wordt dan ijs net op reageerd. Trok je niet in. Dus denkt Hamas, ik in het sprintduel maar gewoon. Ik zet de versnelling maar in. En dan is de NEC verdiegeling vierst te let. En dan helpt Sandler uiteindelijk trog. Maar in sliding is hij te let. Helpt hij Hamas onderuit. En is het terug de gele kaart. Die gele kaart die kreeg ik niet krijgt zien compagnon in het hert van de verdiegeling. Tobias Storm. Al draai gele kaart dus in die eerste helft. Want de eerste wie voor David Boua van Cambuur. Sjoen naar de vrije trap. El Argui jouwt hem heeg efterin. Daar stiet Bouwhoef met de kopbal. En die geeft net heel via een jonker de goal. Nee, Boua wie dat. Die koppenkoer. Die knikt hem uiteindelijk jonken. En dus is het de doeltrap voor NEC. En ja, als je het al hier optelt, had Cambuur best al wat kansen creëert. Dan liep het NEC vooral met de holle bij dat treffen in Turijn te zitten. Want ze pakken er al hier nog net een heel soort van, die Nijmegenaren. Nou, ik weer een vierste kwarte paas waar Kvam tussen zit. Die krijgt er bij Binder. Waarom naar Kvam? Onder de rechterkant. Kvam met de voorzet. Ja, breek je in ploeg genoord. Uiteindelijk omdat Sherry de bal net in de ploeg had, neemt Van Duyl hoor. En via Hamas geeft de bal naar Costarelli. Ja, ik Sherry ken het verschil nog net, meidje. De routinier, de onvierder van NEC. Niet, dus dat hier niet bij Cambuur spelen. 2008, 2009 doet Cambuur nog een anonieme Griese middenmotor wie in de eerste divisie. Doet Cambuur nog onder het Cambuurplein spelen in dat Cambuurstadion. Wat nou alleen de H-tribune nog van oer is. Ja, in die tier dus wie Charon Sherry al profvoetballer, al speler van Cambuur. Hier in een hele mooie carrière in het Boetelon ek onder oren. En is nou dus zeker het onder het al bouwen. Maar nog een heel mooi nij haatstik om die carrière onder Tajekje. Toch mijn NEC dus Europees voetbal te spelen. Oh, wat een risico neemt Kabarder. Die levert de bal in bij El Agui in de opbouw. Ja, het is in je van oren dissonant. Diezelfde Kabar maakt het dan ek doortreding. Vrije trap van Cambuur met vluchtnaam. Maar even Zoostrom leidt hij net op het goede plak. Nee, alleen in die een paar meter verder. En als je van de regeltjes binnen, dan constateer je dat dat net mij. Dus bleurt die vrije trap oor in die zin dat hij nog eens een naamwurm had. Maar ja, echt die Kabar, dus die nood die bal samen inlevert. Het is echt, echt slappe hap wat de Nijmegenaren Sjen litten. En ik sluit net uit dat de razen ingriept worden zil trog Dick Schreuder en zijn assistenten. Als de vrije trap. No, naam wordt vlug Costarelli. Costarelli maakt scot. Nou, dit is een aardige variant. Costarelli heel vlug voortrimt. Trot de aas en mijkrijt van El Agui. En dan kan hij het punterke van de linkervoet de Nochtjin de bal krijgen. Uiteindelijk rucht op Kreta zo, omdat hij Kreft mist. Maar hier de Fransman ja, haast echt een doelpunt mee te kennen. Och, nou, ik weer Bischoff die de bal weer samen van de voetspringen lid. Jongens, jongens, wat is dit NEC onthutsend zwak, Joert. En als ze zo in Italië in Juventus spelen, dan wordt het een pijnlijke joen voor de Nijmegenaren. Oetreding, nou, van Geiger op Soeren. Dus krijgt Cambuur maar weer eens een vrije trap. Tikt het hier terug. En hadden we nog voor jou een hele minuut te gaan. Ont het skoft. En had Cambuur dus nog altijd die mooie. En ik vertien in een voorsprong in de hand. De vrije trap die zal denk ik naam weer terug El Argui. Als zit ik Hamas in de buurt. El Agui docht de hand de loft in, neemt de oor in. De bal uit onder de rechterkant. Meter was 30 van de Efteline. Beetje tjin de sideline om. Bal komt voor, komt op de holle van Boua, de wie de wes is. En weg kopt er hem Njonken. Om dezelfde kant van de peel als dat er niet krijgt die. Ja, Motsik in wel aardig koppen. In die zin dat hij hem nou een aantal keer goed op de holle krijgt. Alleen hij moet nog even leren om er wat richting om te gaan. Want ja, dit zijn wel serieuze mogelijkheden voor Cambuur. En staat. Tellen we terug en constateren we dat Cambuur, ja, ze staan er gewoon wel klaar in mij dat het nog maar 1-0 is. En dat mij hem zelfs dan wel verwieten, want de kansen die hebben er wel best in die eerste helft. Als NEC nou de doeltrap neemt, dat docht Storm, die peert hem naar voren, komt op de holle van Kvaam. Die kopt hem naar voren. Wordt al van de bol oppikt. Toch Kabar. Die rint hem via Binder over de sideline. Dan maakt Kabar dus Ismiet aan de linkerkant. Ja, Schreuders, die zei het Kabar. Dat maakt toch naar voren, man. Want hij heeft even van doel om Kretas te zieken. Uiteindelijk Smit in een sierhuis. Die kopt terug. Dan is het voortwerkje van Maat is net al te best. Leidt de romte voor NEC aan de rechterkant. Maar Tahoui. Dan is het wel een Cambuur-speler en een NEC-speler. Is het nu tweede, constateert. En Makke, toch Geiger. Nou, dat is mooi. Want dan krijgt Cambuur de vrije traap. En is het, ja, denk ik, Mathieu Maartens die het daar leidt. Ja, ik zei het, kijk ik al. Hij is Satouk, de man die in België jarenlang spelen had op het hoogste niveau. Die het onvierde west had van de club der te spelen van, ja, ik zo hard ze Lommel. We kunnen er even net opkomen, de club dat hij van Oerkam is, vanuit België. In ieder geval de routinier, de man die de rest brengt bij dit Cambuur. En het is spietig dat hij eraan niet in het skoft. Na alle gedachten nu, Mat, want Johan Plat, die joeg just om. Dat volle langer als een hele wedstrijd er in alle gedachten net in zit voor de Belg. Omdat hij, ja, simpelwijs nog wedstrijdritme mist. Hij kan pas let in de, ja, ik zou zeggen, de tarieding. Maar de competitie weer op begon. Kan pas in augustus naar Leuweta. Ja, doe je kan Cambuur zelfs al een heel skoft onderwijs. En daar toch ja, had hij wel wat mist. Komt er een kans voor Boua die hem weer omleidt op Kwaam. Kwaam ziet het rompte voor het skot. Tikt hem op Siede naar Bahouf. Bahouf met de voorzet. De kopbal van Hamas. Nee, krijgt hem verkeerd op de holle. Nou, dit wie wel weer een kans is. Dit wie wel weer een kans. Dank aan Robert die het bij Indië op het goede paard zet. Want Leuven is de club dat dat Maartens voortkomt. Dat hij onvierde weer. Oud Heuvelee Leuven. Nu komt NEC er trouwens uit. Tinkerum Cambuur. Nou, het rint goed al. Want Costarelli zit er tussen. Alleen nog is dan Kwaam hem ook weer wat te vlug kwiet. Krijgt Sherry de bal. Maar het komen nog even een paar minuutjes staan al in die eerste helft. Maar die hier nog voorsprong op het scorebord. Is het Neasmis naar Sherry. Oh, dit keer dat denk ik. Sierhuis. Nee. Rekkert hem compleet verkeerd. Nou, gelukkig. Gelukkig. Want hij hier wel wat rondte. Kai Sierhuis. Die het van Fortuna. Best wat doelpunten maken door Ronde Jeren. Waaronder ik een paar hele mooie. Maar dan een wat relatief simpelere bal als deze. Die krijgt hij uiteindelijk net goed op goal. Omdat hij net helemaal lekker uitkomt. En dus is het nog 1-0. Tikt de tiert voort. En hebben we nog minder als een minuut te gaan in die eerste helft. Zullen we wat blessure tiert bij komen. Een minuutje denk ik. Want er waren bijvoorbeeld wat blessurebehandelingshoorn. Als een overtreding maken we terug Binder. Die Neffers Oostrom wat te vol zien handbroekte in het duel met Geiger. En met Sandler de vrije traap nemen. En die docht dat naar Geiger. Waarom naar Sandler? En dan is het Sandler die Tinker Kabar in spiegel zil. Wat de tiert der riep voor is. Nee, eerst gaat er zelfs onder dribbel. Nog een strook. Ja, dan komt derde paas naar Kabar. Dan komt Kwaam met de druk. Geert de bal via Kwaam uiteindelijk goede sideline. En dan zorgen we nou dat vierde official Jorg Ordelmans het boert de loft in houdt. Voor de extra tiert die het nou dan ingeert. En wat meneer Ordelmans, Charlotte, hoe lang het is in die 1 minuut. Nou, in 1 minuut blessuurt hij het die het we nodig zien gaan. Maar die ingooi van Kabar, nou, die komt op de holle van Boua. Kopt hem naar voren. Hamas keert er nog wel even rond. Die shutter nog wel het in. Sandler is Justus Jedder. Spiel het hem waarom op Kretas. Kretas naar Neasmic. Die had wat rondte, omdat Cambuur via Biener even wat waarom zakket. Ja, nou in deze fase geen domme dingen met Wang. Geen risico meer nemen. En gewoon even die 1-0 voorsprong mij loeken het skoft in. Nog een vrije trap voor NEC, omdat Kwaam wat te opzichtig onder het shirtje loekt van Kabar. Die vrije trap wordt door Sandler naar voren gekegeld. Naar Sierhuis, die kinder net bij. Costarelli kop voort. Al van de bal komt bij Storm. Storm naar Tahoui. Tahoui naar Sherry. Sherry komt naar binnen. Het wordt rond. Net Schitterlitten. Nee, dat wordt van Kaam, terug Van Dijl en terug Hamas. Dat waren mannen die het verantwoordelijk wieden voor dat mooie doelpunt van Cambuur. Dan hier de bal waarom naar Kretas. En dan denk ik dat Oostrom er een einde maakt voor de eerste helte. Ja, dat is het geval. En dan klinkt het applaus. Want dan gaat Cambuur aan de leading. Ja, Jerris, dit vinden ze mooi, hè. Dit vinden ze mooi. Ze staan te springen op de Noordtribune. Want dit is een luxe dit Cambuur dit seizoen nog net zo vaak meemaken had. Lid steen in thuiswedstrijden. Daar hebben ze dit helemaal nog net meemaken. Dat ze op voorsprong stenen. En dat is een hele terjochte tussenstoorn. Het hier misschien wel meer wijze matten. Want dat ene doelpunt van Ilias Hamas. Dat hier via onder oren Nicolas Binder. Of Ik nog via David Boua misschien wel een 2-0 voorsprong wijzen matten. Dat is net het geval. Het staat 1-0. Het is Tiet Varté. Het is Tiet Vaskoft. En dat betekent dat wij er aasen. We binnen naar het Nijs van Sienoeren. Met het verslag van de wedstrijd in Cambuur en NEC.

0: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
1: Omroep Friesland Sport.
2: Andor Faber.

Mea, Iepene, het oeren. Nee, zien mij all about the money. We voetbal je weer in het Kooistadion. Oren minuut na het skoft om krek te wezen. En we hebben een hoekskop voor NEC vanaf de rechterkant. Niet Charon Sherry aan zijn voorslinger in je zil. Ek een wiksel aan de kant van NEC. Want ja, een opvallende wiksel. Aan de ene kant wollen, aan de andere kant net. De keeper is wisselen. Gonzalo Cretas. Ja, dat had er misschien wel mee te krijgen. Dat hij Thomas je dus net keeper met zijn Juventus. Dus wil Dick Schreuder Nicolas Polster in actie zijn. Ondertussen zorgen we de hoekskop van Sherry. Die het vol kopt wordt. Toch een meispieler. Maar die kopbal mist richting het oude goal van Thijs Jansen. En dus is het een doeltrap voor de Cambuur-keeper. Waar Cambuur net wiksel had, hien we toch wel een beetje verwachten. Want Johan Plat vertelde juster dat Mathieu Maartens, ja, hij is maximaal één held te spelen koer. Alleen hij staat nu nog altijd op het veld. Zul, denk ik, al in het al te lang meer dworgen. Want die wikselen we gezil. Als het balbezit op dit stuit van NEC is op de eigen helte. De bal gaat maar waarom. Nee, de keeper, die nieuwe keeper dus, Nicolas Polster. De man die het in Juventus het NEC-goal verdierde in je mat. Hij krijgt hem uiteindelijk bij een meispieler. Het is op het minfield een oortreding. Nee, net van Costarelli. Dan kan Cambuur nemen via Binder. Binder naar Van Duijl. Van Duijl, nee. Hast naar El Argui. Maar die berikt hem net. En dan kan NEC no counter. Is het fjouwertje fjouwer. Maar het kan Cambuur er nou om tinken. Want hij komt door de rechterkant ook nog Bischoff. Het is een heeg tempo in deze omskakeling. Het schot in de vierde hoek. En wij Jansen met de vingertop naar ons zit, denk ik. Denk ik. Wat doet de assistent skietsochter? Die weet het net. Nou, uiteindelijk jouwt de skietsochter dan maar een corner. Maar dan wie is die nou uiteindelijk toch naar Jansen. En dan is het dus wel een doeltrap. En dan is het, denk ik, de videoskietsochter die het heel vlug...

0: Naja Mas, die verliest dan op en uit het kopduel. En op en uit get de bal van Stormoede Sigline. Ja, kopiëren plakken mij wat er een hele minuut lien badde. Nou get de bal liekwels wat verder op de helte van Cambuur. Oer de Sigline. Sherry en Martens, die hebben het even met elkaar onder de stok. Die kennen elkaar vanzelfs uit de Belgische competitie. Werd Sherry van Antwerp spelen had. En Martens dus voor Leuven. Ja, Martens zei ik wil beet houden. Sherry zei Martens, stel je die net zo'n jongen. En Oosterom die komt dat de beide heren even vertellen. Dat is die Nicky Soeren als onafhankelijk toejaar erbij. Helemaal onafhankelijk is hij trouwens, denk ik net. Maar hij jet het al hier even zo'n. En uiteindelijk wordt het besletten met een high five tussen Sherry en Martens. Is de vrede, we tekenen. Is de bal weer in het spul. En is die bal bij NEC aan de rechterkant. Bij Tahoui. Die krijgt hem bij Le Breton. Wordt op een hoed zitten. Voel, wat door die hem verliest. En Hamasje de bal weer omjouwt aan Jansen. Ja, wat doet Sherry daar? Die rint zijn bovenop. En ja, die broek daar bij Wossie Jerms. Die broek daar bij Wossie Jerms. Daar zelf een videoskiet zocht dat denk ik neer mij dwan. Maar ja, het wie net een hele zuivere oetreding wat Sherry deed die. Dat, ik was kiezer te zoen. Die het was zo'n soort vergriep de reële kaartjoena. Nou ja, daar is nog geen sprake van. Het spulje terug. En wat ik zei, ik denk ik net dat de videoskietzuchter hier wat mij dwars wil. Want dan zullen zijn we dat het in het duel en dat ze beide dat duel omgaan. Goed, balbezit. Voor diezelfde Bouhoef, die tik kregen van Sherry. Spiel het hem naar Martens, waarom naar Bouhoef. En Bouhoef naar Soeren. Soeren, waarom naar Jansen. Dan gaat Le Breton de hefte die bal aan. Keer Jansen Soeren weer inspelen. En jouwt Soeren de bal mee om Van Duyl. Van Duyl naar Martens. Martens draait aan Iepen. Nee, Kwam is het. Kwam die de paas in het diepte naar Hamas. Die wordt berikt. Hamasje dan met de paas naar Costarelli. Costarelli met de voorzet. Paas is net al te best. Maar het jouwt Cambuur wel een hoekskop. Omdat Sandler de bal over de Efteline werkt. Ja, paas van Costarelli. Hij stiel op die Efteline. Hier iets meer tempo in matten. Hier wat hudder matten. Dan hier misschien een Cambuur-verdiener, Cambuur-onvaller bij ken. Maar nou wie het een NEC-verdiener. Sandler, die hem uiteindelijk voor de eigen Efteline werkt. En dus de hoekschop voor Cambuur vanaf de linkerkant. We hebben Jin Fuchter een hele minuut spelen. Had El Argui de hand de loft in dot. Dan Mat Oosterom hem even terug te wiezen. Want de bal lijkt net Hielendal in het vakje. Werd dan die hoekkop bij Naamwurmat. Komt die bal bij de eerste peel. In de hand van Bolster. Maar die lit hem los. Die lit hem los. En dan is het Bouhoef. Nee, Boua. Die uiteindelijk via een NEC-speler de bal hoe de Efteline shit. En dan betjutten dat we nog een hoekskop krijgen. Dat El Agui het nog eens beziekje mij. En dat het net een al te lekker momentje weer van die keeper die dus invallen is in het skof. De bal wordt nou inbracht door Costarelli. Had hij de bal krijgt uit die hoekskop. Die wordt vrij makkelijk weer voortwerken. En dan gaat Sherry er wel achterom. Maar die is volle stadiger als Fabian Kwam. Kwam die de bal naar Jansen speelt. Dus het Cambuur bal bezit weer om. Jansen met de paas naar Rjochs. Naar diezelfde Kwam. Die het nou met een crosspaas komt. Of is het Van Duyl? Wie niet schrikt ik al in de waar met die twee. Het wie Van Duyl, denk ik. Dat wie voor die positie had eerst logisch geweest. Nou is het Martens met een goede onderschepping op het minfield. Die de bal der mij herovert voor Cambuur in de ploeg hoort. Ja, hoe lang hoort Mathieu Martens het nog vol? Dat is de grote vraag. Laten we hopen voor Cambuur dat hij nog lang doorkent. Want maakt het een hele goede indruk, Mathieu Martens. Als Jansen nou de bal had, heel even erin. Beetje druk van Sierhuis, dus maar weer de lange bal naar Binder. Kan die verlengen? Nou, nee, Binder net, maar stormvol. Maar dan krijgt Sandler jeder als Kwam. En Sandler die hem weer, hoe griezelig lult maken het er op zijn meispielers. Dat iedereen in de eerste helft ook al. Ja, liek het er net heel nog lekker te zitten bij NEC. NEC dat de bal ook alweer kwiet is. Geen uitreding van, ja, hoe kan het ook maar weer? Mathieu Martens, die jongen is overal. Die Belg, die het al zo belangrijk is. En misschien wil een kans van Cambuur in Lier de Ken. Want ze komen eruit door de rechterkant. Kwam bij de versnelling. Kwam blijft de bal weer op. El Agui, El Agui. Nee, Hamas. Ja, Ilias Hamas. De buut. 2 doelpunten voor Ilias.
1: Dessa Mars en Disse Mai Nijmatenzer. Want hij zit weer op de basis van dit doelpunt. Wat is hij belangrijk? En wat is het uiteindelijk dan een iets wat gelokkig doelpunt van Hamas die de bal voor de voeten krijgt bij de tweede peel. Maar wat doet hij dat dan goed? Tot er wordt de steen. Je matte de steen. Je zoent de spelen.

Franse goal neer me kennen. Die bal die via El Argui, die Tjetewol, die hem net lekker rekket bij Hamas komt. Die tikt de bal binnen bij de tweede peel. En dan is het 2-0 voor Cambuur. En dan shut het de nood toch wel aardig uit voor de Leeuwetus. Maar ja, we weten vanzelfs nog goed het verliezen weekend hier. Dus we binnen nog net te positief. Maar het is een hele mooie opstekker voor dit Cambuur. Dat het op een 2-0 voorsprong komt via Ilias Hamas. En dat de Leeuwetus na je 9 minuten in de tweede helft op een 2-0 voorsprong komen. En dat Cambuur er dus heel goed aan uiteindzet is. Aan die tweede helft. Ik zou zeggen, ja, had ik de Cambuur van wie. Het is tijd om relax. Take it easy. Van Mika. Nou, dat is ik het nummer.

Mika, my relax, take it easy. Ja, Jeroen is erkennen dat Cambuur, de Cambuur-fan, ik wil relaxen in mij deze tussenstand. Want jongens, 2-0 voor Tjin NEC, waar hij dat op voorhand tocht. Wat een mooie ontwikkeling hier in het Kooistadion. En ja, het mooiste is misschien nog wel dat het een uitslag is die te dik en dik voor Tjin is. En misschien keer Fabian van de trein over Maitje. Goeie actie, dit voorbij om Kabar. Maar shit de bal dan te heeg en te wild uiteindelijk oer de goal van de keeper. En dat is dus Nicolai Polster. Nicolas Polster, wat ik zeg, zoent het skoft. Maar we eens kijken, traaie wikselsjoen van NEC-coach Dick Schreuder. Waarbij het Philip Sandler, Dennis Geiger en Adam Tahoui uit het veld kiezen binnen. Ze hebben vervolg troch Emre Mor, troch Jamiro Montero, de oren al het Cambuur-speler bij NEC. En troch Brian Linsen. Ja, dan komt de rol kwaliteit in, zullen we maar zeggen. Want die heren, die kunnen wel voetballen. Linsen, de man die het, ik denk, is wat elke Eredivisie-stadion wel een doelpunt maken had. Montero, die het mij Kaap Verdië nog op het WK mij die in had. En dus Emre Mor, de man die het als tiener een heel groot talent wie en een van de grootste Turkse voetballers eer willen zoeken, al als we de verhalen leuwen mochten. Ja, daarna is zijn carrière wat in het slop kwam en uiteindelijk speelt het er dan ook bij NEC. Maakt het er nou een overtreding, want hij trilt der Matens om vier en dan zei Emre Mor toch een pik op zijn scouder te slaan. Jammer, het wie toch een scoudertril. Nou, hij vindt de varkien gehoor bij de arbitrage. Dus krijgt Cambuur de vrije traap. Ja, en wie het maar weer Matens niet op de groenlijn. Die houdt nog een trouwens, maar het gebaar vijf. Dat hij nog vier minuutjes trok in. En dat hij er dan toch echt uitmat. En dan zit hij het erop. Dan had de Belg het 64 minuten volhouden. Nou, er binnen al 20 meer als dat hij van tevoren verwachtte hier. Althans als wat trainer Johan Plat verwachtte hier. En voor Cambuur heel wichtig. Er is wat trillerij op het middenveld tussen Le Breton en El Argui. Is dit een overtreding van Montero? Nou, ja. En waar leidt het dan weer? Natuurlijk, Matens. De training weer op Matens. Dick Schreuder maakt hem heel lulk. Hier is het net eerst mij de besluiten van de arbitrage. Maar ja, Matens die zei erbij wie het net een gele kaart. Nou, dat wordt uiteindelijk net overnaam. Wol wordt er even gespraat. Terug Oostrom met Sharon Sherry. Nou, besluit ik natuurlijk dat hij nog een gele kaart krijgt. Want die is een continu, maar de skiertjocht erin peteer. Als Jamal Amova bij Cambuur kleesteert om in te vallen. Nou, dat zal dan weer zo varen. Mathieu Matens, denk ik. Een extra verdiener. Ja, of je stelt hem op als controlerende midfielder. Zoals Amova Fline Wieke in de eerste 40 minuten tegen Telstar spelen. Dat deed hij net onaardig, moet ik zeggen. Nog wat er passeert, toch plat. Maar hij had er in Sjellet dat hij prima als nummer 6 uit de voeten ken. Maar hij zal er in ieder geval in komen voor Mathieu Maarten. Saffolle is wel duidelijk. Als het balbezit voor NEC is bij de keeper Polster. Die had hem ondervoerd in het strafschopgebied. Die wacht het. Ja, nou zei het Emre Mor, ik wil hem wel ha. Zit nou eens op. Ja, uiteindelijk jouwt er hem op links. Maar gewoon Kabar. Kabar bij de versnelling. Die breekt uiteindelijk om de linkerkant dan een van die invallers. Is dat dit? Nee, dat is Bischoff. Bischoff met de paas op Linsen. Die verliest het duel van boven. Dan het Cambuur dus het balbezit weer om. Soeren. Nee, Boua. Boua met de paas op Kwam. Kwam, Soeren. Draait goed handig. Iepen. Soeren met de paas op Costarelli. Dit ziet er aardig uit. Costarelli met de paas naar Hamas. Hamas, Costarelli krijgt hem over mij. Net goed die paas van Hamas. Dus is de kans voor Sjoen. De lange bal wordt onderschept terug. Ja, ook in het goos. Mathieu Matens. En die speelt hem dan naar Hamas. Waarom naar Matens? Waarom naar Hamas? Hakje Costarelli. Oh jongens, gallery play. Gallery play. Wordt het belenen? Nee, want Hamas zit de bal. Tien
Derko Neasmitsjoen. Maar dan hebben we het even gallery play van Cambuur. Het wie tik, tak, tik. Een hakje. En uiteindelijk dus het schot van Hamas. Tjen Darko Neasmitsjoen. En dan is daar het signaal van de vierde official. Het boert dat de loft injeert. En de wiksel. De man die het vierwij de beste wie Joen is. Om Cambuur kan. Mathieu Matens. Hij wordt naar de kant hellen. En Jamal Amova komt er van Hermien. De man dus die de onvierdersbaan nou net krijgt. Want Boef had hem nou nog gewoon. Maar de man die de onvierder is, die zijn basisplak verleer. Maar nou dus in ieder geval nog een goede 26 minuten meidwaan mij. In het restant van de wedstrijd. De hoekskop van El Agui komt bij de tweede peel. Van Duyl, Kim koppen. Ja, kopt hem dan waarom? Alleen de steek geen Cambuur spelen. Dus Kim Polster de bal uiteindelijk opvangen. Jouwt hij de lange bal in de richting van Bischoff. Bischoff in het duel met Kwaam. Kwaam die komt er als winnaar uit. Althans, daar liep het nou. Hij zit nog wel onder de sideline. Maar Tjen dat het geen ingooi wordt. Nou, dat wordt het net. Maar hij levert hem wel in bij Sherry. Sherry slingert de bal voor. Dus die het heel vrij. Maar de kopbal in Kai Sierhuis. De spits. Ja, gewoon wij binnen toch wel kozen dat je om Kai Sierhuis oerlid te kennen. Uit die voorzet van de linkerkant van Sherry is het Sierhuis die het vrij stiert. Die het kopt. Maar de bal Njonken kopt. Njonken de goal van Thijs Jansen Del. En Demai. Dus nog altijd die 2-0 voorsprong voor Cambuur. Maar ja, NEC dat neemt vanzelfs ook wat meer risico's. Er zit met Linssen nog een extra onval erbij. En dat kan Griff ook nog wel wat mogelijkheden opsmieten. In die laatste 24 minuten van de wedstrijd. Lulkens bij Platno. Over een besluit van de skiertjochter. Om een ingooi aan NEC te Jan. En dat aan Cambuur. Dat baat alweer vrij dicht in zijn buurt. Dus hij tinkt. Dat er het goed schoen had. Volgens mij hier het goed schoen. Maar Oostrom en zijn assistenten toch een deroorzoer. Dus is de NEC nog onder de bal. Maar hij de paas naar de linkerkant. Naar Bischoff. Bischoff naar Le Breton. Krijgt toe de middenlijn aan de linkerkant. Le Breton met El Agui Tjenouren. Houdt hem dan op links naar Bischoff. Bischoff Tjenouren Boua. Boua die het in de eerste helft heel dreig hier. Maar Bischoff. Maar nou eigenlijk in die tweede helft nog net echt een probleem met West had. Sherry die de bal wat leger op het veld ophelt. Nou de paas naar links jout. Naar Bischoff die jout hem mij. Aan de linkerkant komt de voorzet der van die linkerkant. Ja die komt. Krijgt net bij Sierhuis omdat boven ertussen zit. En dan is het uiteindelijk der Neasmic die er in balbezit komt. Spiel het hem naar Jos naar Emre Mor. Die wil dan via een hakje Sherry berikken. Dat slag het net. Hol de ingooi. Emre Mor neemt hem vlug naar Montero. Waarom? Montero naar Emre Mor. Die nou om de dribbel geeft op de as van het veld. Je houdt hem even waarom op Storm. Storm naar Kabar. Kabar aan de linkerkant naar Bischoff. Bischoff Tjenour Boua. Bischoff komt naar binnen. Voorzet bij de tweede peel. Maar de redding is van Jansen. Komt er dan weer zo'n vlugge uitraap zoals we die in de eerste helft zeggen? Nou nee, want Brian Linssen voorkomt dat door de vaste in te gaan. Dus je houdt Jansen de bol. Maar even zo'n Billy van Duyl. Die houdt de bol vol. Een hijs. Wat Hamas er achteraan. Ja, dottervol. Maar hij kan er net bij. Want die... Die lange bal van Van Duyl is de hut. Dus is het Polster die het oppakt. En de bal jout aan Neasmic. Neasmic bij de paas naar de linkerkant. Naar Bischoff. Oh, denk je Boua onder die bal terug. Is het rond te vaar. Bischoff aan die linkerkant. Komt naar binnen. Komt naar binnen. Is het driegje. Bal op Siedel is ze. Sierhuis. Nee. Wat is die Costarelli? En dus wordt het geen kans, wordt het geen tweeën, is het wel nog balbezit. Vaar NEC, vaar Le Breton aan de linkerkant. Le Breton kent Bischoff in spelen, kent ik Njonken hem Kabasiki. Uiteindelijk geeft er zelfs en tikt er hem op side naar Montero. Montero naar Storm en Storm naar Neasmic. Neasmic dan naar de linkerkant, naar Bischoff. Nou, dek je te ver, dek drieën te ver, maar Boua ver aan de binnenkant. Nee, toch even waarom, bal waarom hel je op Le Breton. Voorzet, Linssen. En via Bovenkje de bal hoe de Efteline. Het uitvak had hij bij Hens Joen. Linssen protesteert het net. Dus gaan we er maar vanuit dat het in die keer Hens weer van Bouf. Valt wel een Cambuurspeler om. Dat is, denk ik, Fabian Kwam. Die er toch in zit, de Sil. Ja, die materij is net uit. Want af en toe een blessurebehandeling tasteren. Want dan budget het dat hij eruit mat. Of wie het net Kwam. Ja, het wie ook Kwam. Nou, die... Wordt door Rijnholpen, toch Hamas. En dan kan de hoekschop komen van de linkerkant. Van Sharon Sherry komt heeg. Komt op de holle van Sierhuis. Ja, knikt hem goed naar de groen. Maar mist weer de richting. En dus geeft die bal weer Njonken. En is het nog net de wedstrijd van Kai Sierhuis. Integendeel zelfs, zoek als Cissewolle. Want hij is behoorlijk ongelukkig.
De man die het in de spits zit bij NEC. Dat hij Cambuur nog wonnen in Formerre had in deze tariering. Maar die het voor de Leeuwarden dus onhelder bleek te wijzen. We hebben 68 minuten spelen in het Kooistadion. Die voorsprong die staat nog altijd op het scorebord. Toch die twee doelpunten die het Ilias Hamas maken. Toch die mooie ontwikkelingen dus hier. Dat Cambuur met twee naar voren staat. Dat er nog een wiksel om liet te komen. Maar aan zijn sjoggen even naar welke wiksel dat dan is. Eerst is er vanzelfs muziek.

Jennifer Rush zongt over de Destiny. En de Destiny van Cambuur Young zoer volle strijde punten waar ze kennen. Want alle auto's moeten nog kijk, wat minder dan 20 minuten volhouden in de wedstrijd in NEC. Ja, vanzelfs dwarren je net al te betiertje zelfs riek te rekken je naar wat er verliezen wieken in Velsen Zuid barde. Doet vanzelfs de 12 voorsprong in Telstar een man minder van Telstar nog uit handen jong waard. Dus ja, dan word je eerst gewoon wel even gezien om het Oosterom Arsenal fluitend. En pas dan kun je die draaipunten erbij optellen. Het spul uit even stil vanwege een blessurebehandeling bij NEC. Die skrekt hebben we er 12 wiksels plak voor. Bij Cambuur de 12 wiksels die het al kleerstieren. Nou, dat wien Ivan Henstra en Sammy Boerdane. Fabian Kwam is eruit gien. Ja, dat wie net zo verrassend, want hij lag even de voorrek al op de groen. En ik, Nicolas Binder is eruit gien. Ja, ik zou haast zitten willen, maar het is tussenstoorn. Dan hoeft hij vannacht net wekker te lezen. Stel dat het een wat wat waar wordt, dan schrikt hij nog wel eens wekker, denk ik, van die kans die hij kreeg in de eerste helte. Dit is wel spietig. Althans voor de man hemzelf, want Emre Mor mat er uit. De man van Glass zoek haast zitten willen, want het een heel soort blessure west in zijn carrière. En ja, hij heeft nou om kreeg te wijzen een kwartier mij die in. Of hij moet alweer vervangen worden. Hij gaat eruit en Kevin Cash komt er voor hem in. Nou, dat is net uit luxe. Dat wie naar een blessurebehandeling. En dus ja, is Kevin Cash de vervanger van Emre Mor. Een vrije trap. Die NEC die neemt Montero kwad op Cherry. En die besluit u te helden van 1,30 meter. Dat scoort het direct ongeveer aan 1,30 meter over de goal van Thijs Jansen. Dus dat jouwt wel aan dat het de richting ik behoorlijk mist. En dat ja, ik Charon Sherry Jens Kim is van de speler die er vol wezen kin en die er vol west had. In ieder geval vorig seizoen ik nog. De doeltrap van Cambuur, van Thijs Jansen in de richting van Boehoedane. Die verliest het kopduel van Kers. Maar de bal je toe de sideline. Dus dat smiet Cambuur uiteindelijk de vol in ingooien op. Aan de linkerkant, hele wijze de helte van NEC. Costarelli neemt die ingooi. De scheidsrechter is onder de hotel, dus maar net te lang wacht. Uiteindelijk smiet hij de bal naar Boehoedane. Boehoedane speelt hem net naar El Argui. Boogje toe de sideline daarna. En dus mij kan weer op een ei insmieten. Zil Costarelli dat noodwaai van Duil dan, denk ik. Nee, naar voren. Ja, nee, toch naar achter. Ja, toch naar achter. Toch naar Van Duil. Die krijgt druk van Brian Linssen. Dus waarom naar de keeper? Naar Jansen. Daar rint ik Linssen op terug. Dus speelt Jansen de lange bol maar. Wat Boehoedane, het kopduel waarom je mij Neasmits. Dit keer wint Boehoedane vol. Alleen een gekopte bol bij Bischoff in de Forten. Bischoff die wil dan Sierhuis in spelen. Maar daar zit Bouhoef tussen. Bouhoef. Die spelen tot de as. Goeie paas op El Agui. Nou. Boehoedane. Nee, de paas van El Agui is net goed. Wordt onderschept door Neasmits. En dan is het Montero die hem in spelen krijgt. Montero draait om de as. Tikt hem op side naar Kabar. Kabar met wat druk van Henstra. Dus maar op side naar Le Breton. En Le Breton naar Storm. Storm naar Neasmits. Dat binnen de centrale verdedigers nou. Neasmits in de midden. Storm aan de rechterkant en Kabar aan de linkerkant. Diezelfde Kabar die nou de bal had. En maar weer naar Storm spielet. Die houdt hem weer om op Polster, de keeper. Hij zat NEC de bal op de eigen helft. Vindt Cambuur dat ijsvol prima. Al beziek je ze wel een beetje druk te zetten. Dat doet Hamas nou wat voeler als de bal naar de keeper gaat. Die vindt alleen nog de Le Breton. Le Breton naar Kevin Kers. Kers die Iepen draait. Maar Costarelli is hier recht. Ja, uiteindelijk is Costarelli zo vervelend dat hij toch maar weer terug maakt op de keeper. Op Polster. En die spelen dan nog de sideline. Nou, tanken wel Costarelli. Want met tanken niet druk zetten. Het Cambuur het balbezit nou herovert. En als bedankje maar hij zelfs die ingooi nemen. Nou, dat zal dan tik ik wel weer naar Van Duil gaan. Want die kan hem de refter wel ha. Ja, nou, dan zal Linssen nou weer druk zetten. Dat is exact wat ik krijg baarde. Dan geef ik nou de bal naar Jansen. Dan rint ik nou Linssen terug. En dan rint ik nou Jansen weer de lange bal. Net alleen nog naar Boehoedane. Want Storm kan vrij makkelijk koppen. En Kers dan waarom naar Storm. Alleen nog daar zit Hamas tussen.
Dus is de ingooi voor NEC aan de rechterkant. Meter als 24 voor de middenlijn. Ingooi, ja, wat ik was zo nonchalant, die en toch Lebreton. Uiteindelijk wordt er een overtreding maken op Bouhoudane door Storm. En dan is de vrije trap Nova Cambuur. Ja, het is nonchalant. Het is ondermaats. Het is min wat NEC zijn lid. Maar dat docht tegelijkertijd ik niet onder prestaties van Cambuur. Want Cambuur had het ik gewoon zelfs goed in. Als de vrije trap toch El Aguino naam wordt. Alleen die is te scherp. Die geeft dan alles en iedereen voorbij. Ek of voorbij dus onder twadde peel. En dus mij de keeper de doeltrap nemen. Dat docht er vlug op Montero. Montero naar Neasmits, naar Lebreton. Nou wat rondte van NEC op het middenveld. Lebreton met de paas naar links. Ja, ek dit is wel Sam in de paas. Van die Noé Lebreton. Het is een van de grootste talenten van NEC uit Frankrijk. Ze hadden er een miljoenenbedrag voor betellen. Maar hij bakte neer van Joert. Levert de bal examen weer in. En dus is het Thijs Jansen om hij de bal om de voet. Druk van Linssen. Dus weer de lange bal naar Bouhoudane. Neasmits die wint dat kopduel. Krijgt. Storm die pikt op. Waarom naar Neasmits. Neasmits naar Kers. Die had de Costarelli alweer in nekken hingen. Uiteindelijk draait Kers hierpen naar de paas. Ja, net heel gek op Sierhuis. Kijk wat de hut. En daarachter waard net Torron door Sherry. Dus is het Amova die daar weer tussen zit. Cambuur de bal weer waarom had. Jansen de lange bol. Van echt opbouwen is nog geen sprake meer. En uiteindelijk is het Nawolle Hamas die toen de bal komt. Ja, die bloedt maar in, die Fransman. Nou is het Amova maar de paas naar Henstra. Henstra, onnaam is net top. Bloedt wel in balbezit. Speelt het hem om op Hamas. Hamas, een meter vast 24. Krijgt net echt druk. No wall. Dan is het Amova. Amova, Bouhoudane. Aardig uitspelen. Henstra, kan hij hem binnenhoren op de Efteline. Voorzet wordt blokt. En dan is het uiteindelijk een ingooi, denk ik. Of krijgt net. Nee, bal bloeit binnen. En daarin Bouhoudane, Sidline. Dat is spietig dat hij net hoeft. En dat is van de Italiaan. Schande. Want de NEC maar de Torin Schmid wilste. Ja, hij deed toch goed zijn lichaambroeken koer. Dan hier Cambuur die ingooi hoor. Maar hier lijn wel mogelijkheden voor Cambuur om de score uit te vrijzien. Alleen uiteindelijk wordt Krek net Bouhoudane in stelling gebracht. Cambuur had de bal weer waarom. Uit die ingooi van NEC dus. Ja, de Nijmegenaren binnen echt heel min. Al had Cambuur mij Thijs Jansen en de lange bal die nou ook alweer inleveren. Dus is Cambuur hem ook alweer kwijt. Maar ja, Cambuur zit wel nog voor. Hey, onderschepping nou van Bouhoef. Is het het diependraaien van El Aguir. Krijgt hem bij Bouhoef. Ismael Bouhoef in een zegtje. En Ismael Bouhoef voorzet Bouhoudane. Nee, de redding van Polster. Is het Bouhoef die het nou de bal weer pakken. Kevin appelleert van Hens. Het speelt mij gewoon terug in. Neasmits speelt het hem naar Thierry. Tot de as. Thierry naar Montero. En Montero naar de rechterkant. Naar Kers. Ja, Bouhoef wie daar wel heel zeker van die zaak. Toch naar de skierzuchter te wiezen. Wie dat geen hens. Ben maar uit dat de videoskierzuchter daar nog wat inschocht. Als NEC nou de bal had op de eigen helte. Via Tobias Storm. Die tikt hem op Siden naar Neasmits. Neasmits in de middencirkel. Maar de jipte paas op Sierhuis. Maar die kinderen erbij. En omdat Boas zijn lichaam de goed inzet. Dus is het Thijs Jansen die de bal pakken kan. Die smiet hem naar Van Duyl. Van Duyl maakt de lange bal naar Hamas. Die is hier net op rekenen. Die is te let. Alleen het voortkoppen van NEC is net goed. Daar zit Soeren tussen. Soeren naar Bouhoudane. Hamas wil daar voorbij dan een storm. Dat slaat het net. Dan is de ingooi voor Cambuur. En dan ben ik benijd dat de videoskietzuchter nog iets constateren had. Naar dat geval Sinis kijkt naar Bouhoef. Weer appelleert waard van Hens. Even kijken. Ja, de man in die wachten we. Nee, de man net wachten we. Hij wie gewoon onthoudt. Nou, dan wie er dus geen sprake van Hens. Dan is die ingooi ondertussen naam. Is het Hamas, Bouhoudane, die de Koffine. Uiteindelijk Dochs het balverlies. En Neasmic die hem naar voren wipt. Naar Linssen. Die krijgt een trio van Duyl. Der toch uit balans. En de Cambuur verdieren had het balbezit. Waarom op Jansen. Lange bal van de Cambuurkeeper. Naar El Agui, die verliest het duel. Als ik net zo gek, want er sprongen 12 van NEC hem in de reg. Uiteindelijk verliest ik Henstra het duel van Neasmits, die het hem naar voren kopt. Maar dan is het Cambuur die het via Boua weer oppikt. Lange bal bij Henstra, daar zit Neasmits weer tussen. Geeft de bal door de sideline. En dan is de ingooi dus weg van Cambuur. Is het even gezien hoe het met Lebreton is? Want die leider op de groen, die moet Oerijn helpen worden. En ja, die zult erom hadden, want Dick Schreuder had al 5 keer wisselen.
Dus die Matt Efkes op het Toskvlijze deze wedstrijd vervolgen. Nou, die wedstrijd die wordt nog in ieder geval 8,5 minuut. En er zal Griff ook een minuut als treien fjouwen nog wel bijkomen. In ieder geval wil treien, denk ik, vanwege al die wiksels. Maar vierde gaan we net echt blessurebehandeling horen. Dus lid wat erop horen dat die wedstrijd nog een minuut als Olven en heel dwarrend. En dat Cambuur dus nog altijd onder leiding zit. Toch die twee treffers van Ilyes Hamash. We naderen je de slotfase. En we naderen je, ja, ik denk, ja, ik draag het haast net u te spreken. Maar we naderen je misschien ook wel de eerste overwinning van Cambuur in dit Eredivisie seizoen. Want dit NEC, het bakt er helemaal niks van. Cambuur het de zaakjes, koert op Wadder. En dus kennen wij in allereerst haakje naar Teddy Swims. Die tjongt voor Mr. Know It All.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Nog 4 minuten plus blessuretijd in een kolkend kooistadion. Want ze vernemen hier van alles. Dit koevel is een mooie joemer. Een joen die het voor dit seizoen de boeken in geen kin als de joen. Daarop kan bij de eerste Eredivisie overwinning behellen. Alles en elke nien die geeft steen voor Cambuur. En alles en elke nien zorgt dat er twee nieuwe spelers op het veld staan. Ian Devan had nou de bal. Sky Fink, hij is in veldkamp voor doelpuntenmaker Indias Hamash. Fink nou maar de versnelling. Fink ik maar het schot. Dat blokte we trots zijn eigen ploeggenoot. El Argui, volgens mij die een paas verwachten. Maar later de schot. Nou wordt er een overtreding maken trots Sherry op Soeren. En dan krijgt Cambuur ik nog een vrije trap. Die horen naar je speler op het veld is Wiebe Kooistra. Die is in het veldkamp van David Boua. Nou, dan is ondertussen sprake van wat bakkeleien tussen El Argui en Charon Sherry. Ja, ik zei het al. Wij is net vernuveren als Sherry. Je hoort nog op de pond slingeren. Wordt. Want die is heel die dwaande met zinstanders, met de skiertzuchter. Dan wordt het nou uiteindelijk een wat gruttere opstootje. Waar ik Amova bij belutsen is. Le Breton. Nou, El Agui had de bal ondertussen al Delijn. Die bleurt er nou uiteindelijk weer uit. En dan is het Le Breton die de gele kaart krijgt van de skiertzuchter Oostrom. En dan is het dus Sherry en El Agui die het moeten schot bleuwen. Nou steen die 12 nog steeds weer maar ook hoor. En ik met de skiertzuchter. En ja, het is alweer prima natuurlijk. Want dit kost het alweer betiert. Die het Cambuur voor goed uitkomt. De vrije trap die het nog naam Wurmeij. Toch El Agui leidt op Sanson 20 meter van de goal. Ik denk dat hij dat wel eens in een keer dwan wil. De morgen, nou dat is mooi. Die besteedt uit Cherry en Kers. Als de vrije trap. Maar krijgt Oergit. Goede goal Oergit van de keeper van Nicolas Polster, die het nou heel volle haast had om de doeltrap te nemen. Doch dat kwad naar Nejasmic. Nejasmic naar Montero. Oornaam is net goed, maar hij breekt wel Sherry. Die gaat naar de groen naar een duel met Soeren. Vrije trap voor NEC. Meter als 50 voor de middenlijn. Is vlug naam, toch Nejasmic naar Storm. Die speelt hem om naar Nejasmic. Nejasmic naar Le Breton. De man die te kijk geel kreeg. Ja, die zijn natuurlijk in ploeggenoot. Bewegen donder wat. Wil Sierhuis en Linssen zissen. Jou die bal nog gewoon naar voren. Ik had net het idee dat ze daar al hier op in lieden zitten bij je NEC. Ach, nou de paas van Storm op Kers die het strijden in is. Het is echt bizar om te zien hoe volle verwieten had ze ook hoor ik meidje. Hij is de hele wedstrijd al. Sandler in de eerste helft al doet hij die hele kaart pakte. En zien meispielers de hoed vol scold. Ja, dat sorry je volle vaker bij dit NEC altijd eens een keertje misgeet. Cambuur had de bol, maar Kooistra, die uit de Monhenstra, die uit de Mayon Kooistra. De Twafreun, Kennel Corfine. Als Kooistra de bol nooit jip, jout op El Agui. En volgens mij is dit boeten spul, maar het Mayon noten wat trok is. Zo, hij zit hem op de lattes is. En dan zit hij hier de bol, de vlagen, de loft die van de assistentskiertzochter. Want El Agui is die in die boeten spul op dat mooie paaske wolf van Kooistra. Maar het paaske dat kijk te let komt. Hij skert hem nog wel knap hier vanuit die hoeken. Maar via de latte gaat hij eruit. Doet het dus al in het ta. Want hij is tierboeten spul. NEC had de vrije trapnaam. Die bal is bij Charon Sherry op de eigen helte. Die stekt dan Brian Linssen voort. Die had een Leeds voorsprongje op Kooistra. Linssen tikt hem waarom op Bischoff. Waarom naar Linssen. Die slingert ervoor. En dan is het Jansen die het vangt. Voordat Sierhuis erbij kan. Is het de blierskip bij Van Dijl. De blierskip bij Costarelli. Bouhoef die het even Jansen op een schouder stikt. Zo lekker wezen voor de Cambuurkeeper als hij de nul had. We zitten nu in minuut 89. Nog 1 minuut plus blessure tiert. En de lange bal van Jansen komt op de holle bij Storm. Die berikt Kerst. Dan gaat Amova heel veel dat duel in. Dat mij toch geen. Nee, dat mij toch net toch geen. Maakt het Schreuderen wel lulk. Nou, in deze kan ik me er nou wel wat bij voorstellen. Want Amova kwam wel behoorlijk full in dat duel. Vrij trap, blue tour. Nee, Jasmic neemt die bal waarom? Nee. Polster, maar de lange bal naar Jos. Naar Kerst, die verliest het kopduel van Costarelli. Die het ook hoort dan tjinnen holle koppen. Beide hebben ze last van de holle. Costarelli, die jouwt dat nou ook gewoon. En Kerst, die viel ik kon holle. Ja, dan had ze Lissing in ijs. Nou, daar is nou even tiert en romte voor. Want
dus die El Argui boeten spul. Ja, maar beide spelers bleven steen. Hij kist al een holle vielen, maar dan was het even lezen gaan. Want het is gewoon een holle blessure. Ja, dat heb Costarelli nou ook terug. En misschien ook omdat Oostrom isijnd wordt terug de skier, terug de vierde official. Dus die jit maar even naar die beide mannen. En die zit verzwaging daar voor Costarelli. Ja, Costarelli zei nou, ik wil geen verzwaging, want dan had ik eruit. Maar Oostrom zei het is een holle blessure. Dus... ja, wat doen we nou, jongens? Nee, Costarelli zei het is net nedig. Kevin Huddeholle, nou, daar kunnen de fysio en de dokter van Cambuur onverrichte zaken voor hem naar de duck-out. En dan heeft Costarelli dus een Huddeholle. Horen we het er maar op. Is het de bal, de vrije trap van NEC, die doorbleun vanwege die boetenspul-situatie. Niet wij kijkt Hornha, dan is er wat binnen de wat vraagtekens bij de Cambuurbank. Oh, wordt er misschien toch een videoskeer terug dan nog ergens naar Sjoen? Want ik zorg dat Oostrom ons zien eerke field. Zo wat. Nee, nou komt het signaal dat er. Gewoon weer voetballen weer mee. Dan komt nou ook het signaal van de vierde official. We zitten al in die blessure-tier mee, omdat het spul zo lang stillijn had. Dus dan moeten we haast even zien hoe lang die blessure-tier bedragen zil. Kim kan nu misschien nog naar een riantere voorsprong counter. Hoe Dane die uit de man El Agui. 4 minuten hebben we te gaan in die blessure-tier. El Agui zit hem tjen Vink op. Ja, onbedoeld is het een paas. Want Vink in de mij nemen. Vink dan met de paas op zitten. Amova. Het stadion wil een schot. Amova gaat voor de paas naar Henstra. Die gaat lezen. Bleut wel in balbezit. Henstra met de krul. Ja, Ivan Henstra. 3-0 van Cambuur. En de Leeuwertjes die helje de eerste weest van dit Eredivisie seizoen. Na 2 keer in Elias Hamas is het Ivan Henstra met zijn eerste Eredivisie doelpunt. De man uit Zuusterveen zit Cambuur in veilige haven. Met 2-0, ja, wie het nog wat spannend. Maar met 3-0 dwar ik het tot de season. Cambuur wint. Cambuur zil de eerste overwinning van dit Eredivisie seizoen behelje. En hoe mooi is het dan dat Ivan Henstra die bal Meisje linker in de vieren hoeken krult. Dat hij Cambuur op een 3-0 voorsprong zet. En dat hij de man is die uiteindelijk de overwinning over de streek loekt. En dan is dit een hele mooie joen voor Cambuur. Want 3-0 winnen van NEC, dat binnen cijfers die tellen. Lekker, ja, zit ik het er toch stiekem maar weer even bij. Dan maar een beetje zefter. NEC wie ik wil heel meer doen. Maar goed, dat had Cambuur voor zelfs geen badskipboon. Want Cambuur, dat kind toch, deze overwinning. Er een iets beetje meer omheen zijn. Komt op vier punten. Dat is niet vol als Pek Zwolle en Telstra. Daarmee zit Cambuur haast op een deelt tredje in de plak. Maar omdat het doelsaldo net al te best is, komen ze op het vijfje in de plak. Te steen. Maar ja, dan zocht de verhoorten weer een iets beetje oorzuut als dat het de orgende weekend dien had. NEC mij nog een hoekskop nemen van de linkerkant, omdat de bal via een Cambuur skonk hoe de Efteling geert. Die hoekskop van de linkerkant zult toch Charon Sherry voorslingeren worden. En dan kan NEC misschien nog een keer gevaarlijk worden. De kopbal van Kerst. Nee, die kunnen net bij. Bal gaat om hem voorbij. Dan gaat hij de cels even rond. Is het een overtreding van Kooistra. Kerst bloot in balbezit. Bloot steen. Daar rint er hem uiteindelijk vast. En dan is het Vink die de bal over de zitlijnen tikt. En dan is het de ingooi van NEC aan de rechterkant. Meter als 8 van de Eftelingen. Oh, dat docht Neasmic naar ja, Soeren. En dat is de Cambuurspeler. Dus is NEC de bal weer kwijt. Maar Cambuur houdt hem ook net in de ploeg. Bal gaat waarom. En Polster, de keeper. We hadden nog Kekstad. Ja, ik denk een minuut of 20 in. Want het spel had vanzelfs vanwege die goal. Ik wil even stillijn bij Cambuur. En dan is het Linssen die nogal voelt dat duel in gaat met Billy van Dijl. Nou, dat smiet wat pino op bij Van Dijl. Die door Eindhoven wordt terug Thijs Jansen. Linssen die hier, het team ziet dat hij even een handschoen hier. Dat docht er net. Ja, de vrije trap is voor Cambuur, voor Thijs Jansen die de bal no del is. Zil. Dan zal de lange bal komen. Als Johan Plat, volgens mij, scandeerd wordt. De Cambuur trainer die het applaudisseert. Als het op het veld nou onvriendelijk wordt. Ja, het is net de eerste keer. Er ontstaan dan weer wat schermutselingen tussen Nicky Soeren. Ik zag ook Wiebe Kooistra en Jamal Amova de steen. Ja, je wil geen ruzie met Harry Kiet. Dat weet elke Vriers vanzelfs, maar dat weten ze bij NEC blijkbaar net.
Want de Vitorien die dan even wat bonje zocht. Maar ja, onder oren Wiebe Kooistra. Uiteindelijk roept Oostrom nou Ivan Henstra bij hem. Ja, dat is ik een woordpiek. Daar word ik in spul mee. Hè? En Ivan Henstra die krijgt de gele kaart. En datzelfde geldt voor Darko Nejasmic. Niet van Skiertjochter Oostrom. Dan heb ik de gele kaart. Hoe lang ik krijgt. En dan ja, vindt Cambuur het al hier wel prima. Steen Kooistra en Henstra nog even de lijstje met zijn beide. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is er tussen staan. Ondertussen ben je wel lang over die 4 minuten blessure die het heen. Maar het spul had natuurlijk behoorlijk lang stillijn. Nog eens het tasjongen van Johan Plat. En in dat tasjongen klinkt het laatste fluitsignaal van Ingmar Oostrom. En dan wint Cambuur met klinkende cijfers. In een kolkend kooistadion met 3-0 van NEC. En dan is het een prachtige joen. Is het een dik vertjinnen overwinning van Cambuur. Dat een paar klassen beter wie als dat NEC wie. NEC wie neert van de ploeg die we verliezen hier wel in de Eredivisie. Furoren maken Joenha. Het wie een... heel min NEC, maar het werkt een goed Cambuur. Met een uitblinkersrol van Ilias Hamash. Die twee keer scoorde. En die Cambuur in minuut 20 op voorsprong zetten. Die in minuut 54 de tweede maken. Uiteindelijk wie het Ivan Henstra in de blessure die het de 90ste minuut. Die Cambuur definitief naar de winst scheert. Met de 3-0. En zij is het een tige mooie joen van Cambuur. Met de 0. Maar de eerste overwinning van dit Eredivisie seizoen. En feest op de tribunes van het Kooistadion. En zou mij wel concluderen dat ja, het waar in jou het, zullen we maar zeggen, de gevoelstemperatuur naar hier zo'n overwinning weer heel oors is. En dat er reden is voor Fleur bij Cambuur. Maar Lidwek, tegelijk zeggen dat Ian Zweltje nog je simmer maakt. En dat Cambuur deze treien punten. Daar komt Wieke weer een mooi vervolgjamat, bekronen mat, om het zo maar te zeggen in de uitwedstrijd tegen concurrent ADO Den Haag. Van nou, ontnota dit extra sportprogramma van Omroep Friesland. Mijn naam is Andor Faber. De techniek die we doen in handen van Björn Brouwer. Tegere gaan wij dit programma met een heel soort willen maken. En ik doe de catacomben in de interviews met de haatrolspeler van Cambuur. Die video doen nog waarom op uw website omroepfriesland.nl en in de Omroep app. En vanzelfs bij ik waarom te jaren op de radio Mandje te Moon in het programma Friesland van de Moon. Voor nu nog een noffelijke joen, een goed weekend en graag ons de volgende keer. Hoi!

0: vrije wieken bij Omroep Friesland.
1: Een wieken lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Score! Nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Die dag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in de zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand werden gevonden. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van die wedstrijd ook nog supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd vandaag Lieke Klaver vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek op de 800 meter. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het weer op en is er ook kans op wat zon. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
12: Appetito.
13: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
14: Ja, hoi.
13: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
14: Ja, dat kan goed kloppen.
13: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
14: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
13: Oké. En waarom juist radio?
14: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
13: Oh, wat goed zeg.
14: En ik ga binnenkort ook op tv.
13: Zo.
14: Ja.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: De Britse anti-immigratiepartij Reform UK kreeg dit weekend een recorddonatie van 84 miljoen euro van twee miljardairs. De een woonde tot voor kort in Thailand, de ander in Hongkong. Beide keerden onlangs terug naar Groot-Brittannië. Ja, blijkbaar is immigratie voor Reform niet altijd een probleem. Soms levert het ook gewoon 84 miljoen op. Goedenavond. Morgen gaat Zweden naar de stembus en het wordt spannend tussen links en rechts. Ook in Brazilië komen er verkiezingen aan. Correspondent Wies Ubachs schreef over hoe de opkomst van extreemrechts haar leven daar veranderde. Verder, hoe gevaarlijk kan kunstmatige intelligentie worden? En we spreken de schrijver van het meisje met de zaadjes in het haar, winnaar van de Thea Beckmanprijs. Maar eerst het nieuws van vandaag.
3: Zaterdag 12 september.
4: Ze doen er echt bijna niks voor het klimaat.
2: Duizenden mensen protesteerden vandaag in Amsterdam tegen het klimaatbeleid van de regering. En een echte klimaatactivist kiest zijn vervoer naar de hoofdstad zorgvuldig.
5: Met de trein. Niet met de auto, met de trein.
2: De demonstranten hielden allerlei protestborden in de lucht.
6: Hier staat een ijsbeer die zegt, we gaan er allemaal aan. Dat zegt mijn moeder ook soms.
2: Veel oudere mensen liepen mee voor iemand anders.
7: Wij zijn grootouders en wij doen dit voor onze kleinkinderen.
2: Die kleinkinderen hadden dezelfde gedachten.
8: Ik loop ook mee omdat ik het heel belangrijk vind.

0: staat. Ik weet waar ze ligt.
1: Ook haar broer en zus hebben daar last van.
0: En ook de kinderen zelf worden bedreigd. Van joh, als je vader geen contact met mij op wil nemen, dan ga jij boete doen.
1: De familie voelt zich hierdoor onveilig bij het graf van Jade.
0: Nou ja, als wij bij Jade staan, scannen we continu.
1: En dan navigatiediensten die bij files sluiproutes doorgeven. Dat sluipverkeer zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Tot ergernis van lokale wethouders.
2: Ze hebben geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. En daar zijn wij ook behoorlijk boos over.
1: Ja, en dan denk je, bel die navigatiediensten op.
2: Ja, nou, ik weet niet of je dat zelf wel eens geprobeerd hebt, maar dat is een heel lastig verhaal.
1: De diensten blijken onbereikbaar. Irritant. En dat is herkenbaar voor minister Karremans.
3: Ja, dat vond ik eerst ook. Dus en nu ik was toen wethouder in Rotterdam. En nu ben ik minister van Infrastructuur en Waterstaat. En nou, misschien nemen ze nu wel de telefoon op.
1: Karremans wil met de diensten in gesprek. Nog even voor de duidelijkheid, sluiproutes helpen niks. Daar loop je namelijk ook vast. Dat wist deze automobilist al heel lang.
4: Hoe ik ook rij, ik ben altijd de Sjaak.
1: En dan sluiten we af met dit gitaarmuziekje. Dit liedje van John Mayer is 20 jaar oud. En om dat te vieren speelden honderden gitaristen samen dit deuntje. En dat klonk zo. De beste gitarist kreeg een gitaar. Deze jongen won hem niet, maar dat vond hij helemaal niet erg.
5: Nou, het was best wel leuk. Ik heb wel gewoon de helft gewoon verkeerd gespeeld. Ja, ik speel het nummer nooit. Ze hadden ook op eens trouwens bedacht om het nummer gewoon een aantal semitonen te verlagen. Dus ik had allemaal andere akkoorden geleerd, maar boeien.
6: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Het zou wel eens spannend kunnen worden morgen bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Het land heeft nu een centrumrechtskabinet. En tot een paar weken geleden lagen de linkse partijen een flink stuk voor op rechts. Maar dat lijkt nu te veranderen. Goedenavond, journalist Tja de Michels vanuit Stockholm.
7: Hey, goedenavond.
1: Nog een kleine 9 uur te gaan, hè? En dan gaan de stembussen open. Wat zeggen de laatste peilingen?
7: Ja, het kan spannend worden. Het wordt spannend. Het is wel spannend. Ja, het zijn voor veel mensen echt ook die ik spreek, die zeggen wel echt van, nou, dit zijn wel misschien wel een van de belangrijkste verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. En dan heb ik het ook over oudere personen die al wat mee hebben gemaakt. Ja, het wordt er echt neergezet, ook in de campagne als, ja, grote vraag, welke kant gaan we nu op met dit land? Gaan we over links? Gaan we over rechts? Met welke partijen dan? Ja, dus het is spannend. Er is alleen één ding wat niet zo spannend is. Ja, we weten al wie de grootste partij wordt hier. Welke wordt dat, denk je?
1: Zeg het maar.
7: Ja, de Sociaaldemocraten. Altijd is dat in Zweden. Dus dat is, ja, de grote vraag is een beetje, wordt het 1 op de 3 Zweden die op ze stemmen? Of wordt het 1 op de 4? Nou, 1 op de 4, dat zou echt een nachtmerriescenario zijn. Dat is nog nooit gebeurd, zo weinig.
1: Maar het worden dus sowieso de Sociaaldemocraten?
7: Die worden sowieso het grootste. De grote vraag is of zij een regering kunnen vormen. En dat zie je echt dat het eigenlijk van oudsher wel 50-50 is in Zweden, tussen links en rechts. Maar nu is het, ja, dat zit er zo dicht bij elkaar, dat valt bijna niet meer te peilen, zeg maar.
1: Maar ik las vanochtend dat rechts bezig was met een inhaalslag. Hoe zit dat dan?
7: Ja, klopt. Nou, het is eigenlijk zo dat deze rechtse regering, die worden gesteund door de Zweden Democraten. Dat is een soort gedoogsteun waarbij ze wel bij elk overleg mogen aanschuiven. Ze hebben nu geëist dat als deze verkiezingen, als ze die weer winnen, dat ze dan ook ministers mogen leveren. Ze zijn al de grootste partij op rechts. En het idee is dan dat ze bij de volgende verkiezingen ook dan de premier zouden mogen leveren. Daar wordt heel erg voor gewaarschuwd door het linkse blok als nachtmerriescenario. Door het extreme verleden van die partij. Dat leek te helpen. Er is een grote groep die daar best wel bang voor is. Maar ja, toen begon het rechtse blok ook iedereen bang te maken voor een partij die in de regering die in het blok van de Sociaaldemocraten zit. Dat is de linkse partij, de oud-communisten. Ja, die hebben een heel aantal mensen, 33, hebben die van regionale en gemeentelijke lijsten af moeten zetten wegens Hamas-sympathie. Daarvan wordt gezegd, laten we die alsjeblieft niet beslissen over de toekomst van Zweden.
1: Om het even overzichtelijk te houden, om te beginnen bij die rechtse partij, de Zweden Democraten, die dus enorm gaan groeien en dus wellicht, zoals je zojuist vertelde, ministers gaan leveren. Wat is dat voor een partij?
7: Ja, het is dus, zoals ik net zei, een partij met een

0: extreem verleden, wat ook daar nog heel erg aan kleeft. Opgericht in de extreemrechtse neonazi-scene. Tot in de jaren 90 hadden ze demonstraties op straat met allerlei skinheads. De huidige premier Kristersson, dus van het rechtse blok, die nu met ze samenwerkt, die heeft een aantal jaar geleden had hij nog beloofd dat hij nooit met ze zou samenwerken. Dat beloofde hij toen aan een holocaust-overlever. Ze zijn dus toch met ze gaan samenwerken, eigenlijk omdat duidelijk was dat ze anders nooit een meerderheid zouden kunnen gaan vormen over rechts. En die partij is ook heel erg bezig geweest om eigenlijk op te ruimen. Steeds netter geworden, steeds meer mainstream. Honderden mensen de afgelopen 20 jaar die partij ook uitgezet. Maar er blijven steeds dingen opduiken. Bijvoorbeeld nu om deze verkiezingen was er een medewerker die beschuldigd wordt van nauwe banden met Poetin, Poetin-vrienden. Met de Russische regering. Ook racisme duikt vaak op. En er wordt vaak gezegd van ja, die partijen doen wel alsof ze netjes zijn. Maar in de kern zijn ze niet veranderd. Nou, dat is dat beeld wat links van ze probeert neer te zetten.
1: En hoe komt het zo dat rechtse partij zo flink is gegroeid? Waar ligt dat aan, denk jij?
0: Nou ja, ik denk dat het wat je ziet, en waarom het eigenlijk een beetje opvallend was, dat het eigenlijk niet zo goed ging in die peiling met rechts. We hebben hier een bendeoorlog gehad de afgelopen jaren, die nu eigenlijk waar je eigenlijk niks meer van merkt nu in elk geval. Er werden hier in 2022 waren hier 62 mensen doodgeschoten in het jaar. Terwijl het in de omringende noordelijke landen waren dat er 4 bij elkaar toen of 5. Je ziet dat aan de ene kant dat mensen daar tevreden over zijn. Maar wat opvallend is dat de sociaaldemocraten eigenlijk alle harde maatregelen tegen criminaliteit, ook tegen migratie trouwens, voor een groot gedeelte hebben overgenomen. Maar nu zijn toch mensen een beetje gaan twijfelen van ja, die sociaaldemocraten, dat zijn toch wel goede regeerders altijd. Maar lukt het ze wel om een regering te vormen? En dan vooral wordt er dan gewezen op die partij die dus wordt beschuldigd van Hamas-sympathieën binnen de gelederen.
1: Ja, dat voorbeeld noemde je net ook al. Maar hebben de sociaaldemocraten verder echt fouten gemaakt tijdens deze campagne?
0: Nou ja, het lijkt erop dat ze toch een beetje te weinig op de inhoud, het over de inhoud hebben gehad. Kijk, er zijn hier genoeg interessante thema's. De werkloosheid is hier bijvoorbeeld 10%. Hoor je wel dat mensen het gevoel hebben dat ze misschien wel toch te veel mensen geprobeerd bang hebben te maken en te weinig voor eigen beleid zijn gaan staan. En bovendien, als ze al dat rechtse beleid overnemen, qua criminaliteit en qua migratie. Ja, wat is dan nog het echte verschil met de partijen die nu aan de macht zijn? En hoe eng is dat dan eigenlijk?
1: Ja, te weinig over de inhoud en over die inhoud gesproken. Om welke inhoudelijke thema's draait deze campagne eigenlijk?
0: Nou, het gaat bijvoorbeeld hier over de winst die gemaakt wordt in scholen en in de zorg. Er zijn hier gewoon basisscholen, die kan je hier oprichten. Zitten in een heel groot aantal gevallen zitten daar winstgevende grote multinationals achter. En die krijgen dan even subsidie als de rest. Maar als ze dan een beetje geld overhouden aan het eind van de dag, dan mogen ze dat eruit halen, dus winst. Dat is een groot debat. Voor de rest is een groot thema ook bijvoorbeeld de miljardairsbelasting die je links wil invoeren. Een aantal linkse partijtjes. Daar heeft een van de oprichters van Spotify die heeft gedreigd om dan het land te verlaten. En dat is een goede traditie van bijvoorbeeld de oprichter van IKEA, die ook nooit belasting heeft betaald in Zweden. Omdat dat belastingregime in de jaren 70 van de vorige eeuw er heel anders uitzag. Daar wordt ook van gezegd van als we weer die kant op gaan van Zweden met zulke hoge belastingen, dan gaat dat ten koste van onze concurrentiekracht en dan gaan al die mensen weer weg.
1: Ja, in hoeverre leven deze verkiezingen onder de Zweedse bevolking?
0: Ja, ik denk dat die opkomst echt wel heel hoog gaat worden. Ik merk het aan veel mensen dat je ziet echt dat die rechterkant heel erg aan het mobiliseren was. Omdat ze ook bang waren van straks gaan al die maatregelen weer eraf. Deels ook omdat we bang zijn dat ook door de kleine linkse partijen misschien toch dat migratiebeleid misschien wel wat verzacht wordt. Maar aan de andere kant zie je nu ook weer mensen die zeggen van hallo, echt niet dat wij nu een regering gaan krijgen met die sociaaldemocraten erin. Dus je ziet dat ook dat ze iets omhoog zijn gegaan, die sociaaldemocraten, in de allerlaatste peiling nu, klein beetje. Morgen, ik denk dat het gaat echt druk worden bij de stembussen.
1: Ja, jij woont zelf natuurlijk in Zweden, maar mag niet stemmen, hè?
0: Nee, niet voor het parlement. De Riksdag. Rijkstaken. Wel voor de commune en voor de regio. Maar dat is ja, meer niet, nee.
1: En zo'n formatie, hoe lang gaat die dan uiteindelijk duren? Hoe gaat het meestal in Zweden?
0: Ja, het ligt eraan. Kijk, als rechts wint, dan hebben we. Nou, volgende week hebben we wel een regering.
1: Ja?
0: Want die kunnen gewoon met dezelfde mensen samengaan, hetzelfde blok. Ja, dan gaan ze wel onderhandelen over de poppetjes. Misschien dat het wat langer duurt dan een week dan hoor. Maar ja, en als de andere kant, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het lastig om daar echt een regering te vormen. De leider van de Sociaaldemocraten heeft beloofd geen extreme een kans te geven. En eigenlijk. Daarmee impliciet wel gezegd dat die kleine linkse partij, dat ze daar niet mee wil gaan samenwerken. Die hebben dat wel geëist. Dus nou ja, goed, dat wordt weer een heel politiek gedoe. Dus dat kan nog
1: Ja.
0: wel eventjes gaan duren wat
1: Jij
0: dat
1: gaat
0: betreft.
1: zelf niet stemmen, maar wat ga je morgen wel doen?
0: Nou ja, ik ga op pad met de stembus. Ik werk hier bij de verkiezingen. En nou ja, goed, mensen gaan naar de stembus. Maar in Zweden gaat de stembus ook op bezoek bij mensen die niet zelf naar buiten kunnen om te stemmen. Nou, ik heb de afgelopen weken dat al, zijn al 2 weken een soort voorverkiezingen, dat al veel gedaan. Morgen zijn nog de allerlaatste die echt geholpen moeten worden. Iedereen die belt, die wordt geholpen. En dat is eigenlijk omdat ze hier in Zweden, nou, grote nachtmerrie, democratische nachtmerrie, vinden ze wat wij in Nederland doen. Dat je iemand anders voor jou naar de stembus laat gaan, dat machtige, weet je wel. Zij zeggen, nou ja, dit moet een persoon zelf die keuze maken. Hoe kan je dat ooit weggeven aan iemand anders?
1: Ja.
0: Dus om dat zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, gaan we dan maar met die stembus dan en 2 stembusmedewerkers bij iedereen op bezoek.
1: De
0: Elke stem telt.
1: stembus komt naar u toe. Tjadi
0: Ja.
1: Michels komt naar u toe. Dankjewel.
0: Yes. Dank je wel.

0: Jamie Lydell, Another Day. Ook in Brazilië zijn binnenkort verkiezingen waarin het erom gaat spannen wie er wint, links of rechts. Wies Ubachs woont als correspondent voor onder andere Trouw al jaren in Rio de Janeiro. Deze week kwam haar boek uit over de opkomst van extreem rechts in Brazilië en hoe dat haar dagelijks leven een stuk ingewikkelder maakt. Goedenavond, Wies.
1: Goedenavond.
0: Ja, en jouw boek heet Kind van de Heuvel.
1: Ja.
0: Wie is dat kind?
1: Het kind ben ik. En de heuvel is de heuvel waar ik woon, de Morro da Conceição, in het centrum van Rio. Het komt een beetje over als een dorp met klinkertjes en mooie oude gevels. Heel sfeervol.
0: Jij streek daar neer in 2013?
1: Ja, klopt.
0: En heel sfeervol. En hoe is het om daar te wonen?
1: Het voelt heel vertrouwd. Ik ken heel veel mensen op de heuvel. Hele verschillende mensen. Mensen die er al jaren wonen. Nieuwkomers zoals ik. En ja, die...
0: Expats?
1: Ja, nou, expats zijn er niet veel. Het zijn bijna alleen maar Brazilianen.
0: Ja, jij noemt het nieuwkomers.
1: Nieuwkomers, zeg maar nieuwkomers in de wijk. Maar wel vaak mensen die al heel lang in Rio wonen. Maar niet nieuwkomers in de zin van dat het andere nationaliteiten zijn.
0: Toen jij daar kwam wonen was links aan de macht in Brazilië president Lula. De verkiezingen in 2018 werden gewonnen door de rechtse kandidaat Bolsonaro. Zag jij dat aankomen?
1: Ja, ik eigenlijk een beetje... Dat was 2018 en sinds 2016, 17 was duidelijk dat extreem rechts aan kracht won. Want in 2016 werd president Dilma Rousseff afgezet.
0: Ja.
1: En in zijn stemverklaring zei Jair Bolsonaro, die dus later president werd, verheerlijkte die eigenlijk de dictatuur. Hij riep een belangrijke generaal aan uit de dictatuur, die ook opdracht had gegeven tot martelingen van Dilma Rousseff. En die verheerlijkte hij in zijn stemverklaring om Rousseff af te zetten.
0: En toen dacht jij, dit gaat niet de goede kant op.
1: Nee, dat was heel akelig. En het was ook een beetje het start zijn voor zijn, voor zijn campagne. Daarna werd het steeds duidelijker dat hij de kandidaat was voor rechts. En dat hij ook heel veel kans maakte om de verkiezingen te winnen.
0: Ja, met die opkomst van Bolsonaro bleek jouw leven op de heuvel te veranderen. Dat lag niet zozeer aan Bolsonaro zelf, maar ook vooral aan de mensen om je heen.
1: Ja, want politiek was eigenlijk nooit zo belangrijk. Totdat ik op een dag een feestje had. Ergens, niet op de heuvel, maar daarbuiten. En ik sprak een vriendin. Een hele leuke, levendige vrouw. En die vroeg opeens... wat vind jij van Jair Bolsonaro? En toen had ik zoiets van, oh jee, wat moet ik nou zeggen? Want ik voelde eigenlijk al een beetje aankomen dat zij een fan van hem was. En ik vond het een engert. En toen was ik een beetje voorzichtig. Zo van, ja, ik denk dat hij een beetje te radicaal is. Het zou fijn zijn als hij wat minder extreme uitspraken doet over vrouwen, over zwarten, over homo's. En toen kreeg ik toch een lading over me heen. Dat ik het allemaal verkeerd zag en dat hij de oplossing was voor het land. En nou, ik stond met mijn oren te klapperen en ik viel helemaal stil. Ik wist niet hoe ik moest reageren.
0: En het klinkt ook alsof je het helemaal niet verwachtte van deze persoon. Waarom
1: ja.
0: niet?
1: Ik denk een beetje een naïeve veronderstelling. Aardige mensen die stemmen niet op Bolsonaro.
0: Dat is je eigen veronderstelling?
1: Ja, precies. Tuurlijk. Was mijn eigen veronderstelling. En dat bleek gewoon niet te kloppen. Maar ik schrok er heel erg van en ik had eigenlijk ook geen reactie. Ik was zo perplex dat ik ook niet durfde te zeggen, nou, ik denk er anders over. Ik ben voor Lula. Ik ben links.
0: Maar je zegt aardige mensen. Of bedoel je linkse mensen?
1: Nou ja, aardige mensen zijn natuurlijk niet per se links. Maar het was vooral van aardige mensen stemmen toch niet op Bolsonaro? Maar ik ben daarna nog zoveel aardige mensen tegengekomen die wel op Bolsonaro stemmen.
0: Ja, oké, okay, dat is inderdaad een ingewikkelde. Want iemand die rechts stemt, die kan natuurlijk ook gewoon heel aardig zijn.
1: Zeker, maar we hebben het hier over radicaal rechts, hè? Iemand die de dictatuur verdedigt in Brazilië, waar mensen gemarteld werden omdat ze zich verzetten tegen de rechtse militairen. Ja, het is niet zomaar even rechts. Het is echt radicaal rechts. En ook zeer haatdragend tegen links. Hij heeft wel eens uitspraken gedaan van, nou, links die knallen we neer, dat soort dingen.
0: Heb jij ontdekt waarom mensen dan toch op hem stemmen?
1: Het was bij heel veel mensen is het zo dat ze niet zozeer het helemaal eens zijn met Bolsonaro, maar dat ze een hekel hebben aan links.
0: Zich afzetten tegen Lula?
1: Ja.
0: Vanwege onvrede?
1: Vanwege onvrede. En die onvrede heeft onder andere te maken met corruptie.
0: Want daar werd Lula natuurlijk ook voor, is hij zelfs voor veroordeeld en ja, uiteindelijk is dat teruggedraaid?
1: Precies. Hij heeft in de gevangenis gezeten, hij is veroordeeld. En daarna is het teruggedraaid omdat er vormfouten zijn gemaakt. En toen is hij vrijgelaten.
0: Ja, jij bent op onderzoek uitgegaan, hè, om Bolsonaro-stemmers beter te begrijpen.
1: Ja, want ik wilde. Want het is dat uitgangspunt dat aardige mensen niet op Bolsonaro kunnen stemmen, is natuurlijk helemaal niet zo goed.
0: Nee.
1: Nee, en ik dacht, ik ga me erin verdiepen. Want ik ontdekte later in mijn kennissenkring dat er nog meer mensen, meer aardige mensen waren die voor Bolsonaro stemden. Dus ja, dat was eigenlijk reden te over om gewoon eens met die mensen aan de praat te blijven.
0: Wat heeft dat opgeleverd?
1: Nou, dat ik het wat beter begrijp. Ik ben het nog steeds niet met ze eens. Maar we zijn wel in gesprek gebleven. En we hebben ook wel een ongemakkelijke fase gehad. Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat we alleen maar appen. Dat we elkaar niet zien. Alleen maar contact hebben via de app.
0: Ja, de barbecue die staat nu te roesten in de hoek.
1: Ja, inderdaad, ja. En ik heb met beide. Er zijn twee mensen belangrijk in het boek die voor Bolsonaro stemmen. Adelaide en Manuel. En met beide heb ik eigenlijk een heel goed contact gehouden.
0: En Beth?
1: Beth, ja, die heb ik later ook nog toch weer gesproken. Ja. En dat was een heel ander gesprek.
0: Maar je vertelt nu vooral hoe jouw omgeving uiteindelijk is veranderd. In hoeverre ben je zelf veranderd?
1: Nou, het leuke is eigenlijk, want ik was altijd een beetje bang om voor mijn mening uit te komen. Want ik ben iemand die niet heel erg goed is in conflicten. En ik heb geleerd eigenlijk gaandeweg het boek om zelf ook gewoon te zeggen wat ik vind.
0: En dat durf je nu ook. Ja. Hoe zou je met de kennis van nu dan het eerste gesprek aanpakken waar je net over vertelde?
1: Ik zou tegen haar zeggen, nou, ja, jammer, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat de dictatuur een hele foute periode was. En ik ben voor links. Ik ben voor een egalitaire maatschappij. Ik zou dat zo hebben uitgelegd.
0: Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen jaren. In 2022 won de sociaaldemocraat Lula de verkiezingen. Ja. Bolsonaro werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Volgende maand zijn er weer verkiezingen in Brazilië.
1: Ja.
0: En dat gaat nu tussen Lula en de zoon van Bolsonaro, Flavio.
1: Klopt.
0: Wat verwacht jij?
1: Het is echt een nek aan nek race. En ik denk eerlijk gezegd dat Flavio gaat winnen.
0: Ja?
1: Ja.
0: En waarom denk je dat?
1: Omdat de laatste tijd schandalen over rechters van het Hoge Rechtshof zijn losgebarsten. Die in mijn ogen vooral ten nadele werken van Lula.
0: Ja. Ik wens je in ieder geval nog heel veel woongeluk op die heuvel.
1: Dank je wel.
0: Wies Ubachs, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Novastar, Today, Yesterday. De CEO van AI-bedrijf Anthropic heeft vandaag AI-bedrijven opgeroepen om de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Deze week was er veel te doen over de opmars van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf OpenAI vroeg het Amerikaans congres om veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van AI. En een oud-medewerker van AI-bedrijf Anthropic waarschuwde dat AI binnen 10 jaar de mensheid kan vernietigen. Dus wat is er nodig om gevaarlijke excessen van AI te voorkomen? Bert Hubert is tech-expert. Goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Die waarschuwing van een oud-medewerker van Anthropic dat AI binnen 10 jaar het einde van de mensheid kan betekenen. Hoe serieus neemt u die?
1: Nou, die neem ik niet serieus. En het is ook wel gek, want dit is natuurlijk een hele bijzondere mededeling. Van we gaan binnen 10 jaar tijd, is het 10% kans dat we de hele mensheid uitroeien. En vervolgens zegt zijn oud-werkgevers, die zeggen dat zou best wel kunnen. Dat is natuurlijk een echt absurde situatie. Want als je dat zou geloven als bedrijf, dan zou je onmiddellijk moeten zeggen, nou, we stoppen onmiddellijk wat we aan het doen zijn. En we gaan tegenmaatregelen ontwikkelen. Dus dit is geen normale mededeling van een bedrijf of zo.
0: U vindt het geen geloofwaardige boodschap?
1: Nou, het voornaamste is, zij doen dit eigenlijk een paar keer per jaar. Dus eigenlijk bij de opkomst van ChatGPT, nog voordat ChatGPT live was, zeiden ze al, ja, dit is zo'n gevaar voor de mensheid en dat moeten we eigenlijk niet doen. En 2 maanden later stonden ze het aan iedereen te leveren. Dus ze hebben echt een ruime geschiedenis van dit soort mededelingen, waarbij je altijd kunt afvragen van, ja, waarom doen ze dit eigenlijk?
0: Ja, bij de BBC werd Nobelprijswinnaar Geoffrey Hinton gevraagd naar de gevaren.
2: How could it kill us all?
3: If it's much smarter than us, well, the first thing to realize is it doesn't even have to be able to act in the real world to cause devastation. So it would be able to cause complete chaos just by talking to people. But it would also be able to design very nasty viruses, biological viruses, as well as computer viruses. It could do devastating cyber attacks. And there's just countless other ways it could get rid of us if it wanted to.
0: Biovirussen. Cyberaanvallen, dat klinkt toch wel ernstig.
1: Ja, dat is ook zeker waar. En je moet wel de eerste zin die hij uitsprak. Hij zei, ja, als de AI super intelligent wordt, dan kunnen er allemaal dingen gebeuren. Dus dat was wel even een kwalificatie. En dat is nog niet gebeurd. Maar het tweede is,
0: maar volgens velen lijken we daar wel op af te steven, dat de AI super intelligent wordt.
1: Ja, niet de mensen die weten waar ze het over hebben.
0: Oké.
1: Er zijn wel interessante ontwikkelingen gaande, maar vooralsnog, nee, het heeft hij ons nog niet verslagen. Maar het tweede is, zelfs als hij behoorlijk slim is, kan je al heel veel kwaad doen. Maar dan moet je wel beseffen dat de AI springt niet uit je computer de echte wereld in. Iemand zal eerst die computer aan moeten sluiten op het internet en hem de AI de mogelijkheid geven om biovirussen te gaan maken. En ja, daar zijn we allemaal zelf bij. Hè? Dus als iemand dit niet wil, nou ja, dan moet je het gewoon niet doen.
0: Nou, die toegang tot het internet vinden, dat schijnt AI volgens mij ook zelf te kunnen. Een artikel in NRC vandaag heb ik gelezen. Daarin wordt gereconstrueerd hoe AI-agents deze zomer zelf hebben samengezworen tegen hun makers. Allerlei bedrijven werden gehackt en gechanteerd zonder dat zij die opdracht hadden gekregen. Wat ging daar dan mis?
1: Ja, ze hebben die apparaten aangesloten op het internet. En dan kun je, men zegt dan wel, ja, hij is uitgebroken. Nee, ze hadden een aansluiting op het internet en daar kon hij bij.
0: Maar ook geïsoleerd daar, in eerste instantie,
1: nee,
0: toch?
1: Ja, het is een computer die bedoeld was om allemaal dingen te hacken. En als je die aansluit op het internet, dan moet je niet verbaasd zijn als die zijn weg weet te vinden naar het internet. En het is ook wel goed om te weten dat het hele taalgebruik van samenzweren en afpersen en andere dingen, ja, dan moet je het er wel heel erg in lezen. Dat zijn dan dicht mental wel heel veel menselijke eigenschappen toe, die als je goed kijkt naar wat zo'n ding aan het doen is, dan zie je niet dat die aan het samenzweren is of zo.
0: Dus hij is zo geprogrammeerd, zeg jij?
1: Het is een soort ding wat gaat schieten met hagel. Dat allemaal dingen gaat proberen om te kijken of die kan hacken. En hij kan er ook ontzettende hoeveelheden computerkracht voor inzetten om dat te doen. En ook zeg maar 1 miljoen dingen proberen. En dat is voor een groot deel op dit moment de verklaring van het succes. Dat de mensen van OpenAI en Anthropic, bij wie allebei dit soort de AI dingen is gaan hacken die helemaal niet de bedoeling waren. Is meer dat men het ding de mogelijkheid had gegeven om het 1 miljoen keer te proberen. Zonder dat ze zelf doorhadden. Zonder dat ze zelf ook maar keken van wat is ons model eigenlijk aan het doen. En ja, dan is die uiteindelijk wel succesvol.
0: Dus ze hebben het er zelf naar gemaakt?
1: Ze hebben het er absoluut zelf naar gemaakt. En uit de onderzoeken bleek ook dat men veel veiligheidsvoorzieningen, de zogeheten guardrails, had uitgezet. En dat is dus onderdeel van dat patroon waar ik het aan het begin ook al over had. Dat men zegt, ja, de AI heeft allemaal vreselijke dingen gedaan. En oei, oei, oei. En als je dan kijkt, dan zeg je, ja, jullie hebben het best wel uitgelokt eigenlijk wel. En jullie vonden het eigenlijk wel leuk om met dat nieuws te komen van, nou, onze modellen zijn zo vreselijk eng.
0: Ja, want waarom zouden ze dat leuk vinden?
1: Ja, dat is een hele vreemde. Iedere keer is de focus er weer op. Deze bedrijven hebben iets van 3000 miljard dollar geïnvesteerd. En dat moet er binnenkort uitkomen met een beursgang. En het lijkt erop iedere keer als ze zeggen hoe afgrijzelijk de technologie is die ze hebben uitgevonden, dat de wereld dan zegt, nou, vertel ons meer.
0: Ja, want die 3000 miljard moet natuurlijk ook terugverdiend worden.
1: Ja, dat klopt. En dan is het noodzakelijk dat de spanningsboog steeds verder wordt opgevoerd. Het kan niet zo zijn dat mensen ineens gaan denken, nou, het begint wel een beetje tegen te vallen, of het wordt een beetje sleets, of we hebben recent geen grote doorbraken gehad. Nou, er is ook nog een nog cynischere verklaring. Dat is dat het moment om naar de beurs te gaan is eigenlijk op dit moment niet zo goed. Maar ze hadden allemaal geroepen van OpenAI en Anthropic, van, nou, wij gaan nu naar de beurs. En zojuist, een half uurtje geleden, heeft OpenAI gezegd, ja, nou ja, misschien is dit wel zulk eng nieuws dat onze beurs gaan we wel even uit moeten stellen. Ja, misschien was dat eigenlijk wel waar het om te doen was.
0: Ja, u omschrijft het bijna als een soort marketingstrategie.
1: Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Men doet het om, en dat is met name omdat men dit, zeg maar, 2-3 keer per jaar doet van dit type. Want eerder dit jaar hadden ze gezegd, ja, ons model dat kan zo gevaarlijk hacken, dat daar mag niemand bij.
0: Toch vragen Anthropic en OpenAI op dit moment om een soort pauzeknop. Is dat dan wel een oprechte wens?
1: Nou ja, ik heb het hele betoog gelezen van de man van Anthropic. En het is nogal een raar verhaal. Want het begint dus met van, ja, het is afgrijzelijk gevaarlijk wat we doen. En dan zegt hij, nou, we moeten een beetje afremmen. Ja, maar niet zoveel dat je er echt veel van merkt. Dus het is niet een heel coherent verhaal.
0: Nee. Ze pleit overigens ook voor het inhuren van externe beoordelaars. Die zouden dan toegelaten moeten worden tot deze bedrijven om onderzoek te doen. Wat verwacht u daarvan? Of wat vindt u daarvan?
1: Ja, een van de dingen die mij wel zorgen baart is die 3000 miljard dollar die men heen en weer aan het klotsen is. Dat is zoveel geld dat het heel lastig is om daar nog tegenin te gaan. Dus je kan zeggen van, nou, we hebben voor 100 miljoen dollar nu aan auditors ingehuurd. En ja, die vinden dat ook wel een belangrijk onderdeel van hun reputatie. En die willen ook best wel heel graag aan boord zijn met verantwoordelijke AI. En ja, dat is ook weer goede business. Dus het blijft heel raar dat iemand zegt, we hebben technologie die misschien de hele mensheid gaat uitroeien. Maar dan huren we Pricewaterhouse in en die audit het dan en dan is het veilig.
0: Moeten de overheden dan niet ingrijpen?
1: Ja, dat moeten ze eigenlijk heel erg wel, maar dat zouden ze nu ook al wel kunnen. We hebben nog geen speciale richtlijnen voor AI of zo. Maar het is nu zo dat zo'n bedrijf als Anthropic die zegt, ja, onze AI heeft de halve wereld gehackt. En dan zou je normaal vervolgd worden. Dan zou je normaal er aangifte gedaan worden en zouden de mensen de gevangenis ingaan. En dat zou ook best kunnen. Maar dan moeten overheden dat wel doen. En nu lijken overheden zo gefascineerd door AI en dat ze het spannend vinden, dat ze zeggen, nou ja, ja, we kunnen deze mensen niet gaan vervolgen, want hun AI was aan het hacken en dat waren ze zelf niet.
0: Ja, daar hebben we het over Anthropic, de Verenigde Staten. Hoe zit dat eigenlijk in Europa? Wij hebben, begreep ik, een AI-act. In hoeverre zorgt dat voor bescherming van ons hier,
1: ja,
0: in Nederland?
1: Ja, dat maakt ervoor dat als je dit soort, stel voor je dat je een Nederlands bedrijf was en je had gezegd, ik heb mijn AI aangesloten op de wereld en die is iedereen helemaal kapot gaan hacken. Dan was je in Europa wel echt in de problemen gekomen.
0: Ja, hoezo dan?
1: Nou, om te beginnen gaan mensen hier gewoon aangifte doen. Dat is de ene. Maar de andere hebben inmiddels ook wetgeving aangenomen. Die zegt van, ja, zoals de cyberbeveiligingswet. Die zegt van, ja, jij bent toch echt verantwoordelijk zelf voor wat er op internet allemaal gebeurt. En je kunt niet dat op iemand anders afschuiven. En zeggen van, ja, dat waren wij niet of zo. Dus de vibe hier in Europa is niet dat iemand zegt van, nou, laat ik mijn apparaat maar los gaan hacken en dan haal ik de kranten misschien. Want misschien haal je wel de rechtszaal.
0: Maar toch begrijp ik dat die AI-act op dit moment op een soort van hold staat.
1: Ja, dat is wel heel jammer. De Europese Unie had het behoorlijk ferm voor elkaar. En toen kregen ze het een beetje afgunstig. Dan hadden ze iets van, die Amerikanen die hebben al die mooie dingen, die willen wij ook. En men heeft nu de spannendste stukken van de AI-wet gezegd, nou, die stellen we nog een jaartje uit. Want heeft men nu zelfs geroepen onder de nieuwe Europese Commissie, wij willen dat Europa het AI-continent wordt. Dus ja, die zijn ook aanzienlijk minder streng aan het worden, inderdaad.
0: Europa wil een eigen AI-infrastructuur.
1: Ja, dat willen ze zeker hebben. Maar ze hebben ook echt zoiets van, ja, het gaat nu allemaal zo hard in Amerika en in China. Daar moeten we ook bij zijn. En dat snap ik wel. Maar men is daarbij als eerste heeft men gezegd van ja, dan moet het met die regulering maar minder worden. Maar er zijn een heleboel redenen waarom Europeanen niet zo heel hard op deze kar aan het springen zijn. Men wil nu 30 miljard euro uitgeven om datacenters te bouwen in een continent met een tekort aan stroom en een overschot aan stikstof. En ik weet niet of dat nou het idee is.
0: Ja, na alle artikelen afgelopen week werd ik toch langzaam een beetje angstig, maar u heeft mij gerustgesteld. Bert Hubert, dank u wel.

0: Carpenters, we've only just begun. De Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek is uitgereikt aan Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Voor hun Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat vertelt over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. En Nancy Bosmans is hier in de studio. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En hartelijk gefeliciteerd.
1: Thank you.
0: Wat een grote eer.
1: Nou, echt, absoluut. Ik zat naast Jacques Vriends en ik dacht, oké, let's go, nice. Ja.
0: Hoe reageerde je?
1: Als
0: je
1: dat ik had dus alle verwachtingen losgelaten. Want ik dacht, ja, anders ga ik weer eventueel teleurgesteld zijn. En dus ik was wel emotioneel toen ze zeiden, het meisje met de zaadjes in het haar.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Had je familie mee, vrienden?
1: Ja, ik had gewoon lekker iedereen meegenomen. Nee, niet iedereen, maar familie, dan was de zaal vol natuurlijk. Hè? Dus nee, ik had mijn man en mijn 3 kinderen, mijn 3 dochters mee.
0: Je hebt een Ghanese moeder die ook een grote rol heeft gespeeld in je literaire ontwikkeling. Hoe reageerde die?
1: Ja, die zei, it's all because of me. Nee, maar grapje. Nee, die was heel trots. En ze zei, ze is nu in Ghana. Dus ik belde haar. Ze zei, wauw, ik ben zo trots op jou. En dat is echt, ja. Daar werd ik ook natuurlijk heel emotioneel van. Ja.
0: Het meisje met de zaadjes in het haar. Waar gaat het boek over?
1: Het gaat over een meisje die opeens weg moet. Die wordt meegenomen.
0: Ontvoerd?
1: Ontvoerd, ja, absoluut. En voordat ze ontvoerd wordt, besluit haar moeder heel dapper zaadjes in haar haar te vlechten. Om haar veilig te stellen eigenlijk. Want zaadjes zijn iets magisch. Omdat ze ook natuurlijk, als je die in de grond stopt. Dat waren natuurlijk watermeloenzaadjes, okrazaadjes. Om weer eten te kunnen voorzien, van eten te kunnen voorzien.
0: Ja, en wat doet ze dan vervolgens met die zaadjes in haar haar?
1: Nou, het was in het boek doet ze dus eerst invlechten in cornrows. En uiteindelijk besluit zij stiekem in midden in de nacht de zaadjes te gaan planten.
0: Ja, op de plek waar ze uiteindelijk terechtkomen.
1: Van Ghana naar Suriname.
0: Ja. Ja, en waarom doet ze dat?
1: Omdat ze haar moeder wil herinneren aan thuis. En om haar moeder te laten zien dat, ja, ondanks dat ze nooit meer naar huis komen, dat thuis toch ergens dichtbij hun blijft. Door de gewassen die ze hebben meegenomen.
0: Dus ze nemen een stukje thuis mee.
1: Ze nemen absoluut een stukje thuis mee, ja.
0: Ja, en ik dacht ook aan, wat, alles kan je afgenomen worden.
1: Zeker.
0: Maar zelfs als bijna alles wordt afgenomen, kan je toch nog een stukje van jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat ook een stukje verzet was. Want alles werd ook afgenomen. Niet alleen de taal, je naam, je kledij, je huis, je land. Maar ze waren toch nog zo vindingrijk om nog steeds iets bij hun te houden wat niemand kon vinden en niemand kon zien. En om dat dan nog ook nog te verstoppen in je haar.
0: Ja. Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Mijn moeder vertelde altijd verhalen aan de eettafel. En dit was ook wel een verhaal die langskwam. Want mensen kennen wel vaak het verhaal van Mapansa die op de plantage zaadjes in haar haar heeft gevlocht in Suriname. En die in het binnenland is gaan planten. Rijsthalmen.
0: Dat was rijst inderdaad. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Maar het gebeurde ook in het moederland. En het gebeurde ook bijvoorbeeld op het schip. Dus dat had ik dan gewoon vanuit huis meegekregen.
0: Maar dat was om te eten. Die rijstkorrels waren als een soort noodrantsoen.
1: Dat was wel een soort noodrantsoen. Ja. Maar dit was denk ik ook wel een soort noodrantsoen. Want ze wisten op een gegeven moment van, hey, ze komen niet meer terug. Dus ik moet jou veiligstellen. Je moet iets bij je hebben om inderdaad een noodpakket eigenlijk.
0: Maar ook de culturele identiteit bewaken en meenemen.
1: Ja, waarschijnlijk wel een combinatie. Want er werden niet alleen zaadjes in het haar verstopt. Maar want ook stukjes goud, kleine trinkets. Ik denk een combinatie tussen noodpakket en identiteit.
0: Ja, waarom wilde je dit juist vanuit de ogen van een 4-jarige meisje vertellen?
1: Het is iets ouder in het boek. Ze is rond de 6 jaar. Maar ik vond het heel belangrijk om vanaf een jong perspectief al met kinderen over dit onderwerp te kunnen praten. Omdat A, er was nog geen prentenboek over dit onderwerp. En B, ontwrichting en ontheming is nog steeds iets wat nu plaatsvindt. Vaak heb je een kindje in de klas die misschien vanuit een ander gebied alles moest achterlaten. En slavernij wordt ook niet daadwerkelijk benoemd. Je ziet wel de plaatjes natuurlijk, de illustraties van Lisa. Maar er wordt niet gesproken over slavernij in het boek. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar over dit soort onderwerpen kunnen leren. En ook vanaf jongs af aan.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt het boek meegenomen.
1: Ik heb het meegenomen.
0: Het prachtige prenten overigens.
1: Ja, daar ben ik ook heel blij. Lisa heeft het echt heel mooi gedaan. Kan ik dit?
0: Absoluut.
1: Ja. Oké, het is een beetje in het midden van het boek. Maar dan ga ik het voorlezen. Vandaag is iets zo ontzettend groot dat niemand er meer omheen kan. Luide, vreemde stemmen zeggen dat iedereen alles moet achterlaten. Waarom moeten wij mee? Waar gaan we naartoe? Ja, snapt er niks van. Vechten lijkt zinloos. Gaan we ooit weer terug naar huis? Vraagt Ja zachtjes. De moeder van Ja kijkt haar liefdevol aan en houdt haar hand stevig vast. Maar ze zegt niks. Ze blijven maar lopen en lopen. En dan ziet Ja iets wat ze nog nooit heeft gezien. De zee. Haar moeder fluistert in haar oor. Vergeet nooit de geheimen in je haar. Ze zijn magisch. Net als jij.
0: Hoe reageren kinderen op het boek?
1: Ja, ze vinden het heel mooi. En ik stel kinderen ook altijd de vraag... wat zou jij meenemen als je opeens weg moet in je haar? En dan krijg ik de mooiste antwoorden.
0: Zoals?
1: Mijn moeder. Ja. Die vind ik echt heel lief. Maar ook ja, natuurlijk snoep en een tandenborstel. Tegenwoordig ook een mobiele telefoon. Dus, en een, iemand zei ook, een kindje zei ook, de politie. Want dan kan ik zorgen dat al die stoute mensen opgepakt worden als ik er ben.
0: Wauw, wat, ja. wat een interactie ook. Is dat waar je op had gehoopt vooraf?
1: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe er wordt gereageerd. En vooral vanuit, ik schrijf natuurlijk voor kinderen, dus voor de kinderen. Maar ik krijg hele mooie reacties van ouders en ook van kinderen. En dat ze blij zijn dat er een prentenboek is om samen hierover te kunnen praten. Ja.
0: Een prentenboek, maar ik las dat je meer hebt ontwikkeld rondin dit meisje, hè, met de zaadjes in het haar, dan ja. Alleen dit boek.
1: Ja, samen met Art Playground hebben we bijvoorbeeld ook een expositie gemaakt over het boek. Waar kinderen kunnen spelen in het boek. En meer kunnen leren over de transatlantische slavernij.
0: Spelen?
1: Ja, dus je moet je voor je zien dat er... De prenten die je net beschreef, die worden dan heel groot opgeblazen. En daarvoor zijn dan verschillende elementen waar kinderen dan iets kunnen doen. En ook bijvoorbeeld het afgelopen zomer in het Scheepsvaartmuseum. Daar stond het heel mooi in de hal. En konden kinderen die daar langskwamen genieten van de prenten en daar meer over leren. Maar ook een brief schrijven aan de kinderen van Suriname. Die momenteel ook een antwoord terug aan het schrijven zijn.
0: Dus echt een beleving.
1: Echt een beleving, ja.
0: En waarom was dat belangrijk?
1: Om het niet te houden
0: bij een prentenboek?
1: Waarom is het? Ik denk dat doordat wij de beleving inderdaad groter maakte, dat er dan ook meer begrip komt en dat je het beter... Je kan het A beter bekijken, het is super groot. Je kan er samen naar kijken met je ouders of met je familie. En hopelijk dat er, ja, wat je net zegt, dat er gewoon meer begrip komt, dat je er gewoon wat meer van kan leren.
0: Nancy Bosmans, dank voor je komst en nogmaals gefeliciteerd.
1: Super bedankt.
0: Morgen presenteert Mieke van der Wij. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein Letzter.

0: NPO Radio 1.
1: Wat vertellen garnalen en naakte molratten ons over menstruatie, seks en de menopauze? In haar boek Hormonaal als een garnaal onthult Ellemiek de Wit verrassende dierlijke inzichten over het vrouwelijk lichaam. Duizenden mensen gaan dit weekend vlak voor Prinsjesdag de straat op voor het klimaat. Wat moet er gebeuren? Verder... een succesvolle actie voor de boomvalk, de column van Dichtwater...
2: Ik moet je iets vertellen. Ik ben een open boek, dus ik zal het maar voor je uitspellen.
1: En een slimme manier om de Europese hoornaar op afstand te houden. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
13: Friesland non-stop.
16: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip.
4: Geweldig.

0: de hele week bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tiert van de voetbalplaatsjes, de Rubik's Cubus en de eerste reflector op de fiets.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van morgen bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.